af. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken helpen de controles om migranten tegen te houden. Brussel vindt de controles niet meer nodig, omdat volgende week het EU-migratiepact ingaat, waarbij migranten

0: staatssecretaris debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk in Bleiswijk namen willen geven als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. Maar omwonenden dienden bezwaar in. Ze vonden de namen niet passend voor Bleiswijk. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. De actie Alpe d'Huez heeft ruim 25 miljoen euro opgebracht voor onderzoek naar kanker. Sinds de editie van 2013 is niet meer zo'n hoog bedrag opgehaald. Zo'n 6000 mensen beklommen de afgelopen dag maximaal 6 keer fietsend, wandelend of hardlopend de Franse Alpe d'Huez om geld op te halen voor het goede doel. Alpe d'Huez bestaat dit jaar 20 jaar. Sinds 2006 werd in totaal ruim 245 miljoen euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Het weer. In de loop van de nacht vallen er buien, minimaal rond 12 graden. De dag begint met buien. 'S Middags vanuit het westen geregeld zon en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Ons nieuws gemist of een mooi interview? Je kunt alles terugkijken. Je mist niets dankzij gemist op omroepflevoland.nl, via gemist op onze app en een selectie van onze filmpjes op YouTube.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar. Ja.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh, yeah.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op 89.8 FM. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per

0: Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dit strijdig was met de statuten van het centrum. Daarom wordt de naamswijziging nu teruggedraaid. Net als het Nederlands elftal hebben de titelfavorieten voor het WK een teleurstellende uitzwaaiwedstrijd gehad. Frankrijk verloor van Ivoorkust met 1-2 en Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak. Ook Zweden, een groepsgenoot van Oranje, wist zijn uitzwaaiwedstrijd niet te winnen. Het werd tegen Griekenland 2-2. Het weer. Vannacht hier en daar een bui, minimaal rond 12 graden. Ook overdag buien, 's middags vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
2: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

en nog veel meer. Hoe kun je helpen? Schrijf je in op omroepflevoland.nl en deel jouw gedachten met ons. Jouw input is van groot belang voor de toekomst van Omroep Flevoland. Denk en praat mee over hoe we jou nog beter kunnen bereiken. Samen

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 4 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Dan moeten asielzoekers beter worden gescreend aan de Europese buitengrenzen. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Grensgemeenten klagen over de files en zelfs ongelukken die door de controles ontstaan. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. In november werd bekend dat het Brabantse dorp moet plaatsmaken voor grootschalige energieprojecten. Maar vorige week meldde het kabinet dat er wordt onderzocht of de plannen kunnen worden aangepast, waardoor Moerdijk toch kan blijven bestaan. Daardoor is een besluit deze maand niet meer haalbaar, zei staatssecretaris Debat op een informatieavond. Bewoners noemen de gang van zaken absurd en willen weten waar ze aan toe zijn. Bij Rokanje in Zuid-Holland is een man om het leven gekomen tijdens het kitesurfen. Hij werd door de wind de duinen ingeblazen en kwam daar hard terecht. De man is nog gereanimeerd, maar de hulp kwam te laat. Over zijn identiteit is niets bekendgemaakt. Het ongeluk was bij de tweede slag, een surfgebied aan de Noordzee. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. De gemeente Lansingerland had 6 straten in een nieuwbouwwijk namen willen geven als Wadi Moussa.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Bye.

0: 28 50 50. Dan zing je binnenkort mee met je favoriete muziek. WhatsApp 0320 28 50 50.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: 6 uur op radio en tv. Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens het economisch bureau van de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. Dat kan leiden tot leegstand en waardedaling, waarschuwt ABN AMRO. De bank pleit voor meer seniorenwoningen, zodat ouderen kunnen doorstromen en jonge gezinnen hun huis kunnen overnemen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin, schrijft hij in een open brief. De onderhandelingen zouden volgens hem kunnen plaatsvinden in Zwitserland of Turkije. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De Verenigde Staten hebben met nieuwe sancties de druk op Cuba verder opgevoerd. De sancties zijn gericht op onder andere president Díaz-Canel en zijn vrouw en op familieleden van de vorige president Raúl Castro. Ze kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS en Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. Eerder legde Trump de brandstofleveringen aan Cuba al plat. Hij dreigt ook met militair ingrijpen. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het Kennedy Center in Washington heeft medewerkers opgedragen om per direct de naam van president Trump te verwijderen uit hun digitale handtekening. Ook de brochures en de gevel van het prestigieuze culturele centrum worden aangepast. Trump zei vorig jaar dat hij het Kennedy Center te woke vond en verving een deel van de top door politieke bondgenoten. Die veranderden de naam in het Trump Kennedy Center, maar de rechter bepaalde dat dat moet worden teruggedraaid. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam, ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mocht zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
1: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.

Het nieuws hoor je op de radio, zie je op tv, onze website, de app en op YouTube. Abonneer je op ons kanaal en bekijk een selectie van ons nieuws op jouw tijdstip. Omroep Flevoland, ook op YouTube.

0: zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland. Het
1: stadhuis van Almere moet ingrijpend worden gerenoveerd. En Emmeloorders beginnen petitie vanwege leegstaand pand. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
2: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
3: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale immigratie tegen te gaan. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven. Het besluit had op 29 juli moeten vallen, maar staatssecretaris De Bat zei gisteren op een informatiebijeenkomst dat het onderzoek dan nog niet klaar is. Het Zuid-Hollandse dorp Bleiswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa, Wadi Shaab en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad, de Westlanderstraat en de Trekschuit. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig en het wordt maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat

0: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
1: Goedemorgen. Fijn dat je erbij bent op deze vroege vrijdagochtend, de 5e juni. Roy, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het met je?
2: Ja, het gaat goed. Ja, het is de laatste dag van de week natuurlijk. We hebben een beetje een regenachtige week gehad.
1: Nou, dat vind ik een understatement.
2: Ja.
1: Toen ik hierheen reed, joh, echt dikke buien? Ja? Niet normaal.
2: Achtervolgde, ja, denk ik.
1: Ja, ik denk dat dat het was. Ja, ze moesten me hebben.
2: Maar het komend weekend ziet er redelijk goed uit, denk ik.
1: Ik hoop het, want ik ga morgen 50 kilometer lopen. Als je het snel zegt, is niks. 50 kilometer.
2: Ben je er klaar voor?
1: Nee.
2: Komt vast goed.
1: Ja, denk het ook wel.
2: Kan dat.
1: Ja. Goed.
2: Ja.
1: Hoe is het met jou verder?
2: Ja, goed. Ja, zien in het weekend.
1: Dat snap ik, dat snap ik. Zullen we eens nog even wat nieuws doen?
2: Laten we dat even doen.
1: Oké, want de nieuwe spoedpost in Almere is gisteren officieel geopend. Ja, dat is wel mooi nieuws eigenlijk, want er zijn meer kamers en de patiënten hoeven niet meer op één zaal te liggen met andere mensen.
2: Ja, en in een ander deel van Almere, in Almere Haven, was het gisteren een gezellige boel. Dat was namelijk een jeu de boel wedstrijd.

0: Amy Winehouse bij Flevoland is wakker met Tears Dry on Their Own.
1: Meer kamers voor patiënten, veel meer ruimte voor de artsen en een stuk lichter. En dan gaat het over de nieuwe spoedpost in Almere.
0: Die is gisteren officieel geopend.
2: 3, 2, 1. Dames en heren, de spoedpost is officieel geopend.
3: Voor Jeltje Schraferus van de zorggroep Almere een bijzondere dag.
4: Dat is het ook voor me, want ik ben zoveel jaar geleden hier ook bestuurder van het ziekenhuis geweest. Dus nu open ik voor de tweede keer de spoedpost. En eigenlijk nu veel mooier dan voorheen.
3: Ja, want de vorige was maar niets.
4: Nee, dat is niet waar. Dat was in die tijd, dat is alweer 15 jaar geleden, dus een hele goede optie. Maar ja, de zorg neemt toe in Almere, de bewonersaantallen nemen toe. Dus dan moet je ook meer ruimte hebben. Dus daar zijn we heel trots op.
3: Tot voor kort moesten artsen van de spoedpost werken in relatief kleine kamers. Spoedeisende hulparts Yara Basta kan erover meepraten.
5: Ja, het was

0: Een beetje bedompen hok eigenlijk, waarbij we onze werkplek heel klein was, veel mensen op elkaar, wat niet bevorderlijk is natuurlijk voor het gedachteproces en het nadenken over de patiënten en de patiënten goed kunnen helpen. We liepen echt tegen limieten aan op de oude spoedhuizen nu op en hoeveel kamers we hadden. Dus de uitbreiding van de kamers zorgt ervoor dat ambulances minder lang in de gang hoeven te wachten, voordat ze hun patiënten kunnen afgeven en dat ze weer beschikbaar zijn voor de regio. Maar ook dat mensen minder lang in de wachtkamer hoeven te wachten, omdat we gewoon meer ruimte hebben om ze te behandelen.
1: Wie de nieuwe spoedpost binnenkomt, ziet gelijk dat het een stuk ruimer en lichter is. En het ruikt ook allemaal nieuw.
0: We hebben een hele mooie nieuwe spoedeisende hulp met meer patiëntenkamers en ook kamers waar de patiënten alleen kunnen liggen in plaats van dat ze op een zaaltje liggen met alleen gordijntjes ertussen. En gewoon een mooie ruime werkplek.
1: Groter, ruimer. De spoedhulp is berekend op het groeiend aantal inwoners van Almere in de toekomst.
2: Je bouwt altijd weer iets voor de komende 10, 15 jaar. Dus het lijkt nu misschien heel groot, maar over 10, 15 jaar zitten we weer voor een verbouwing.
3: Wat heeft u nog te wensen?
2: Op dit moment voor de spoedpost eigenlijk niet. Want ik denk dat ik heel blij ben dat de huisartsen er weer in zitten. Ze zijn een tijdje weg geweest en nu weer terug. Dus die samenwerking komt wel in orde.
4: Jeltje Schraveres van de zorggroep Almere was dat in een bijdrage van verslaggever Sam Jones. Come on,

0: John Lennon was dat met Woman bij Flevoland is wakker.
1: Jeu de boule, doe jij dat vaak?
0: Nee, echt bijna nooit. Vroeger vooral op vakantie.
1: Ja, precies.
0: Met mijn ouders.
1: Ja, dat herken ik wel.
0: Met die gekleurde ballen, weet je wel.
1: Ja.
0: Ja. Jij?
1: En in zo'n mandje.
0: In zo'n mandje, ja. Ja.
1: Gooi dan dichtklappen.
0: Ja.
1: Nee, ik doe het ook niet heel vaak inderdaad. En als ik het doe, dan is het op vakantie. Nou, maar in de Almere Haven was gisteren een jeu de boule wedstrijd.
0: Ja, maar het was wel nog even spannend of dat door kon gaan. Je hoort mede-organisator Wim Cornelissen.
2: 5.
3: Onderling hebben we nou een wedstrijdje gemaakt. En dat doen we 1 keer per jaar. En dat eindigen we straks met paella. Als het droog blijft.
4: Dat is voor jou, Jos.
3: Er komt een zwarte lucht aan. Ik heb begrepen in Amsterdam dat het vreselijk weer is. Maar hoe vaak horen we het niet, dat het niet over het water heen komt en dat het aan deze kant blijft. En dat we hier mooi weer houden. Het is gewoon hartstikke gezellig met elkaar. En we lossen het gewoon lekker op en maken er gewoon een hele leuke middag aan.
5: Ondanks dat er wel eens kleine dingetjes zijn, maar dat wordt uit de wereld geholpen onder elkaar.
6: Wat voor dingetjes dan?
5: Nou ja, de een is een beetje fanatieker als de ander.
7: Irritaties.
5: En dan, je gaat naar huis en je begint de week erop weer opnieuw.
8: Hallo. Nou, die is te hard, Rocco. Als je bij je gaat, die gaat naar de Jumbo.
9: Nou, het eerste potje is niet helemaal goed gegaan, want mijn partner is een beetje bezig. Maar ach ja, ik hoef geen titel te verdedigen volgende keer.
6: Oh, je geeft meteen de schuld aan je partner.
5: Ik heb een partijtje gewonnen, dus het scheelt.
6: En wat is dan je geheim?
5: Proberen goed te gooien. Nou ja, lukt niet altijd, hè?
3: Nou, het gaat voor mij slecht. Ik heb begrepen dat we net verloren hebben met 13-2.
6: Maar hoe kan het nou dat het niet goed gaat?
3: Ja, nou ja, misschien spanning. Dat weet ik ook niet. Het is de eerste keer in de wedstrijd en misschien dat het daardoor komt.
6: Want wat is je techniek?
3: Nou, ik heb geen jeu de boule techniek.
9: Dus ik zeg altijd, het is altijd schakelen als het is altijd als schakelen. Gewoon recht vooruit schakelen. Lukt ook niet altijd. En de bal heeft ook af en toe zijn eigen wil.
6: En waarom doen jullie dit eigenlijk?
5: De meeste Amsterdammers. Nou, en wat is niet gezelliger onder de Amsterdammers te zitten?
6: Ja.
5: Ook dat. De humor.
6: Ja.
5: Nee, maar de gezelligheid is het belangrijkste. Ja. En daar kom je door voor.
0: Ja, dat is zeker waar, inderdaad. Lekker jeu de boule. Gezellig. Zometeen de berichten buiten Flevoland. Wat zit daarin, Jolien?
1: Nou, het gaat over het woningtekort. Maar ABN AMRO waarschuwt. Nou ja, eigenlijk zijn er te veel woningen.
0: Huh?
1: Van een bepaald type.
0: Ah, oké.
1: Okay. Welke dat dan zijn, dat hoor je zo meteen.
10: Dus ik weet eigenlijk nooit echt waar ik aan toe ben.

0: Ze hebben er nog ruzie over, volgens mij.
1: Ja.
0: Nee, dat is inmiddels opgelost. Akda de Munnik was dat met de kapitein, deel 2. Dan de berichten buiten Flevoland.
1: Ja, er is een tekort aan woningen. En toch waarschuwt ABN AMRO dat er eigenlijk te veel woningen zijn. Nou ja, van een bepaald type dan, de eengezinswoningen. Die zijn er meer dan dat er gezinnen zijn. We zitten vooral te springen om appartementen voor alleenstaanden en voor ouderen. Want ja, die willen liever niet in een eengezinswoning, zegt de bank.
2: Ze zijn doorgaans vrij groot, hebben veel onderhoud nodig. En een groot deel van die woningen heeft ook slechte energielabels. Dus de vraag is, wil de toekomstige generatie, willen die nog wel in dat soort eengezinswoningen wonen?
1: Een overschot aan eengezinswoningen kan de komende tientallen jaren leiden tot waardedalingen en leegstand, waarschuwt de ABN AMRO.
0: Het Nederlands elftal is in Amerika voor het WK voetbal. Ze vertrokken gisteren in de Oranje Blossom, dat is een Boeing 787 van KLM, naar New York. En er was een bijzondere vlucht voor het personeel van de luchtvaartmaatschappij, met 3 man in de cockpit en een elftal aan cabinepersoneel. Ja, en bij dat elftal zit senior purser Bert-Jan.
3: Waarom ik ben gevraagd, dat weet ik niet. Ik denk wel de affiniteit met de sport, dat heeft meegespeeld.
4: Hoe zitten we in de wedstrijd?
5: Nou, ik denk dat we gewoon fanatiek beginnen, denk je niet? Ja,
4: fanatiek beginnen.
6: Een goede, solide verdediging.
3: Ja. Als wij iets kunnen bijdragen aan de sfeer of aan de service om mensen iets mee te geven, spelers en staf, dan zullen we dat zeker niet nalaten.
0: Ja, en als je dan op de foto wil met je favoriete speler of een handtekening wil, ja, dat mag helaas niet van de KNVB. Dus ja, je bent echt.
1: Daar mag je als cabin crew niet om vragen.
0: Mag je niet om vragen. Nee, dat is dan wel weer jammer.
1: Snap ik wel. Dat is natuurlijk ook niet professioneel.
0: Nee, natuurlijk.
1: Maar ja.
0: Het is wel leuk, toch?
1: Ja, ik zou het me kunnen voorstellen dat het toch gebeurt.
0: Ja, dat denk ik ook wel.
1: Of dat je gewoon als team wat shirtjes uitdeelt waar de handtekeningen op staan. Toch? Als een soort,
0: een soort chesten, zeg maar. Gewoon jullie hebben goed voor ons gezorgd.
1: Ja.
0: Ja, want ze hadden ook een teambespreking van tevoren, hoorde ik net al. Hè. Ze hebben al besproken met elkaar, het cabinepersoneel, hoe ze het allemaal aan gingen vliegen. Dus ze hebben heel goed gezorgd voor het Oranje Elftal, denk ik.
1: Doe je dat nou expres?
0: Ja.
1: Aangingen vliegen?
0: Ja, tuurlijk.
1: Jongen.
0: Nou ja, en nu nog winnen voor op het WK, hè?
1: Ja, ook dat nog. Ja. Want dan worden ze teruggevlogen en dan zijn ze in een opperbeste stemming natuurlijk. Ja. Maar goed, het moet nog beginnen. We gaan het zien.
0: Daarom. Tot zover een overzicht van de berichten buiten Flevoland.

Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je even voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Oh,

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Het stadhuis van Almere moet ingrijpend worden gerenoveerd. Het gebouw kampt met lekkages, uitvallende liften en heeft problemen met verwarming en ventilatie. De gemeenteraad bespreekt 4 scenario's, variërend van een beperkte opknapbeurt van 35 miljoen euro tot een compleet nieuw stadhuis van ruim 200 miljoen euro. Het college wil een renovatie van minimaal 80 miljoen euro. Volgende week praat de raad er verder over. Bewoners van de Emmeloordse wijk De Griend zijn een petitie begonnen omdat een pand al bijna 10 jaar leeg staat. Volgens de bewoners zorgt het pand voor flink wat overlast. Bijna dagelijks hangen jongeren daar rond en richten zij vernielingen aan. De petitie is meer dan 150 keer ondertekend. Bewoners willen dat het pand wordt opgeknapt en een nieuwe bestemming krijgt. Maar de gemeente kan de eigenaar niet verplichten het pand in gebruik te nemen. De nieuwe spoedpost in Almere is gisteren officieel geopend. Er zijn meer kamers en patiënten hoeven niet meer op één zaal te liggen met andere mensen. Spoedeisende hulparts Yara Basta is heel blij met de uitbreiding.
2: Wij liepen echt tegen limieten aan op de oude spoedeisende hulp en hoeveel kamers we hadden. Dus de uitbreiding van de kamers zorgt ervoor dat ambulances minder lang in de gang hoeven te wachten. Voordat ze hun patiënten kunnen afgeven en dat ze weer beschikbaar zijn voor de regio. Maar ook dat mensen minder lang in de wachtkamer hoeven te wachten, omdat we gewoon meer ruimte hebben om ze te behandelen.
1: De nieuwe post was nodig omdat Almere flink groeit. Dat betekent dat de nieuwe spoedpost over 10 jaar waarschijnlijk alweer te klein is. De gemeente Zeewolde trekt 100.000 euro uit om 3 bruggen en een fietspad op te knappen. Voor de rest van de fiets- en wandelpaden moeten snel noodmaatregelen komen, heeft de raad gisteravond besloten. In het Horsterwold zijn meerdere fietspaden en bruggen gesloten. Staatsbosbeheer is eigenaar en verantwoordelijk voor het onderhoud, maar heeft daar geen geld voor. Dat is over een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen, alleen wonen er vaak ouderen in. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. De omstreden website wordt gehost in Nederland. Duitsland zegt dat grenscontroles nodig blijven om illegale migratie tegen te gaan. De Europese Commissie wil juist dat Duitsland ermee stopt, omdat over een week het EU-migratiepact ingaat om de instroom te beteugelen.
4: Goedemorgen, er staat een licht wisselvallige dag op het programma in Flevoland. In eerste instantie is het op de meeste plaatsen droog, met geregeld ruimte voor de zon. Maar met het oplopen van de temperatuur ontstaan er weer stapelwolken en die groeien vooral vanmiddag uit tot een paar buien. Het zullen wel veel minder zware buien zijn dan we de afgelopen dagen hebben gehad. Middagtemperatuur tussen de buien door rond de graad of 18 en daarbij staat de meest matige westenwind. Dit weekend blijft het licht wisselvallig met af en toe een bui, ook zeker zonnige momenten, vooral zondagmiddag. En dan zien we de hoogste temperaturen. Plaatselijk wordt het dan zo'n 20 graden.
5: Dan de ANWB verkeersinformatie. Nog geen files of vertraging. Op dit moment wel 2 flitsers. De Lasjerdreef in Lelystad en ook de N305 de Biddingringweg in Dronten. In beide richtingen bij hectometerpaal 0,5. En zometeen hebben we het over een leegstaand pand in in Emmeloord moet ik zeggen. Dat staat al heel lang leeg, bijna 10 jaar. En bewoners die zijn in actie gekomen, want ze zeggen dat zorgt voor overlast.
0: Goedemorgen, Flevoland is wakker.

0: Joe Jackson was dat met Step In Out. Bij Flevoland is wakker.
1: Bewoners van De Griend in Emmeloord zijn een petitie begonnen omdat een pand in hun straat al 10 jaar leeg staat. En dat zorgt volgens hen voor overlast. De SP in Noordoostpolder steunt de actie.
0: Ja, de partij die zit niet in de raad, maar is wel actief in de gemeente. De petitie van de bewoners is meer dan 150 keer ondertekend. En we praten erover verder met Stefan Roling van de SP Noordoostpolder. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, die petitie die zijn jullie samen met de bewoners begonnen. Waarom precies?
2: Nou ja, het is een pand wat al, nou ja, wat je zegt, al tien, al langer, al heel lang leeg staat. En het is een doorn in het oog bij de buurt. Er is heel veel rottigheid, criminaliteit, het is onveilig. Er is veel rottigheid eromheen en de buurt is eigenlijk al zat. En die merkt, er zijn mensen van de buurt die zijn al... ook al 10 jaar bezig met de ondernemer, met de gemeente om wat voor elkaar te krijgen. En dat is heel lastig in je eentje. En we zien dat dit zo breed gedragen en diep gevoeld is dat dit echt een probleem is daar. Dat de buurt komt samen en als het ware in opstand om daar wat aan te veranderen.
1: Ja, u zegt veel rottigheid, criminaliteit. Wat gebeurt er precies?
2: Nou ja, er wordt ingebroken. Er is onder zoveel tijd hoor je een harde knal en dan staat die er weer. En het is, mensen voelden zich gewoon onveilig rond dat gebouw, zeg maar. En dat is, zeker als het straks weer mooi weer wordt, zeg maar. Hè. Het is, de gemeente gaf ook al aan, het is al een paar weekjes, lijkt het wat rustiger. Ja, dat klopt. Maar dat is, de schoolvakanties komen eraan. Mooi weer komt er weer aan in de buurt, die houden hard vast. En,
1: Want dan hangen er veel jongeren rond of zo?
2: Ja, bijvoorbeeld, en plus dat het gewoon een heel verloederend is, zeg maar. Dus degene die direct erbij kijkt, die worden elke dag wakker met een deprimerend aanzicht van dit gebouw. Dus,
0: ja. Het heeft dus een flinke voorgeschiedenis, zeg je. Die petitie, wat moet dat dan opleveren?
2: Nou ja, het is zoveel mogelijk mensen in actie krijgen, mee te krijgen, zodat wij een zo groot mogelijke vuist hebben richting bijvoorbeeld de gemeente en naar de project, ontwikkelaar. We noemen hem zelf een projectweigeraar, omdat er zo weinig gebeurt. We hebben eigenlijk 3 eisen. Dat is, die zijn eigenlijk van ons bedrijf compleet logisch. Als in, zorg eerst maar eens even dat die verloedering, dat is gewoon de man zelf maar eens even aanschrijven van, nou, zorg dat het gewoon opgeknapt wordt, dat het niet meer brandonveilig is, dat stukje. En daarna, ja, het staat al zo lang leeg. Het wordt gewoon tijd dat gewoon weer een mooie functie krijgt. Wat mij betreft een mooie maatschappelijke functie. Er zijn genoeg mensen met interesse, maar het is... En als derde is het aan de gemeente, stop ook die criminaliteit. Doe alles eraan om die criminaliteit te stoppen die er nu is en al die baldadigheid en rottigheid die er is.
1: Ja, van wie is het pand?
2: Het is van een projectontwikkelaar, of weigeraar zeggen wij. Die laat wel heel erg te kennen dat hij daar niks mee wil. Die houdt waarschijnlijk een soort belastingtrucje. Die heeft een aantal van die pandjes, daar hou je wat geld voor over. En die heeft duidelijk gemaakt, wij gaan daar niks mee doen. Iedereen die interesse heeft in het gebouw, die zegt van, ik wil op zich wel een eigen bedrijfje, vlak naast de deur of zo, ik wil er wel iets doen. Een aantal mensen hebben interesse getoond. Nou, er komt een prijs van, hij wil er wel vanaf, maar dan kost het ineens 1 miljoen. Mm-hmm. Als je het pandje ziet en eenmaal de staat waar het in zit, dan is het echt laagwekkend. Dus ja. Het is echt,
0: De eigenaar die mag dat in principe leeg laten staan. Ja, en de gemeente heeft er ook niet zoveel over te zeggen. Hè? Want je zei net, we willen een vuist maken naar de gemeente. Wat moet de gemeente dan doen volgens jou?
2: Nou ja, kijk, op het moment is er nog geen leegstandsverordening. Maar dat is natuurlijk iets wat wij kunnen regelen met de gemeente. Dat is ook in andere gemeentes gebeurd dat. En dat is echt van, nou ja, heb je lange tijd een pand leeg staan, zorg dat daar een meldplicht voor komt. Heb je het langere tijd leeg, zorg dat langzaam dan druk opvoeren. Je mag zeggen, nou ja, als je 10 tot 15 jaar zo'n pand leeg hebt staan, het is een doorn in het oog van de buurt. Ja, dan mag je toch wel wat nutjes krijgen om dat van hand te doen of daar een functie voor te vinden, zeg maar. Of in ieder geval dat je een beetje die kant op gepusht wordt. Dat lijkt me niet meer dan redelijk. En dat kan met een leegstandsverordening.
1: Deze petitie, die gaat aangeboden worden aan de gemeente?
2: Ja.
1: Wanneer gaat dat gebeuren?
2: Nou, we zijn net gestart en we gaan gewoon kijken. We hebben een soort van radius om het gebouw om te kijken van, waar leeft het? En dat is na een tijdje natuurlijk als we gaan aanbellen, flyertjes rondbrengen en mensen in gesprek. En we gaan nog wat acties ook in de buurt. Bijvoorbeeld misschien wel bij de school. Zo in de buurt, we gaan nog allerlei mensen spreken en in beweging krijgen. Dat app na een tijdje, als je die radius groter maakt, app dat weg. En dat is het moment dat we zeggen, dit is zo veel wordt het gevoeld. Maar dat lijkt vrij groot te zijn. Ik heb ook al een straatje aangebeld. Ik denk, ik pak juist eentje die wat verder weg is al. Ook daar massaal van, ja, hier moeten we wat aan doen. Want dit is echt, dit is al zo lang een ding hier.
0: Die hebben er ook last van, zegt je.
2: Sorry?
0: Die hebben er ook last van.
2: Ja, dat wordt echt, wat ik zeg, het wordt diep gevoeld in de buurt dat hier echt iets aan gedaan moet worden. Dat is wel duidelijk.
1: Ja, u kunt het ook nog gaan kraken en er bijvoorbeeld een leuk ontmoetingspunt van gaan maken.
2: Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, kijk, mensen gaan wel dingen doen als in, als je het zo lang leeg gaat staan. Het zou niet mijn voorkeur hebben. Ik zou zeggen, maak gewoon er iets moois van waar de hele buurt iets aan heeft. Ja. Zet er een ondernemer in.
1: Het was niet bedoeld om me op een idee te brengen, hoor. Dank voor de toelichting. Ja. Stefan Rolink van de SP Noordoostpolder was dat.

0: Purple Disco Machine met Hypnotized. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Ja, we beginnen met Nieuwsuur. Daar ging het over anti-AZC-partijen. Lokale politieke partijen die zich verzetten tegen de opvang van asielzoekers. Die deden het goed tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Hun standpunten gaan vaak in tegen de spreidingswet die de verdeling van asielzoekers regelt. Geert en Bogaert is hoogleraar decentrale overheden aan de Universiteit Leiden. Legde uit hoe de lokale en nationale belangen zich tot elkaar verhouden.
2: Theoretisch gezien is de democratie van de nationale overheid is gelijk aan de lokale democratie. Die staan niet principieel onder of boven elkaar. Het is natuurlijk wel zo dat de nationale wet boven de lokale wet gaat. Maar qua democratie zijn ze gelijkwaardig. En dan zeg je, ja, als de lokale democratie A zegt, maar in het rijksbelang hebben we toch B nodig, dan respecteert hij de nationale democratie door dat door te zetten.
1: Bogaert vertelde wat anti-AZC-partijen doen wanneer er toch opvanglocaties bijkomen in hun gemeente.
2: Die hebben natuurlijk nooit kunnen beloven dat ze het echt gaan tegenhouden, want uiteindelijk kan het Rijk doorzetten en zet het Rijk ze gewoon neer. Maar dat ze dan toch een uitweg zoeken. En dat ze dan eigenlijk proberen de verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk realiseren van die AZC's dan weer terug aan het Rijk te geven. Dat ze zeggen, nou, wij doen niet mee, het heeft aan ons niet gelegen. Wij kunnen aan onze achterban laten zien dat we in die zin wel ons verzet hebben. Maar dat ze tegelijkertijd ook wel ruimte laten voor de andere partijen om te zeggen, nou ja, als jullie het niet doen, dan zal het Rijk het doen. En dat zal dan de uitkomst zijn.
0: In Pauw en de Wit ging het over de Partij voor de Dieren. Esther Ouwehand die maakte gisteren bekend dat ze stopt als fractievoorzitter en partijleider. Na bijna 7 jaar draagt ze het stokje over aan Kamerlid Christine Teunissen. De nieuwe partijleider vindt dit het moment om aan de slag te gaan.
3: Het is belangrijker dan ooit, allesbepalend. Als je kijkt naar klimaatverandering, als je kijkt hoe we nog steeds met honderden miljoenen dieren per jaar in de bio-industrie omgaan, dat die mishandeld worden, gedood worden. Dat we te maken hebben met oprukkend extreem rechts, waar een hele stevige stem voor nodig is. Ja, dan voel ik die intrinsieke motivatie om dat echt nu te gaan doen.
0: Teunissen sluit niet uit dat ze, net als haar voorganger, met een blouse in de kleuren van de Palestijnse vlag verschijnt in de Tweede Kamer.
3: Als je niet verder komt in een debat, als je niet echt de bakens kunt verzetten, dan ga je ook op zoek naar andere vreedzame, democratische middelen om dat wel te doen.
4: Ja.
3: En dat heeft de Partij voor de Dieren ook altijd gedaan. Dus we zijn ook bijvoorbeeld echt een actiepartij die de straat op gaat, die mensen probeert te mobiliseren voor de dieren, voor het klimaat. En zo zal ik natuurlijk ook wel door blijven zoeken naar middelen om inderdaad dingen op de agenda te krijgen die wij belangrijk vinden.
1: In Met het oog op morgen was aandacht voor de nieuwe dramaserie Etty. De internationale serie gaat over het leven van de Joodse Etty Hillesum. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield ze dagboeken bij, waarin ze schreef over haar familie, haar liefdesleven en vooral over de toenemende invloed van de nazi's. Uiteindelijk werd Hillesum op 29-jarige leeftijd in Auschwitz vermoord. Acteur Leopold Witte speelt in de serie. Hij kreeg een van de dagboeken ooit van zijn vader.
5: Sinds ik de serie heb gezien, besef ik pas wat mijn vader mij toentertijd heeft willen vertellen, namelijk dit dagboek. Dat je ondanks zijn verdriet en zijn traumatische ervaring, heeft hij mij toch willen vertellen dat de woorden van Etty voor hem ongelooflijk veel waarde hebben. En dat is toch, daar komt het toch eigenlijk op neer dat je de ander niet moet haten.
1: In de serie is niet het Amsterdam van toen, maar het Amsterdam van nu te zien.
5: Dat maakt het zo intens beklemmend, want daardoor is het geen historisch drama meer, maar voel je echt dat het hier en nu opnieuw kan gebeuren. En tegelijkertijd vertelt het verhaal van dat toen, eind jaren 30, Etty ook niet wist in wat voor tijd ze leefde. Nu denken we van ja, wij weten allemaal wat daar toen is gebeurd. Maar zij, gedurende de serie, ontdekt zij eigenlijk in wat voor tijd zij leeft.
0: Dat was
1: gisteravond op radio en tv.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Dit is Flevoland.
5: Nou, het gaat voor mij slecht. Ik ben begrepen dat we net verloren hebben met 13-2.
4: Ook dit is Flevoland.
6: De een is een beetje fanatieker als de ander.
7: Irritatie.
4: En dit is ook Flevoland.
8: Ja, het was een beetje bedompen hok eigenlijk.
4: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
9: Spanhak Dakwerken is de allround dakspecialist.

0: advies of een afspraak? Kijk op spanhakdakwerken.nl.
1: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
2: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
3: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapcomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
4: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
5: Het stadhuis van Almere moet ingrijpend worden gerenoveerd. En Emmeloorders beginnen petitie vanwege leegstaand pand. Meer nieuws het komend uur in Flevoland is wakker.
6: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van de omstreden porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daaronder zaten zeker 23 afbeeldingen met kinderporno, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. Expertisecentrum voor online misbruik Off-Limits wil dat de overheid in actie komt.
7: Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
4: Het OM doet onderzoek naar de site. Nederland heeft meer dan genoeg gezinswoningen, zegt het economisch bureau van ABN AMRO. Er wonen nu vaak ouderen in. Als die de komende jaren overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. En dan ontstaat er een overschot. Volgens ABN AMRO kunnen er in plaats van gezinswoningen beter seniorenwoningen worden gebouwd, zodat ouderen kunnen doorstromen. De Oekraïense president Zelensky wil directe onderhandelingen met president Poetin in bijvoorbeeld Zwitserland of Turkije, schrijft hij in een open brief. Poetin heeft nog niet op de brief gereageerd, maar zei gisteren wel dat hij alleen openstaat voor diplomatie als Oekraïne zijn eisen inwilligt. De VS voert met nieuwe sancties de druk op Cuba verder op. De sancties zijn onder andere gericht op de president en zijn vrouw. Zij kunnen niet meer bij eventuele tegoeden in de VS. En Amerikanen mogen geen zaken meer met hen doen. President Trump zegt dat er daardoor geen geld meer binnenkomt.
8: You know, we have to get rid of the regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in.
4: Eerder dreigde Trump ook met militair ingrijpen in Cuba. Trump zegt daarmee te willen bereiken dat Cuba beter wordt bestuurd. Het weer, hier en daar buien, vanmiddag vooral in het binnenland. In het westen en noorden is het dan zonnig, bij maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedemorgen, zometeen in Flevoland is wakker. De nieuwe spoedpost in Almere is gisteren officieel geopend. Er zijn meer kamers en patiënten hoeven niet meer op één zaal te liggen met andere mensen.
5: En bewoners van De Grient in Emmeloord zijn een petitie begonnen, omdat een pand in hun straat al meer dan 10 jaar leeg staat. En dat zorgt voor veel overlast. De SP in Noordoostpolder die steunt de actie.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
11: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
13: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
14: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
15: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
16: Hey, bedankt.
17: Merci.
16: Thanks.
15: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
18: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen

0: waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Nou, daar heb ik nu wel zin in, een espresso eigenlijk.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Ga ik voor je regelen.
0: Dankjewel. Sabrina Carpenter hoorde je bij Flevoland is wakker.
1: Meer kamers voor patiënten, veel meer ruimte voor de artsen en een stuk lichter. Dan gaat het over de nieuwe spoedpost in Almere.
0: Die is gisteren officieel geopend.
2: 3, 2, 1. Dames en heren, de spoedpost is officieel geopend.
3: Voor Jeltje Straferes van de zorggroep Almere een bijzondere dag.
4: Dat is het ook voor me, want ik ben zoveel jaar geleden hier ook bestuurder van het ziekenhuis geweest. Dus nu open ik voor de tweede keer de spoedpost en eigenlijk nu veel mooier dan voorheen.
3: Ja, want de vorige was maar niets.
4: Nee, dat is niet waar. Dat was in die tijd, dus alweer 15 jaar geleden, dus een hele goede optie. Maar ja, de zorg neemt toe in Almere, de bewonersaantallen nemen toe, dus dan moet je ook meer ruimte hebben. Dus daar zijn we heel trots op.
3: Tot voor kort moesten artsen van de spoedpost werken in relatief kleine kamers. Spoedeisende hulparts Yara Basta kan erover meepraten.
5: Ja, het was een beetje een bedompen hok eigenlijk. Waarbij we onze werkplek heel klein was. Veel mensen op elkaar. Wat niet bevorderlijk is natuurlijk voor het gedachteproces. En het nadenken over de patiënten. En de patiënten goed kunnen helpen. We liepen echt tegen limieten aan op de oude spoedeisende hulp. En hoeveel kamers we hadden. Dus de uitbreiding van de kamers zorgt ervoor dat ambulances minder lang in de gang hoeven te wachten. Voordat ze hun patiënten kunnen afgeven. En dat ze weer beschikbaar zijn voor de regio. Maar ook dat mensen minder lang in de wachtkamer hoeven te wachten, omdat we gewoon meer ruimte hebben om ze te behandelen.
3: Wie de nieuwe spoedpost binnenkomt, ziet gelijk dat het een stuk ruimer en lichter is. En het ruikt ook allemaal nieuw.

0: hebben een hele mooie nieuwe spoedeisende hulp met meer patiëntenkamers en ook kamers waar de patiënten alleen kunnen liggen in plaats van dat ze op een zaaltje liggen met alleen gordijntjes ertussen. En gewoon een mooie ruime werkplek.
1: Groter, ruimer. De spoedhulp is berekend op het groeiend aantal inwoners van Almere in de toekomst.
2: Je bouwt altijd weer iets voor de komende 10, 15 jaar. Dus het lijkt nu misschien heel groot, maar over 10, 15 jaar zitten we weer voor een verbouwing.
3: Wat heeft u nog te wensen?
2: Op dit moment voor de spoedpost eigenlijk niet. Want ik denk dat ik heel blij ben met dat de huisartsen er weer in zitten. We zijn een tijdje weg geweest en nu weer terug. Dus die samenwerking komt wel in orde.
4: Jeltje Schraveres was dat van de zorggroep Almere. De bijdrage was van verslaggever Sam Jones.

0: Dat was Drive Safe van Miles Smith en Niall Horan. En dan gaan we nu naar het weer, als het goed is. Even kijken. Ja, we gaan naar het weer. En dat doen we vandaag met...
1: Johnny, toch?
0: Johnny Willemsen.
2: Goedemorgen.
1: Hey Johnny, goedemorgen. Hoe is het met je?
2: Ja, goed hoor.
1: Fijn. Wat een regen hebben we gehad, Johnny.
2: Ja, inderdaad. Afgelopen dagen, maar ook vannacht en vanochtend vroeg regende het... In de provincie, buien trokken van west naar oost over. En die zijn er eigenlijk nog steeds. Die groeien een beetje aan. Dus vanochtend hebben we met af en toe wat buien te maken. Maar ja, naarmate de ochtend voordat komt de zon vaker tevoorschijn. Een matig tot vrij krachtige zuidwestenwind. En in de ochtend een graad of 15. Maar vanmiddag wordt het beter. Buienkans neemt af. En meer zon. Temperatuur stijgt naar 18 of 19 graden. Dus best een oké middag.
1: Nou, kijk eens aan. En trekken we dat door naar het weekend?
2: Eventjes. Want vanavond en vannacht is het droog. En ook morgenochtend is het nog droog met wat zon. Maar in de loop van de ochtend raakt het al bewolkt. En morgenmiddag gaat het dan vanuit het zuidwesten regenen. Dus het beste weer van morgen is echt de ochtend. Misschien dat het eerste deel van de middag nog wel eventjes droog is. Maar in de loop van de middag gaat het dus regenen. Temperatuur wel vergelijkbaar met vandaag een graad of 19. En zondag doen we hem eigenlijk andersom. Zondag starten we juist met regen. Dus dat is een kwestie van uitslapen. En dan zondagmiddag breekt de zon door.
1: Oh, nou, dat vind ik voor de zondag een heel mooi concept eigenlijk.
2: Ja.
1: En daarna?
2: Ja, daarna blijft het wisselvallig. Toch elke dag ruimte voor de zon, maar ook elke dag een aantal buien. Vooral op maandag kan daar weer onweer bij zitten. Ja, en temperaturen gematigd, dus rond de 20 graden maximaal. En soms iets onder. Niet heel raar voor begin juli, maar ja, veel mensen hopen toch op wat meer.
1: En is dat nou opvallend dat we nu een paar dagen achter elkaar onweer hebben?
2: Nee, dat hoort wel een beetje bij de tijd van het jaar hoor. Dus, ja. In deze tijd van het jaar kan het heel mooi weer zijn met veel zon. Maar dit soort wisselvallig weertype met geregeld buien hoort ook echt wel bij deze tijd van het jaar. En gewoon bij Nederland.
1: Ja, dat is zeker waar. En die wisselvalligheid die houdt dus nog wel even aan.
2: Ja, als we echt naar de tweede helft van volgende week kijken. Of naar het weekend daarna, zeg maar. Ja, dan is er eigenlijk een soort 50-50 kans. Of het houdt aan, of het schakelt over op warmer en droger en zonnig weer. Dus er zit een onduidelijkheid in. Die begint ongeveer, volgende week donderdag. Dat die tweedeling in de weersverwachting zit.
1: Ja.
2: Dus misschien gaat dat dan de goede kant op. Maar dat zal de komende dagen duidelijk worden.
1: Goed, we gaan het afwachten. Dank voor nu, Johnny. Bewoners van De Griend in Emmeloord zijn een petitie begonnen omdat een pand in hun straat al 10 jaar leeg staat. En dat zorgt volgens hen voor overlast. De SP in Noordoostpolder steunt de actie.
0: Ja, de partij die zit niet in de raad, maar is wel actief in de gemeente. De petitie van de bewoners is meer dan 150 keer ondertekend. En we praten erover verder met Stefan Roling van de SP Noordoostpolder. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, die petitie die zijn jullie samen met de bewoners begonnen. Waarom precies?
3: Nou ja, het is een pand wat al heel lang leeg staat. En het is een doorn in het oog bij de buurt. Er is heel veel rottigheid, criminaliteit, het is onveilig. Er is veel rottigheid eromheen en de buurt is eigenlijk al zat. En die merkte, er zijn mensen van de buurt die zijn ook al 10 jaar bezig met de ondernemer, met de gemeente om wat voor elkaar te krijgen. En dat is heel lastig in je eentje. En we zien dat dit zo breed gedragen en diep gevoeld is dat dit echt een probleem is daar. Dat de buurt komt samen en als ware in opstand om daar wat aan te veranderen.
1: Ja, je zegt veel rottigheid, criminaliteit. Wat gebeurt er precies?
3: Nou ja, er wordt ingebroken. Er is onder zoveel tijd hoor je een harde knal en dan staat die er weer. En het is, mensen voelden zich gewoon onveilig rond dat gebouw, zeg maar. En dat is, zeker als het straks weer mooi weer wordt, zeg maar. Hè. Het is, de gemeente gaf ook al aan, het is al een paar weekjes, lijkt het wat rustiger. Ja, dat klopt. Maar dat is, de schoolvakanties komen eraan. Het mooie weer komt er weer aan in de buurt, die houden hard vast. En,
1: Want dan hangen er veel jongeren rond of zo?
3: Ja, bijvoorbeeld, dat het gewoon een heel verloederend is, zeg maar. Dus degene die direct erbij kijkt, die worden elke dag wakker met een deprimerend aanzicht van dit gebouw.
0: Het heeft dus een flinke voorgeschiedenis, zeg je. Die petitie, wat moet dat dan opleveren?
3: Nou ja, het is zoveel mogelijk mensen in actie krijgen, mee te krijgen, zodat wij een zo groot mogelijke vuist hebben richting bijvoorbeeld de gemeente en naar de projectontwikkelaar. We noemen hem zelf een projectweigeraar, omdat er zo weinig gebeurt. We hebben eigenlijk 3 eisen. Dat is, die zijn eigenlijk voor ons bedrijf compleet logisch. Als in, zorg eerst maar eens even dat die verloedering, dat is gewoon de man zelf maar eens even aanschrijven van, nou, zorg zorgen dat het gewoon opgeknapt wordt, dat het niet meer brandonveilig is, dat stukje. En daarna, ja, het staat al zo lang leeg. Het wordt gewoon tijd dat dat gewoon weer een mooie functie krijgt, wat mij betreft een mooie maatschappelijke functie. Er zijn genoeg mensen met interesse, maar het is... En als derde is het aan de gemeente, stop ook die criminaliteit. Doe alles eraan om die criminaliteit te stoppen die er nu is en al die baldadigheid en rottigheid die er is.
1: Ja, van wie is het pand?
3: Het is van een projectontwikkelaar, of nou ja, hè, weigeraar zeggen wij. Die laat wel heel erg te kennen dat hij daar niks mee wil. Die houdt waarschijnlijk een soort belastingtrucje. Hè. Die heeft een aantal van die pandjes, daar hou je wat geld voor over. En die heeft duidelijk gemaakt, wij gaan daar niks mee doen. En iedereen die interesse heeft in het gebouw, die zegt van ik wil op zich wel een eigen bedrijfje, vlak naast de deur of zo. Ik wil er wel iets doen. Een aantal mensen hebben interesse getoond. Nou, er komt een prijs van, hè, hij wilde wel vanaf, maar dan kost het ineens 1 miljoen. Mm-hmm. Als je het pandje ziet en helemaal de staat waar het in zit, dan is het echt laagwekkend. Dus het is echt...
0: Bij de eigenaar, die mag dat in principe leeg laten staan. Ja, en de gemeente heeft er ook niet zoveel over te zeggen. Hè? Want je zei net, hè, we willen een vuist maken naar de gemeente. Wat moet de gemeente dan doen volgens jou?
3: Nou ja, kijk, op het moment is er nog geen leegstandsverordening. Maar dat is natuurlijk iets wat wij kunnen regelen met de gemeente. Dat is ook in andere gemeentes gebeurd dat. En dat is echt van, nou ja, heb je lange tijd een pand leegstaan, zorg dat daar een meldplicht voor komt. Heb je het langere tijd leeg, zorg dat langzaam dan druk opvoeren. Je mag zeggen, nou ja, als je 10 tot 15 jaar zo'n pand leeg hebt staan, het is een doorn in het oog van de buurt. Ja, dan mag je toch wel wat nutjes krijgen om dat van hand te doen of daar een functie voor te vinden, zeg maar. Of in ieder geval hè, dat je een beetje die kant op gepusht wordt. Dat lijkt me niet meer dan redelijk. En dat kan met een leegstandsverordening.
1: Deze petitie, die gaat aangeboden worden aan de gemeente?
3: Ja.
1: Wanneer gaat dat gebeuren?
3: Nou, we zijn net gestart en we gaan gewoon kijken. We hebben een soort van radius om het gebouw om te kijken van, waar leeft het? En dat is na een tijdje natuurlijk als we gaan aanbellen, flyertjes rondbrengen en mensen in gesprek. En we gaan nog wat acties ook in de buurt. Hè, bijvoorbeeld misschien wel bij de school. Zo, dat je de buurt, hè, we gaan nog allerlei mensen spreken en in beweging krijgen. Dat app na een tijdje, hè, als je die radius groter maakt, app dat weg. En dat is het moment dat we ook zeggen, dit is zo veel wordt het gevoeld. Maar dat lijkt vrij groot te zijn. Ik heb ook al een straatje aangebeld. Ik denk, ik pak juist eentje die wat verder weg is al. Ook daar massaal van, ja, hier moeten we wat aan doen. Want dit is al zo lang een ding hier.
0: Die hebben er ook last van, zegt ze.
3: Sorry?
0: Die hebben er ook last van.
3: Ja, dat wordt echt... wat ik zeg, het wordt diep gevoeld in de buurt dat hier echt iets aan gedaan moet worden. Dat is wel duidelijk.
1: Ja, u kunt het ook nog gaan kraken en er bijvoorbeeld een leuk ontmoetingspunt van gaan maken.
3: Ja, bijvoorbeeld. Nou ja, kijk, mensen gaan wel dingen doen als in... Als je het zo lang leeg gaat staan, het zou niet mijn voorkeur hebben. Ik zou zeggen, maak gewoon er iets moois van waar de hele buurt iets aan heeft. Ja. Zet er een ondernemer in.
1: Het was niet bedoeld om me op een idee te brengen, hoor. Dank voor de toelichting. Stefan Roling van de SP Noordoostpolder was dat.
0: Straks de berichten buiten Flevoland. Wat zit daarin, Jolien?
1: Dan hebben we het over medewerkers van de pornosite Motherless. Die hebben de afgelopen jaren zelf afbeeldingen op hun website gezet. En er zat ook nog kinderporno tussen.
0: Heftig. Dat straks naast Rolls Royce met Is It Love You're After?

0: Rolls Royce en Is It Love You're After. Dan de berichten buiten Flevoland.
1: Nou, er is een tekort aan woningen. En toch waarschuwt ABN AMRO dat er eigenlijk te veel woningen zijn. Ja, van een bepaald type dan. De eengezinswoningen. Die zijn er meer dan dat er gezinnen zijn. We zitten vooral te springen om appartementen voor alleenstaanden en ouderen. Die willen liever niet in een eengezinswoning, zegt de bank.
2: Die zijn doorgaans vrij groot. Hebben veel onderhoud nodig. En een groot deel van die woningen heeft ook slechte energielabels. Dus de vraag is, wil de toekomstige generatie, willen die nog wel in dat soort eengezinswoningen wonen?
1: Ja, en als je op een gegeven moment te veel hebt van die eengezinswoningen, dan kan dat leiden tot waardedalingen en leegstand, waarschuwt ABN AMRO.
0: Medewerkers van pornosite Modderless hebben de afgelopen jaren zelf afbeeldingen op hun website gezet. Er zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De site Modderless is in Nederland ondergebracht en kwam in het nieuws door video's van verkrachtingen van slapende vrouwen. Bij het onderzoek kreeg de NOS ondersteuning van het meldpunt Off Limits. Dat is gespecialiseerd in online misbruik.
3: Je zou kunnen zeggen dat 23 is niet zoveel, maar ieder plaatje van misbruikmateriaal van kinderen is er eentje te veel. Ik hoop dat dit aanleiding is, bijvoorbeeld voor een autoriteit terroristische content en kinderpornografisch materiaal, om verder onderzoek te doen naar die site, om te kijken wat je daar verder aan kunt doen. Aangezien deze site herhaaldelijk in het nieuws is en dat er een heleboel mis is, moet je volgens mij daar wel echt mee aan de slag.
0: Vorige maand haalde het Openbaar Ministerie de site tijdelijk uit de lucht.
1: Het Nederlands elftal is in Amerika voor het WK voetbal. Ze vertrokken gisteren in de Oranje Blossom. Dat is een Boeing 787 van KLM naar New York. Natuurlijk een bijzondere vlucht voor het personeel van de luchtvaartmaatschappij. Met 3 man in de cockpit en een 11-tal aan cabinepersoneel. Onder wie senior purser Bert-Jan.
4: Waarom ik ben gevraagd, dat weet ik niet. Ik denk wel de affiniteit met de sport, dat heeft meegespeeld.
5: Hoe zitten we in de wedstrijd?
6: Nou, ik denk dat we gewoon fanatiek beginnen, denk je? Nou ja,
5: fanatiek beginnen.
7: Een goede, solide verdediging.
4: Ja. Als wij iets kunnen bijdragen aan de sfeer of aan de service om mensen iets mee te geven, spelers en staf, dan zullen we dat zeker niet nalaten.
1: Ik vind ook echt een naam voor een senior purser, Bert-Jan.
0: Bert-Jan, senior purser Bert-Jan.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: En dan zou je denken, weet je, als ze toch in dat toestel zijn, even een fotootje of een handtekening. Dat mag niet.
0: Dat zit er niet.
1: Tenminste, je mag er niet om vragen. Okay. Van de KVB.
0: Maar als het aanbieden, dan zeg je natuurlijk ja.
1: Dan zou ik zeker geen nee zeggen.
0: Nee, toch?
1: Nee.
0: Tot zover een overzicht van de berichten buiten Flevoland.

0: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
1: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: Drie sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
6: Dit is Flevoland met het regionieuws.
7: Het stadhuis van Almere moet ingrijpend worden gerenoveerd. Het gebouw kampt met lekkages, uitvallende liften en heeft problemen met verwarming en ventilatie. De gemeenteraad bespreekt 4 scenario's, variërend van een beperkte opknapbeurt van €35 miljoen tot een compleet nieuw stadhuis van ruim €200 miljoen. Het college wil een renovatie van minimaal €80 miljoen. Volgende week praat de raad er verder over. Bewoners van de Emmeloordse straat De Griend zijn een petitie begonnen omdat een pand al bijna 10 jaar leeg staat. Volgens de bewoners zorgt het pand voor flink wat overlast. Bijna dagelijks hangen daar jongeren rond en richten zij vernielingen aan. Je hoort Stefan Rolink van de SP Noordoostpolder.
8: Er wordt ingebroken, er is onder zoveel tijd hoor je een harde knal en dan staat die er weer. En het is, mensen voelen zich gewoon onveilig rond dat gebouw, zeg maar. En dat is, de schoolvakanties komen eraan, het mooie weer komt er weer aan. De buurt die houden hard vast.
7: De petitie is meer dan 150 keer ondertekend. Bewoners willen dat het pand wordt opgeknapt en een nieuwe bestemming krijgt. Maar de gemeente kan de eigenaar niet verplichten het pand in gebruik te nemen. De nieuwe spoedpost in Almere is gisteren officieel geopend. Er zijn meer kamers en patiënten hoeven niet meer op één zaal te liggen met andere mensen. Spoedeisende hulparts Jara Basta is heel blij met de uitbreiding.
9: Wij liepen echt tegen limieten aan op de oude spoedeisende hulp met hoeveel kamers we hadden. Dus de uitbreiding van de kamers zorgt ervoor dat ambulances minder lang in de gang hoeven te wachten. Voordat ze hun patiënten kunnen afgeven en dat ze weer beschikbaar zijn voor de regio. Maar ook dat mensen minder lang in de wachtkamer hoeven te wachten, omdat we gewoon meer ruimte hebben om ze te behandelen.
7: De nieuwe post was nodig omdat Almere flink groeit. Dat betekent dat de nieuwe spoedpost over 10 jaar waarschijnlijk alweer te klein is. De gemeente Zeewolde trekt €100.000 uit om 3 bruggen en een fietspad op te knappen. Voor de rest van de fiets- en wandelpaden moeten snel noodmaatregelen komen, heeft de raad gisteravond besloten. In het Horsterwold zijn meerdere fietspaden en bruggen gesloten. Staatsbosbeheer is eigenaar en verantwoordelijk voor het onderhoud, maar ze hebben daar geen geld voor. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
10: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens de Duitse minister van Binnenlandse Zaken blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Zuid-Hollandse dorp Blijswijk krijgt toch geen Arabische straatnamen. Inwoners maakten bezwaar tegen namen als Wadi Moussa en Wadi Mansour. De gemeente heeft nu nieuwe namen bedacht, zoals het Kolenschuitpad en het Trekschuit.
11: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Er komen buien voor, maar vanuit het westen neemt vanochtend de buienkans af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige westenwind. Ook vanavond zijn er nog zonnige perioden. De zon gaat pas rond 9:55 onder. Ook de rest van de avond en komende nacht blijft het droog en de temperatuur zakt in de nacht naar 10 graden. Zaterdagochtend is het droog met eerst nog wat zon, maar geleidelijk neemt de bewolking toe. In de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt morgenmiddag 19 graden bij een matige zuidenwind. Zaterdagavond breekt de zon weer door, maar is er ook kans op enkele buien.
4: Zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over het zwemverbod bij het hondengedeelte van het Almere Strand. Dat is ingesteld, dat zwemverbod, na dode en zieke honden. Die hadden daar gezwommen. Maar ja, je hebt ook de Dutch Water Week. Wat betekent dat? Daar hebben we het zo over.
12: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Steve Winwood was dat.
1: Steve Winwood. Hoe gaat het met je geluid? Gaat het verder goed?
2: Nu gaat het.
1: Lijkt wel maandag.
2: Inderdaad. Met Higher Love dus bij Flevoland is wakker.
1: Bij het hondengedeelte van het Almere Strand geldt sinds deze week een zwemverbod. Dat is ingesteld na meldingen over dode en zieke honden die daar hadden gezwommen. De oorzaak wordt nog onderzocht.
0: De activiteiten
1: van de Dutch Water Week die gaan gewoon door. Daar praten we over met Linda Bomhoff van de organisatie. Linda, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, u zegt het is verantwoord om door te gaan met de activiteiten.
3: Ja, we hebben in nauw overleg met de gemeente en de omgevingsdienst hier gesprekken over gevoerd en het programma ook deels aangepast. Nou is het zo dat wij zeilwedstrijden houden, dus mensen zitten op de boot en zwemmen niet in het water. Dus dat maakt gelukkig wel een verschil in de afweging wat we kunnen laten doorgaan.
2: Ja, maar toch is er wat aangepast, zeg je. Wat is er dan precies aangepast aan de planning?
3: Ja, klopt. We hebben vooral in het Optimist on Tour programma wat aanpassingen gedaan. Het is een kennismakingsprogramma voor jeugd met watersport. Dus daar gaat het zeilen en het kanoën door, omdat je daar echt in en op de boot zit. Maar bijvoorbeeld het suppen hebben we daar uit het programma gehaald, zolang we niet meer informatie hebben over wat er aan de hand is. Zodat we in ieder geval alle risico vermijden om dat kids in het water terechtkomen. En als we van het water afkomen, doen we ze voor de zekerheid ook nog een grote handenwassessie met alle kids die het water afkomen.
1: Ja, en voor ze het water opgaan, kan ik me zo voorstellen, drukken jullie ze ook op het hart van spring vooral niet in het water, jongens.
3: Klopt. Nou moet ik zeggen dat de afgelopen dagen de weersomstandigheden ook niet heel aantrekkelijk waren om in het water te springen. Maar dat klopt inderdaad.
2: Hebben deelnemers zich ook nog afgemeld nadat ze dit nieuws hebben gehoord?
3: Nou, er zijn natuurlijk wel zorgen. Er zijn ook enkele scholen die hebben besloten om af te zien van deelname. Wat natuurlijk ook helemaal begrijpelijk is, gezien vooral de onzekere situatie. Kijk, als we weten wat er aan de hand zou zijn, kun je daar natuurlijk nog beter op acteren. En dat is natuurlijk iedereen goed recht om daar zijn eigen besluiten in te nemen.
1: Ja, waren dat er veel? Die hebben afgezegd, die zeiden van nou, dan komen we toch maar niet.
3: Ja, kijk, als het om scholen gaat, gaat het natuurlijk best wel snel. En er zit natuurlijk een schakel tussen met bezorgde ouders, scholen. Dus het is logisch dat dat de groepen zijn die minder snel komen. Terwijl we in de vrije inschrijvingen zien we daar eigenlijk geen afzeggingen tot op heden.
2: Ja, je zegt er zijn toch veel mensen met zorgen. Wat voor vragen krijgen jullie erover?
3: Nou, vooral of we weten wat er aan de hand is en of het dus nog veilig is het water in te gaan. Dus ja, wat wij kunnen doen is delen wat wij hebben gedeeld en afgesproken met de gemeente en omgevingsdienst. En daarna is het natuurlijk aan iedereen zelf om te beslissen of ze wel of niet deze kant opkomen. Maar gelukkig is het op het strand ook hartstikke leuk. Dus je hoeft het water niet in om een leuke dag te beleven hier.
1: Nee, nou is het nog tot en met 7 juni, toch? De Dutch Water Week.
3: Ja, klopt. We hebben vandaag en morgen nog dan meer strandfestival. Dus er is ook muziek en activiteiten vandaag en morgen op het strand. En zondag zijn er nog wat laatste activiteiten. Voordat wij helaas weer starten met de afbouw. Maar het Almere Strandfestival gaat ook nog door tot met volgend weekend.
1: Ja, en nou ja, als er nou nog ontwikkelingen zijn, hè, in heel deze situatie rond dat zwemverbod. Hoe laat u dat mensen dan weten?
3: Nou, we hebben van alle deelnemers direct contact mee door de inschrijvingen die ze hebben gedaan. En wij houden in eerste instantie het informatiekanaal van de gemeente aan. Dus als organisatie sluiten wij alleen aan bij wat de gemeente al deelt. En met de deelnemers van ons, onder andere op het Optimist on Tour programma, schakelen wij direct telefonisch.
2: Linda Bomhoff, organisator van de Dutch Water Week. Dank voor uw toelichting.
3: Graag gedaan.

0: Rock Voorzien en On The Outside. Dan wat je gisteravond hebt gemist op radio en televisie.
1: We beginnen met Nieuwsuur, daar ging het over anti-AZC-partijen. Lokale politieke partijen die zich verzetten tegen de opvang van asielzoekers deden het goed tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Hun standpunten gaan vaak in tegen de spreidingswet die de verdeling van asielzoekers regelt. Geert en Bogaert is hoogleraar decentrale overheden aan de Universiteit Leiden. En hij legde uit hoe de lokale en nationale belangen zich tot elkaar verhouden.
2: Theoretisch gezien is de democratie van de nationale overheid is gelijk aan de lokale democratie. Die staan niet principieel onder of boven elkaar. Het is natuurlijk wel zo dat de nationale wet boven de lokale wet gaat. Maar qua democratie zijn ze gelijkwaardig. En dan zeg je, ja, als de lokale democratie A zegt, maar in het rijksbelang hebben we toch B nodig. Dan respecteert hij de nationale democratie door dat door te zetten.
1: Bogaert vertelde wat anti-AZC-partijen doen wanneer er toch opvanglocaties bijkomen in hun gemeente.
2: Je hebt natuurlijk nooit kunnen beloven dat ze het echt gaan tegenhouden. Want uiteindelijk kan het Rijk doorzetten en zet het Rijk ze gewoon neer. Maar dat ze dan toch een uitweg zoeken. En dat ze dan eigenlijk proberen de verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk realiseren van die AZC's dan weer terug aan het Rijk te geven. Dat ze zeggen, nou, wij doen niet mee, het heeft aan ons niet gelegen. Wij kunnen aan onze achterban laten zien dat we in die zin wel ons verzet hebben. Maar dat ze tegelijkertijd ook wel ruimte laten voor de andere partijen om te zeggen, nou ja, als jullie het niet doen, dan zal het Rijk het doen. En dat zal dan de uitkomst zijn.
0: En met het oog op morgen, aandacht voor de nieuwe dramaserie Etty. De internationale serie gaat over het leven van de Joodse Etty Hillesum. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield ze dagboeken bij waarin ze schreef over haar familie, liefdesleven en vooral de toenemende invloed van de nazi's. Uiteindelijk werd Hillesum op 29-jarige leeftijd in Auschwitz vermoord. Acteur Leopold Witte speelt in de serie en hij kreeg een van de dagboeken ooit van zijn vader.
3: Sinds ik de serie heb gezien, besef ik pas wat mijn vader mij toentertijd heeft willen vertellen, namelijk dit dagboek. Dat je ondanks zijn verdriet en zijn traumatische ervaring heeft hij mij toch willen vertellen dat de woorden van Etty voor hem ongelooflijk veel waarde hebben. En dat is toch, daar komt het toch eigenlijk op neer dat je de ander niet moet haat.
1: Ja, hij heeft het dus over de traumatische ervaring, hè, van zijn vader, want zijn vader heeft in een strafkamp gezeten.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat hij dat zo benoemt.
0: In de serie is niet het Amsterdam van toen, maar het Amsterdam van nu te zien.
3: Dat maakt het zo intens beklemmend, want daardoor is het geen historisch drama meer, maar voel je echt dat het hier en nu opnieuw kan gebeuren. En tegelijkertijd vertelt het verhaal van dat toen, eind jaren 30, Etty ook niet wist in wat voor tijd ze leefde. Nu denken we van ja, wij weten allemaal wat daar toen is gebeurd. Maar zij, gedurende de serie ontdekt zij eigenlijk in wat voor tijd zij leeft.
0: Dat was dus gisteravond op radio en tv.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, het gaat voor mij slecht. Ik ben begrepen dat we net verloren hebben met 13-2.
0: Ook dit is Flevoland.
2: De een is een beetje fanatieker als de ander.
3: Irritatie.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, het was een beetje bedompen hok eigenlijk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in? Leef je uit? Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Meerdere scholen doen niet meer mee aan de Dutch Water Week op het Almeerderstrand, na meldingen over doden en zieke honden. En het stadhuis van Almere moet ingrijpend worden gerenoveerd. Meer nieuws, het komend uur in Flevoland is wakker.
10: Dit is Flevoland, de hele dag jouw zender.
11: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Medewerkers van porno-site Motherless hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte site kwam onlangs in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet al onderzoek. De directeur van expertisebureau voor online misbruik Off-Limits vindt dat de site, zolang het onderzoek loopt, offline moet.
12: Voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in. Maar na zoveel berichtgeving, vind ik persoonlijk, mag zo'n site echt op zwart.
11: Er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Veel daarvan worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van zulke woningen gebouwd. En dat moet anders, zegt ABN.
13: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer. Maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
11: En als er dan meer oudere woningen zijn, kunnen jonge gezinnen de eengezinswoningen overnemen. Duitsland wil voorlopig doorgaan met grenscontroles, ondanks een oproep van de Europese Commissie om ermee te stoppen. Volgens Brussel zijn de controles overbodig als over een week het EU-migratiepact ingaat. Maar volgens Duitsland blijven de controles nodig om illegale migratie tegen te gaan. Het Kennedy Center in Washington is bezig de naamsverandering terug te draaien. Sinds een half jaar heet het cultuurpaleis het Trump Kennedy Center. Maar de rechter bepaalde vorige week dat dat in strijd is met statuten. Medewerkers moeten nu de naam van Trump verwijderen uit hun digitale handtekening. En ook brochures en de gevel worden aangepast. Het weer, vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
14: Zometeen in Flevoland is wakker hebben we het over de nieuwe spoedpost in Almere. Meer kamers voor patiënten en meer ruimte voor artsen. Je hoort er zometeen meer over.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
3: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
17: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.

0: 14 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oef, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
4: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
6: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: Maroon 5 was dat met This Love.
1: Meer kamers voor patiënten, veel meer ruimte voor de artsen en een stuk lichter. En dan gaat het over de nieuwe spoedpost in Almere.
0: Die is gisteren officieel geopend.
2: 3, 2, 1. Dames en heren, de spoedpost is officieel geopend.
3: Voor Jeltje Schraverus van de zorggroep Almere een bijzondere dag.
4: Dat is het ook voor me, want ik ben zoveel jaar geleden hier ook bestuurder van het ziekenhuis geweest. Dus nu open ik voor de tweede keer de spoedpost en eigenlijk nu veel mooier dan voorheen.
3: Ja, want de vorige was maar niets.
4: Nee, dat is niet waar. Dat was in die tijd, dus alweer 15 jaar geleden, dus een hele goede optie. Maar ja, de zorg neemt toe in Almere, de bewonersaantallen nemen toe, dus daar moet je ook

0: meer ruimte hebben. Dus daar zijn we heel trots op.
1: Tot voor kort moesten artsen van de spoedpost werken in relatief kleine kamers. Spoedeisende hulparts Yara Basta kan erover meepraten.
2: Ja, het was een beetje bedompen hok eigenlijk. Waarbij we onze werkplek heel klein was. Veel mensen op elkaar. Wat niet bevorderlijk is natuurlijk voor het gedachteproces. En het nadenken over de patiënten. En de patiënten goed kunnen helpen. We liepen echt tegen limieten aan op de oude spoedeisende hulp. Met hoeveel kamers we hadden. Dus de uitbreiding van de kamers zorgt ervoor dat ambulances minder lang in de gang hoeven te wachten. Voordat ze hun patiënten kunnen afgeven. En dat ze weer beschikbaar zijn voor de regio. Maar ook dat mensen minder lang in de wachtkamer hoeft te wachten, omdat we gewoon meer ruimte hebben om ze te behandelen.
1: Wie de nieuwe spoedpost binnenkomt, ziet gelijk dat het een stuk ruimer en lichter is. En het ruikt ook allemaal nieuw.
2: We hebben een hele mooie nieuwe spoedeisende hulp met meer patiëntenkamers en ook kamers waar de patiënten alleen kunnen liggen, in plaats van dat ze op een zaaltje liggen met alleen gordijntjes ertussen. En gewoon een mooie ruime werkplek.
1: Groter, ruimer. De spoedhulp is berekend op het groeiend aantal inwoners van Almere in de toekomst.
0: Je bouwt altijd weer iets voor de komende 10, 15 jaar. Dus het lijkt nu misschien heel groot, maar over 10, 15 jaar zitten we weer voor een verbouwing.
3: Wat heeft u nog te wensen?
0: Op dit moment voor de spoedpost eigenlijk niet. Want ik denk dat ik heel blij ben met dat de huisartsen er weer in zitten. Ze zijn een tijdje weg geweest en nu weer terug. Dus die samenwerking komt wel in orde.
4: Jeltje Schraverus was dat van de zorggroep Almere. Sint-Joons die sprak met haar.

0: Damiano David, Tyler en Nile Rodgers hoorde je met Talk To Me.
1: Johnny Willemsen praat hierbij over het weer. Johnny, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Natte bol of valt het mee?
2: Nou, de meeste buien hebben we wel gehad. Boven Gelderland en Overijssel zitten die inmiddels. Het is wel zo dat als je nu op je app kijkt en er staat de komende 2 uur blijft het droog. Kun je bedrogen uitkomen, want er ontstaan wel wat losse buitjes boven Flevoland. Dus dan kan het eventjes regenen en dan is die weer weg. Dus dat is het weerbeeld voor de komende paar uur. Ik verwacht wel dat de zon uiteindelijk gaat doorbreken en dat het vanmiddag gewoon droog is. 18 of 19 graden bij een matige wind uit het westen vanmiddag. Dus best wel oké weer.
1: Ja, dat is niet onaardig. En daarna, wat gaat er dan gebeuren?
2: Nou, vanavond is het ook nog een tijdje zonnig. Dus mensen die een avondvierdaagse lopen, die hebben daar geluk bij. Vannacht ook gewoon droog, opklaringen, een graad of 10. En morgen starten we droog met nog eventjes wat zon. Maar raakt het al in de loop van de ochtend bewolkt. En in de middag volgt een beetje regen. Ook weer een graad of 19. Bij een matige tot soms vrij krachtige wind uit het zuiden.
1: Oh, je zegt een beetje regen, dus ook morgenmiddag niet heel zware buien.
2: Nee, geen buien, maar echt een regengebiedje. Dus dan gaat het gewoon licht regenen.
1: Oh, ja, daar word je natuurlijk ook wel nat van uiteindelijk.
2: Ja, als je lang genoeg buiten bent, word je gewoon nat inderdaad, zeker. Ja.
1: Oké, en zet dat door die nattigheid?
2: Wel een beetje. Zondag starten we met regen, maar wordt het juist in de loop van de dag droog. Het is eigenlijk een andersomdag ten opzichte van zaterdag. Maandag start ook droog en volgen later op de dag buien mogelijk met onweer. En het wisselgevallig weer houden we een beetje. Dus er zijn zeker momenten dat de zon schijnt en het gewoon droog is. Maar ook elke dag wel buien. En na maandag wordt het weer een paar graden frisser.
1: Frisser?
2: Ja, maandag is het 21 graden en dinsdag woensdag komen we uit op een graad of 17. Helemaal niet heel raar hoor voor begin juni, maar zeker geen zomer weer.
1: Nee, ik heb liever wat warmer, maar goed, we gaan zien of dat dan daarna weer gaat gebeuren. Johnny, dankjewel hè.
2: Graag gedaan.
1: Bij het hondengedeelte van het Almere Strand geldt sinds deze week een zwemverbod. Dat is ingesteld na meldingen over dode en zieke honden die daar hadden gezwommen. De oorzaak wordt nog onderzocht. De activiteiten van de Dutch Water Week die gaan gewoon door. Daar praten we over met Linda Bomhoff van de organisatie. Linda, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja, u zegt het is verantwoord om door te gaan met de activiteiten.
3: Ja, we hebben in nauw overleg met de gemeente en de omgevingsdienst hier gesprekken over gevoerd en het programma ook deels aangepast. Nou is het zo dat wij zeilwedstrijden houden. Dus mensen zitten op de boot en zwemmen niet in het water. Dus dat maakt gelukkig wel een verschil in de afweging wat we kunnen laten doorgaan.
0: Ja, maar toch is er wat aangepast, zeg je. Wat is er dan precies aangepast aan de planning?
3: Ja, klopt. We hebben vooral in het Optimist on Tour programma wat aanpassingen gedaan. Dat is een kennismakingsprogramma voor jeugd met watersport. Dus daar gaat het zeilen en het kanoën door, omdat je daar echt in en op de boot zit. Maar bijvoorbeeld het suppen hebben we daar uit het programma gehaald, zolang we niet meer informatie hebben over wat er aan de hand is. Zodat we in ieder geval alle risico's vermijden om dat kids in het water terechtkomen. En als we van het water afkomen, doen we ze voor de zekerheid ook nog een grote handenwassessie. Met alle kids die het water afkomen.
1: Ja, en voor ze het water opgaan, kan ik me zo voorstellen, drukken jullie ze ook op het hart van spring vooral niet in het water, jongens.
3: Klopt. Nou moet ik zeggen dat de afgelopen dagen de weersomstandigheden ook niet heel aantrekkelijk waren om in het water te springen. Maar dat klopt inderdaad.
0: Hebben deelnemers zich ook nog afgemeld nadat ze dit nieuws hebben gehoord?
3: Nou, er zijn natuurlijk wel zorgen. Er zijn ook enkele scholen die hebben besloten om af te zien van deelname. Wat natuurlijk ook helemaal begrijpelijk is gezien vooral de onzekere situatie. Kijk, als we weten wat er aan de hand zou zijn, kun je daar natuurlijk nog beter op acteren. En dat is natuurlijk iedereen goed recht om daar zijn eigen besluiten in te nemen.
1: Ja, waren dat er veel? Die hebben afgezegd, die zeiden van nou, dan komen we toch maar niet.
3: Ja, kijk, als het om scholen gaat, gaat het natuurlijk best wel snel. En er zit natuurlijk een schakel tussen met bezorgde ouders, scholen. Dus het is logisch dat dat de groepen zijn die minder snel komen. Terwijl we in de vrije inschrijvingen zien we daar eigenlijk, eigenlijk geen afzeggingen tot op heden.
0: Ja, je zegt er zijn toch veel mensen met zorgen. Wat voor vragen krijgen jullie daarover?
3: Nou, vooral of we weten wat er aan de hand is en of het dus nog veilig is het water in te gaan. Dus ja, wat wij kunnen doen is delen wat wij hebben gedeeld en afgesproken met de gemeente en omgevingsdienst. En daarna is het natuurlijk aan iedereen zelf om te beslissen of ze wel of niet deze kant opkomen. Maar gelukkig is het op het strand ook hartstikke leuk. Dus je hoeft het water niet in om een leuke dag te beleven hier.
1: Nee, nou is het nog tot en met 7 juni, toch? De Dutch Water Week.
3: Ja, klopt. We hebben vandaag en morgen nog het Almere Strandfestival. Dus er is ook muziek en activiteiten vandaag en morgen op het strand. En zondag zijn er nog wat laatste activiteiten. Voordat wij helaas weer starten met de afbouw. Maar het Almere Strandfestival gaat ook nog door tot met volgend weekend.
1: Ja, en nou ja, als er nou nog ontwikkelingen zijn, hè, in heel deze situatie rond dat zwemverbod. Hoe laat u dat mensen dan weten?
3: Nou, we hebben van alle deelnemers direct contact mee door de inschrijvingen die ze hebben gedaan. En wij houden in eerste instantie het informatiekanaal van de gemeente aan. Dus als organisatie sluiten wij alleen aan bij wat de gemeente al deelt. En met de deelnemers van ons onder andere Optimist on Tour programma schakelen wij direct telefonisch.
0: Linda Bomhoff, organisator van de Dutch Water Week. Dank voor uw toelichting. Zometeen.
3: Graag gedaan.
0: Zometeen de berichten buiten Flevoland. Ja, wat zit daar allemaal in?
1: Je zal maar in Moerdijk wonen.
0: En dan?
1: Nou, dan weet je nog steeds niet wat de toekomst is van je dorp. Want het besluit daarover is opnieuw uitgesteld.
0: Nou, Eric Clapton met Forever Man.

0: Eric Clapton was dat met Forever Man. Dan de berichten buiten Flevoland.
1: Ja, er dreigt een overschot aan eengezinswoningen, zegt ABN AMRO. Volgens de bank zijn er nu 2 keer zoveel gezinswoningen als gezinnen. Ja, veel van die huizen worden bewoond door ouderen. Als zij de komende decennia overlijden, komen er 900.000 gezinswoningen vrij. Ook worden er nog veel van dit soort woningen gebouwd. En ja, dat moet toch echt anders, zegt ABN.
2: Een onderdeel van de woningmarkt dat we echt zien waar meer gebouwd in moet worden, zijn bijvoorbeeld oudere woningen waar ouderen fijn kunnen wonen. Bijvoorbeeld met een fijne grote keuken of een extra hobbykamer, maar wel gelijkvloers. En we zien eigenlijk dat dit aanbod nog niet afdoende is.
1: Een hobbykamer ook. Ja, sorry, ik moet daarom lachen. Dat vind ik grappig.
0: Ja,
1: dat je daar dan aan denkt. Als je het over oudere woningen hebt, dat je het dan meteen ook over hobbykamers hebt.
0: Hobbyen.
1: Nou ja, ik snap het wel. En wat ik niet snap, het is geen rocket science, toch? Je weet dat die vergrijzing enorm is. En dat je dan niet kan bedenken van, oh, het is misschien wel handig om meer seniorenwoningen te bouwen.
0: Ja, 1 en 1 is 2.
1: Precies.
0: Zou je zeggen, toch? Ja. Het besluit over de toekomst van Moerdijk is opnieuw uitgesteld. Eigenlijk zou dat eind deze maand zijn, maar het Rijk, de provincie en de gemeente hebben meer tijd nodig. Moerdijk zou moeten verdwijnen voor nieuwe energieprojecten, maar vorige maand werd bekend dat het misschien toch kan blijven bestaan. De energieprojecten zouden mogelijk op een kleine oppervlak komen. Het onderzoeken van die optie kost extra tijd en deze bewoner heeft geen goed woord over de gang van zaken.
3: Wij willen als dorp gewoon weten ja of nee. En als het dorp gaat weg, dan willen we gewoon in overleg over goede regelingen. En als het dorp kan blijven bestaan, dan willen we daar harde garanties bij voor de leefbaarheid. En die krijgen we niet. En dan ziet het ook niet uit dat die gaan komen.
1: Dat is toch ook niet te doen, joh, als je daar woont?
0: Ja, je wordt gek, denk ik.
1: Ja, je weet niet wat je toekomst is.
0: Nee. Ja, heel je huis en haard. Ja, je weet, ja, dat is denk ik het belangrijkste in je leven.
1: Zeker.
0: Je weet gewoon niet of dat nog straks bestaat.
1: Nee. We gaan het ook nog even hebben over de pornosite Motherless. Medewerkers van die site die hebben de afgelopen jaren zelf meer dan 200.000 afbeeldingen geplaatst. En daar zat ook kinderporno bij, blijkt uit onderzoek van de NOS. De beruchte website kwam in het nieuws door video's waarin gedrogeerde vrouwen worden verkracht. Het OM doet onderzoek. Het expertisebureau voor online misbruik, Off-Limits, vindt dat de website offline moet zolang dat onderzoek loopt.
4: Ik ben echt niet voor het censureren van het internet, maar voor zo'n site als deze, waar zoveel materiaal op staat en wat maar door blijft gaan, zou ik eerst de site op zwart zetten, goed onderzoek doen. Is daarna alles in orde, kan die site weer de lucht in.
0: Tot zover een overzicht van de berichten buiten Flevoland.
1: Zeker.

0: een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Odido. Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Meerdere scholen doen niet meer mee aan de Dutch Water Week op het Almere Strand. Sinds deze week geldt daar een zwemverbod na meldingen over dode en zieke honden die daar hebben gezwommen. De oorzaak wordt nog onderzocht. Het programma van het watersportevenement is nu deels aangepast. Ze wordt er niet meer gesubt en ook moet iedereen zijn handen goed wassen nadat ze op het water zijn geweest. Je hoort Linda Bomhoff van de organisatie.
9: Nou, er zijn natuurlijk wel zorgen. Er zijn ook enkele scholen die hebben besloten om af te zien van deelname, wat natuurlijk ook helemaal begrijpelijk is gezien vooral de onzekere situatie. Kijk, als we weten wat er aan de hand zou zijn, kun je daar natuurlijk nog beter op acteren. En dat is natuurlijk iedereen goed recht om daar zijn eigen besluit in te nemen.
8: Het stadhuis van Almere moet ingrijpend worden gerenoveerd. Het gebouw kampt met lekkages, uitvallende liften en heeft problemen met verwarming en ventilatie. De gemeenteraad bespreekt 4 scenario's, variërend van een beperkte opknapbeurt van €35 miljoen... tot een compleet nieuw stadhuis van ruim €200 miljoen. Het college wil een renovatie van minimaal €80 miljoen. Volgende week praat de raad er verder over. Bewoners van de Emmeloordse straat De Grien zijn een petitie begonnen omdat een pand al bijna 10 jaar leeg staat. Volgens de bewoners zorgt het pand voor flink wat overlast. Bijna dagelijks hangen jongeren daar rond en richten zij vernielingen aan. Stefan Rolink van de SP Noordoostpolder.
10: Er wordt ingebroken, er is onder zoveel tijd hoor je een harde knal en dan staat die er weer. En het is, mensen voelen zich gewoon onveilig rond dat gebouw, zeg maar. En dat is, de schoolvakanties komen eraan, het mooie weer komt er weer aan, de buurt die houden hard vast.
8: De petitie is meer dan 150 keer ondertekend. Bewoners willen dat het pand wordt opgeknapt en een nieuwe bestemming krijgt. Maar de gemeente kan de eigenaar niet verplichten het pand in gebruik te nemen. De nieuwe spoedpost in Almere is gisteren officieel geopend. Er zijn meer kamers en patiënten hoeven niet meer op één zaal te liggen met andere mensen. Spoedeisende hulparts Jara Basta is heel blij met de uitbreiding.
11: Wij liepen echt tegen limieten aan op de oude spoedeisende hulp met hoeveel kamers we hadden. Dus de uitbreiding van de kamers zorgt ervoor dat ambulances minder lang in de gang hoeven te wachten. Voordat ze hun patiënten kunnen afgeven en dat ze weer beschikbaar zijn voor de regio. Maar ook dat mensen minder lang in de wachtkamer hoeven te wachten, omdat we gewoon meer ruimte hebben om ze te behandelen.
8: De nieuwe post was nodig omdat Almere flink groeit. En dat betekent dat de nieuwe spoedpost over 10 jaar waarschijnlijk alweer te klein is. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
12: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet. Blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Nederland moet geen gezinswoningen meer bouwen, maar seniorenwoningen, zeggen onderzoekers van ABN AMRO. Er zijn nu al veel meer gezinswoningen dan gezinnen, alleen wonen er vaak ouderen in. De Australische Milieuinspectie heeft bij een illegale kweker 100.000 kakkerlakken in beslag genomen. De exotische dieren zijn verboden onder de strenge quarantainewetten daar. De waarde van de kakkerlakken was ongeveer 120.000 euro.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Er komen buien voor, maar vanuit het westen neemt vanochtend de buienkans af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige westenwind. Ook vanavond zijn er nog zonnige perioden. De zon gaat pas rond 5 voor 10 onder. Ook de rest van de avond en komende nacht blijft het droog en de temperatuur zakt in de nacht naar een graad of 10. Zaterdagochtend is het droog met eerst nog wat zon, maar geleidelijk neemt de bewolking toe. In de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt morgenmiddag 19 graden bij een matige zuidenwind. Zaterdagavond breekt de zon weer door, maar is er ook kans op enkele buien.
14: Hoe is het op de weg? Geen files, geen vertragingen. Ik heb wel twee flitsers voor je. Staat er eentje op de A6 bij Emmeloord. Dat is vanuit de richting Joure. En ook op de Lasjedreef bij Lelystad word je op je snelheid gecontroleerd. En zometeen praten we met Jolien Hoek in het gesprek. En zij is directeur van de VMCA, de Vrijwilligers- en Mantelzorgcentrale Almere. Die bestaat 40 jaar.
15: Goedemorgen. Flevoland is wakker.

0: The Pretenders en Back on the Chain Gang bij Flevoland is wakker.
1: Dit is Flevoland. Het gesprek. Vandaag met...
2: Jolien Hoek, ze is directeur van de VMCA. Dat is de Vrijwilligers- en Mantelzorgcentrale Almere. Die bestaat 40 jaar. Jolien, goedemorgen.
3: Dankjewel.
2: Fijn dat je er bent. De VMCA, wat doet die eigenlijk?
3: Nou, de VMCA, je zegt het al, Vrijwilligers- en Mantelzorgcentrale in Almere. Wat wij proberen is het hele vrijwilligerswerk binnen Almere te stimuleren, te ontwikkelen, te vernieuwen. Zoveel mogelijk mensen te verleiden om vrijwilligerswerk te doen. En voor mantelzorgers, die proberen wij zodanig te ondersteunen dat zij wel kunnen zorgen, maar zonder overbelast te raken. En dat doen wij niet alleen. Wij proberen ook werkgevers, scholen, zorgorganisaties daarbij te betrekken. Want 1 op de 4 Almeerders is mantelzorger. Nou, dat is heel veel. Dat zijn 60.000 mensen. Nou, dat kunnen wij natuurlijk niet alleen. Dus wij proberen voor een olievlekeffect te zorgen.
2: Ja, maar op wat voor manier doen jullie dat, dat ondersteunen?
3: Wij organiseren trainingen, wij organiseren wandelingen, lotgenotencontact. Maar we gaan ook naar werkgevers toe om hen te informeren over mantelzorgvriendelijk HR-beleid. We doen het eigenlijk op heel veel verschillende manieren. Gisteren hadden wij onze mantelzorgdialoog, waarin we in gesprek gaan met mantelzorgers, maar ook in bijzijn van de gemeenteraad, van de beleidsmakers, zorgprofessionals, zodat mantelzorgers ook kunnen laten horen waar zij behoefte aan hebben. Ja. Dus we doen het op heel veel verschillende manieren.
0: Nou, de VMCA bestaat dus nu 40 jaar. Ja. Hoe is die rol van mantelzorgers en vrijwilligers veranderd sinds de oprichting en nu?
3: Nou, ik denk dat het belang van vrijwillige inzet en van mantelzorg veel groter is geworden. Ik ben zelf al heel lang betrokken bij de VMCA. En waar ik vroeger echt heel erg mijn best moest doen om bij zorgprofessionals om aan tafel te komen, is het nu eigenlijk vanzelfsprekend dat er informele zorg, vrijwillige inzet, dat wij ook van belang zijn. Ja.
0: En deze week is het dan ook de week van de jonge mantelzorger. Dat is speciaal voor kinderen en jongeren die opgroeien met zorgen. Wat kan de VMCA dan precies voor hen betekenen, hè? Voor die echte jonge mantelzorgers?
3: Nou, wat heel belangrijk is, is dat wij de omgeving van deze jongeren duidelijk maken dat zij jonge mantelzorger zijn. Dus het gaat er niet om dat zij niet zouden moeten zorgen, want zij groeien op in een gezin met zorg, maar dat er aandacht voor hen is en dat ze ook af en toe gewoon kind kunnen zijn. Wij organiseren bijvoorbeeld activiteiten voor jonge mantelzorgers, en dat doen we dan per leeftijdsgroep. En daar zit altijd natuurlijk een thema in, hoe is het om te zorgen? Maar jonge mantelzorgers geven ons ook vaak terug, het is zo fijn om even onder elkaar te zijn. Je mag even laten zien dat het soms heel zwaar is. Maar we doen ook gewoon leuke dingen met elkaar. Dus het even kind mogen zijn plus het thema aanroeren. Nou ja, dat is altijd een combinatie van wat we doen met jonge mantelzorgers.
2: Je benoemt het al, hè? Het kan heel zwaar zijn. Of het is soms heel zwaar, dat mantelzorgen. Ook omdat er wordt steeds meer een beroep op mensen gedaan. Op de mantelzorgers. Hoe merk jij dat in gesprekken? Nou ja, ook wat bij zo'n dialoog wordt aangegeven. Hoe merk je dat mensen toch steeds zwaarder worden belast?
3: Mensen tonen ook vaak de emotie. Als ik even terugdenk naar onze dialoog van gisteren, dan spreken een aantal mensen die echt in tranen zijn, omdat ze de herkenning van wat ze doen op zo'n moment voelen. En vaak is er in de omgeving nog onvoldoende zicht daarop. Het is eigenlijk normaal dat je voor je moeder, je kind, je buurvrouw zorgt.
0: Wordt er te weinig over gepraat?
3: Ik denk dat we daar nog veel meer over kunnen praten. Ja, en ook dat je, ik denk dat het ook wel een trend is in de hele maatschappij, hè? Dat je ook je zorgen, als je dat deelt, dan wordt het makkelijker. En mensen vinden het ook niet altijd makkelijk om hulp te vragen. Dus daar zouden we echt ook meer op nog moeten inzetten. Hè? De vraagverlegenheid. Je wil allemaal iets doen voor een ander. Maar vragen om hulp is niet zo makkelijk.
2: Nee, want waar mantelzorgers tegenaan lopen is natuurlijk het feit dat je de deur niet achter je dicht kunt trekken. Het is niet je werk. Hè? Op je werk zeggen jongens, dit was het. Morgen ben ik er weer. Ja. Je kunt misschien niet meer door, maar je moet wel door. Want ja, je wilt er toch zijn voor wat je zegt, je moeder of je kind.
3: Ja.
2: Ja, hoe kun je mensen dan helpen daarin?
3: Nou, daarom is het ook wel goed. Kijk, je hoeft het niet alleen te doen. Hè, er zijn de nodige organisaties. De VMCA is ook zo'n organisatie die vervangende hulp kan inzetten. Dus dat je een dagdeel of twee dagdelen even de zorg aan een vrijwilliger kunt overlaten. Of aan een zorgprofessional. Dus dat, die mogelijkheden zijn er wel. En heel veel mensen weten dat niet. Daarom ben ik blij dat ik hier sta. Hè? Dat ik dat weer kan vertellen. Dat bij de VMCA je dat kunt doen. We hebben onlangs ook een app gelanceerd. De Valtes-app. En die is specifiek. Dat is een app niet alleen voor Almere. Maar het is een landelijk deel. Waar je allerlei wet en regelgeving kunt vinden. Maar er is ook een Almeers deel. Van waar kan je hulp en ondersteuning vinden? Hoe word je de weg gewezen? Want ik vind het ook wel belangrijk om te zeggen. We hebben natuurlijk, vertelde ik net al, 60.000 mantelzorgers in Almere. En dat is voor de rest van de provincie hetzelfde. Hè? 1 op de 4 is mantelzorger. Maar 80% van deze mensen is zelfredzaam. Die kan zijn eigen weg daarin vinden. Nou, daar is zo'n app heel handig voor. Mensen die gewoon even kunnen zoeken. Er staan ook heel veel filmpjes op. Hoe doe ik dat nou met steunkousen aan- en uittrekken? En dat soort praktische hulp die ook vaak op mantelzorgers neerkomt. En dan hebben wij onze handen vrijer voor die 20% die wel die ondersteuning nodig heeft. Ja, Jolien, dus zo proberen we ook die digitale innovatie wel mee te nemen in ons werk.
0: Ja, Jolien stippelde het net aan. Hè? Mantelzorgers worden steeds zwaarder belast. De komende jaren voor VMCA, wat is de grootste uitdaging voor jullie?
3: De grootste uitdaging is denk ik om de verwachtingen om die te managen. Er zijn hele hoge verwachtingen van vrijwilligers. Er zijn heel hoge verwachtingen van mantelzorgers.
0: Wat verwachten ze dan?
3: Nou, dat mantelzorgers een belangrijk deel van de zorg gaan overnemen. Dat vrijwilligers een belangrijk deel in de maatschappij, niet alleen in zorg, maar ook in natuur, cultuur gaan overnemen. En ik denk dat er met vrijwilligers heel veel mogelijk is. Maar je zal altijd moeten aansluiten bij hun motivatie. Dus vraag en aanbod, dat zal altijd bij ons in evenwicht moeten zijn. Dus dat is wel echt een uitdaging. En voor vrijwillige inzet hebben we bijvoorbeeld ook een digitaal platform, Almere voor elkaar, waar vraag en aanbod bij elkaar komt. Dus ook daar kijken we naar hoe kunnen zelfstandige mensen zichzelf redden. En hoe kunnen we mensen die daar gewoon iets minder handig in zijn, is helemaal niet erg, hoe kunnen wij hen daarbij helpen? Dus die ontwikkeling, dat zie ik wel echt als een het grote beroep dat gedaan wordt op vrijwilligers en mantelzorgers.
2: Ja, komende zondag dan is er nog een vrijwilligersfestival. Wat gaat er dan gebeuren?
3: Nou, dat is heel leuk, want dat doen we met meerdere partijen in Almere. En dat is voor alle Almeerse vrijwilligers. En er zijn heel veel workshops, er is heel veel plezier, er is muziek, er is van alles en nog wat. En volgens mij wordt het heel mooi weer. Dus ik zou alle Almeerse vrijwilligers uitnodigen om daarbij te zijn.
0: Om eigenlijk eventjes alles los te laten. En gewoon
3: als bedankje voor alles wat je doet het hele jaar. En het is hartstikke leuk.
2: Okay.
0: Dank voor dit gesprek. Jolien Hoek, directeur van de VMCA, de Vrijwilligers- en Mantelzorgcentrale Almere.

0: David Guetta, Teddy Swims en Tones en I. Een hele waslijst met Gone, Gone, Gone. Dan, wat je gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: Ja, we beginnen met Nieuwsuur. Daar ging het over anti-AZC-partijen. Lokale politieke partijen die zich verzetten tegen de opvang van asielzoekers. Nou, die deden het goed tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Hun standpunten gaan vaak in tegen de spreidingswet die de verdeling van asielzoekers regelt. Geert en Boogaert is hoogleraar decentrale overheden aan de Universiteit Leiden. En hij legde uit hoe de lokale en nationale belangen zich tot elkaar verhouden.
2: Theoretisch gezien is de democratie van de nationale overheid is gelijk aan de lokale democratie. Die staan niet principieel onder of boven elkaar. Het is natuurlijk wel zo dat de nationale wet boven de lokale wet gaat. Maar qua democratie zijn ze gelijkwaardig. En dan zeg je, ja, als de lokale democratie A zegt, maar in het rijksbelang hebben we toch B nodig, dan respecteert hij de nationale democratie door dat door te zetten.
1: Boogaert vertelde wat anti-AZC-partijen doen wanneer er toch opvanglocaties bijkomen in hun gemeente.
2: Die hebben natuurlijk nooit kunnen beloven dat ze het echt gaan tegenhouden. Want uiteindelijk kan het Rijk doorzetten en zet het Rijk ze gewoon neer. Maar dat ze dan toch een uitweg zoeken. En dat ze dan eigenlijk proberen de verantwoordelijkheid voor het daadwerkelijk realiseren van die AZC's dan weer terug aan het Rijk te geven. Dat ze zeggen, nou, wij doen niet mee, het heeft aan ons niet gelegen. Wij kunnen aan onze achterban laten zien dat we in die zin wel ons verzet hebben. Maar dat ze tegelijkertijd ook wel ruimte laten voor de andere partijen om te zeggen, nou ja, als jullie het niet doen, dan zal het Rijk het doen. En dat zal dan de uitkomst zijn.
0: In Met het oog op morgen aandacht voor de nieuwe dramaserie Etty. De internationale serie gaat over het leven van de Joodse Etty Hillesum. Tijdens de Tweede Wereldoorlog hield zij dagboeken bij waarin ze schreef over haar familie, liefdesleven en vooral de toenemende invloed van de nazi's. Uiteindelijk werd Hillesum op 29-jarige leeftijd in Auschwitz vermoord. Acteur Leopold Witte speelt in de serie en hij kreeg een van de dagboeken ooit van zijn vader.
3: Sinds ik de serie heb gezien, besef ik pas wat mijn vader mij toentertijd heeft willen vertellen, namelijk dit dagboek. Dat je ondanks zijn verdriet en zijn traumatische ervaring heeft hij mij toch willen vertellen dat de woorden van Etty voor hem ongelooflijk veel waarde hebben. En dat is toch, daar komt het toch eigenlijk op neer dat je de ander niet moet haat.
0: De vader van Leopold Witte zat in een strafkamp. In de serie is het niet het Amsterdam van toen, maar het Amsterdam van nu te zien.
3: Dat maakt het zo intens beklemmend, want daardoor is het geen historisch drama meer, maar voel je echt dat het hier en nu opnieuw kan gebeuren. En tegelijkertijd vertelt het verhaal van dat toen, eind jaren 30, Etty ook niet wist in wat voor tijd ze leefde. Nu denken we van, ja, wij weten allemaal wat daar toen is gebeurd. Maar zij, gedurende de serie, ontdekt zij eigenlijk in wat voor tijd zij leeft.
0: Wat je dus gisteravond hebt gemist op radio en tv.
1: En daarmee zit het erop voor Flevoland is wakker in ieder geval. Want jij gaat door, Roy, ja, met Flevoland Muziekland.
0: Ja.
1: En als je verzoekjes hebt, laat het weten via de app. Fijn weekend.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Dit is Flevoland.
6: Nou, het gaat voor mij slecht. Ik ben begrepen dat we net verloren hebben met 13-2.
5: Ook dit is Flevoland.
7: De een is een beetje fanatieker als de ander.
8: Irritatie.
5: En dit is ook Flevoland.
9: Ja, het was een beetje bedompen hok eigenlijk.
5: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
10: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
11: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
12: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
13: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
5: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
14: Meerdere scholen doen niet meer mee aan de Dutch Water Week op het Almere Strand na meldingen over dode en zieke honden. En Urk krijgt voorlopig geen eigen domeinnaam.urk.
0: Dit is Flevoland. De hele dag jouw zender.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Onderzoeksinstituut TNO begint een proef voor mensen die gezondheidsproblemen hebben door een koud, vochtig of slecht geventileerd huis. In 5 gemeenten, waaronder Heerlen en Almelo, kan de huisarts voor patiënten een verzoek indienen om een huis te verduurzamen. En de gemeente komt dan in actie, zegt TNO.
15: Daarin proberen we eigenlijk de zorgprofessionals te koppelen aan een energiecoach-traject lokaal. En daarmee te zorgen voor niet alleen het kunnen voorschrijven van medicatie, maar ook het kunnen bestellen van een verduurzaming van een gezonde woning.
5: In Groot-Brittannië gebeurt het al langer en volgens TNO werden de bewoners daarna gezonder. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Er werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De rechtbank in Assen doet vanmiddag uitspraak in de zaak van de grote kunstroof uit het Drents Museum. Justitie eiste tot 5,5 jaar cel. 2 van de 3 verdachten sloten een deal met justitie en gaven een deel van de buit terug in ruil voor strafverlaging. Maar een van de advocaten vindt de eis nog steeds te hoog, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
16: Een van de advocaten bijvoorbeeld vroeg om extra strafvermindering vanwege de inzet van undercoveragenten destijds die zijn cliënten flink hebben aangepakt in een poging de kunstschat terug te vinden. De advocaat noemde dat grensoverschrijdende druk die je met de extra strafverlaging zou moeten worden gecompenseerd.
5: Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, wel een aantal flitsers. Onder andere op de A6... in jouw richting Muidenberg bij Emmeloord heeft een meterpaal 281,5. In Lelystad op de Larsje Dreef wordt je gecontroleerd op je snelheid. En de N307 bij Lelystad is dat ook hectometerpaal 52,1. Flevoland Muziekland begint. De komende twee uur de lekkerste muziek bij Flevoland Muziekland. En jouw verzoekje is hier ook welkom. Dus wil je graag een plaat horen? Je kunt het doorgeven 0320 28 50 50. En dan ga ik hem misschien wel voor je draaien.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
18: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
19: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
20: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
19: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
21: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
22: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
23: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.

Of Monsters and Men was dat met Little Talks. Ik heb nog laatste nieuws uit Urk. Er woedt op dit moment een grote brand bij een recyclingbedrijf op industrieterrein de Zwolsehoek op Urk. En de brandweer laat weten dat er vanochtend een container daar in lichte laaien staat. Ontstond rond 9:15 bij het bedrijf, dus aan de Griend. En er zit ook de Milieustraat. En wat de oorzaak is, is nog niet duidelijk. Dus zodra we daar meer over weten, dan laat ik dat weten aan je. Je luistert naar Flevoland Muziekland. 2 uur lang de beste muziek hier bij Omroep Flevoland. En jouw verzoekje is dus ook van harte welkom. 0320 28 50 50. Dan draai ik wellicht wel jouw verzoekje. En vrijdag is natuurlijk ook de dag van de nieuwe muziek. En ik heb weer nieuwe muziek meegenomen van Alex Warren. Die brengt in augustus zijn tweede album uit. En ja, dan terloops brengt hij dus wat extra platen uit. Dus in aanloop natuurlijk naar dat album. En hij heeft er dus vandaag weer eentje uitgebracht. En dat nummer heet Passenger. En die ga je nu horen bij Flevoland Muziekland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

Voor die ene keer, Monique Smit, was dat met Ik Wil Je Helemaal. Je kunt ermee spelen met Kiek de Kiekendief. Twee foto's waarvan op de tweede foto iets is veranderd of weggepikt. En jou de taak om te raden wat dat dan precies is. De foto is te zien op onze website omroepflevoland.nl/kiek. Onze Facebookpagina, of je zet eventjes de televisie aan, dan zie je de twee foto's ook voorbij komen. Het zijn vandaag twee foto's van het apparatuur van een centamateur uit Almere. Er werd geoefend voor de noodcommunicatie bij mogelijk stroomuitval. En dan door middelen te gebruiken als bijvoorbeeld een aggregaat of een auto, kunnen ze dan ook zonder stroom de verbinding in stand houden. Ja, en in dit soort situaties kunnen radiocentamateurs best wel een belangrijke rol natuurlijk spelen in de communicatie. Nou, als ik je meeneem naar deze twee foto's, dan zien we uiteraard de apparatuur. We zien een scherm met allemaal cijfers daarop. We zien een computerscherm met ook allemaal stipjes, rode en blauwe stipjes. We zien een soort klokje daar rechts in beeld. Een pen helemaal onderin. Ja, het is een vrij overzichtelijke foto. Misschien heeft Kiek wel iets gedaan met de cijfers, want er staan best wel wat cijfers op deze foto. Heb jij het gezien? Heb jij gezien wat er is veranderd of weggepikt op die tweede foto? Je mag het laten weten. Dat kan op twee manieren. Je kunt naar omroepflevoland.nl/kiek gaan. Daar kun je dus je antwoord invullen. Dat kan tot 11 uur. Of je belt even 0320 28 50 50. En als je het antwoord dan goed hebt en je wordt gebeld na 11:30... en je mag aan het rad draaien, ja, dan zijn er natuurlijk hartstikke leuke prijzen die op je wachten. Misschien wel een mooi geldbedrag of een prachtig vogelhuisje. Ja, noem maar op, het rad zit vol met leuke prijzen. 0320 28 50 50 of omroepflevoland.nl/kiek. Dit zijn de Commodores met Night Shift.

0: Uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pond Museum Tilburg. Tickets, depond.nl.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: Er moet een grote brand bij een recyclingbedrijf op industrieterrein Zwolse Hoek op Urk. De brandweer laat weten dat er vanochtend een container in lichte laaien staat. Het vuur ontstond rond 9:15 bij het bedrijf aan de Grient, waar ook de Milieustraat zit. Wat de oorzaak is, is nog niet duidelijk. Meerdere scholen doen niet mee aan de Dutch Water Week op het Almeerder Strand. Sinds deze week geldt daar een zwemverbod, na meldingen over doden en zieke honden die daar hebben gezwommen. De oorzaak wordt nog onderzocht. Het programma van het watersportevenement is nu deels aangepast. Zo wordt er niet meer gesubt en ook moet iedereen zijn handen goed wassen nadat ze op het water zijn geweest. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws vind je op omroepflevoland.nl of in onze app.
9: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Het is voor het eerst in 7 jaar dat hij en Kim Jong-un elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. Medewerkers van de porno-site Motherless hebben zelf zeker 23 kinderporno-afbeeldingen online gezet, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Inwoners van Moerdijk horen deze maand nog niet of hun dorp blijft bestaan. Moerdijk zou plaats moeten maken voor grootschalige energieprojecten, maar nu wordt er onderzocht of het dorp toch behouden kan blijven.
10: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Er komen buien voor, maar vanuit het westen neemt vanochtend de buienkans af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige westenwind. Ook vanavond zijn er nog zonnige perioden. De zon gaat pas rond 9:55 onder. Ook de rest van de avond en komende nacht blijft het droog en de temperatuur zakt in de nacht naar 10 graden. Zaterdagochtend is het droog met eerst nog wat zon, maar geleidelijk neemt de bewolking toe. In de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt morgenmiddag 19 graden bij een matige zuidenwind. Zaterdagavond breekt de zon weer door, maar is er ook kans op enkele buien.
8: Dankjewel, dan de ANWB verkeersinformatie. Geen vertragingen, dat is goed nieuws. Maar wel een aantal flitsers, onder andere op de A6 Lelystad-Muidenberg bij hectometerpaal 72,4. Dan heb je ook nog een flitser in Lelystad zelf. Op de Lasjerdreef wordt je gecontroleerd op je snelheid. In beide richtingen is dat. En ook nog in Lelystad, maar dan op de N307 bij hectometerpaal 52,1. En zie jij nou een flitser? Je kunt hem melden in de Flitsmeister-app. We gaan verder met leuke muziek hier bij Flevoland Muziekland. We gaan verder met Bluff en Levenslang.
11: Goedemorgen.

Ringo Starr was dat met Yours 16 en daarvoor Bluff met Levenslang. Ja, bij Flevoland Muziekland mag jij dus ook jouw verzoekje laten weten. Hè? Welke plaats zou je graag willen horen? Dan kan ik hem voor je draaien. Ja, en wij kregen een belletje van Gonnie uit Lelystad. En zij hoort heel vaak dat nummer van de zomerhit van 2026. Cheerio is dat van Justin de Wild. En het deed haar elke keer denken aan een ander nummer, wat ook Cheerio heet. Maar dan van Vanessa. En dat is ook al een tijdje uit, volgens mij uit 1982 om precies te zijn. Dus ja, voor die gelegenheid ga ik hem even speciaal voor jou draaien. Gonnie uit Lelystad. Cheerio dus van Vanessa.

Melanie Ryan en Bless Your Heart. Nog laatste nieuws over de grote brand bij een recyclingbedrijf op industrieterrein Zwolsehoek op Urk. Daar staat vanochtend een container in ligt te laaien, zegt de brandweer. De veiligheidsregio waarschuwt inwoners van de Zeeheldenwijk dat ze de deuren en ramen gesloten moeten houden vanwege de rookontwikkeling die daar dus bij vrijkomt. Dus als je daar woont, hou daar dus eventjes rekening mee. Zometeen nog in Flevoland Muziekland de polderplaat van deze week. En die is deze week voor Bente met het nummer 321. Ja, en afgelopen maandag kreeg zij nog een platina plaat voor een andere plaat van haar. Kan je me zien? Die kreeg ze bij Eva Jinek, de talkshow van Eva Jinek, kreeg ze die uitgereikt. Misschien dat ze ook bij 321 weer een platina plaat krijgt. Zou best kunnen. Dat na Drumtheater en Eldorado bij Flevoland Muziekland.

De polderplaat van deze week was dat. Bente met 3-2-1. Zometeen nog een uurtje Flevoland Muziekland met Arnoud Pluket. Dat allemaal straks na Simply Red en Sunrise. Een heel fijn weekend.

0: Dit is Flevoland.
1: Nou, het gaat voor mij slecht. Ik ben begrepen dat we net verloren hebben met 13-2.
0: Ook dit is Flevoland.
2: De een is een beetje fanatieker als de ander.
3: Irritatie.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, het was een beetje een bedompen hok eigenlijk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
6: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
7: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
8: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Grote brand bij recyclingbedrijf op Urk. En meerdere scholen doen niet meer mee aan de Dutch Water Week op het Almeerde Strand na meldingen over doden en zieke honden. Meer nieuws in het regiobulletin van 10:30.
10: Dit is Flevoland op KPN kanaal 505.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft enkele weken geleden zijn partijlidmaatschap opgezegd. Volgens Tuinman heeft de recente leiderschapswissel binnen de partij hem heel veel pijn gedaan. Henk Vermeer nam de leiding over van Caroline van der Plas. Tuinman zegt dat hij zich schaart achter Mona Keizer, die de partij verliet na de machtswisseling. Meerdere BBB'ers hebben de afgelopen tijd de partij verlaten of hun steun uitgesproken voor Mona Keizer. Medewerkers van de pornosite Motherless hebben zelf kinderporno online gezet. Het gaat om zeker 23 afbeeldingen van kinderen, blijkt uit onderzoek van de NOS. Die werden gevonden tussen 220.000 beelden die medewerkers zelf hebben geplaatst. Motherless zegt zelf alleen video's van gebruikers te delen. De omstreden website wordt gehost in Nederland. De Chinese president Xi Jinping reist volgende week naar Noord-Korea voor een staatsbezoek. Xi is uitgenodigd door de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, melden staatsmedia van beide landen. Het staatsbezoek is op 8 en 9 juni. Het is voor het eerst sinds 2019 dat ze elkaar op Noord-Koreaans grondgebied treffen. China wil de banden met Noord-Korea aanhalen, omdat Kim ook steeds meer samenwerkt met Rusland. Rond deze tijd begint de parlementaire enquêtecommissie Corona met het verhoor van Jaap van Dissel. Tijdens de pandemie was hij directeur van het RIVM en voorzitter van het Outbreak Management Team dat het kabinet adviseerde. Van Dissel werd geroemd om zijn rustige en uitgebreide uitleg, maar er was ook kritiek. Bijvoorbeeld omdat hij openlijk twijfelde over het nut van mondkapjes. Van Dissel kreeg in coronatijd ernstige doodsbedreigingen en moest beveiligd worden. Verschillende wetenschappers vinden dat het RIVM zijn fouten moet toegeven, zeiden ze tegen Nieuwsuur. Het weer. Vanochtend trekken buien over. Vanmiddag vanuit het westen droger en geregeld zon bij een graad of 18.
12: Dan de verkeersinformatie. Op 2:10 de ANWB die meldt geen vertragingen. Flitsmeister die meldt een snelheidscontrole. Een extra controle net als gisteren op de Larsendreef in Lelystad. En er wordt ook gecontroleerd in Lelystad op de N307. In beide richtingen is dat bij hectometerpaaltje 52,1. Welkom, uurtje Flevoland Muziekland zit erop. Roy, dankjewel, die gaat genieten van zijn weekend. En wij gaan zometeen lekker verder met muziek. Onder andere een dansmuziek uit de jaren 80.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
14: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld.
3: Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Oh, heerlijk hier, hè?
15: Ja, eindelijk even niks.
16: Het is echt nice.
17: Hola, le pongo dos cervezas.
15: Hola, señor. Sí, twee bier.
16: Voor mij?
14: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
17: Por favor.
16: Proost. Proost.
18: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
19: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
20: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
21: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
22: Bij Euro.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: Goedemorgen.
3: Flevoland Muziekland.
2: Arnoud Leket.
4: Joepie, het is bijna weekend.
2: De lekkerste muziek hoor je bij Flevoland Muziekland.

Samen met Welten, samen met de bankzitters. Mooie combinatie en uitslover. En daarvoor Irene, Cara en Fame. We wilden allemaal zo dansen als Leroy. Zeker. Goedemorgen allemaal. Het is vrijdag 5 juni, bijna weekend. Voor sommige mensen is het al weekend. Geniet ervan ook. Zonnetje schijnt al een beetje buiten, tenminste hier in Lelystad. Ik hoop dat het bij jou ergens anders in Flevoland ook zo het geval is. Er is wat ruimte voor de zon. Maar meer details horen we om 10:30 zometeen vanuit de Weerkamer van Weerplaza. 5 juni, jouw verjaardag. Hyper de piep, hoera. Ik hoop dat je ook vandaag een fijne dag hebt. Je bent samen jarig met Tunahan Kuzu, de Nederlandse politicus is dat. Hij wordt 45 jaar. Verder is vandaag ook jarig Mark Wahlberg. Wahlberg, moet ik dan eigenlijk zeggen. De Amerikaanse filmacteur. Hij is ook zanger en filmproducent. Mark Wahlberg wordt vandaag 55 jaar. Henk Vos, voormalig profvoetballer, wordt 58 jaar. En Martin Koopman, de voormalig voetballer en voetbaltrainer, die is 70 jaar. Kees Hulst, de Nederlandse acteur en toneelregisseur, is vandaag ook jarig, wordt 74 jaar. Jaap Uilenberg, voormalig scheidsrechter uit de betaald voetbal, 76 jaar is hij alweer geworden. En jaren geleden had zij een single in de hitparade met alleen maar zo'n geluidje. Laurie Anderson was dat, 79 jaar is ze geworden. Beppi Kracht, de Maastrichtse volkszangeres, is vandaag ook jarig. Zij wordt 80 jaar. En wie er vandaag ook jarig is, dat is deze man, Kenny G.

Je koffie die smaakt nog lekkerder met de lekkere muziek erbij. Van de ILO en The Living Thing. Daarvoor rustige muziek van een Kenny G met zijn tenorsaxofoon. Of is het nou een alt-saxofoon? Hoe noem je dat soort dingen ook alweer precies? Een rechtersaxofoon in ieder geval. Niet die iemand die krom gebogen heeft. Kenny G wordt vandaag 70 jaar. Hij is dus jarig. En we vieren nog eventjes zijn leven met deze plaat. De Songbird was dat. We gaan kijken naar de foto van Kiek. Twee foto's zien we van de apparatuur van een zendamateur uit Almere. Er is geoefend voor de noodcommunicatie bij een stroomuitval. Door middelen als een aggregaat of een auto kunnen ze ook zonder stroom de verbinding in stand houden. In dat soort situaties kunnen radiozendamateurs een belangrijke rol spelen. Nou, kijk even naar deze foto. Ik dacht eerst dat het de weerstudio was van onze oud-weerman Robert de Vries. Maar dat is niet zo, het is een zendamateur. Mooi studiootje hoor. Leuke apparatuur ook. Ja, ik hou van gadgets, dus ik ben altijd getriggerd door dit soort dingetjes. We zien een computerscherm. Links en rechts zit daar een kleurtje op. Nou, volgens mij is dat hetzelfde. Iets van een planning of zoiets. Of frequenties die ernaast staan. Dat zit er ook. Ik zie ook een microfoon. Althans, ja zie ik wel. Intercom. Misschien iets van een windrichting of zo. Het zit daar rechts onderin ook. Een gele pen, die ligt er ook. Die ligt erin. Links en rechts ligt die ook hetzelfde. Het zit dus ergens anders in. Heb jij het gezien? Geef het dan eventjes door. En bel het dan door via 0320 28 50 50. En als we je straks rond 11:15 bellen... dan kunnen we je misschien wel blij maken met een heel mooie prijs.

0: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
1: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
2: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
3: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
2: Hoe dan?
3: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow!
6: Kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
10: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Ruim 10:30 is het geworden. Dit is het nieuws. Goedemorgen. Een grote brand bij een recyclingbedrijf op industrieterrein Zwolse Hoek op Urk is onder controle, meldt de brandweer. Het zijn brandmeester is rond 10:00 gegeven. Rond 9:15 ontstond vuur in een container met plastic afval. En dat zorgde voor zwarte rookwolken. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. Dit advies geldt nog omdat er nog steeds rook vrijkomt. Wat de oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. De kruising tussen de Gooiseweg en de Ganzenweg bij Zeewolde wordt vannacht volledig afgesloten voor werkzaamheden. Dat laat de provincie Flevoland weten. Verkeer uit alle richtingen moet tussen 8:00 vanavond en 7:00 morgenochtend omrijden. Volgend weekend wordt de kruising van vrijdagavond tot maandagochtend ook in beide richtingen afgesloten. En Lelystad krijgt de komende jaren een nieuwe koers. 9 partijen hebben een raadsakkoord gepresenteerd met plannen voor meer woningbouw, een levendiger stadshart, betere betrokkenheid van inwoners bij gemeentelijke plannen en meer aandacht voor lokale ondernemers. En tot zover een kort overzicht van het nieuws. Het andere nieuws dat lees je ook bij ons op de website omroepflevoland.nl.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Er komen buien voor, maar vanuit het westen neemt vanochtend de buienkans af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige westenwind. Ook vanavond zijn er nog zonnige perioden. De zon gaat pas rond 9:55 onder. Ook de rest van de avond en komende nacht blijft het droog en de temperatuur zakt in de nacht naar een graad of 10. Zaterdagochtend is het droog met eerst nog wat zon, maar geleidelijk neemt de bewolking toe. In de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt morgenmiddag 19 graden bij een matige zuidenwind. Zaterdagavond breekt de zon weer door, maar is er ook kans op enkele buien.
12: En dan de verkeersinformatie. ANWB die meldt geen vertraging. De Flitsmeister meldt een extra controle op de Larse Dreef in Lelystad. Er wordt gecontroleerd op de N307 in Lelystad bij 52,1. En in Almere wordt gecontroleerd op de Hoge Ring, de N702 in stad, bij hectometerpaaltje 2,5. Zometeen gaan we weer terug in de tijd met de muziek. Welke muziek en welk jaartaal en welke gebeurtenissen daarbij horen, dat hoor je en zie je zometeen.
14: Goedemorgen.
15: Flevoland Muziekland.
14: Arnoud Leket.

0: Ja, nog een paar dagen is, dan is het zover. Dan horen we dit nog meer dan dat we het eigenlijk nu al doen. Het officiële WK-lied is dit. Shakira samen met Burna Boy. En Die. Daarvoor een andere Die. Diana Ross was dat. En de Supremes.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 2008 gebeurde in Nederland van alles. Er was bijvoorbeeld de kredietcrisis die wereldwijd invloed had op de economie. En ook Nederland zwaar trof. Veel Nederlandse banken, zoals Fortis en ABN AMRO, die kwamen in de problemen, wat leidde tot overheidsingrijpen. Politiek gezien waren er lokale verkiezingen en kabinet Balkenende 4 reageerde op dat moment. Dat was samengesteld bij het CDA, de PvdA en de ChristenUnie. In datzelfde jaar werd de omstreden film Fitna van Geert Wilders uitgebracht, wat voor veel discussie zorgde in binnen- en buitenland. Ook sportief gezien was er genoeg te beleven met het Nederlands voetbalelftal dat deelnam aan het Europees kampioenschap in Oostenrijk en Zwitserland. En als we het daar toch over hebben, het Europees kampioenschap in Oostenrijk en Zwitserland. Ik weet eigenlijk helemaal niet meer wat we zijn geworden daar ook. Nog niet zo heel best volgens mij. Okay. En dan neem ik je wel eventjes mee terug naar de hitparade van dat jaar. Want in die week 23 in 2008 staat een man die regelmatig bij ons in de studio te gast is geweest. Die ook op het grote feestje Jordaan in de Polder staat. En stond. En hij heeft een van de klassiekers als het gaat over voetbal.
1: Flevoland, muziekland. Terug naar...
0: 2008 met Wolter Kroes.

0: Shakata is dat een Darkest Night. En daarvoor Mr. EK en WK natuurlijk. Viva Hollandia, Wolter Kroes. Kijken naar de foto. Je hebt nog een goede 13 minuutjes de tijd om je antwoord door te geven. Voordat wij straks een keuze gaan maken wie wij gaan bellen rond 11:15. Eventjes de foto laten zien natuurlijk, hè, voor jou. Zodat je kan zien die twee foto's die gemaakt zijn bij een zendamateur. En die zendamateurs die zijn belangrijker dan dat menigeen denkt. Maar kijk eventjes naar de foto en ontdek wat er anders is. Wat is er verschillend? Links en rechts. Ja, we zien een hoop detail. Een voeding, een schermpje, nog een kleiner schermpje erbij. De frequentie, is hem dat dan of zo? 7.074.00. Ja, soms is het niks. Nul is niks. Maar in dit geval is het alles. Maar om meer op weg kan ik je niet helpen, toch? Bel het antwoord door 0320 28 50 50 en zeg wat je hebt gevonden. En misschien bellen we je straks wel om 11:15 met een mooie prijs.
1: We got it together, didn't we?
0: Zeker.

Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Woensdag 10 juni gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister woensdag 10 juni van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar. Ja.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.
4: Waar jij ook bent. Adres Onbekend.
5: Dit is Flevoland.
6: Nou, het gaat voor mij slecht. Ik ben begrepen dat we net verloren hebben met 13-2.
5: Ook dit is Flevoland.
7: De een is een beetje fanatieker als de ander.
8: Irritatie.
5: En dit is ook Flevoland.
9: Ja, het was een beetje bedompen hok eigenlijk.
5: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
10: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
11: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
12: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
13: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
14: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
5: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
15: Een grote brand bij een recyclingbedrijf op industrieterrein Zwolse Hoek op Urk is onder controle. Zijn brandmeester werd rond 10 uur gegeven. En de kruising tussen de Gooiseweg en de Ganzenweg bij Zeewolde wordt vannacht volledig afgesloten voor werkzaamheden.
0: Dit is Flevoland, ook te volgen op X.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Aan het begin van het verhoor van de enquêtecommissie Corona heeft Jaap van Dissel ontkend dat het Outbreak Management Team een elitegroepje is. Volgens critici zaten er in het team te veel virologen en microbiologen en te weinig specialisten op andere gebieden, zoals ouderen. Daardoor zijn andere zaken over het hoofd gezien. Van Dissel geeft toe dat de focus in het begin was bepaald door de beelden uit Italië van doodskisten in de straten en dus minder gericht was op de alleroudste in de samenleving. Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. De Vries ziet liever dat gemeenten onderling solidair zijn. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Het heeft volgens de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. Ook het college in Maassluis zegt politiek geweld af te keuren. Voormalig BBB-staatssecretaris Gijs Tuinman heeft zijn partijlidmaatschap opgezegd. Hij deed dat omdat niet Mona Keizer, maar Henk Vermeer het leiderschap van de BBB overnam van Caroline van der Plas. Om die reden hebben meer BBB'ers de afgelopen tijd de partij verlaten. Voormalig hockeyer, hockeybondscoach en oranje teammanager Hans Joritsma is overleden. In 1978 veroverde hij als hockeyer zilver op het WK in Argentinië. Daar weigerde hij zijn medaille in ontvangst te nemen uit handen van de Argentijnse dictator Videla. Als bondscoach van de hockeyers werd hij 2 keer wereldkampioen. En van 1996 tot 2017 was hij teammanager van het Nederlands voetbalelftal. Daarmee werd hij onder meer tweede op het WK in 2010. Hans Joritsma was 77 jaar. Het weer. In het binnenland nog een paar buien. In het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dan de verkeersinformatie. Geen vertragingen gemeld door de ANWB. Flexmars meldt een extra controle op de Larsendreven Lelystad. En er wordt in Lelystad ook gecontroleerd op de N307. Is dat bij hectometerpaaltje 52,1. Je weet het. Heb je ze ook ergens anders gezien? Geef het altijd eventjes door via de gratis app van Flexmeister. En zometeen weer juridische zaken. Die gaan we bespreken met onze advocaat Els Lucas.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
17: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
18: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
19: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
18: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
20: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
21: Get ready for the OG.
22: All y'all bitches wanna look like me.
23: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
24: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
25: Goedemorgen. Dit is Herberg Flevoland.

0: Er werd hier terecht in de studio opgemerkt. Toen kon ze nog leuk zingen.
1: Ja, ik was het niet, hè? Ik zei het niet.
0: Tijdens het Songfestival ging het toch helemaal mis?
1: Ja.
0: En dan gaat ze ook nog tijdens de halftime show van het WK voetbal... gaat zij ook nog iets doen. Oh. Maar we hopen dat het gewoon playback is.
1: Dat is Nederland er al uit waarschijnlijk.
0: Nou ja, ik weet niet welke halftime show ze ook gaan doen. Het zal wel tijdens de finale zijn of zo.
2: Ja, waarschijnlijk, ja.
0: Of misschien tijdens de opening, hè? Dat kan ook.
1: Ja, kan ook nog.
0: Ik heb er nog niet zo aan verdiept. Ik heb vanochtend haar nieuwe single gehoord. Die is vandaag uitgekomen. Ja. Gisteren was ze op New York om dat een beetje te hypen, een beetje te promoten en zo. Stond ze Times Square in één keer, Madonna, met die nieuwe single. Ja, ik weet het niet. Het is het allemaal niet meer.
1: Nee, maar goed, hoe lang is het geleden dat zij echt heel populair was? Dat was
0: deze 80, 90 misschien nog een beetje.
1: Ja, dus dat was alweer 30 jaar geleden.
0: Vogue was volgens mij een van de laatste
1: strike-a-gods.
0: Hits. Ja. Madonna hebben we het natuurlijk over in True Blue.
1: Dat is toch zo'n rare BH, weet je nog? Met van die punten, dat was die True Blue Tour of zo, was dat?
0: Ja.
1: In Bed with Madonna, die documentaire.
0: Ja,
1: dat was toen
0: met het colaflesje.
1: Ja.
0: Ja. Het enige wat ik onthouden heb, maar goed. Ja. van Madonna naar Els Lucas is natuurlijk een kleine stap. Met haar gaan we zo meteen juridische zaken bespreken.
1: Ja.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Els. Ja. We gaan naar de juwelier. Althans, het onderzoek is nog helemaal klaar. Het is een zaak, nou ja, vertel het zelf. Het is een rechtszaak tegen een nu 19-jarige jongen, Sebastian K. En die is uitgesteld tot augustus. En die jongen Almere zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op een filiaal van Siebel Juweliers in Bataviastad in Lelystad.
2: Ja. Ja, de vraag die kwam inderdaad op naar aanleiding van die zaak van... kan het nou zomaar een rechtszaak uitstellen?
1: Ja.
2: Maar het is natuurlijk wel noodzakelijk dat op het moment dat de rechter gaat oordelen... alles compleet is wat je nodig hebt om een oordeel te kunnen vellen.
1: Ja.
2: En in deze kwestie was het zo dat er een rapportage niet klaar was van de reclassering. En mogelijk heeft dat te maken met het feit dat de jongen... ook nog, jongeman, ook nog onderzocht zou moeten worden... door een psycholoog of psychiater om te kijken van... wat is nou de achtergrond, hoe is hij tot dit gedrag kunnen komen? Want het is natuurlijk niet een leuke hobby om te bedenken... ik ga een juwelier gewapend overvallen.
0: Nee, zeker niet op de manier waarop. Want ik kan me nog herinneren, het was een heftig. Drukke zomerse dag.
2: Ja.
0: Een van onze collega's was er destijds bij.
1: Bij, ja.
0: Hij liep ook met een wapen rond, geloof ik. Of zo. Het zorgde in ieder geval voor enorm veel commotie... en een gevaarlijke omstandigheid.
2: Ja, ze waren toen gevlucht richting in de... uiteindelijk gepakt. Maar... het systeem van de strafrechtketen, daar lees je natuurlijk vaker wat ook over in de krant, dat zit hier en daar behoorlijk verstopt.
1: Ja.
2: Omdat niet alles op orde is. En dat geldt eigenlijk ook voor wat betreft het doen van onderzoek in strafzaken. Als je naar een psychiater of psycholoog of naar Pieter Baan Centrum, waar ze dat soort mensen in huis hebben. Het gebeurt soms ook wel via het NIFP. Dat is een instantie waar deskundigen werken die dat soort rapporten kunnen uitbrengen. Dan kan het maar zo gebeuren dat je een jaar moet wachten voordat je aan de beurt bent. Voordat zij aan de bak kunnen met het uitbrengen van zo'n
0: Dus het is gebruikelijk dat er onderzoek wordt gedaan.
2: Dat is helemaal niet vreemd.
1: Maar ik lees dat er 's ochtends een 14-jarige jongen uit Harderwijk, die kwam die winkel ingelopen. He, met een bedekt gezicht en een hamer. Die sloeg vitrines kapot, griste sieraden uit en stopte die in een tas. Een lelystedeling van 15 die bleef buiten staan en bedreigde meerdere omstanders met een vuurwapen. En deze rechtszaak gaat over 19-jarige Sebastian K.
2: Ja, maar dat wellicht zijn die twee routes uit elkaar gehaald. De jongste minderjarige... toch in een traject terecht zijn gekomen waarbij sneller is afgehandeld. Of misschien op andere wijze is afgehandeld. Dat weet je niet. Vanwege het feit dat het als minderjarige zaken in principe zo is. Dat buiten de openbaarheid wordt afgewikkeld. Dus eigenlijk weet je het dan niet.
1: Nee,
2: zo'n dossier komt niet in de krant. In ieder geval.
0: Het is gebruikelijk dat er onderzoek wordt gedaan. Goed natuurlijk, hè, voor beide partijen.
2: Ja.
0: Het mag dus.
2: Het mag, ja, maar... zeker. Maar kan dat dan eeuwig doorgaan? Nou, dat ook weer niet. Maar de wet stelt niet een harde grens van... nou, als het niet voor die datum is afgehandeld... dan is de zaak over, gebeurt er niks meer. Het is wel zo dat in de Nederlandse rechtspraak gebruikelijk is... om met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens in de hand... artikel 6 staat vermeld dat iedereen recht heeft... op een redelijke termijn van vervolging... En in Nederland wordt wat dat betreft aangehouden een periode van 2 jaar. En dan begint dat te tellen op het moment dat je als verdachte het eerste gesprek verhoor met de politie hebt. Tot en met het moment dat de rechter in die instantie waarin je wordt vervolgd de einduitspraak heeft gedaan.
0: Ja.
2: Dat is voor volwassenen een periode van 24 maanden. En voor jeugdigen of mensen die in voorlopige hechtenis zitten is het 16 maanden.
0: Ja.
2: Maar het kan natuurlijk ook gebeuren dat mensen in beroep gaan... of de officier in beroep gaat en dan kom je bij de instantie het hof... en dan begint zo'n termijn weer opnieuw te lopen. Dus het kan optellen.
0: Zo.
2: En wat uiteindelijk dan een rol kan spelen in het afwikkelen van de zaak... en het nemen van het besluit van de rechter... als het volstrekt niet aan de verdachte te wijten is dat het allemaal zo lang heeft geduurd... dan heb je recht op korting qua straf.
0: Ja.
2: Omdat het jouw mensenrecht is dat je... de redelijke termijn van vervolging mag tegemoet zien.
0: Maar je zal toch eerst ook aan moeten geven dat je uitstel wil... vanwege nog meer onderzoek dat er gedaan moet worden. En dat moet dan toch ook nog wel getoetst worden door iemand. Je kan niet zomaar zeggen, ik wil eerst even onderzocht hebben... of ik nou witte of bruine veters om me.
2: Nee, maar dat is een andere manier, dat is een andere aard van onderzoek dan...
0: Okay. Mogen allebei de partijen dat aanvragen dan?
2: In beginsel wordt een onderzoek van een psychiater of psycholoog... aangevraagd door de officier van justitie... Of de rechtbank zegt, wij achten ons onvoldoende voorgelicht en dan neemt het die afslag eventjes. De verdachte zelf kan er ook om vragen. Maar het feit dat... dat zal niet zo vaak gebeuren. Omdat het feit, stel dat uit zo'n onderzoek zou komen dat je verminderd toerekeningsvatbaar bent, dat je onder een geestelijke stoornis hebt gewerkt, dan kan het maar zo zijn dat het strafrecht niet blijft op de route van je krijgt een jeugddetentie of een gevangenisstraf, maar je gaat bijvoorbeeld de pijmaatregel in voor jeugdigen. Mm-hmm. En dan wordt het een behandeltraject.
0: Oh, okay.
2: En daarvan weet je van tevoren nooit hoe lang dat gaat duren.
0: Nee.
2: Dat kan in principe 2 tot 3 jaar in eerste instantie worden opgelegd, maar daarna nog een aantal keren met 2 jaar worden verlengd als je het over jeugdigen hebt. En voor volwassenen kan dat uiteindelijk tot een levenslange insluiting leiden. Ja.
0: En daardoor moet er dus grondig onderzoek worden gedaan.
2: Heel goed onderzocht worden.
0: Oké, okay. Nou, dan is dat duidelijk. Dankjewel voor de uitleg, Els Lucas. Niet.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: 25 jaar Direct Lease. En wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
6: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot 200 euro korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
5: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
10: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
11: Dit is Flevoland met het regionieuws.
12: Goedemorgen, het is 1 minuut voor 11:30. Het kruispunt van de Gooiseweg met de Hanzeweg tussen Lelystad en Harderwijk wordt komende nacht volledig afgesloten vanwege werkzaamheden. Dat laat de provincie Flevoland weten. Verkeer uit alle richtingen moet omrijden tussen 8 uur vanavond en 7 uur morgenochtend. En alvast een waarschuwing voor volgend weekend, 13 en 14 juni, dan wordt die kruising het hele weekend afgesloten. Oh, dit is een embargo, dus dat mag ik pas om 12 uur meenemen, zie ik nu. Sorry, dan gaan we naar de brand. Een 20-jarige verdachte is gisteravond aangehouden voor brandstichting in een zorginstelling in Emmeloord. Die instelling zit aan de Jeanne d'Arc-laan. Toen de brandweer arriveerde, was het vuur al gedoofd. Volgens een 112-verslaggever was er een handdoek in brand gestoken. Het is niet duidelijk of de verdachte een bewoner van de zorginstelling is. Ja, en bij een recyclingbedrijf op industrieterrein Zwolse Hoek op Urk heeft vanochtend een grote brand gewoed. Rond 9:15 ontstond vuur in een container met plastic afval. Dat zorgde voor zwarte rookwolken. De brandweer had het vuur rond 10:00 onder controle. Omwonenden kregen het advies om ramen en deuren gesloten te houden. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk.
13: Goedemorgen, het weer in Flevoland. Er komen buien voor, maar vanuit het westen neemt vanochtend de buienkans af. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige westenwind. Ook vanavond zijn er nog zonnige perioden. De zon gaat pas rond 9:55 onder. Ook de rest van de avond en komende nacht blijft het droog en de temperatuur zakt in de nacht naar een graad of 10. Zaterdagochtend is het droog met eerst nog wat zon, maar geleidelijk neemt de bewolking toe. In de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt morgenmiddag 19 graden bij een matige zuidenwind. Zaterdagavond breekt de zon weer door, maar is er ook kans op enkele buien.
14: Dan de verkeersinformatie. Het rijdt wat langzaam op de A6 vanaf Emmeloord richting Lelystad. Voor Zwifterband 4 minuten extra reistijd heb je daar nodig. Fred Marsten meldt een extra controle op de Larsendreef in Lelystad. En er wordt ook gecontroleerd op de N307 in Lelystad bij 52,1. En er zou nu ook een snelheidscontrole staan in Emmeloord op de N50 bij 266,5. Meer informatie over snelheidscontroles geef ze even door via de app van Flitsmeister. Zometeen gaan we weer een mooie prijs weggeven bij ons spelletje Kiek. En Bart Ettenkoven gaan we ook spreken over het laatste shownieuws.
11: Dit is Herberg Flevoland.

0: Yeah.
1: Queen is dat, een crazy little thing called love. 3:30 over 11:30 is het alweer geworden. We gaan bellen met Stefan Boerhoop uit Alkmaar. Stefan, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het met je?
2: Ja, hartstikke goed.
1: Ja, hartstikke goed. Heeft dat een bepaalde reden?
2: Jullie bellen mij. Het is lekker weer.
1: Nou, zo makkelijk kan het zijn.
2: Het is allemaal heel spannend.
1: Ja, leuk ook. Waar ben je op het moment?
2: Ik ben op dit moment op de kaasmarkt in Alkmaar.
1: Oh, wat leuk. Is er iets leuks te doen of gewoon niks?
2: Ja, gewoon lekker slenteren door de stad. Kaas kijken, toeristen kijken.
1: Even een terrasje pakken?
2: Even een terrasje pakken, dat ook.
1: Ja, ja, zeker. En hoe is dat als Alkmaarder zelf, dat er zo'n kaasmarkt is? Heb je dan zoiets van, nou, ik vind het eigenlijk gewoon, maakt me niks uit. Of weet je van, nou ja, we hebben een leuke stad. Een bijzondere stad.
2: Het is leuk dat we in een toeristenstad wonen.
1: Ja.
2: Maar zelf bezoeken we toch te weinig de kaasmarkt.
1: Ja, ja, ik denk dat de meeste mensen hebben dat van hun eigen stad natuurlijk ook. Hè? Amsterdammers, Rotterdammers komen bijna nooit zelf. Absoluut. Echt.
3: Hartje niet naar toeristische attracties. Maar alhoewel, toen ik in Heerhugowaard woonde, ging ik best wel vaak, zeker als er dan familie kwam, dan wilden ze toch altijd even naar die kaasmarkt en dan ging je er toch naartoe.
1: Ja, maar jij bent niet van origine een kaaskop.
3: Nee, dat is waar. Nee, ik ben uit Rotterdam en jij bent
1: Apeldoorn. Daarom ook. Maar Stefan, voetbalgek dan ook een beetje, want je hebt best wel een leuk clubje daar zitten, hè?
3: AZ, hè?
2: Ik ben absoluut AZ-fan.
1: Ja?
2: Ik heb ook een seizoenskaart.
1: Heb je de nieuwe ook alweer besteld?
2: Ja, zeker.
1: Ja, ja. Moet je daar ook in de wachtrij staan?
3: Nee.
2: Nee.
1: Jij niet meer? Nee. En doe je dat al je hele leven lang? Ben je van jongs af aan al eigenlijk een beetje besmet met het voetbalvirus?
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Van opa op vader op Stefan?
2: Absoluut.
1: Ja. Nou, ze doen het goed, hè? Wat denk je voor het nieuwe seizoen?
2: Maar met AZ weet je nooit. Of het gaat heel erg goed, of het gaat hartstikke fout.
1: Ja, nou laten we hopen dat het gewoon allemaal goed gaat, hè? Met iedereen.
2: Ja, absoluut. Ja,
1: vind ik ook. Hey, met jou gaat het vandaag ook hartstikke goed, zei je net zelf al. En misschien gaat het nog wel beter, want je hebt meegedaan met ons spelletje.
2: Ja, dat klopt.
1: Ja, wat heb jij gezien wat er anders is op die foto's?
2: Ik zag dat er een nul ontbrak.
1: Van de nul? Van de frequentie.
2: Ja?
1: Ja, nou, we gaan
3: even kijken of je dat goed gezien hebt, hoor.
1: Checken, even dubbel checken. Ja, dat is hem ook.
3: Zeg Stefan. Stefan, werk je ook bij AZ? Haal je tribunes en reclameborden schoon, klopt dat?
2: Dat klopt, dat is correct.
3: Ja, zie je het. Jij bent een beetje een manesje van alles daar, hè?
2: Dat is correct. Ja. Dat heb je goed absoluut.
1: Oh, maar dan heb je toch helemaal geen seizoenskaart nodig? Daar kan je toch altijd vooraan zitten?
2: Ja, deed dus dat maar.
3: Oh, maar krijg je dat dan niet gratis, die kaart? In ruil voor al die klusjes die je doet?
2: Nee, alleen met Europese wedstrijden of bekerwedstrijden.
3: Oh, en de rest moet je ook gewoon net als iedere normale sterveling betalen?
2: Eigenlijk wel.
1: Ja.
2: Ik heb het voorover.
1: Ja, dat geloof ik. Daarvan kan de club ook weer goede dingen doen, hè?
3: Ja, zeker.
2: Iets met clubliefde.
3: Ja, want Stefan is eigenlijk best wel bekend. Hij staat zelfs gewoon in de lokale krant met foto en al.
2: Jullie staan ook goed op de hoogte.
3: Ja, ik heb het gauw even gegoogeld.
1: Zeker ook wel.
3: Hé, we gaan eens even kijken of jij een mooie prijs gewonnen hebt, Stefan. Want die verdien je. Ik ga aan het rad voor jou draaien. Zeg het maar, wil je dat ik hard draai of zacht, linksom of rechtsom?
2: Het maakt mij niet uit, geef maar een mooie slinger aan.
3: Nou, ik geef er gewoon een rechts slinger aan.
1: Eigenlijk wat bij AZ ook altijd is, geef er maar een mooie slinger aan.
3: Ja, op z'n AZ.
1: Ja, vind ik ook. En dat geld gebruiken ze natuurlijk ook weer voor de goede jeugdopleiding, hè?
3: Ja.
2: Absoluut.
1: Ja.
3: Zijn het?
1: Ja, zeker. Ik ken er eentje, een jongetje. 10 jaar is die gaat stage lopen bij AZ, dat voor keeper. Dus misschien met een jaar of 6, 7, dan zien we in één keer een nieuwe ster aan het voetbalfirmament. Goed, Marco die heeft een prijs te pakken. Tenminste, die gaat hij jou geven.
3: Ja.
2: Oh jee.
1: Ja. Ja, dat
3: jij
1: wint
3: altijd bij hem. Ja. De enige echte. Kiek rugtas.
1: Wauw.
2: Oh.
3: Die is leuk, hè?
1: Ja. En als AZ nou een van de eerste Europese wedstrijden speelt, dan wil ik dat je die omdoet en dan met je rug naar de camera gaat staan.
3: Ja, met een foto.
2: Geweldig.
3: En als je die foto dan even WhatsApp naar ons, dan krijg je nog een prijs. Maar ik zeg nog niet wat dat is. Ja. Maar dan moet je het wel even doen als je hem hebt ontvangen.
1: En nog rustig.
2: Oké.
1: Stefan, dankjewel. Fijne dag vandaag. Nog veel plezier in Alkmaar.
2: Is goed.

0: Justin Timberlake is dat, een rock, rock your body. 12:12 is het geworden.
1: En we gaan lekker naar Bart Ettenkoven, die net uit de sportschool komt. Ik dacht dat het ziet de laatste tijd ontzettend goed uit, maar dat komt dus door de sportschool. Dat is jouw geheim, Bart. Goedemorgen.
2: Dat is mijn geheim, ja. Ah. En in combinatie met het goede eten in je mond stoppen. Hè. Dat is altijd een soort duo. Die twee, als je dat samenvoegt, dan gaan er wel wat kilootjes af, ja.
1: Oh, ja, je bent ook helemaal anders gaan eten.
2: Ja.
0: Oh, ja, okay. Nou, over dat eten gesproken, dat heeft dus Freek van Suzanne Freek dus ook gedaan. Hè? Die zegt, ik heb een soort dinosaurus-dieet gevolgd.
1: Wat is dat?
0: En daardoor voel ik mij nog steeds goed tot behoorlijk goed.
1: Maar wat is dat voor dieet dan? Eet je alleen
0: bepaalde? Nee, maar dat wordt dus in overleg met een diëtist wordt dat gedaan. Die voeding die zou kunnen helpen...
1: Om het te rekken.
0: Om het te rekken, om enigszins beter te voelen tijdens die vreselijke ziekte.
1: Oké. Maar wat heb je dan zoal, wat eet je niet meer bijvoorbeeld, Bart?
2: Ja, zo min mogelijk koolhydraten. Geen aardappeltje meer en geen rijst en weinig pasta's. Maar niet alle dagen voor. Maar als je dat gewoon 3 of 4 dagen doet, dan scheelt dat al een slok op een borrel. Mm-hmm. Geen brood meer tussen de middag, gewoon lekker een eitje bakken. Weet je. Dat zijn op zich redelijk simpele dingen.
1: Ja.
2: Ik voel me nu ineens een soort tv-kok geworden in plaats van showbusinesskundige. Maar, dus dat zijn dingen die bij mij helpen. Maar volgens mij is het zo dat het voor iedereen anders is. Althans, dat zegt mijn personal trainer.
1: Ja.
2: Dus wat voor mij werkt, hoeft voor jou weer helemaal niet te werken. Dus wat dat betreft moet je gewoon even naar iemand toe die er verstand van heeft. En die kan jou vertellen wat je het beste kan doen.
1: Weet je wat mij het meeste hielp om weer te gaan roken? Dan val je ook heel erg af.
0: Snoep je niet meer. Ja.
1: Dat blijft toch, ook een paar jaar later. Gek is dat, hè?
0: Volgende week is trouwens de week tegen suiker, hè? In ieder geval een keer een week gewoon de suikers te laten staan.
1: Dan schijn je heel veel hoofdpijn te krijgen. Als je dat een hele week niet... Wat zelfs in een soort kipfilet en vleeswaren zit
0: alle verpakte
1: suiker.
0: Vleeswaren zit suiker.
1: Ja. Oh. Maar als je dus helemaal geen suiker doet een week...
0: Ja.
1: Dan krijg je echt overal pijntjes.
0: Ik weet niet. Ik heb dat ook een keer gedaan, hè? Dat koolhydraatarm ook gewoon 2 of 3 maanden of zo.
1: Gaat prima.
0: Je voelt je er uiteindelijk wel goed bij. Maar alleen, ik vond het een beetje moeilijk om het vol te houden. Omdat je moet toch specifiek een beetje zoeken naar bepaald voedsel.
1: Ja.
0: Maar goed.
2: Ja.
0: Nou, tot zover even onze eigen beslommeringen.
2: Voedingsdeskundige.
0: Ja, ik denk dat Maan en Karel heel andere dingen hebben om een moment over te denken.
1: Wie is Karel?
0: Niet? Karel van Goldband.
1: Al van Goldband, die waren bij elkaar.
2: Ja, ik denk dat die zichzelf juist lekker aan het comfortfooden zijn.
1: om het verdriet op te eten.
2: Precies, dat doen natuurlijk heel veel mensen. Mm. Ja, ze zijn uit elkaar. Als goede vrienden laat het management weten. Maar wat dan wel een soort frons in mijn wenkbrauw veroorzaakt... is dat het feit dat Karel Maan heeft ontvriend op Instagram... en ook alle foto's van het tweetal heeft verwijderd. Ik denk, nou, als je echt als zulke goede vrienden uit elkaar gaat...
0: Ja.
2: dan hoef je dat toch niet te doen. Maan op Harbert heeft overigens wel Karel gewoon te vriend gehouden... en zijn foto's wel laten staan. Dus het is kennelijk, de liefde komt nog van één kant. Mm-hmm. De wens om er een vriendschap aan over te houden. Het kan toch zijn dat het misschien lelijk is geëindigd... en dat Karel op dit moment even geen behoefte heeft aan de... gelukkige, leuke, blije foto's van Maan.
0: Ja.
2: Maar zoals een collega gisteren voor mij aan de desk zei... dan had hij haar ook even kunnen dempen. Dan valt het niet meteen zo op. Hè? Want nu werd eigenlijk werd die breuk bekend... omdat het mensen opviel dat hij haar niet meer volgde.
0: Ja, en dan gaan ze het management bellen... en dan uiteindelijk komt de boodschap van het management uit... ja, ze zijn inderdaad uit elkaar... maar we vragen dan ook om privacy hierin te respecteren. Oftewel, vragen niet meer naar.
2: Nee.
0: Ja. Nou ja, zo zie je maar weer. Ze zijn net op wereldreis geweest, 2,5 maand. En vind niet veel later.
2: Ook goed kennen, hè? Ze zeggen al dat als je een relatie
1: hebt,
2: moet je eigenlijk gewoon 3 weken gaan kamperen met diegene. En dan weet je meteen wat is.
0: Ja, daarom ga ik ook niet met Marco op vakantie.
2: Nee, zou ik ook niet doen.
0: Nee, dan blijft het gewoon.
1: Zou ik ook niet doen, zegt hij ook gewoon.
0: Nee, dan blijft het goed.
1: Hoezo?
0: Dat is maar weer een bewijs ook. Als je met elkaar op vakantie gaat, gaat het niet goed.
1: We kunnen het toch een keer proberen?
0: Nee.
1: Oh.
0: Laten we het niet doen.
1: Maar Bart, jij wilt dus ook niet Bart met mij.
0: Nee.
2: Ik wil het wel proberen.
1: Dat is goed. Hey, zijn jullie blij bij SBS? Want hij is weg bij RTL 4. En hij stapt over naar SBS. Hij zat gisteren naast jou. Hoe was dat om Guido Meijers naast je te hebben? Heb je gelachen met hem?
2: Nou, Guido, ik vind Guido altijd een enige vent. Echt een leuke kerel.
1: Ja.
2: En ik vind het leuk dat hij naar SBS komt. Voor zijn oudejaars. En hij gaat er nog wel wat meer dingetjes doen, verklapte hij ook. Maar daar kon hij dan weer niet te veel over vertellen. Dat houden ze altijd een beetje spannend.
1: Ja, ja.
2: Maar het feit dat hij die oudejaars daar gaat doen, dat was wel nieuws. Want inderdaad, wat jij al zei, dat heeft hij jarenlang voor RTL gedaan.
1: Mm-hmm.
2: En die hebben hem laten gaan. Hij was helemaal opgetogen. Ik zei ook tegen hem, word je er niet zenuwachtig van? Dat er dus, je hebt iets verkocht, maar er staat nog geen letter op papier.
1: Nee, maar ja,
2: hij weet nog.
1: Dat doen alle cabaretiers natuurlijk ook met theatershows. Dan moet je al een titel hebben. Je weet dan eerst wat je gaat doen.
2: Nee, dat is eigenlijk heel gek. Ja, ik denk dat die mensen dan wel een soort ruw idee moeten hebben. Want je moet die titel natuurlijk inderdaad wel al inleveren. En het affiche moet er al zijn. En dan kan je daarna iets om dat idee gaan heen bouwen.
1: Maar zo werkt het ook bij sommige cabaretiers. Ik sprak toevallig een cabaretier die zei van, nou, over 2 jaar gaat mijn programma zo heten. Ik zeg, oké, dan bouw ik eigenlijk om die titel ga ik iets heen bouwen. Dat is ook wel grappig, hè? Dat je dus gewoon een programma van 1,5 uur bouwt om 2 woorden of zo.
0: Daar kan je alle kanten mee op nog.
1: Kan je alle kanten mee op, ja. Het is zo vaak iets wat natuurlijk, waar je heel veel kanten mee op kan ook, hè?
0: Ja.
1: Ja, vanmorgen weer een dag of we zullen wel zien of dat soort titels zijn het dan.
0: Iconen. En dan zie je vanzelf wel wie er komen.
2: Dat is Gino gaat zich terugtrekken.
1: Nee, oké. Okay. Maar goed, hij was toch ook vroeger bij SBS of is dat niet zo?
2: Nou,
1: dat dacht ik.
2: Dan moeten we even Wikipedia erbij gaan. Dat weet ik eerlijk gezegd niet meer zo. Het zou kunnen hoor, dat hij de eerste jaren bij SBS is geweest.
1: Dat dacht ik namelijk.
2: Toen naar RTL en nu weer terug is op het oude nest. Dat zou zomaar kunnen.
1: Oh, okay. Ja.
0: Oude liefde roest niet, zeggen ze altijd, hè?
2: Ja, daarom. Hij vertelde dat hij lekker naar Limburg gaat. Hij heeft een prachtig huis in de Heuvels bij Valkenburg. En daar gaat hij gewoon lekker zitten schrijven. Dan gaat hij met een leeg vel papier zitten. En dan gaat hij gewoon, gewoon denken, nou, waar zullen we het eens over hebben?
0: Ja.
2: En hij is wel recordhouder. Hè? Dat wist ik ook niet, maar dat verklapte hij gisteren. In mijn hoofd, als het gaat hebben over degene die de meeste oudejaarsconferences, dan zou ik eerder aan een Joep van het Hek denken, of aan een Freek de Jonge, of dat soort namen. Maar hij schijnt recordhouder te zijn. Hij heeft de meeste oudejaarsconferences van alle cabaretiers ooit gedaan. Dus dat is ook wel.
0: Dat is een mooi record.
2: Heeft
0: hij inmiddels wel bewezen dat dit kan natuurlijk ook. Want anders wordt hij niet elke keer weer teruggevraagd.
1: Ik heb een domme vraag. Wanneer wordt hij uitgezonden?
2: Dat is nog niet bekend, maar ik
0: vermoed eind van het jaar.
1: Ik denk 31 december.
2: Waarschijnlijk gaat dat plaatsvinden inderdaad op de 31ste van de 12e maand.
1: Maar dat
2: een herhaling op 1 januari.
1: Ja, maar dat hou je nog even. Dat komt nog via een officieel persbericht naar buiten waarschijnlijk.
2: En ik kom daar nog op terug.
1: Oké. En er staat ook op heel veel websites Guido Weijs terug op SBS6. Dus dat suggereert wel dat hij in het verleden daar inderdaad gezeten heeft al.
2: Had jij toch goed.
1: Ja, goed hè.
0: Wie er ook teruggevraagd is, dus eventjes off the record, is prins Christian. Hè? Want ze kunnen tegenwoordig koninklijk flikken Rotterdam kunnen ze schrijven. Wist je dat?
2: Ja, ik zag het, ja. Hij krijgt weer een vast rolletje,
0: Een klein rolletje als advocaat was hij al eerder in te zien in Flikker Rotterdam. Niet in Flikker Maastricht, maar in Flikker Rotterdam.
1: Ja.
0: En dan verdedigt hij weer iemand als advocaat. Hij vindt het zelf hartstikke leuk ook.
1: Wat leuk.
0: Ja. Hey, en verder, volgens mij, het is rustig rond de sterren. Ik denk dat die allemaal bezig zijn met hun reis naar Amerika, hè, voor dat WK, of niet?
2: Er gaan wel een hoop, ja, dat klopt.
0: Ja.
2: Er gaan behoorlijk wat vliegtuigen die kant op. Gisteren natuurlijk het Nederlands elftal zelf al richting New York gevlogen. En daar zullen behoorlijk wat artiesten ook de komende weken worden ingevlogen om een paar nummers te komen zingen op al die feestlocaties die er zijn.
0: Ja.
2: Ik ben dus benieuwd of er nou heel veel Nederlanders naartoe gaan. Want het is toch wel een hele dure grap. Ik ben de laatste keer dat ik in Amerika was, vond ik het zo schreeuwend duur.
1: Ja. Maar zelfs gewoon een hamburgertje. Het is echt niet normaal meer hoe duur het is. Het uit eten gaan bijvoorbeeld. Het is echt ongelooflijk. Ik kom er natuurlijk net vandaan.
2: Jij komt er net vandaan,
1: ja,
2: toch?
1: Ja.
2: Wat betaal je voor een hamburger? Wat doet een hamburger tegenwoordig?
1: Nou ja, je moet dat niet bij een fastfoodketen, maar gewoon als je dat in een restaurant eet. Het is toch al gauw €25 omgerekend. Nou ja, voor een hamburger.
0: €25 voor?
1: Ja, dan met een paar frietjes. Want groenten krijgen daar natuurlijk nooit.
0: Betaal je in Amsterdam ook?
1: Ja, natuurlijk wel. Maar vroeger was Amerika, had je voor een tientje.
0: Ja.
1: Dus het is echt wel duur geworden.
2: Maar trouwens, het is niet eens verduur hoor, dit. Want ik de laatste keer dat ik in Amerika was, betaalde ik voor mijn wijntje al $25.
1: Ja, maar alcohol is altijd heel duur geweest in Amerika, hè? Vooral mixjes. Ja.
0: Dat is een glas of een hele fles?
1: Nee, is een hele fles.
2: Een glas?
1: Nee, gewoon een glas natuurlijk. Weet je, kijken jullie ook veel naar die schatkamer van Beeld en Geluid? Sorry, ik ben nog aan opzoeken, want heel veel pareltjes staan. Dus ik zoek het, dubbelklik, niet te vinden. Maar dat is natuurlijk niet van de publieke omroep.
0: Oh, vandaar.
2: Ik vind het ook wel jammer dat heel veel pareltjes die wel van de publieke omroep zijn, ook niet te vinden zijn. Want ik heb ooit meegedaan aan Sterrenslag. En er staan een aantal sterrenslagen op.
1: Ja.
2: Maar net diegene waar ik in zat, die staat er dan weer niet op.
0: Maar dat snap ik wel.
2: Ik zou graag nog een keer terug willen kijken.
1: Het wordt aangevuld, hè, iedere keer. Sommige programma's stonden er niet op. Een paar dagen later stonden er wel wat afleveringen op. En ik weet hoe dat gaat, want mensen hebben thuis een VHS-band aan het staan. Ik heb namelijk ook, had ik een aflevering van Wie van het Rios, iets uit 1988, weet ik veel.
0: Moest je kiezen uit de drie banden?
1: Nee. Oh. Toen zeiden ze van, ik zeg, die heb ik nog wel liggen. Toen zeiden ze, kom even naar Groningen om die videoband dan te doneren. En dan ontmoet je meteen Irene Moors. Nou, dat was voor mij reden om niet te gaan eigenlijk, ja.
0: Nee,
1: ja. Dat heb ik niet gezegd. Nee, maar ik denk, staat daar reiskosten tegenover, krijg je nog iets van... Nee, het is gewoon echt het idee dat je dan met Irene Moors
0: een foto... Bart, je hebt waarschijnlijk op de verkeerde pagina gezocht... om jouw fragmenten terug te vinden.
1: Oh.
0: Die staan op de slash bloopers.
1: OnlyFans?
0: Bloopers.
2: Op de bloopers.
0: Hey, dankjewel weer, Bart. We zijn weer ruim door de tijd heen. We spreken jou volgende week graag weer.
2: Tot volgende
0: week. Doei.

0: Dit is Flevoland.
1: Kan dat nou zomaar een rechtszaak uitstellen? Maar het is natuurlijk wel noodzakelijk dat op het moment dat de rechter gaat oordelen, alles compleet is wat je nodig hebt om een oordeel te kunnen vellen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: De een is een beetje fanatieker als de ander.
3: Irritatie.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, het was een beetje een bedompen hok eigenlijk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Wij zijn Woontek Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
8: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Het kruispunt van de Gooiseweg met de Ganzenweg tussen Lelystad en Harderwijk wordt de komende nacht volledig afgesloten vanwege werkzaamheden. Lelystad krijgt de komende jaren een nieuwe koers. 9 partijen hebben een raadsakkoord gepresenteerd met plannen voor meer woningbouw en een levendiger stadshart. Zometeen meer daarover. En een 20-jarige verdachte is gisteravond aangehouden voor brandstichting en een zorginstelling in Emmeloord.
11: Dit is Flevoland. Elke dag dichtbij.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de Wereldgezondheidsorganisatie onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie Corona in de Tweede Kamer. Volgens Van Dissel had het OMT minder afhankelijk moeten zijn van de WHO. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar zo benadrukte hij, het was roeien met de riemen die je hebt. Er moeten strengere regels komen voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD. Dat wil het kabinet. Als een buitenlands bedrijf het koopt, mag het land waar het bedrijf zit niet gegevens van Nederlanders inzien. Het kabinet wil dat de aanbesteding van Solvinity daarom onder de strenge aanbestedingsregels van Defensie valt. Dan worden bedrijven uitgesloten die via lokale wetgeving data van Nederlanders kunnen opvragen. Als een bedrijf uit de VS Solvinity zou kopen, kan de VS eventueel bij de gegevens komen. Daarom heeft het kabinet de overname van Solvinity door een Amerikaans bedrijf verboden. In Roemenië is in de haven van Constanța aan de Zwarte Zee een drone ontploft. Volgens de Roemeense autoriteiten gaat het om een varend, onbemand toestel dat wordt gebruikt in de oorlog tussen Oekraïne en Rusland. Een deel van het havengebied is geëvacueerd. Volgens voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Volgens Roemeense media zijn er nog 3 drones gevonden. 2 dagen geleden werd een zeemijn gevonden die later tot ontploffing is gebracht. De Noorse kroonprinses Mette Marit staat op de wachtlijst voor een longtransplantatie, meldt het Noorse Koningshuis. 8 jaar geleden kreeg ze de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat, waardoor die moeilijker zuurstof opnemen. Volgens het Koningshuis is haar toestand verslechterd. Zolang ze nog wacht op een operatie, kan ze haar officiële taken niet of beperkt uitvoeren. Het weer, in het binnenland nog een paar buien, in het westen droog en geregeld zon. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dan de verkeersinformatie. ANWB meldt geen vertragingen. Flitsmeister meldt een extra controle op de Larsendreef in Lelystad. Buiten de gewone controles de flitspalen die er al staan. En de N307 in Lelystad wordt ook in de gaten gehouden bij hectometerpaaltje 52,1. Ruim 2 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen zijn 9 partijen in Lelystad het eens over een nieuw raadsakkoord. Zometeen meer erover.
3: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bath & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
14: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
15: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
16: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
17: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: kenaar van Clown, maar ook van dit Next to Me, Emily Sunday.
1: Ruim 2 maanden na de gemeenteraadsverkiezingen zijn 9 partijen in Lelystad het eens over een nieuw raadsakkoord.
0: De partijen willen Lelystad aantrekkelijker en levendiger maken met meer aandacht voor de belangen van de inwoners. Tegelijkertijd moet er de komende jaren 13 miljoen worden bezuinigd.
2: Dit zijn ze, de fractievoorzitters van de 9 partijen die in Lelystad een nieuw raadsakkoord hebben gesloten. Verkiezingswinnaar Jong Lelystad, PRO, D66, Inwonerspartij, CDA, ChristenUnie, Leefbaar Lelystad, SP en nieuwkomer Partij voor de Dieren vormen een centrumlinkse samenwerking. 4 rechtse partijen, de PVV, Forum voor Democratie, VVD en Mooi Lelystad, hebben niet meegepraat. Zij wilden een coalitieakkoord. Over het nieuwe raadsakkoord is sinds april in een stevig tempo onderhandeld. Murat Aktan van Jong Lelystad.
3: Soms was er natuurlijk een wrijving. De partijen zijn natuurlijk ook ideologisch van elkaar verschillend. Maar uiteindelijk is het ons toch gewoon gelukt om met een brede groep aan partijen, fracties, tot een akkoord te komen. Daar ben ik heel trots op en ook heel blij mee.
2: Het akkoord bevat tientallen voornemens. Jaarlijks moeten er 1400 huizen bijkomen. De veiligheid moet stukken beter en de jeugdcriminaliteit en overlast moeten worden aangepakt. Het stadshart moet levendiger met meer evenementen. Lelystad moet een kindvriendelijke stad zijn. Armoede moet worden teruggedrongen en er is meer oog voor kwetsbare inwoners.
3: Via terug hadden we met name de nadruk gelegd op echt groei van de stad. Dat doen we nog steeds, maar deze keer houden we ook rekening met de bestaande stad, de kwaliteit van de bestaande stad. En dat doen we eigenlijk over meerdere assen. Maar als ik er een paar punten mag opnoemen, denk aan goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, om wat te noemen, tot aan bereikbaarheid, een sterkere stadshart, meer participatie in de stad, thema's die best wel dicht bij de inwoners staan, zoals veiligheid en schonere straten en schonere wijken.
2: De 9 partijen willen de inwoners meer betrekken bij plannen en hen tijdig en vollediger informeren. Hierop was de laatste 4 jaar veel kritiek.
3: Er zijn meerdere elementen die wij sowieso willen voortzetten, zoals een ideeënmarkt natuurlijk. Dat is al onderdeel van het bestaande beleid en wil graag ook gewoon blijven voortzetten. Maar ook elementen als inderdaad een burgerberaad, waarbij dat is een beetje een experimentele vorm van besluitvorming, waarbij inwoners echt heel dicht betrekt op datgene wat er in het stadhuis gebeurt. Al met al willen we gewoon dat er niet alleen maar vanuit het stadhuis wordt geregeerd, maar echt daadwerkelijk vanuit de wijken.
2: Wie de 5 nieuwe wethouders worden, kan Murat Aktan nog niet zeggen. Op dit moment wordt beoordeeld of de kandidaten na hun sollicitatie de juiste papieren

0: dieren hebben. In elk geval krijgt het nieuwe college een stevige opgave. Er moet 13 miljoen worden bezuinigd, vooral om de gestegen kosten van de jeugdhulp op te vangen.
1: Wij leggen ook de verantwoordelijkheid ten aanzien van de kosten van jeugdzorg ook bij het Rijk. Want daar ligt ook echt een verantwoordelijkheid. Om die reden hebben we gezegd, laten we het voorjaar van 2027 afwachten. Want dan is er ook gewoon meer duidelijkheid over wat nou precies de kosten van jeugdzorg gaan zijn. En op basis van die informatie, op basis van die aannames, of gegevens kan ik beter stellen, kunnen we een betere begroting eigenlijk realiseren. Wij maken bepaalde keuzes, maar alles wat we doen, dat moet wel binnen de juiste financiële kaders gebeuren.
0: Dat 9 partijen wel bij het raadsakkoord betrokken zijn en 4 anderen niet, betekent volgens ACTAN niet dat er 2 kampen in de Raad Lelystad ontstaan.
1: Ik doe ook echt een handreiking richting de collega's. Laten we inderdaad gewoon de samenwerking opzoeken. Er zitten ook heel veel elementen in het raadsakkoord die we, het zijn vrije onderwerpen, als ik het zo mag noemen. Of onderwerpen waar we met z'n allen graag over willen hebben. En ik kijk ernaar uit dat ik met de rest van de raad, met de overige 4 partijen, daar consensus op kan bereiken.
0: De gemeenteraad praat 15 juni over het raadsakkoord. Op 30 juni moeten de nieuwe wethouders worden geïnstalleerd.
2: Reageren op dit nieuws? Dat kan via ons WhatsApp-nummer 0320 28 50 50. Schrijf een bericht of stuur ons een voicemail of filmpje. Het WhatsApp-nummer van Flevoland. 0320 28 50 50.

0: En I just might.
1: Ken jij... Oh, sorry, ja, we gaan nu naar het weer. Nou, dan hoef ik dat niet te vragen. Ken jij toevallig Johnny Willemsen?
0: Ja, die ken ik, zeker.
1: Ah,
0: ja,
1: ken ik dat weer?
0: De beroemde weerman is dat, die ons vandaag gaat vertellen dat vandaag best een aardige dag is, Johnny, of niet?
2: Ja, inderdaad. Vanochtend al een aantal buien geweest. Maar inmiddels op veel plaatsen de zon doorgebroken. Er zijn nog wel stapelwolken, die houden vanmiddag ook wel. Maar tot buien komt het in Flevoland waarschijnlijk niet meer.
1: Oh,
2: de oosten van Flevoland, Gelderland, Overijssel, dat soort plekken hebben nog wel een aantal uren met buien. Maar in Flevoland is dus steeds meer zonneschijn. Een matige westenwind en een middagtemperatuur van een graad of 19.
0: Oh, is dat de voorbode voor een mooi weekend?
2: Nee, niet echt. Het blijft voorlopig nog wel even droog. Vanavond is het nog wel prima. En ook vannacht blijft het droog. En ook morgenochtend is het nog droog. Maar in de loop van de ochtend raakt het wel bewolkt. En morgenmiddag valt er een beetje regen. Vanuit het zuidwesten trekt dat over de provincie. Desondanks nog wel een graad of 19. Dus morgen in de ochtend droog met zon. En in de middag regen. En zondag doen we andersom. Zondag hebben we dus in de ochtend een aantal buien. En in de middag breekt de zon door. Dus ja, er zijn zeker goede delen dit weekend. Maar dat gaat ook regen.
0: Oké, nou, dan bereiden we ons voor op een nieuwe werkweek vanaf maandag. Hoe begint dat?
2: Wisselvallig. Waarschijnlijk start maandag wel droog, maar dan later op de dag volgen buien. Mogelijk zelfs pittige buien met onweer. Ook de dagen daarna is het wisselvallig. En zeker niet warm voor de tijd van het jaar.
0: Nee.
2: Het is wel zo dat als we nog verder vooruit kijken, dus eind volgende week, dan zijn er wel weer kansen op warmer weer. Er zit een soort 50-50 kans op. Het kan zijn dat het wisselvallig blijft of het wordt warmer. Dus dat zijn eigenlijk twee opties.
0: Oké. Nou goed, dan gaan we daar nog niet te ver op voorbereiden. En dan kijken we gewoon zo rond dinsdag, woensdag. Dan kunnen we het wel zeggen of dat hoort, hè?
2: Daar ga ik wel vanuit, ja.
0: Oké, dankjewel. Johnny Willemsen.

0: Muziek met een klein snufje disco van Rob de Nijssen. Hou me vast.
1: Oh ja, hou dat liedje. Ja. De voormalige baas van het RIVM, Jaap van Dissel, die was het destijds niet eens met de landelijke schoolsluiting. Dat zei hij tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. De schoolsluiting was een politieke keuze, zei hij. Het Outbreak Management Team was er eigenlijk tegen. En verder gaf van Dissel toe dat er in het begin van de pandemie te weinig aandacht was voor de ouderen in verpleeghuizen.
2: Het beeld van doodskisten letterlijk in de straat. U kunt het zich ongetwijfeld ook herinneren. Dat heeft in het begin zeker de focus bepaald. En ja, op dat moment was de focus dus minder. Ook omdat dat niet meteen uit die rapportages naar voren kwam op de alleroudste in de samenleving.
1: Van Dissel is tegen het openbaar maken van de notulen van het OMT. En daardoor blijft informatie welke expert op welk moment een bepaald advies gaf geheim voor het grote publiek.
0: Burgemeester Jack de Vries van Maassluis heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. Dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis, zei hij gisteravond in de gemeenteraad.
3: Tijdens de avondmaaltijd zeiden de kinderen tegen mij: papa, waarom doe je dit? Dit hadden we in Den Haag niet. Politieauto's voor ons huis en aangesproken worden op school. Was dat nou echt wat je gedacht had toen je burgemeester?
0: De situatie heeft volgens de burgemeester veel impact gehad op hem en zijn gezin. Hij riep de nieuwe coalitie op om zich aan de wet te houden. Ook als die ze, zoals bij de spreidingswet, niet bevat. Wat? Wie? Hoe?
1: Oh. Dat was het, hè?
0: Oh, dat was het nu al?
1: Ja, ik had er maar twee.
0: Oh.
1: Ik had er nog eentje, maar er zit nog geen tekst bij. Gaat over het DigiD, dat was alles.
0: Oh, oké. Okay. Dan moeten Nederlandse handen blijven, hè, vinden ze.
1: Dat vinden we ook, ja. Ja. Moet wissen.
0: Ja. Alweer?
1: Ja, denk het.
0: Oh.
1: Ik heb er nog eens aan. Oh ja.
0: Nee.
1: Dat is alleen maar erger nu.
0: Geef alleen maar iets anders. Nathalie Bruggen, ja, nu met Thorn.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
2: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
2: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Dit is Flevoland met het regionieuws.
6: Goedemiddag, het is 12:30 precies. Het zwemverbod dat dinsdag ingesteld werd op het hondengedeelte op het Almere strand is nu uitgebreid naar het hele strand. Dit om onduidelijkheid te voorkomen. Dat zegt een woordvoerder van de omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Aanleiding voor het verbod was een melding van dode en zieke honden die in het water gespeeld hadden. De omgevingsdienst wil de gezondheidsrisico's beperken en doet nog onderzoek naar de waterkwaliteit. En volgende week moet daar meer over bekend worden. Het kruispunt van de Gooiseweg met de Ganzenweg tussen Lelystad en Harderwijk wordt komende nacht volledig afgesloten vanwege werkzaamheden. Dat laat de provincie weten. Verkeer uit alle richtingen moet omrijden tussen 8 uur vanavond en 7 uur morgenochtend. En alvast een waarschuwing voor volgend weekend, 13 en 14 juni, dan wordt die kruising het hele weekend afgesloten. Lelystad krijgt de komende jaren een nieuwe koers. 9 partijen hebben een raadsakkoord gepresenteerd met plannen voor meer woningbouw, een levendiger stadshart, betere betrokkenheid van inwoners bij gemeentelijke plannen en meer aandacht voor lokale ondernemers. De partijen willen jaarlijks 1400 woningen bouwen en experimenteren met een burgerberaad. Tegelijkertijd moet de gemeente bijna 13 miljoen euro bezuinigen. Het nieuwe college wordt naar verwachting eind deze maand geïnstalleerd. En een 20-jarige verdachte is gisteravond aangehouden voor brandstichting in een zorginstelling in Emmeloord. Die instelling zit aan de Jeanne d'Arclaan. Toen de brandweer arriveerde was het vuur al gedoofd. Volgens een 112-verslaggever was er een handdoek in brand gestoken. Het is niet duidelijk of de verdachte een bewoner van de zorginstelling is.
7: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-RIVM-directeur Jaap van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Hij had daar kritischer op moeten zijn. Dat zei hij tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona, dat nu bezig is. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, willen het kabinet uitsluiten. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie nodig, meldt het Noorse Koningshuis. Ze heeft al jaren longfibrose, maar haar toestand is nu verslechterd.
8: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige westenwind. En ook vanavond is het droog en zijn er nog een tijd zonnige periode. De zon gaat vanavond pas om 9:55 onder. Ook de rest van de avond en komende nacht blijft het droog. De temperatuur zakt vannacht naar 1 graad of 10. Zaterdagochtend is het droog met eerst nog wat zonneschijn, maar geleidelijk neemt de bewolking toe. En in de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt morgenmiddag 19 graden bij een matige zuidenwind. Zaterdagavond breekt de zon weer door, maar is er ook kans op enkele buien.
9: Een paar korte vertragingen worden gemeld volgens de ANWB. Op de A6 Emmeloord-Lelystad voor Zwifterband 4 minuten. De A28 Groningen-Amersfoort voor het knooppunt Hattemerbroek 5 minuten. En de N331 de weg van Emmeloord naar Zwolle voor de A28 aansluiting 4 minuten vertraging. Flitsmeister meldt een extra controle op de Larsstreef in Lelystad. Er wordt ook nog gecontroleerd in Lelystad op de N307 bij 52,1. En er wordt ook gecontroleerd in Krachenburg op de N352 bij hectometerpaaltje 2,7.
10: Dit is Herberg Flevoland.

0: Martha Reeves. Deze keer zonder de Vandellas. Of misschien dan weer met de Vandellas. Dancing in the Street was het. Daarvoor Joe Buck. Hebben een tijdje al niks meer van gehoord. Iets nieuws. The Way You Take Time. En Bente zat ervoor. Met de polderplaat voor deze week. Volgende week hebben we een leuke nieuwe polderplaat.
1: Zeker, ja.
0: Ja?
1: Zullen we het vertellen?
0: Oh ja, ja. Zullen we het gaan vertellen? Of ze gewoon
1: Als ik zeg... En dan moet je niet persoonlijk opvatten, Arnoud.
0: Ja.
1: Damn, I think I love you.
0: Nou, gelukkig houden we het bij denken dan. Dat het niet echt zo is.
1: Nee.
0: Nou ja, het kan natuurlijk wel. Hier, maar op een andere manier natuurlijk. Ja, puur platonisch.
1: Wat platonisch, inderdaad. We hebben het natuurlijk over Chaotic. Die gaan een soort comeback eigenlijk maken. Reunieconcert, kun je het zo noemen. In Tivoli, hè?
0: Ja. Tivoli Utrecht.
1: Ja, en ze zijn weer bij elkaar. En Damn, I Think I Love You kennen we natuurlijk. Alleen het is wel een iets andere versie, hè?
0: Ja, 25 jaar later hebben ze gezegd van... joh, we moeten er iets anders mee.
1: Ja.
0: En zullen we het in de tegenwoordige tijd... is het allemaal een beetje Nederlands, Engels, Engels, Nederlands.
1: Ja.
0: Dat hebben zij ook gedaan, dus. Ze zijn wel weer met z'n allen bij elkaar. En dan klinkt het zo.

We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.

0: Dit is Flevoland.
1: Kan het nou zomaar een rechtszaak uitstellen? Maar het is natuurlijk wel noodzakelijk dat op het moment dat de rechter gaat oordelen, alles compleet is wat je nodig hebt om een oordeel te kunnen vellen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: De ene is een beetje fanatieker als de ander.
3: Irritatie.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, het was een beetje bedompen hok eigenlijk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeftes zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
8: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Goedemiddag, het is 1 uur. Het zwemverbod dat dinsdag ingesteld werd op het hondengedeelte op het Almerenstrand is nu uitgebreid naar het hele strand. Het kruispunt van de Gooiseweg met de Ganzenweg tussen Lelystad en Harderwijk wordt komende nacht volledig afgesloten vanwege werkzaamheden. En Lelystad krijgt de komende jaren een nieuwe koers.
10: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Oud-RIVM-directeur Van Dissel zegt dat de informatie over het coronavirus vanuit de WHO onvolledig was. Dat zei hij tijdens de verhoren van de parlementaire commissie corona in de Tweede Kamer. In het begin leek het volgens de WHO op een eerdere uitbraak van SARS. Achteraf vindt Van Dissel dat hij kritischer op de WHO had moeten zijn, maar hij moest roeien met de riemen die hij had, zegt hij. Van Dissel zegt ook dat Nederland niet eerder in lockdown had moeten gaan. Het was op dat moment volgens hem onrealistisch om dat aan bijvoorbeeld Groningers te vragen, waar op dat moment het virus helemaal niet rondging. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het kabinet wil met nieuwe regels voor de verkoop van het bedrijf achter DigiD voorkomen dat gegevens van Nederlanders in buitenlandse handen kunnen vallen. Partijen die door lokale wetgeving bij die gegevens zouden kunnen, wil het kabinet uitsluiten. Eerder stak het kabinet een stokje voor een overname door een Amerikaans bedrijf. Op een middelbare school in Rome hebben leerlingen een villa uit de Romeinse tijd gevonden, onder de gymzaal van hun eigen schoolgebouw. Tijdens een protestactie ontdekten ze toevallig allerlei ondergrondse ruimtes. Die bleken bij een woning uit de 2e eeuw na Christus te horen. De muren zijn versierd met fresco's die vrijwel intact zijn gebleven. De school en de archeologen willen de ruimte voor het publiek openstellen, waarbij de leerlingen rondleidingen zullen geven. Het weer. In het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het vanuit het zuidwesten regenen. En het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Het aantal verkeersinformatie. De ANWB die zegt dat het langzaam rijdt op de A6. Emmeloord-Lelystad voor Zwifterband 5 minuten. De A28 Groningen-Amersfoort voor het knooppunt Hattemerbroek daar 9 minuten over 6 kilometer stilstand verkeer. En de N331 Emmeloord-Zwolle, ook daar rijdt het langzaam voor de A28 6 minuten. Geflitst wordt er ook op de Larsendreef. Een extra controle is dat in Lelystad. En ook in Lelystad op de N307 bij hectometerpaaltje 52,1. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het even door via de app van Flitsmeister. Zometeen weer een nieuwe aflevering van Gastvrij Flevoland. En wat voor eentje, zeg zo. De eerste vrijdag van juni, die had niet beter kunnen beginnen met deze aflevering van Gastvrij Flevoland. Vandaag zangeres Jasmin en, we mogen wel zeggen, icoon uit de mediawereld, Tineke.
13: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder?
3: Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
14: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
15: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
16: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK. Hou vast voor ondernemers.
17: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
18: Goedemiddag, dit is Herberg Flevoland.

0: Ik denk dat Gino Vanelli nooit had bedacht dat hij ooit nog eens een keertje de titelsong voor de ANWB zou gaan zingen. Dat deed hij met een andere plaat, hè? People Gotta Move On. Dat was die andere over de Wild Horses. Je hoorde natuurlijk Gino Vanelli om 10 minuten over 1.
1: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
2: Ja, met vandaag zangeres Jasmine, die al een tijdje geleden ook hier was. En nu een nieuwe single heeft en daarom hebben we haar uitgenodigd. En ja, ook een icoon uit de media natuurlijk. Het is Tineke de Nooy. Onlangs verscheen haar biografie en ik kom er geregeld tegen als ik op bezoek ga bij mijn vrienden in het Rosa Spierhuis. Ik zeg, Tines, je moet eigenlijk gewoon... Het is Tines voor Intimie, hè? Dus dat mag ik nu ook zeggen.
0: Mag jij dat zeggen nu
2: dat
0: al?
2: Dat mag ik nu zeggen,
0: nu al? Tines.
2: Ja, kijk, ze schudt
3: dat
2: ja.
3: Dat mag jij zeggen.
2: Ja, oh, dat mag ik zeggen.
0: Ik hou toch even bij mevrouw de Nooy.
2: Ja, dat mag ook, mevrouw de Nooy.
3: Nou, dan weet niemand wie ik ben, hoor. Yeah.
0: Maar misschien kennen we haar beter met dit natuurlijk ook.
2: Wacht even,
0: hè?
2: Ja.
4: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
0: Nou, dat tjoentje duurt nog 2 minuten hoor, dus ik kan de mond leeggeven. Zo begon het altijd.
2: Ja, koffietijd hè, was dit?
0: Ja, ja, ja, ja.
2: Welke zender was dat? Weet je dat, Arna?
0: Moet Veronica zijn geweest. Kan niet anders natuurlijk. Of 192 of op het schip. Ergens.
5: Nee, Veronica.
0: Ja, Veronica.
5: Je maar jullie moeten me geen vragen stellen en een broodje geven.
0: Jawel, dat doen we expres.
5: Mondvol mag je niet praten.
2: Nee, dat is waar. We gaan eerst even naar Jasmine. Jasmine,
0: ja.
2: Opkomende artiest, onlangs uitgeroepen tot Song van de Week... in het programma Dag Nacht op NPO Radio 2.
6: Ja, hoe vet.
2: Dat
6: ja.
2: is heel vet, gefeliciteerd.
6: Dankjewel.
2: Doet dat dan ook, werkt dat...
6: Ja,
2: helpt dat je carrière?
6: Ja, ik merk wel inderdaad dat daardoor gewoon... ja, ik heb gewoon veel meer media-aandacht daardoor gekregen. En ja, het is toch weer even een boost ook voor je Spotify, merk je.
2: Ja?
6: Dus je merkt wel dat er inderdaad dan veel gesjazamd wordt. Of dat er even wat... kijk, het zijn niet duizenden mensen of zo. Maar inderdaad, ja, het is wel goed voor je algoritme.
2: Je ziet een stijging.
6: Ja, je ziet wel stijgende lijn. Dus ja, dat is wel echt lekker.
0: Je moet er echt de hele dag mee bezig zijn, hè?
6: Ja, echt. Ik zit de hele tijd zo te kijken hoeveel mensen... Nee, maar het is wel altijd spannend weer, die update, inderdaad. En ja, als independent artist, ja, ik ben hartstikke tevreden. Ik zit nu boven de 21.000 streams in een paar weken.
0: Wat betekent dat, independent artist?
6: Ja, dat is zeg maar zonder label. Dus gewoon independent. Dus je doet het eigenlijk zelf allemaal.
0: Je hebt geen budget van 20.000 euro per single? Of?
6: Dat, ja. Dus promotie, alles, weet je wel. Dat
0: is er dan nog niemand geweest die zegt van... nou, misschien moeten wij toch eens praten? Of hebben zij verkeerde voorwaarden? Of jij misschien?
6: Nou, ik weet niet. Ik vind het altijd wel een beetje een risico. Dus als je nog niet zo groot bent. Want dan, ja, dat is natuurlijk anders dan dat je al een naam hebt. Dan heb je wat meer om onderhandelen, zeg maar.
0: Ja, ja.
3: Maar weet je dat het helemaal niet zo slecht is om... alle

0: in eigen hand te nemen.
1: Nee, ja, ik vind dat ook
0: en
1: wel fijn.
0: En een goede adviseur erbij te hebben.
1: Ja.
0: Want hou het maar even in eigen hand. Want op het moment dat je succes krijgt, zijn er zoveel mensen die van je willen profiteren.
1: Ja,
0: dus hou dat in de gaten.
1: Ja. Nee, helemaal mee.
2: Goeie tip van de meester, zou ik zeggen.
1: Ja.
3: Nou, ze kan het weten. Ze heeft meerdere mensen ontdekt natuurlijk ook.
1: Ja.
3: Ooit zag je iemand op de markt staan met een grote bos krullen. Dan dacht je van, die jongen die kan zingen, die moet, daar moet wat meer mee gebeuren, toch?
0: Ja, nee, hij kwam binnen met een hele grote, zware, 200 kilo wegende mevrouw. En dat was zijn manager. En we hebben het over Gordon.
3: Ja.
0: Een enig jong, plat Amsterdams. En zij zei, hij heeft een plaatje gemaakt voor de kinderen van Tsjernobyl. Want je had de ramp van Tsjernobyl in Rusland gehad. En ik ging geld inzamelen om 300 kinderen uit Tsjernobyl uit het plaatsje dus naar Nederland te krijgen voor een gezonde vakantie. Nou, en hij kwam aan met een plaatje. Nou, ik denk, jongens, dat kan ook wel over een kist bananen gaan. Dat slaat er nog eens nergens op. Maar diezelfde avond en nacht is hij met zijn producer de studio ingedoken. En hebben ze totaal de tekst veranderd, een leuk arrangement erbij gemaakt. En de volgende dag stonden ze op de stoep om 10:00. Met een geweldig plaatje. En toen zei ik, ja, kom jij zaterdag maar bij me in de uitzending.
3: En was dat, kon ik maar even bij je zijn?
0: Ja, nee, dat was nummer 2. Nee,
3: oh,
0: nee.
3: Wat was de eerste dan? Weten we dat nog?
0: Nee, dat weet ik niet meer. Oh, maar het was een heel klein hitje, maar het was wel een hitje. Niet ik hou van jou.
2: Nee, ik bel je zomaar even op.
3: Nee, dat was later. Was dat van het album?
0: Dat is van het album,
2: ja. Dat was van het album, ja.
0: Nou, het was zo belangrijk dat ik het nou niet meer weet.
2: Was het Genie? Genie?
0: Nee.
2: Nee, want dat had hij voor het Nationaal Software. Nou goed, maakt het niet uit.
3: Ja.
2: Mensen die nu de radio aan hebben, want tegenwoordig is radio natuurlijk ook op televisie, Tienes. Wat vind je daarvan eigenlijk, van die ontwikkeling?
0: Nou, heel gek. Ik denk, weet je, ik moet lippenstift op.
2: Ja, oh, is dat het enige wat je denkt?
0: Ja, dat is het enige wat ik bedenk als ik in beeld moest. Ja. Oh, lippenstift op.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar
2: vind je dat leuk? Of zeg je van, nou, radio had gewoon radio moeten zijn?
0: Radio moet radio blijven.
3: Ja?
2: Ja,
0: ja, absoluut. Radio moet... Iedereen moet zijn eigen voorstelling hebben van degene die daar zit.
2: Ja.
0: Die moet niet altijd in beeld. Nou zien jullie er allemaal leuk uit, dus dat scheelt ook
2: dan
0: weer.
2: Dank je wel.
0: Maar je hebt er figuren met prachtige stemmen... waarvan je dus denkt, 3 slagen in rond eerst.
2: Noem eens wat namen.
3: Dat zeg je ook tegen van, jij bent echt radiohoofd, hè?
2: Toch? Ja. Ja. Ja, nou, dat is natuurlijk wel het leuke. Ik weet nog als kind dat je denkt, oh, die stem is prachtig. Wie zou daarachter zitten? En dan deed hij wel eens een keer mee aan een spelletjesprogramma of zo. En dacht ik, hè? Die stem die klopt helemaal niet bij haar gezicht.
0: Ja, precies.
2: Ah, en dat was juist
0: nou, maar dat is het leuke van radio.
2: Ja, ja, dat vond ik ook.
0: Ja.
2: Sinds 1960 ben je een vertrouwd geluid in de Nederlandse huiskamers. Nou, als we even snel rekenen, 87, nee, 2020.
0: 85. Net geworden.
2: Ja, ik weet het.
1: Nou, zou je echt niet zeggen. Weet je.
2: Maar sinds 1960.
1: Ja, daar ben ik wel eens uit willen zien, hoor, mijn 85ste.
0: Ja. Nou, fijn, dankjewel.
1: Ja, ja, leuk, niet om te slijmen, maar
0: leuk.
1: Ja.
0: Je merkt het wel, hoor. Ik loop achter een rollator en dan ben ik aan het klagen. En dan denk ik, zeur niet als ik andere mensen zie van mijn leeftijd.
1: Ja.
0: Dus,
3: Hoe kwam je erachter dat je dacht, ik heb iets met radio? Of kwam iemand achter jou?
0: Nee joh, ik kom uit Hilversum.
3: Ja.
0: Uit een laan waar iedereen bij de omroep werkte. En mijn vader werkte ook bij de omroep. Maar mijn oom was sportverslaggever. De overkant was een omroeper van de VARA. Ja, ik wist niet beter dan dat ik bij de radio ging werken. Vanaf mijn 8e weet ik word de omroepster.
1: Hmm.
0: En toen heb ik 12 of 13 was ik. Toen zat ik bij de kabouters. Die zijn van de padvinderij, weet je wel. Die bruine uniformen. Waar overigens mijn moeder zo de pest aan had. Omdat de NSB'ers ook een bruine uniform
3: hebben. Ja.
0: Dit even terzijde. Maar daar ben ik dus uit 600 kabouters gekozen als stem.
3: Oh.
0: En toen mocht ik alleen maar zeggen, dit is Hoort, zegt het Voort. Een programma voor Scouting Nederland of zo. Maar dat ook was er hartstikke trots op. Nee, ik heb altijd geweten dat ik bij de radio ging werken.
3: Ja.
0: En ik kan ook niks anders.
3: Nou ja, goed.
0: Ik ben nu 85 en ik heb iedere zaterdagochtend nog steeds voor Radio Laren doe ik mijn uitzending. En dan denk ik, ja, ik kan niks anders.
3: En maar waarom zou je ook iets anders doen? Als je iets goed kan, moet je dat gewoon blijven doen.
0: Ja, dat is waar. Nee, maar je moet wel de gelegenheid krijgen.
3: Dat
0: daar gaat het dus.
3: Ja, dat klopt.
0: Als jij een leuke verkoopster bent in de winkel, dan heb je wat meer kans dan... Als je radio wil hebben, dus dan ben ik blij met Radio Laren, hoor.
3: Ja, ja, ja. En je hebt wel de gouden jaren meegemaakt natuurlijk ook, hè?
0: Ach, ook, uniek.
3: Ook het schip gedaan? Ook
0: juist,
3: ook?
0: Ja, zeker.
3: De Noordenij?
0: Uniek, ja, zeker. Beide.
3: Vervelend dat dat nou ergens ligt weg te roesten, gewoon in een achterafhaventje in Amsterdam.
0: Ze hebben hem wel mooi gemaakt, moet ik zeggen, gerestaureerd. En ik ben er 2 jaar terug nog geweest. Maar ja, kijk, Scheveningen en Den Haag hebben ook iets laten liggen. Dat schip, dat had daar moeten liggen. En een grote hal. Had, ja? Want je hebt het Pop Art Museum.
3: Ja.
0: Rock Art Museum, is het nou Rock Art of Pop Art? In Hoek van Holland.
3: Ja.
0: Daar staan de oude studio's van Veronica. Nou, als Scheveningen de grote vishal had afgehuurd en daar al die studio's in had gezet en het schip ligt daar, dan heb je een attractie. Dan heb ik jou daar.
3: Ja, dat denk ik ook.
0: Nou,
3: ja.
0: Dus was maar even zo een idee.
2: Ja, ja, ja, ja, maar ja. Er wordt niet naar geluisterd.
0: Ja, dat weet ik niet. Het is al 10 jaar geleden, dus dat het schip...
2: Wanneer dacht je, Tineke, van mijn levensverhaal moet in een boekvorm verschijnen? Hoe is
0: nou,
2: dat
0: bedacht ik niet.
2: Nee, wie dacht dat wel?
0: Nee. De uitgevers. Ik heb geloof ik de afgelopen jaren wel zeker 6-7 keer het aanbod gekregen van Tineke, wil je niet je biografie schrijven? En nee, en ik weet niet, ik schrijf artikelen, ik heb columns geschreven jarenlang. Maar ik wist bij mezelf niet waar te beginnen.
2: Mm-hmm.
0: En Gideon van Aartsen, die het boek heeft geschreven, is ten eerste een vriend, al 40 jaar.
2: Ja.
0: Maar is journalist en zo hebben we elkaar ook ontmoet. Hij heeft bij mij in de redactie destijds ook nog een tijdje gezeten. En ja, Gideon is met een uitgever aan de slag gegaan. En ja, dit is het resultaat. En dan, ik zit het zelf nu ook weer te lezen, want het zijn verhalen die ik 2 jaar geleden, 3 jaar geleden aan hem heb verteld. Ik weet, dat heb ik allemaal gezegd, joh.
2: Maar hoe werkt dat? Want hoe spreek je dan eens in de week met elkaar af?
0: Nee, eens in de 2 maanden, omdat Gideon die ging verhuizen van Hollandse Rading. En ik woonde dus in Hilversum of in Baren.
2: Ja.
0: En Gideon ging naar, weet ik veel, daar ergens onder Rotterdam, Vlaardingen of zo, weet ik.
2: Ja, ja.
0: En ja, dan kom je niet elke dag in Hilversum.
2: Nee.
0: Dus dan ging er weer 2-3 maanden overheen.
2: Dus dat is een heel proces van jaren.
0: Ja, eigenlijk, ja, voor hem is het zeker 2 of 3 jaar geweest.
2: En dan is dat moment eindelijk daar, dan wordt dat boek gepresenteerd. Jij zit daar in het Rosa Spier Theater.
0: Ja.
2: Op dat podium, Jan Slachter, die is daar om een woordje te doen. En nou, dat
0: vond ik zo aardig.
2: Door je dochter.
0: Ja.
2: En dan is dat boek daar. Heb je het al helemaal uit?
0: Ja, ik heb het uit.
2: Hoe was het? Hoe is het om in je eigen leven te lezen?
0: Ja, ik denk, hoe had ik dat wel moeten zeggen? Of ja, nou, ik vind ook, als je toch over je leven praat, dan moet je niet alleen maar de leuke dingen eruit halen. De mooie dingen. En,
2: maar wat had je dan bijvoorbeeld niet moeten zeggen, vind je?
0: Oh, niks.
2: Oh, oké. Okay.
0: Nee hoor, ik vind dat het goed is wat erin staat. Absoluut.
2: Ja.
0: En daar ben ik blij om.
3: Wat is een van de hoogtepunten die in het boek staan, waarvan je zegt van,
0: geen idee.
3: Dat vind ik zo leuk dat dat erin staat?
0: Nee, geen idee. Dat vraagt zoveel mijn journalisten altijd. Ik moet me eens een keer een paar punten in mijn hoofd halen die ik kan opnoemen. Maar iedereen vraagt, wat is de leukste periode uit je leven?
3: Ja.
0: Oh, geen idee.
3: En het leukste uit je carrière? Een van de dingen die je hebt gedaan ooit?
0: Ik heb alles gedaan. Maar... En dat is het leuke. Ik ben gewoon op 18-jarige leeftijd ontevreden met mijn lot als telefoniste. In het dorp in Hilversum beland. Op de Zeedijk, notabene. En daar waren mensen stickertjes aan het plakken op het ramen van een studio. Met een schip erop. En ik heb aangebeld en ik heb gezegd, ah, ik wilde weten, jullie gaan uitzenden op een schip. En ik kan omroepen. En ik kan teksten schrijven. Toen zeiden ze, nou, we hebben je nodig. 250 gulden in de maand.
2: In de maand?
0: In de maand.
2: Ja, ja. En was dat toen een salaris waar je goed van rond kon komen?
0: 1960, ja.
2: Ja, ja, oké. Okay. Dat was toen een mooi salaris eigenlijk.
0: Ja, nou, ik ben wel binnen een half jaar kreeg ik 400.
2: Nou, gelukkig.
0: Ja,
2: ja, ja, dat
3: hadden ze al snel.
0: Toen kwamen de eerste reclames natuurlijk.
2: Ja, die zong je zelf in, toch? Of die sprak je zelf in?
0: Ja, daar spraken ze zelf in.
2: Je hebt een mooi verhaal over een reclame met Kees van Kooten samen.
0: Willem
2: van Kooten. Weet je nog welke dat was?
0: De Hollebollen. Tijdens de bollenkwekerij. Daar lieten we ons. Stonden we dus bovenaan de trap. Dat was een kleine kosterswoning. En er stond de technicus, Karel van der Woerts. Die stond met een bandrecordertje. Niet de Sennheiser, nee, de Nagra.
2: Ja.
0: Zo'n mooi merk. Wij trots met die Nagra en de microfoon. Die stond onderaan die trap. En dan stond Willem van Kooten en ik en nog 2 meiden uit de discotheek stonden bovenaan die trap. En dan riep Willem, holle, bolle, Theo Nijssen's bollenkwekerij. En dan lieten we ons met z'n 4 van die trappen vonden.
3: Zo ging dat vroeger, ja.
0: Ja.
3: €250, daar kan je tegenwoordig een foto voor laten maken. Ja,
1: daar kan je helemaal niks meer mee.
2: Daar kun je niks met Jasmin.
1: Daar kun je net boodschappen van doen.
3: Ja, ik zeg €250, met €250, dat is 120 euro ja, of zoiets. €115.
0: Ja, maar het was wel een goed salaris, hoor.
3: Ja,
0: die tijd. 400 gulden, jongens.
2: Maar even, Tineke, nou zit Jasmine hier, hè, een opkomend talent. Hoe ging dat vroeger als nou zo'n meisje als Jasmine, laten we zeggen, in 1965, 1970 bij jou langskwam? Van ik heb een liedje uitgebracht. Ging dat toen makkelijker dan nu, denk ik?
0: Wel, nee, maar zo ging dat niet, hoor.
2: Nee?
0: Oh, nee, er kwam een delegatie van de platenmaatschappij vooraf.
2: Ja.
0: En die kwam dan een plugger, Jaap Stamer, legendarische naam. En die zei, dit is Anneke Greundel.
2: Ja.
0: En wij hebben een paar plaatjes met haar gemaakt. En wij voorzien een grote carrière voor haar. Wil je hier eens even naar luisteren?
2: Ja.
0: En dan luisterde die daarna, deskundige, en dan zei je, ja, jullie hebben gelijk. Ze heeft inderdaad talent en ze zingt goed. En, maar ze moet commerciëlere liedjes zingen als jullie er op de markt willen hebben. Hmm. Nou, toen hebben wij Surabaya en zo.
2: En brandend zand,
1: ja. En zo. Ja, het ging gewoon toen heel anders dan nu, natuurlijk.
0: Oh, kind, het ging zo anders.
3: Ja. Ja. Alleen al de pluggersvergaderingen en dergelijke. En
0: ja.
3: Ook de dealtjes die natuurlijk, ja, wel gesloten werden.
0: Nou, dat valt wel mee, hoor.
3: Want nee, maar voor een fles wijn werd er wel genoeg,
0: ja,
3: gedaan.
0: Ja, wou ik net zeggen. En
3: een pontje paling.
0: Wacht even, de palingsound. Die kets hebben wij wat gedraaid, joh.
3: Oh, en eerst wat vis naar heel veel zijn
0: toegedaan. De gebroedersbuis met een pomp paling. Nou.
3: Ja.
0: Allemaal met een vette bek.
3: Leuk.
2: Jasmine, jij hebt een nieuwe single uit, Feathers. En ja, je gaat die ook zo meteen zingen. Welke wil je eerst zingen eigenlijk? Wil je eerst Feathers doen? Of wil,
1: ja,
2: je
1: eerst een rustige
2: doen?
1: Inderdaad, Feathers. Ja, en dan lekker afsluiten met die knaller. Ja.
2: Ja, dat doen we zo meteen in 2,5 uur.
1: Ja.
2: Wil je iets vertellen over Feathers, hoe dat tot stand is gekomen?
1: Ja, Feathers, dat heb ik geschreven met Tony Cornelissen. Dat hebben we toen met z'n tweeën geschreven. En Tony Cornelissen, die is ook van Chips. Die heeft ook 1001 Nights, Arabian Nights geschreven.
2: Heel commerciële,
1: ja,
2: rakker, zeg maar.
1: Ja. En alles van Direct heeft hij ook geschreven. Ja, van Cascada, van alles. Maar super tof dat ik hem ben tegengekomen. Dat ik met hem zo'n klik had met schrijven eigenlijk.
2: Ja.
1: Second Hat Hero heb ik ook met hem geschreven. Niet mijn vorige, maar die daarvoor, die single. En Feathers hebben we dus... we hadden eigenlijk een schrijfsessie daarvoor gehad. En dat kwam eigenlijk niet zoveel uit. En toen hadden we spontaan zoiets van, nou, dan gaan we nog even met z'n tweeën, bleven we over.
2: Mm-hmm.
1: Dus dan gingen we nog een beetje pingelen op de gitaar. En toen in één keer kwamen we met die melodie en de tekst erbij. En toen dachten we van, wow, oh, dit is eigenlijk wel... wat, zeg maar. Mm-hmm. Ik vond het echt een heel vet sfeertje, vijpje. En toen, kwam ik thuis en toen zei ik, ja, hier moeten we echt iets mee doen.
2: Ja,
1: en toen is hij eigenlijk gaan produceren daarna. En
2: Nou, je hebt de microfoon, weet je waar die staat. Het podium ken je inmiddels ook, dus ik wil je vragen om naar het podium te gaan en het nummer te zingen.
1: Superleuk, ja.
2: Tineke, wat voor muziek is jou, waar hou jij van, Tineke? Wat vind je
0: van alles.
2: Jij vindt alles leuk wel,
0: oh,
2: hè?
0: Ja. Ja. Echt alles. Klassiek, jazz, pop, alles.
2: Oké.
0: Okay. Oh, zeker.
2: En ken je Jasmine?
0: Ja, nee, ik ken de naam.
2: Ja, oké. Okay.
0: Ja, ik heb hem gezien op tv, in ieder geval. Maar niet van Kenneker. Nee, maar ik ben vol belangstelling. En Jasmine, wil ik even zeggen... Ja. Het is heel verstandig dat je je eigen liedjes schrijft.
1: Ja?
0: Want je kan nog zoveel platen verkopen als zangeres.
1: Ja.
0: Het meeste verdien je dus als componist en tekstist.
2: Ja, dat is absoluut waar, ja. Ja, dat is waar. Ja, ja, zeker, ja. Goed, laten we ervan gaan genieten, Tineke. Dan maak je ook live nu kennis met Jasmine, net als de rest van Flevoland dat nog een keertje doet. Haar nieuwe single heet Feathers en hier is ze live in de herberg. Jasmine.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam, ja, dat is een goede. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.
4: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
5: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Dit is Flevoland met het regionieuws.
9: Goedemiddag, het is 1:30. Het is tijd voor het nieuws uit onze provincie. Het zwemverbod dat dinsdag ingesteld werd op het hondengedeelte op het Almere strand is nu uitgebreid naar het gehele strand. Dit om onduidelijkheid te voorkomen. Dat zegt een woordvoerder van de omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Aanleiding voor het verbod was een melding van dode en zieke honden die in het water gespeeld hadden. De omgevingsdienst doet nog onderzoek naar de waterkwaliteit. Volgende week moet daar meer over bekend worden. Bovendien meldt de organisatie van de Dutch Water Week dat op advies van de gemeente Almere alle kinderactiviteiten op het IJmeer zijn afgelast. Het kruispunt van de Gooiseweg met de Ganzenweg tussen Lelystad en Harderwijk wordt komende nacht volledig afgesloten vanwege werkzaamheden. Dat laat de provincie Flevoland weten. Verkeer uit alle richtingen moet omrijden tussen 8 uur vanavond en 7 uur morgenochtend. En alvast een waarschuwing voor volgend weekend, 13 en 14 juni, dan wordt die kruising het hele weekend afgesloten. En Lelystad krijgt de komende jaren een nieuwe koers. 9 partijen hebben een raadsakkoord gepresenteerd met plannen voor meer woningbouw, een levendiger stadshart, betere betrokkenheid van inwoners bij gemeentelijke plannen en meer aandacht voor lokale ondernemers. De partijen willen jaarlijks 1400 woningen bouwen en experimenteren met een burgerberaad. Tegelijkertijd moet de gemeente bijna 13 miljoen euro bezuinigen. Het nieuwe college wordt naar verwachting eind deze maand geïnstalleerd.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige westenwind. En ook vanavond is het droog en zijn er nog een tijd zonnige periode. De zon gaat vanavond pas om 9:55 onder. Ook de rest vanavond en komende nacht blijft het droog. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 10. Zaterdagochtend is het droog met eerst nog wat zonneschijn, maar geleidelijk neemt de bewolking toe. En in de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt morgenmiddag 19 graden bij een matige zuidenwind. Zaterdagavond breekt de zon weer door, maar is er ook kans op enkele buien.
11: Dan de verkeersinformatie aan de B. Die zegt dat het nog steeds langzaam rijdt op de N307. Kampen, Lelystad. 4 minuten extra reistijd heb je daar nodig. Flitsmeister meldt een controle op de Larsen Dreef in Lelystad. En ook op de N307 bij 52,1. En er wordt gecontroleerd ook nu in Lelystad op de Westerdreef. Heb je ze ook nog ergens anders gezien? Geef het even door via de app van Flitsmeister. Zometeen deel 2 van Gastvrij Flevoland. Dat doen we met zangeres Jasmin. Ze gaat zometeen nog een liedje voor ons zingen. En we halen mooie herinneringen op samen met Tineke de Nooi.
12: Dit is Herberg Flevoland.

0: Het klinkt leuk als groepsnaam, maar ik vind het niet te eten. Marmalade is dat en The Loving Things.
1: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
0: We hebben het net al gehoord met haar nieuwe single Feathers. Zometeen gaat ze nog een nummer voor ons zingen. Zangeres Jasmin. Heb je gelijk al goede sociale media berichten binnengekregen?
2: Ja joh, al mijn fans gelijk...
0: Mooi. Ja, goed. Iedere oma.
2: Nou, het grappige is dus... Mijn fans zitten dus vooral in Zuid-Amerika en Japan.
0: Oh. Nou,
2: heel veel Brazilië, Mexico en Japan.
0: Toertje daarheen, helemaal goed.
2: Ik wou net zeggen, dus daar ben ik mee bezig.
0: Ja.
2: Dus binnenkort tour in Japan.
3: Je zult maar een hit hebben in Japan.
2: Ja, zo vet.
3: En in Brazilië, Pot Chandosi.
2: Ja,
0: ja. No. Gerard Joling, die is te slapend rijk mee geworden met al zijn hits in Azië, toch?
4: Wat denk je van Laura Fitchie? Ja. Laura Fitchie vliegt soms nog voor één hit even naar Azië toe.
3: Ja, zeker.
0: Dan is ze even Fitchie.
2: Nou, dat is toch cool, ja. Nou ja, het is wel leuk om te zien inderdaad, waar je meeste fans zitten, ook op Spotify en dan krijg ik ook vaak berichten op Instagram.
0: Dat is dan weer het voordeel aan zo'n internet, hè?
2: Ja, streaming. Je kan overal zien waar alles vandaan komt, inderdaad.
0: Wat moest je vroeger wel niet doen om een plaatje gepromoot te krijgen in Brazilië of zo, toch, Tineke?
2: Ja?
3: Geen idee.
0: Dat ging niet, volgens mij.
3: Nee, dat ging niet.
0: Dan moest je mazzel hebben dat iemand het als een soort vakantieliefde plaatje meenam.
3: Ja, zeker.
2: Ja.
0: He, dat deed je dan ook. Ging je op vakantie en dan nam je het plaatje, het hitje van dat land, nam je mee. Dan had je iets bijzonders.
3: Ja, maar zo hebben we wel hits gemaakt ook, hoor.
0: Zeker.
3: Door, in de Europese landen, dat iemand die naar Spanje met vakantie was geweest, dan terugkwam. En dan gingen wij met z'n allen dat draaien.
0: Ja, Hands Up van Ottoman is zo'n voorbeeld. Dat was nergens bekend. Totdat het uit Spanje mee werd genomen naar Nederland toe. En Nederland heeft het eigenlijk een wereldhit gemaakt.
3: Ja, nou, en ik was van de Italiaanse hits.
0: Ja.
2: Oh ja.
0: Tarzan Boy?
3: Ja, dat... Nee.
2: Oh. Maar Marco Borsato, die had toch ook...
3: Dat is veel later.
0: Ja.
3: Ik had Rita Pavone, Mio Cuore. Nee, ik heb het nu over de jaren 60.
0: Ja, dat is een dat is wel iets anders,
4: Het is natuurlijk wel...
3: Dat was mijn jeugd.
4: Jij was natuurlijk de koningin van de radio. Maar op een gegeven moment in de jaren 80, 1982 als ik het wel heb... werd je gevraagd om iets voor televisie. Want Hilversum kreeg een middagtelevisie, was nieuw.
3: Ja.
4: En jij zou dat eigenlijk willen regisseren. En je had nooit de ambitie om in beeld te komen. Hè?
3: Nee, en Veronica had dus de mogelijkheid gekregen... om een aantal mensen op de regieopleiding te doen.
4: Ja.
3: En Leo van der Goot, mijn collega, en ik... die kregen de kans om 9 maanden op de academie te zijn.
4: Ja.
3: En we werden televisieregisseur. Nou, ik keek naar alles wat bewoog. Ik vond het iets geweldigs. Want er bestond alleen maar voor mij radio voor die tijd.
4: Ja.
3: Maar omdat er geen radio was... werd ik televisie.
4: Ja.
3: En toen vond ik het geweldig. Dat is zo leuk ineens. Allemaal.
0: Maar deed het ook iets met jou persoonlijk? Want je werd in één keer herkend natuurlijk. In één keer was die stem bekend en het zat een gezicht bij.
3: Ja, maar toch, wij waren ook wel bekend door de krantenartikelen en zo. Want Veronica was loeipopulair, hoor.
0: Ja.
3: In de jaren 60, 70.
2: Ja.
3: Dus ik was die herkenbaarheid wel gewend. En ja, ik heb ook een manier van wandelen over straat toen... en een beetje naar beneden kijken en zo. Want kijk je iemand aan, dan ben je klos.
0: Mm-hmm.
4: Is het leuk of niet om herkend te worden?
3: Oh, ja, natuurlijk.
4: Ja?
3: Is het, natuurlijk, daar doe je het voor.
0: Is toch een graadmeter van je
3: ik
0: succes?
3: Ik kan iemand de hersens inslaan die roept... die bekend is geworden, kan tegen die bekendheid niet ophoort, denk ik, hou jij mond.
0: Heb je dan Gordon ook wel eens teruggeroepen?
3: Nee.
0: Ongeleid projectiel.
3: Dat was net zeggen, die laat zich niet terugroepen.
0: Want dat is nou iemand waarvan je zegt van... als Tineke zijnde dan, van dat je zegt van... jongen, kom op, dat nou niet.
3: Nou nee, hou eens een keer je mond.
0: Ja.
3: Zei ik wel.
0: Leer eens je mond te houden in plaats van gelijk.
3: Maar, kijk, Gordon is namelijk een ontzettend lief kind.
0: Ja, zeker.
2: Dat geloof ik best,
3: Ja, echt. Echt waar. En de mensen denken dat hij slecht is en dat hij... Nee. Het is een man met een gouden hartje.
0: Nou, maar met name voor Jasmin natuurlijk. Bekendheid doet iets met je, hè? Kan rare dingen doen met je.
3: Ja, maar kijk, Jasmin, die komt uit de onbekendheid. Die heeft dan een plaat en die krijgt de publiciteit. En laat die plaat nou een hit worden. Bom, dan is ze ineens bekend.
0: Maar dan wil iedereen wat van jou.
3: Natuurlijk. En dat kan je niet zomaar aanleren in een paar maanden. Bij mij is daar 40 jaar aan vooraf gegaan.
0: Mm-hmm.
3: Nou, nee, is overdreven. Toen ik televisie
0: 39 jaar.
3: Nee, ik was in de jaren 70 ging ik op televisie. Maar toen had je nog niet die hysterische toestanden van nu.
0: Maar begrijp je dan dat mensen wel eens... Nou ja, hoe moet dat zeggen? Laat ik het even... Ik zeg
3: zing het maar.
0: Dat ze het soms een beetje vreemd aanpakken.
3: Nee hoor.
0: Zing het dan.
3: Ja. Nee, dat...
0: Dat is te begrijpen dus.
3: Ja. Ik kreeg van de week ook weer waar ik woon in Laren... Dan ligt er ineens een pakje in het halletje en dan maak ik dat open. En dan stuurt iemand mij bonbons op of zo. Wat ik dan moeilijk vind, want ik denk, straks zit er iets in.
4: Ja, dat durf je niet op te eten.
3: Maar ja. Ik stuur wel een briefje terug. Hartelijk dank dat je aan me gedacht hebt. En
4: de bonbons gooi je weg.
3: Ja.
2: Ja,
3: dat zeg ik
2: maar
3: niet.
4: Nee, dat zeg
3: die geef ik aan de behoeftigen.
4: Oh ja, ja. Die ging
0: en kijk je nu dan ook nog wel eens televisie of luister je radio? En zit je dan ook nog wel eens van, dat moet je niet zo doen. Ik zou zo graag nog iemand les willen geven.
3: Nee, ik heb constant commentaar. Ik zou niks anders willen doen dan daar eens eventjes wat over zeggen. Nee, ik luister niet naar de radio. Ik vind het alleen maar zelf leuk wat ik doe.
0: Ja. Luister je ook nog naar jezelf? Want ze hebben ons altijd geleerd. Nee. Je moet altijd naar jezelf luisteren, want dan moet je beter worden.
4: Ja, dat snap ik, ja.
3: Maar dat weet ik nou zo langzamerhand wel.
0: Ja, toch wel. Ook wat je valkuilen zijn.
3: Oh ja, ja, ik weet het niet of de valkuilen zijn.
0: Ik ook niet.
3: Maar... Nee, misschien heb je het niet hoor.
0: Nee?
3: Nee, omdat... Ik hoef er niet over na te denken. Hm. Het is voor mij zo'n natuurlijke zaak.
0: Ja, ja.
3: Dat ik ben niet anders achter de microfoon dan ik normaal ben.
0: Ja.
3: Nee, maar ik kan het bijvoorbeeld.
4: Ja, dat is waar. Nee, daar heb je gelijk in.
0: Nou ja, ik deed het ook niet beter. Ja, dat was jouw kracht.
3: Ja.
0: Je was gewoon de mens.
3: Ja,
0: er kwam een mevrouw binnen in de huiskamers.
3: Ja, het is niet zoals bij Agda en de Munnik. Ik ben mezelf niet in al die jaren nooit geweest.
0: Nee.
3: Ik wel.
0: Ja.
4: Is het nu dan echt met pensioen bent, hè, dat Rosa Spierhuis. Is het leven leuk nu?
3: Ik ben natuurlijk al heel lang met pensioen, hè.
4: Jawel, maar je maakt natuurlijk nog wel echt... Je hebt natuurlijk wel heel lang nog radio gemaakt, ook bij Max, hè?
3: Ja, maar ik maak nog steeds radio.
4: Nog steeds
3: radio
4: bij Radio
3: Laren, iedere zaterdagochtend.
4: Maar het is toch, in plaats van... Kijk, dagelijks is het natuurlijk een andere routine dan vanuit huis één keer in de week.
3: Ja, nou, dat is moeilijk.
4: Ja, vind je dat moeilijk?
3: In de week. Oh ja. Je moet een energie erin stoppen. En dan zit je dagelijks... Ik kan niks anders, dus ik vind het heerlijk.
4: Maar zou je dat nog willen dan?
3: Eigenlijk wel.
4: Echt waar?
3: Ja hoor. Ik zou dagelijks best een programma willen hebben.
0: En mis je dat?
3: Ik wilde niet mijn huis vooruit. Dat is het probleem.
4: Oh, ja. Dat is het, ja.
0: En mis je dat pionieren ook niet? Dat een beetje rebelse zijn en zo?
3: Natuurlijk.
0: Ja, hè?
3: Ja, wij waren uniek hoor. Ik vind het zo'n leuke tijd die we hebben meegemaakt.
4: Ja.
3: Dat is ook de reden voor mij dat ik af en toe nog wel eens een boek van vroeger erover lees. Er komen heel veel beelden naar voren. Dat is erg leuk.
4: Je begint ook meteen te smalen als je het erover hebt.
0: Doe dat met je.
2: Tinkeling en oogjes. Ja.
3: Nou, maar ik heb een uniek werkzaam leven gehad, hoor, jongens. Ja. Met een vak wat ik alleen maar kan. Mm. En wat ik heerlijk vind om te doen. Muziek is voor mij nummer 1.
2: Mm-hmm.
3: Dus zelf muziek draaien is het allerleukste wat ik, wat ik kan.
4: En je luistert nu geen radio meer, zei je. Maar je kijkt wel veel televisie.
3: Ja, ook niet veel.
4: Nee, niet meer?
3: Nee.
4: Maar wat kijk je nog wel?
3: Nou, noem eens wat.
4: Ik weet niet, dat
0: actualiteitenprogramma?
3: Sowieso actualiteitenprogramma's. Maar er is op het ogenblik niet zoveel... Af en toe denk ik, ik moet het eens opschrijven. Want iedere journalist vraagt het altijd naar mij en dan weet ik het niet.
4: Nee. Oké.
3: Okay. Maar soms zijn er programma's die ik erg goed vind.
4: En zijn er mensen...
2: muziekprogramma's?
3: Wat?
2: Muziekprogramma's zoals Beste Zangers of The Voice.
3: Oh ja, maar dat sla ik niet over.
2: Nee, dat kijk je wel.
3: Nee, dat kijk ik allemaal hoor, de Beste Zangers. Ja. Oh ja, zeker.
4: En de talenten van nu op televisie, zijn dat mensen van je zegt... Oh, dat zijn echt unieke, leuke presentatoren.
3: Er zitten ertussen.
4: Ja, van wie ben je fan? Wie vind je goed?
3: Van de jonge generatie?
2: Mm-hmm.
3: Nou, ik heb bijvoorbeeld Tooske heel lang gevolgd.
4: Tooske, ja, van de shownieuws.
3: Ja, precies.
4: Ja.
3: En dat doet ze goed.
4: Ja.
3: Die heb ik zien groeien.
4: Ja, daarin. Die is ook al een hele tijd op televisie.
3: Ja, nu wel. Ja. Maar,
0: zij heeft ook het voordeel gehad dat ze mocht leren
4: bij TMF.
0: Te groeien.
3: Ja,
0: tegenwoordig moet het gelijk moet het iets zijn.
3: Maar dat kan niet.
0: Binnen 2 weken is er niks.
3: Ja.
0: Wegwezen.
3: Ja, maar dat is niet goed.
0: Nee, hè?
3: Nee, mensen moeten ervaring kunnen opdoen.
0: Ja.
3: Of we zijn toch ook altijd op ons snuit gevallen, hoor.
0: Ja.
3: Mijn generatie, wat dacht je?
0: Maar daar leer je dus van om beter te worden.
3: Ja, absoluut.
0: Ja.
4: En heb je nog veel contact met mensen uit die tijd van wat er nog leeft dan? Hè? Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen overleden.
3: Dat wou ik net zeggen. Overleven ze allemaal op tijd.
0: Maar Lex Harding is er nog. Leo van der Groot.
3: Ja, gelukkig wel.
0: Adje Bouwman.
3: Ja.
4: Bert van der Veer.
3: Dan noem je ze.
2: Ja. Jens heeft jullie ook meegemaakt.
3: Ja, natuurlijk. Maar Jens was niet een echte collega van me.
2: Nee?
3: Nee, die zat op bij een andere omroep.
0: Ja.
2: Welke omroep zat hij ook alweer?
0: Hij was wel de VARA, toch?
3: Ja, en Noordzee, dacht ik.
4: Ja, Noordzee. Ja.
2: Want die is wel overleden laatst, inderdaad.
3: Ja.
4: Maar hij was
3: mijn buurman in het bos.
2: Ah.
3: Waar ik woonde.
0: Ja.
3: Ja. Nee, maar het was niet een echte, echte vriend van me. Nee.
2: Nee.
0: Maar dat, dat praten met de oude collega's, de Atje Bouwman bijvoorbeeld.
3: Oh ja, die heb ik nog steeds contact mee.
0: En een Leo van der Groot.
3: Ja, zeker. Ja? Als we elkaar zien, dan ja hoor.
0: Worden er dan nog wel eens oude verhalen opgehaald? Dat ze zeggen, Tunis, weet je nog dat jij dit en dit en dit...
3: Nee,
0: en dat
3: er begint niemand mee met weet je nog. Maar dan, oh, drink je nog steeds dat? Oh ja, weet je nog dat?
0: Geniet van het leven nog.
3: Ja, zeker.
0: Ja. Komt er nog een tweede boek ook? Dat je zegt van, oh, maar nu ik dit heb gelezen... dan heb ik er nog wel een paar verhalen.
3: Ja, iemand zei, wat is dit een dik boek? Ja. Ik zei, het is pas deel 1. Ja. Nee, er zijn natuurlijk duizenden verhalen... maar één keer is wel het verhaal dan verteld, hoor. Ja. Dan ja. moet je niet te lang meer zitten. En bovendien... Ja, ik begin ook tot de vergetenachtige te behoren. Ik moet ook... Nou, alhoewel, van vroeger werd het nog alles.
4: Maar dat zeggen zo, kom je niet echt over.
3: Nee,
4: komt...
3: dat is ook zo. Nee, nou, ja. Dat zeg, denk ik, je moet je niet aanstellen.
4: Kijk, het is lichamelijk misschien, hè, qua lopen. Ja. Met de, maar ik denk, het kan beter zo zijn dan andersom, vind je niet? Dus lichamelijk heel goed en niks meer hier weten.
3: Ja.
4: Oh, dat lijkt me vreselijk.
3: Ja. Nou, dan is het afgelopen voor mij, hoor. Ja, ja, ja, ja.
4: Ja.
3: Als ik, dat, nou ja, ik, je weet in wat voor thuis ik zit. Hmm. Er zit een afdeling in waar mensen zitten... Die, kijk, Roze Spier staat voor kunstenaars en wetenschappers... die daar zo lang mogelijk hun vak en hun hobby's moeten kunnen uitoefenen.
4: Ja.
3: En worden ze slechter, dan kunnen ze naar een bepaalde afdeling.
4: Ja.
3: Ik doe altijd een gesloten afdeling, maar ze lopen allemaal los, hoor. Dus dat scheelt ook weer.
4: Mm.
3: Maar dat kan dan.
4: Ja.
3: Maar daar heb ik geen zin in. In die fase, en daar ben ik nou oud genoeg voor om dat te bepalen...
4: Ja.
3: Maar jongens, tot hier en niet verder... Mijn kinderen riepen ook en mijn vrienden op een gegeven ogenblik... Tinus, kan je ergens anders over praten op een verjaardag? Over de euthanasie.
4: Ja, ja, ja. Ja, maar ja, daar moet je toch een beetje mee... Ja, hoe je het ook bent of keer.
3: Ja.
0: Je moet het geregeld hebben.
4: Daarom.
3: Je moet het geregeld hebben. En meer dan ooit, maar ik dacht dat iedereen het maar weet.
0: Ja. Maar heb jij het helemaal geregeld?
3: Ja, ja, ja, ja. Nou en of.
0: Is er een bepaald punt dat je zegt van... als dat aanbreekt, dan hoeft het niet meer?
3: Ja, zeker. Is dat er... Dat is als ik kwijlend in een rolstoel zit en niemand meer herken. Wat moet ik dan daar?
0: En dan moet iemand.
3: Dan kom jij langs en die zegt: weet je wie dat is? Oh ja, is dat Tineke de Nooi? Nou, dan is voor mij het einde daar, hoor.
0: Ja. We hebben trouwens eventjes... Bastiaan Boog die reageerde. Daar heb jij ooit ook nog programma's mee gemaakt, ook in het ver verleden. Die zegt: volgens mij was de eerste single van Gordon There's a Whole Lot to Do.
3: Ja.
0: Dat was hem, hè?
3: Ja, volgens mij wel.
0: Ja.
3: Ja.
0: En daarna kwam Genie, inderdaad.
4: Ja, van het Songfestival.
0: Toen kreeg hij van de Flevolandse jury 10 punten.
4: Ja, dat weet ik nog, ja.
0: En
4: ja.
0: toch wilde hij hier niet komen.
4: Nee.
0: Ja. Goed. Nou goed, dan weten we dat ook weer. Dankjewel.
3: Wilde hij niet komen?
4: Ja.
3: Zal ik hem toespreken?
0: Doe ze
3: gek
0: weer.
3: Geworden.
0: Eens in de zoveel tijd moet je hem gewoon even toespreken. Ja. En zeggen van, je moet weer een keer daarheen.
3: Nou, wat net zeggen.
0: Hij is ooit getrouwd met hem geweest. Dus,
4: ja, ik ben ook met getrouwd geweest.
3: Ja. Was jij dat?
4: Ja, ik heb de foto's nog. Ja, het was in een talkshow. Het was voor de grap.
3: Ja, dat weet ik, voor de grap.
4: Ik speelde George Clooney.
3: Ah.
4: Ja, dan kom je natuurlijk bij mij uit als je die zoekt.
0: Toen hadden ze nog geen AI. Nee.
4: Er was die Goor draait door of zo in die talkshow die toen had.
3: Ja.
4: Dus sindsdien wilde hij hier ook niet meer komen. Nee hoor, dat is een grapje. Jasmin, jij gaat nog een nummer doen.
2: Mm-hmm.
4: Niet je single Feathers, want die heb je al gedaan.
2: Ja.
4: Nou, zeg zelf maar wat je gaat zingen.
2: Ja, ik ga mijn vorige single doen. En die heet You're So Good.
4: Ja.
2: Dat is wat meer echt een beetje een pop-punky, meer Avril Lavigne vibe, zoals we gewend zijn van mij.
4: Ja, ik zei net dat tegen Arna, toen je dit even aan het soundchecken was, dat al zo heet.
2: Ja.
4: Ik zeg, nou, er staat gewoon Avril Lavigne, staat hier een...
0: Beetje Alanis Morissette.
2: Het is echt een beetje die oldschool pop-rock, pop-punk vibe van de Zero's.
4: Ja.
0: En waarom dan deze ommekeer nu? Want dit is een heel andere sound.
2: Ja, klopt. Nou, ik ben ook dus heel erg fan van die electropop sound. En ik ben echt heel erg fan van een Franse singer-songwriter. Die heet Okilou.
4: Je hebt ook in Frankrijk gewoond, toch?
2: Ja, klopt inderdaad. Maar ja, dus ik wilde ook een keer zoiets proberen. En ik sta nog zo natuurlijk aan het begin van mijn carrière. Dat ik ook nog een beetje zoekende ben naar mijn sound. En ik wil zeg maar niet een Avril Lavigne... tweede Avril Lavigne of zo zijn, weet je wel. Dus ik kreeg de laatste tijd alleen maar Avril Lavigne.
4: Maar je lijkt er ook een beetje op.
2: Ja, en super toffe vergelijking natuurlijk, don't get me wrong. Maar ja, ik wil ook een beetje mijn eigen sound ontdekken, weet je wel. Dus ik ben nog zoekende. Ik ben nog een beetje zoekende van... misschien dat ik een beetje een kruising maak... tussen dat elektronische en dat pop-punk, weet je wel. Dus ik ben ook een beetje aan het uitproberen.
4: Nou ja, probeer lekker uit.
0: Je hebt nog tijd genoeg, toch, Tineke?
2: Ja, daarom.
0: Tot die tijd gewoon lekker overal van blijven snoepen.
2: Ja, ja. Zeker.
0: Over de muziek dat. Dan, hè?
4: Jasmin, je mag weer naar het podium gaan. Dankjewel dat je hier was vandaag. En tot de volgende keer maar weer, zou ik zeggen. En Tinus, geniet jij nog even lekker van die plaat van Jasmin. Ik vond het een... wij vonden het, denk ik, als ik
0: een eer
4: mag spreken. Een eer dat je hier wilde zijn vandaag.
3: Nou, ik vond het ook leuk.
4: Vond je het wel leuk?
3: De rit hier naartoe is al een uitje voor je als je in Laren woont.
4: Het valt
3: een wereldreis, joh.
4: Ja, maar je werd opgehaald met een bus. Je kwam er niet in, hè?
3: Nee, je moest een kratje.
4: Op een kratje ook, ja.
3: Ja, maar het is te hoog.
4: Ja, ik weet het. Maar je wordt met een lage...
3: Ik loop achter een rollator en er komt een bus voorbij van hier tot Medemblik. Nou, dat...
0: Nou ja, het is beter dat je nog moeite moet doen om erin te stappen dan dat ze erin schuiven.
3: Ja,
0: toch?
4: Ja, dat is inderdaad waar. Ja. Is je mobiele telefoon al gemaakt?
3: Nee.
4: Nog steeds niet?
3: Nee, hij is wel gemaakt. Maar ik had hem, nou je het zegt, ik schrik me kapot. Ik had hem gisteren moeten ophalen.
4: Oh? Nou, misschien wil onze producer even met je meerijden gelijk.
3: Ja, maar ik weet niet waar.
4: Dat is wel lastig.
3: Mijn dochter heeft hem.
4: Duffy heeft het gedaan.
3: Ja, oké.
4: Ja,
3: dus die moet hem ook maar ophalen voor me.
4: Nou, dan ben je tenminste weer bereikbaar. Want heel veel mensen klagen over Tinus is niet te bereiken.
3: Ja, dat klopt.
4: Goed. Tineke, heel erg bedankt. Wij zien elkaar ongetwijfeld binnenkort weer in het Rosa Spieren.
3: Ja, jongens, ik vond het erg gezellig. Ik vind het trouwens altijd leuk, hoor. Radio,
4: weet
3: studio.
4: Ja.
3: Ik geniet ervan.
4: Dankjewel. Fijn weekend allemaal. Volgende week zijn we er ook. Dan hebben we hier Mick Harre. Die heeft een single uitgebracht met de kleindochter van Danny Huisman. Die is hier ook. En nog een nieuw talent. Die naam gaan we nog niet noemen. Dat houden we nog als verrassing. Jasmin is hier nog een keertje met You're So Good. Fijn weekend allemaal. Tot maandag.

0: Dit is Flevoland.
1: Kan het nou zomaar een rechtszaak uitstellen? Maar het is natuurlijk wel noodzakelijk dat op het moment dat de rechter gaat oordelen, alles compleet is wat je nodig hebt om een oordeel te kunnen vellen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: De een is een beetje fanatieker als de ander.
3: Irritatie.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, het was een beetje bedompen hok eigenlijk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Goedemiddag, de hoofdpunten uit Flevoland. Het Prokkel Ontmoetingsfestival wordt vandaag gehouden op het strand van Tom's Beach Surf in Lelystad. En dit waren de hoofdpunten uit het nieuws van Flevoland.
10: Dit is Flevoland, ook via DAB+.
11: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Netbeheerder TenneT wil een ondergrondse stroomsnelweg maken in de Westerschelde. Er moeten 2 elektriciteitstunnels worden geboord onder het water. Daarin komen dikke stroomkabels die Zeeuws-Vlaanderen in de toekomst van stroom moeten voorzien. De netbeheerder heeft verschillende opties bekeken en de tunnels hebben volgens het bedrijf de minste impact op de scheepvaart en de natuur. Het is wel duurder dan bijvoorbeeld hoogspanningsmasten plaatsen, maar bewoners, lokale politici en natuurliefhebbers wilden dat niet omdat het de natuur zou verstoren. Israël heeft in het geheim militairen naar Azerbeidzjan gestuurd in de oorlog met Iran. Dat schrijft CNN op basis van bronnen. De troepen waren actief in het zuiden van Azerbeidzjan, vlakbij de grens met Iran. Ze zouden inlichtingenmissies en drone-operaties hebben uitgevoerd. De militairen zouden ook een belangrijk lid van de revolutionaire garde hebben geliquideerd. In België is een gevangene ontsnapt, melden Belgische media. Hij was in het ziekenhuis voor een medische ingreep. Toen hij andere kleding moest aantrekken, lukte het hem om er vandoor te gaan met behulp van een scherp voorwerp. Hij is nog altijd op de vlucht. Voetbalscheidsrechters in de Eredivisie hebben dit jaar 21 keer een foute beslissing genomen, ondanks de VAR, de videoscheidsrechter. Dat maakt de KNVB bekend. Het aantal fouten neemt de laatste jaren wel af. De VAR controleert tijdens een wedstrijd met videobeelden of er bijvoorbeeld wel of niet een overtreding is gemaakt. Vooral in september en oktober werden daarbij veel fouten gemaakt. Later ging het beter, zegt de KNVB. In totaal greep de VAR dit seizoen 105 keer in. Het weer. In het zuiden en oosten buien. In de kustprovincies droog en dan geregeld zon. Het wordt een graad of 18. Morgen eerst droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt dan opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En na het journaal krijg je de verkeersinformatie. Het is redelijk rustig hoor op de wegen in en rondom Flevoland. Een korte vertraging vind je wel op de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo. 5 minuten stilstaan. Dan de snelheidscontroles. Eén daarvan vind je op de A6, Jouren richting Muidenberg bij Emmeloord bij hectometerpaal 282,5. Ook een extra flitser aan de Larsverdreven in Lelystad in beide richtingen. En op de N307, dat is de Markenwaardijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Daar vind je de flitser bij 52,1. Het is vrijdagmiddag en het is nu tijd voor een uur Flevoland Muziekland. Met zometeen Hot Chocolate en It Started With A Kiss.
12: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
13: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
14: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
15: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
16: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
17: Goedemiddag.
18: Flevoland Muziekland.
17: Jordi Bouw.

Maan die heel verdrietig is, want de verkering is net uit. Niks is heilig, hoorde je in Flevoland Muziekland. En daarvoor Hot Chocolate en It Started With A Kiss. Ondertussen zijn we in de studio heel druk bezig met het opblazen van... ballonnen. Hè, ben ik meteen buiten adem. Het zijn oranje ballonnen. En waar heeft dat mee te maken? Nou, je kunt het wel een beetje invullen. Hè. Volgende week donderdag, dan begint het WK voetbal. Dus hier in de studio moet het ook een beetje oranje zijn. Want wij zijn, net als jij waarschijnlijk, gewoon voor Nederland op het WK voetbal. En we brengen je daar natuurlijk ook een beetje van op de hoogte natuurlijk. Hè, al die wedstrijden. Maar niet dit uur. Er valt nog wel wat te winnen trouwens. Ik ga namelijk een leuke prijs weggeven. En voor wie is die dan? Nou, misschien wel voor jou. Wat je ervoor hoeft te doen, is alleen maar even het goede antwoord door te geven. Dat kun je doen via een simpel appje naar 0320 28 50 50. En wat is dan het antwoord? Dan moet je natuurlijk eerst een vraag weten. Nou, die vraag die ga ik je zo meteen stellen. Nou ja, het is eigenlijk meer laten horen. Hoe het allemaal zit, dat vertel ik je zo na Tom Jones en The Sex Bomb.

Andy Grammer en Max and the Thing I Love hoorde je na Tom Jones en The Sex Bomb. Als je je telefoon er nog niet hebt bijgepakt, dan zou ik nu dat zeker gaan doen. Want je kunt van je laten horen vandaag. Dat kun je doen door een appje te sturen naar 0320 28 50 50. Of door te bellen naar datzelfde telefoonnummer. Er valt wat te winnen namelijk op deze vrijdagmiddag. Ik ga zoiets weggeven. Alleen aan iemand die het juiste antwoord weet. Je hebt voor het volgende wel een beetje muziekkennis nodig. Maar ja, ik denk dat die te doen is. Ik heb erover nagedacht vandaag. En ik denk dat jij het wel kunt raden. Wat is de bedoeling? Ik heb een kort fragmentje meegenomen van een bekend Nederlandstalig liedje. Alleen er zit een piep in. En aan jou de opdracht om te raden welk woord er op die piep moet. Als jij het weet, dan kun je een appje sturen of bellen 0320 28 50 50. Daar komt hij.

Nou, ik geef toe, het is wel een heel vervelende piep. Maar ja, voor wie heeft André Hazes nou een brief? Als jij het weet, laat van je horen door te bellen of een appje te sturen. Dit is George Michael, F.

0: Hij blijft maar vrolijk, die Pharrell Williams. Happy. Zometeen dan krijg je het regionieuws van me. En ik laat je ook nog even dat fragment horen. En aan jou dan de vraag welk woord er op de piep moet.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.
2: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
3: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
4: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
5: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
6: Summer Sale bij Bureaus Cambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
9: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
1: Dit is Flevoland met het regionieuws.
0: Het is exact 2:30. Goedemiddag. Het zwemverbod dat dinsdag ingesteld werd op het hondengedeelte op het Almeerderstrand is nu uitgebreid naar het gehele strand. En dit om onduidelijkheid te voorkomen. Dat zegt een woordvoerder van de Omgevingsdienst Flevoland en Gooi en Vegstreek. Aanleiding voor het verbod was een melding van dode en zieke honden die in het water gespeeld hadden. De Omgevingsdienst doet nog onderzoek naar de waterkwaliteit. Volgende week moet daar meer over bekend worden. Bovendien meldt de organisatie van de Dutch Water Week dat op advies van de gemeente Almere alle kinderactiviteiten op het IJmeer zijn afgelast. De kruising tussen de Gooiseweg en de Ganzenweg bij Zeewolde wordt vannacht volledig afgesloten voor werkzaamheden. Dat laat de provincie weten. Verkeer uit alle richtingen moet tussen 8:00 s'avonds en 7:00 s'ochtends omrijden. Volgend weekend wordt de kruising van vrijdagavond tot maandagochtend ook in beide richtingen afgesloten. Het Prokkel Ontmoetingsfestival wordt vandaag gehouden in Lelystad op het strand van Toms Beach en Surf. Zo'n 100 Lelystedelingen die doen eraan mee. Niets meer dan de helft heeft een beperking. Het doel van het festival? Elkaar ontmoeten en samen dingen ondernemen, zoals vuur maken, een stuk varen op het bovenwater of een spel spelen. En Lelystad krijgt de komende jaren een nieuwe koers. 9 partijen hebben een raadsakkoord gepresenteerd met plannen voor meer woningbouw, een levendiger stadhart en betere betrokkenheid van inwoners bij gemeentelijke plannen en meer aandacht voor lokale ondernemers. De partijen willen jaarlijks 1400 woningen bouwen en experimenteren met een burgerberaad. Tegelijkertijd moeten de gemeenten bijna €13 miljoen bezuinigen. Het nieuwe college wordt naar verwachting eind deze maand geïnstalleerd. En tot zover een overzicht van het nieuws uit Flevoland. Meer nieuws, dat lees je op de website of in de Omroep Flevoland app.
10: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige westenwind. En ook vanavond is het droog en zijn er nog een tijd zonnige periode. De zon gaat vanavond pas om 21:45 onder. Ook de rest van de avond en komende nacht blijft het droog. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 10. Zaterdagochtend is het droog met eerst nog wat zonneschijn, maar geleidelijk neemt de bewolking toe. En in de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt morgenmiddag 19 graden bij een matige zuidenwind. Zaterdagavond breekt de zon weer door, maar is er ook kans op enkele buien.
0: Dan krijg je de files en ik begin op de A6 Emmeloord Lelystad. Tussen de afrit Urk en de afrit Zwifterband 7 minuten en de andere kant op zo'n 5 minuten stilstaan. Een wat langere vertraging vind je op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. Daar is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht. Dat zorgt voor zo'n kwartier vertraging. De N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo 6. En op de N333 Marknessensteenwijk tussen Blokzijl en Giethoorn zo'n 5 minuten oponthoud. Dan de snelheidscontroles. Een extra controle vind je aan de Larsjedreef in Lelystad in beide richtingen. En een flitser op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Op de N307 is dat. Daar vind je de flitser bij hectometerpaal 52,1. Ik laat je nu nog eventjes dat fragment horen. Dat fragment met die vervelende piep. Maar op de piep hoort eigenlijk een woord. Maar wat is het woord? Als jij het denkt te weten, dan heb ik misschien wel een leuke prijs voor jou. Laat hem wel even van je horen. Dat kan heel simpel door een appje te sturen naar 0320 28 50 50.

0: Ja, de brief voor wie? Het moet te doen zijn, denk ik, toch? Maar ja, laat wel even van je weten. Dan heb ik misschien wel iets voor jou. 0320 28 50 50.
1: Flevoland. Goedemiddag. Flevoland Muziekland. Jordy Bouw.

0: good. Jelly Roll en I'm Good en Elton John en Kiki D. Ook hoorde je hen nog met Don't Go Breaking My Heart. Nou, wie voorlopig eventjes nog niet weggaat, dat is meneer Vellinga. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Althans, ik heb begrepen van de receptioniste dat je eigenlijk op het punt staat om te vertrekken.
1: Ja, ik zeg, ik ben nog 10 minuten, een kwartiertje thuis. Want ja, ik dus bel op de gewone huistelefoon.
0: Aha.
1: Dus.
0: Mag ik vragen waar je naartoe gaat?
1: Emmeloord.
0: Naar Emmeloord. Boodschapjes doen?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja.
0: En daarna lekker het café in?
1: Ja, nou, ik heb een café thuis.
0: Oh, je hebt het café thuis. Zo, kijk. Waar zit hij ongeveer? Daar kom ik ook eens langs.
1: Ja, dat is goed.
0: Oké, nou, dat is dichtbij. Dat is goed te doen. Want ja, je gaat richting Emmeloord. Is er op Urk dan geen goede supermarkt?
1: Ja, zeker wel. Maar een Urker moet altijd even rijden, hè?
0: Even lekker, met de raampjes open.
1: Ja, ja.
0: En dan ook de radio keihard aan?
1: De radio aan.
0: Op welke zender?
1: Op Flevoland.
0: Ah, kijk, nou, dat hoor ik graag. Daar doe ik het voor natuurlijk.
1: Ja.
0: Zeg meneer Vellinga.
1: Ja.
0: Ik mag je zeggen, toch?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Je hoorde dat fragment met die vervelende pieper toch wel in. En toen dacht jij, hey, volgens mij weet ik het antwoord, hè?
1: Ja, dat was een brief voor mijn moeder van André
0: Hazes. Ja, een brief voor mijn moeder, dat is het enige juiste antwoord. Gefeliciteerd.
1: Ja.
0: En omdat je nu in de uitzending bent, ja, je bent een van de, bent eigenlijk de gelukkige. Want er zijn heel veel reacties binnengekomen van allerlei mensen die het juiste antwoord hebben doorgegeven.
1: Ja.
0: Maar omdat jij in de uitzending bent, krijg jij van mij, let op.
1: Ja.
0: Een Omroep Flevoland rugtas.
1: Ja.
0: Kun je dan de boodschappen in doen.
1: Mooi.
0: En sta je ook wel eens in de keuken?
1: Ja, zeker.
0: Ja? Nou, dan doe ik er ook een Omroep Flevoland keukenschort bij.
1: Mooi.
0: Ja? Tevreden daarmee?
1: Ja, zeker.
0: Nou, dan ga ik dat noteren en dan zorg ik ervoor dat het zo snel mogelijk richting Urk komt.
1: Prachtig. Fijn weekend.
0: Dankjewel. Hetzelfde en veel plezier in Emmeloord, hè?
1: Oké.
0: Doeg.
1: Doeg.
0: En dit is hem dan. Zonder die piep, André Hazes en De Vlieger.

hemel is. Deze brief vind ik vast aan mijn vliegen. Tot zij hem ontvangt, zij...

0: Hollow Notes en The Man Eater. André Hazes ook nog in zijn geheel zonder die vervelende piep. Met zijn brief, de brief voor de moeder, dat was het juiste antwoord. En dat wisten heel veel mensen door te geven. Dank je wel als je van je hebt laten horen. De prijs gaat dit keer naar meneer Vellinga. Zometeen dan is het tijd voor Studio Flevoland. Als het goed is, zit Oudeke dan ook achter de microfoon. Want nu is ze nog even heel erg druk met het versieren van de studio.
1: Nou, nee, dat hebben Marco en Arnoud gedaan.
0: Ja, maar jij doet ook nog wat, toch? Wat vlaggetjes en wat grasmatten zie ik je mee binnenkomen. Zometeen, dan hoor je haar. Hier is The Weeknd en Daft Punk.

0: Dit is Flevoland.
1: Kan het nou zomaar een rechtszaak uitstellen? Maar het is natuurlijk wel noodzakelijk dat op het moment dat de rechter gaat oordelen, alles compleet is wat je nodig hebt om een oordeel te kunnen vellen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: De ene is een beetje fanatieker als de ander.
3: Irritatie.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, het was een beetje bedompen hok eigenlijk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Flevoland en op de Noordwest-Veluwe.
6: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Wij zijn Woontech Slaapcomfort in Lelystad, uw beddenspecialist van de regio. Naast Slaapcomfort zijn we ook gespecialiseerd in Relax voor Thuis. Daarin hebben we diverse maten, van small tot XXL en ook nog maatwerk. Dus mogelijkheden genoeg. Bent u nieuwsgierig? Kom gezellig langs voor het juiste zit- en slaapcomfort.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Het zwemverbod dat dinsdag ingesteld werd op het hondengedeelte op het Almeerderstrand is nu uitgebreid naar het gehele strand, om onduidelijkheid te voorkomen. En Lelystad krijgt de komende jaren een nieuwe koers. 9 partijen hebben een raadsakkoord gepresenteerd met plannen voor meer woningbouw, een levendige stadshart, betere betrokkenheid van inwoners bij gemeentelijke plannen en meer aandacht voor lokale ondernemers. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit Flevoland, dat krijg je over een half uur.
10: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland was niet goed voorbereid op de coronacrisis en is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Aaldersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Aalbersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De mannen die werden verdacht van de kunstroof uit het Drents Museum hebben alle 3 celstraffen gekregen van bijna 4 jaar... Begin vorig jaar werden uit het museum in Assen een gouden helm en 3 armbanden uit Roemenië gestolen. In ruil voor strafvermindering sloten 2 van de 3 mannen een deal met justitie en werd een deel van de buit teruggegeven. Toch was hun straf hoger dan de eis. De 3e man sloot geen deal omdat hij naar eigen zeggen niet bij de roof betrokken was. De rechtbank vindt van wel. Daarom krijgt hij dezelfde straf van bijna 4 jaar opgelegd. Israël heeft vanuit Azerbeidzjan aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat zeggen bronnen tegen CNN. De militairen zouden actief zijn geweest in het zuiden van het land. Ook in onder meer de Verenigde Arabische Emiraten zouden Israëlische militairen actief zijn in de oorlog tegen Iran. Sectie op bultrug Timmy heeft niet uitgewezen waaraan het dier is doodgegaan. Wel is definitief vastgesteld dat Timmy een vrouwtje was. 3 weken geleden spoelde de walvis dood aan op een Deens eiland nadat er veel pogingen waren gedaan om Timmy te redden. Onderzoekers zeggen dat het dier al in te verre staat van ontbinding was om de doodsoorzaak vast te stellen. Het weer, in het zuiden en oosten vanmiddag buien. In de kustprovincies overwegend droog en geregeld zon. Het is een graad of 18. Morgen begint droog. In de loop van de dag neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Het wordt opnieuw ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Files en flitsers wil ik zeggen. 4 files in de regio. Het valt allemaal wel mee hoor. Het is allemaal niet zo heel erg druk. Op de A27 Almere-Gorkum tussen Bilthoven en Knopend Rijnzeert. 7 minuten vertraging. We hebben ook meteen de langste vertraging gehad. N50 Emmeloord-Zwolle tussen Kampen Noord en Kampen Zuid. 5 minuten. N303, Barneveld-Harderwijk tussen Putten-Oost en Ermelo. 5 minuten, gaan allemaal naar de sauna. En de N303 Harderwijk-Barneveld tussen industriegebied Veldzicht en Ermelo. 5 minuten. Dan wordt er ook nog geflitst, eigenlijk al de hele week, op de Lasserdreef in Lelystad. Hij is dan ook al 500 keer gemeld, deze flitser. Er staat geen exacte locatie bij, maar je bent gewaarschuwd. En ook een controle op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad. De N307 aan de kant van Lelystad, hectometer paaltje 52,1.
9: In Almere is een nieuw platform gelanceerd dat inwoners vervolgens helpt ontdekken wat er allemaal te doen is in hun buurt. En daar gaan we het zo meteen over hebben in Studio Flevoland.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
13: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
14: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
15: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
16: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: Ik vind het wel opmerkelijk, want degene die de muziek samenstelt, die kiest er meestal voor dat als de eerste plaat van het uur wordt gedraaid, dat het een lekker up-tempo nummertje is.
1: Ja, maar het is vrijdag en alles mag op vrijdag, dus we doen het even net
0: anders. Had jij dit gekozen?
1: Nee.
0: Oh.
1: Ja, eigenlijk is natuurlijk de illusie dat de presentator...
0: Oh ja, we hebben een paar keer cursus gehad hier. En het eerste wat er altijd wordt gezegd is... je mag de illusie niet doorbreken. Je moet net alsof doen dat je alles fantastisch vindt wat hier gedraaid wordt.
1: Dus we hebben een geheim verklapt, maar dat geheim is wel even tussen jou en mij. Ja,
0: maar gelukkig vinden we U2 echt fantastisch. Ja, ja, dat scheelt weer.
1: Stuck in a moment you can't get out of. We hadden eerder deze week, vertelde ik je over...
0: Waar ga je heen?
1: Mijn tas. Oh. Ik had toch een prijs gewonnen bij Radio Gelderland.
0: Oh,
1: ik had meegedaan aan het spelletje daar. En de prijs is binnen.
0: Oh, ik ben benieuwd.
1: Heel snel ook.
0: Washandje?
1: Nou, het zit in een envelop, een kleine envelop.
0: Ja, kijk uit dat je niet je adres in beeld, hè? Ja,
1: ik woon in Kampen, dat weet je al genoeg, toch?
0: Ja.
1: Dat is niet zo groot, hè? ik heb het al uitgepakt, want ik was natuurlijk super nieuwsgierig. Ik ga je meenemen wat er allemaal in zit. Een...
0: Keycord,
1: wil jij die hebben?
0: Ja. Ja, een blauwe keycord met de gulde erop van Gelderland.
1: En dan natuurlijk een GLD.
0: En? Ook in die nieuwe huisstijl, hè?
1: Ja.
0: Groen. Dat zijn waren zijn overgestapt van... Volgens mij hadden ze oranje paars.
1: Ja, mag allemaal wat kosten.
0: Ja.
1: Weet je wat je hiermee kunt?
0: Schrijven, neem ik aan.
1: Inderdaad. Ja. En waar kun je dan in schrijven? Nou, in een notitieboekje.
0: Oh, dat is leuk.
1: Ja.
0: Dat is een goed idee.
1: Alleen, ik gebruik echt nooit meer een notitieboekje, want ik zet alles in mijn telefoon.
0: Maar is het wel een notitieboekje met lijntjes?
1: Ja.
0: Want ik vind dat heel moeilijk als het de pagina helemaal leeg is. Als je daarin gaat schrijven, dan gaan die zinnen zo omhoog. Dan kan ik niet echt schrijven.
1: Oh ja, dat gaat het geven. Ja. Nou, het zijn toch wel iets andere prijzen dan wat wij hebben. Natuurlijk hebben we wel de pen, maar zo'n notitieblokje hebben we niet.
0: Ja, en een keycord. Ik doe hem even om. De keycord van Gelderland is om. Bedankt voor de inspiratie, Gelderland. En Jordi is heel blij met de prijzen, denk ik.
1: Nou, jij nu ook met de keycord.
0: Ja, een mooie sleutel.

0: Er is iets met Meghan Trainor op dit moment.
1: Wat is er aan de hand? Praat me bij.
0: Nou, ze heeft een nieuw album uitgebracht, maar dat is eigenlijk compleet geflopt. Want ze heeft dus voornamelijk liedjes geschreven waarvan zij dacht, oh, daar gaan mensen op TikTok dan dansjes op doen en dan wordt het populair en dan gaan mensen dat luisteren en zo. Maar dat lag er een beetje dik op dat het op die manier, de marketing werd gedaan.
1: Ja, daar trappen mensen niet in natuurlijk.
0: Nee, dus dat hele album, dat verkoopt dus voor geen meter. En zij is ook dus nu een artiest die haar stadion niet uitverkoopt als ze een concert geeft.
1: Nou. Gelukkig heeft ze wel weer een paar cent verdiend aan Omroep Flevoland. Je hoort haar samen met Charlie Puth en Marvin Gaye.
0: Wat is er allemaal te doen in jouw buurt en hoe kom je daarachter? Nou, in Almere hebben ze daarvoor iets bedacht en het heet Hoi Buur Almere. Loes Kievitsbos is gedragsstratege en een van de bedenkers van Hoi Buur Almere. Loes, goedemiddag. Legt die intonatie eigenlijk goed of hoe moet ik het uitspreken?
2: Fantastisch. Ja, hoi buur, je mag ervan maken wat je wil. Hi buur, hey buuf, yo buur.
0: Ja, wat is het precies? Wat is het voor nieuw initiatief?
2: Het is een initiatief om Almeerders te verbinden. We zien namelijk dat de eenzaamheid enorm toeneemt. Meer dan de helft van Almeerders voelt zich eenzaam en heeft behoefte aan verbinding. En met dit initiatief willen we mensen het makkelijker maken om elkaar te ontmoeten.
0: Ja, het gaat wel digitaal, hè? Hoe werkt het?
2: Ja, het is eigenlijk een digitaal prikbord waar alle activiteiten worden verzameld. Vanuit initiatiefnemers, organisaties, maar ook bottom-up. Dus vanuit de inwoners zelf. En dan kan je heel makkelijk intuïtief doorheen scrollen. Net als een social media platform. Om te kijken wat jij leuk vindt, wat bij jou past.
1: En wat zijn dan een paar voorbeelden die er voorbij komen in die app?
2: Hele leuke dingen. Dus bijvoorbeeld een hondencafé. Daar kan je voor koffie en kwispels naartoe gaan. Hondjes knuffelen. Je kan karaoke jammen, dus je kan met je vrienden gaan zingen. Of je het nou goed kan of niet, maakt niet zoveel uit. Wat hebben we nog meer? Freerunnen, een jam sessie, wat je nu op de achtergrond ziet. Heel veel, van groot naar klein eigenlijk. Een koffiemomentje tot heel ingewikkeld iets gaan bouwen. Kan allemaal.
1: En ik hoor al een beetje aan je, het zijn allemaal activiteiten voor de wat jongere mensen, maar ook wel voor de wat ouderen en ertussenin, hè?
2: Eigenlijk alles. De hoofddoelgroep is 18 tot 65 ongeveer. Juist omdat die groep vaak een beetje vergeten wordt als het gaat over eenzaamheid. En dat we daar juist de behoeften zien stijgen. En daarom zetten we met name op die groep in. Maar eigenlijk is iedereen welkom. Dus alle activiteiten kunnen erop.
0: En hoe werkt dat dan precies? Is er nog een moderator tussen? Dus dat je iets instuurt en die gaat dan bepalen of dat op dat prikbord mag?
2: Ja, zeker. Dus iedereen kan wat insturen. Maar voordat het ook daadwerkelijk wordt geplaatst, zit er iemand achter die een vinkje zet of die zegt, dit is niet de bedoeling om het hufterproof te maken.
0: Is het dan ook bijvoorbeeld als voorwaarde, er moeten meer dan twee personen aan mee kunnen doen of zo? Omdat het echt om groepen gaat die je bij elkaar wil brengen?
2: Het zijn activiteiten die sociaal ingebed zijn. Dus dat is inderdaad eigenlijk de enige voorwaarde om het te plaatsen. Los van dat het ook een gepaste activiteit moet zijn natuurlijk.
1: Ja. Was zoiets er eigenlijk nog niet in de stad?
2: Goeie vraag. Nou, wij zagen in het vooronderzoek, we hebben een hele analyse gedaan waar de behoefte lag en wat er was, dat er heel veel aanbod was, maar heel versnipperd. Dus heel veel organisaties die op hun eigen website iets aanbieden, ook inwoners die zelf assertief zich opstellen en iets willen aanbieden. Maar dat op zoveel plekken stond dat eigenlijk niemand het kon vinden. 85% van de Almeerders die weet niet wat er in zijn of haar buurt te doen is, blijkt uit ons onderzoek. En daarom hebben we iets bedacht dat automatisch activiteiten inlaat. Uit andere websites, elke nacht wordt het dan ingeladen. En ook dus losse initiatieven van mensen erop zet als mensen dat willen.
0: Ja, en stel je voor, straks staan er 100 activiteiten op. Moet je dan alles doorscrollen om iets te vinden of kan ik een beetje selecteren?
2: Er zitten filters in. Dus het is heel erg de bedoeling dat het laagdrempelig is. Dus je kan selecteren op jouw wijk, ook op jouw leeftijd, op jouw interesse, of het nou cultuur is of sport of iets anders. En op basis daarvan rolt er dan een resultaat uit. En nu zitten er al meer dan 600 activiteiten op.
0: Ja, maar weten mensen dat inmiddels dan te vinden?
2: Goeie vraag. Daarom hebben wij een activatiecampagne, moet ik zeggen, opgezet om het zichtbaar te maken in de stad. En we hebben net de eerste cijfers terug van week 1 en 2. Zitten nu week 3 van de 12 weken. En er zijn al 400 unieke bezoekers geweest.
0: Oké.
2: Okay. Dit lijkt redelijk goed.
0: Ja, maar weet je dan ook al of er doorgeklikt wordt en dat mensen daadwerkelijk meedoen? Of is het een beetje een soort uit nieuwsgierigheid kijken wat het is?
2: Hele goede vraag. Nou, je hebt per activiteit een knop en de knop zegt ik doe mee. En dat is eigenlijk ook om te kijken of mensen inderdaad er daadwerkelijk iets mee gaan doen. En die is al 210 keer uit mijn hoofd ingeklikt de eerste 2 weken.
0: Ja.
2: Dus het lijkt veelbelovend. Maar of het daadwerkelijk ook het gedrag verandert, wat het doel is van deze campagne en interventie, dat gaan we zien vanuit de 1-meting. Want we hebben dus een 0-meting gedaan voor de lancering. En straks na de 12 weken doen we nog een meting.
1: Ja, en dan kun je echt duidelijk zien of het zin heeft, hè, die app, of er echt meer mensen naar activiteiten toe gaan. Maar toch kan ik me voorstellen dat het voor sommige mensen wel spannend blijft om dan in één keer naar een activiteit te gaan waar ze helemaal niemand kennen misschien wel.
2: Ja, zeker. Daar hebben we ook rekening mee gehouden. Is een van de bevindingen die wij het als vooronderzoek ook zagen, dat veel mensen mee willen doen, maar niet zo goed durven. Mm-hmm. En daarom hebben we ook een deel van de campagne, de tweede fase, die volgende week ingaat, ingezet op verhalen van mensen die het zelf hebben ervaren. Dus die de stap hebben gezet na twijfel om naar een activiteit te gaan. En eigenlijk vertellen wat ze heeft opgeleverd. En vanuit de gedragswetenschap weten we, als jij mensen zoals jezelf ziet die iets doen wat jij herkent, wat ze spannend vinden en het dan overkomen, dat de kans groter is dat jij ook meer zelfvertrouwen opbouwt om ook de stap te zetten.
0: Ja, nou begint het altijd met de vliegende start eigenlijk, hè, dit soort initiatieven. Hoe zorg je er nou voor dat behouden blijft? Dat mensen toch dat steeds weer blijven vinden?
2: Hele goede vraag. Daarom willen we verschillende flights opzetten om het zichtbaar te houden.
0: Wat is een flight?
2: Een campagne flight is eigenlijk een eerste versie van de campagne die je later nog een keer herhaalt, maar dan met de lessen die je geleerd hebt uit de eerste versie, zeg maar. Dus die gaan we herhalen om de zichtbaarheid te blijven pushen, zeg maar. Mm-hmm. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk dat het van Almeerder zelf is en wordt. Dus het idee is dat wij het nu laten vliegen, maar dat het overgenomen wordt van Almeerder zelf. En dat juist in de wijk mensen het eigenaarschap voelen om zelf de boer op te gaan om activiteiten te verzamelen. En dat is een van de redenen waarom we ook met een fysiek prikbord, we noemen de app een digitaal prikbord, met een fysiek prikbord ook de wijk ingaan. Elk stadsdeel gaan we af. En dan gaan we mensen aanspreken en vragen om hun activiteit daar op te hangen aan een waslijn. Mm-hmm. En zo ook die activiteit te verzamelen.
0: En komt dat dan in het centrum te staan of zo, zo'n prikbord?
2: Ja, onder andere op de markt in het centrum, maar ook in Almere buiten. Dit weekend staan we bij een vrijwilligersfestival in een park. En zo hopen we in verschillende plekken steeds meer mensen te bereiken. En ook offline, dus niet iedereen is natuurlijk online.
0: Ja, nou, je wilt toch altijd een beetje een soort cijfertjes uiteindelijk weten. Hè? Wat is nou jullie doel? Hoeveel mensen wil je bereiken met dit?
2: Ja, een hele goede vraag. Nou, het liefst willen we natuurlijk iedereen bereiken. Nou, met de eerste social media hebben we ook veel campagne gevoerd tot nu toe al. En daar zien we dat veel mensen het zien. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een eerste stap. De tweede stap is dat ze naar het platform gaan. En de derde stap is dat ze daadwerkelijk activiteiten gaan doen. En dat willen we meten met die effectmeting die we dus aan het einde van de flight ook gaan doen. Dus
0: ja, aan het einde van die campagne weet je hoeveel mensen er meedoen. Maar het is niet zo dat je nu tot doel hebt gesteld, oh, dan moeten er zeker 2000 zijn of zo.
2: We willen in ieder geval een significant verschil aantonen. Dus een verschil tussen het aantal mensen dat aangeeft wel eens mee te doen aan een activiteit in de buurt. Dat moet verschillen in de 1-meting ten opzichte van de 0-meting.
1: Oké, nou, alle activiteiten uit Almere nu dus in 1 app en op een website. En kom je zelf uit Almere en heb je dus zin om iets leuks te doen, of organiseer je zelf een evenement in de stad dat je wilt delen, dan kan dat nu via hoibuuralmere.nl. Odeke, wat ga jij organiseren voor je buurt?
0: Nee, ik ga niks organiseren, maar ik ga er wel even op kijken of er iets bij mij in de buurt. Want ik denk altijd, er wordt bij mij in de buurt nooit wat georganiseerd. Maar dat zal dus waarschijnlijk toch wel gebeuren, maar dan weet ik dat niet.
2: Nou, perfect. Ga het gebruiken. Ja. En zet er zelf ook wat leuks op.
0: Hoibuuralmere.nl.
1: Loes Kiewitz-Bos, dankjewel.
2: Graag gedaan.

0: Duik in een verborgen wereld vol verhalen. Wat speelt zich af tussen de bomen van het Waterloopbos in Marknesse? Welke geheimen liggen daar al jaren verscholen? Ontdek het samen met Odeke de Jong en Jordi Bouw. Woensdag 10 juni gaan ze in gesprek met oud-medewerkers van het Waterloopkundig Laboratorium, boswachters en bevlogen vrijwilligers. Studio Flevoland gaat naar buiten en zendt live uit vanuit het Waterloopbos. Luister woensdag 10 juni van 2 tot 5 uur. Mis het niet en laat je meenemen het bos in.
1: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
2: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
6: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op ElizaWasHere.nl.
9: Dit is Flevoland met het regionieuws.
10: Het is 3:30, goedemiddag. Het zwemverbod dat dinsdag ingesteld werd op het hondengedeelte op het Almeerderstrand is nu uitgebreid naar het gehele strand, dat om onduidelijkheid te voorkomen. Aanleiding voor het verbod is een melding van dode en zieke honden die in het water gespeeld hadden. De Omgevingsdienst doet nog onderzoek naar de waterkwaliteit. Volgende week moet daar meer over bekend worden. De organisatie van de Dutch Water Week laat weten dat op advies van de gemeente Almere alle kinderactiviteiten op het IJmeer zijn afgelast. De kruising tussen de Gooiseweg en de Ganzenweg bij Zeewolde wordt vannacht volledig afgesloten voor werkzaamheden. Verkeer uit alle richtingen moet tussen 8 uur 's avonds en 7 uur 's ochtends omrijden. Volgend weekend wordt de kruising van vrijdagavond tot maandagochtend ook in beide richtingen afgesloten. Lelystad krijgt de komende jaren een nieuwe koers. 9 partijen hebben een raadsakkoord gepresenteerd. Met plannen voor meer woningbouw, een levendige stadshart, betere betrokkenheid van de inwoners bij de gemeentelijke plannen en meer aandacht voor lokale ondernemers. De partijen willen jaarlijks 1400 woningen bouwen en experimenteren met een burgerberaad. Tegelijkertijd moet de gemeente bijna €13 miljoen bezuinigen. Het nieuwe college wordt naar verwachting eind deze maand geïnstalleerd. En de wijk Jol in Lelystad staat vandaag in het teken van de Nationale Donutdag. Vrijwilligers van het Leger des Heils Lelystad brachten donuts aan huis langs. Met deze actie wil het Leger des Heils op elke eerste vrijdag van juni mensen bij elkaar brengen. Naast Lelystad deed ook het Leger des Heils in Almere mee aan de Donutdag. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je op onze website en in de app.
11: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige westenwind. En ook vanavond is het droog en zijn er nog een tijd zonnige periode. De zon gaat vanavond pas om 9:55 onder. Ook de rest van de avond en komende nacht blijft het droog. De temperatuur zakt vannacht naar 10 graden. Zaterdagochtend is het droog met eerst nog wat zonneschijn, maar geleidelijk neemt de bewolking toe. En in de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt morgenmiddag 19 graden bij een matige zuidenwind. Zaterdagavond breekt de zon weer door, maar is er ook kans op enkele buien.
10: Dan de verkeersinformatie.
12: Ja, dat ben ik.
10: Jij bent
12: helemaal
10: ook
12: afgeleid, ja. Maar ik ben het filemeisje vandaag. Ik ga het even allemaal vertellen. Op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en afrit Urk 4 minuten vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle-Zuid 8 minuten. En de N302 Lelystad-Harderwijk tussen afrit Dronten en de N305 5 minuten. Flitsers zijn er ook. Eentje op de Lasserdreef in Lelystad, in beide richtingen een controle. En ook op de dijk tussen Enkhuizen en Lelystad, aan de kant van Lelystad, hectometerpaaltje 52,1.
10: Dankjewel. Zometeen dan bespreken we alle activiteiten van wat er allemaal te doen is dit weekend in Flevoland.
13: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Heaven is a place on earth van Belinda Carlisle.
1: Ja, het weer laat misschien te wensen over dit weekend. Maar als je wel zin hebt om erop uit te gaan, dan hebben wij nog wel een paar tips voor je. Vanavond bijvoorbeeld, dan kun je nog naar de vertelvoorstelling Verhalen van de Polder vanaf 7 uur in het Waterloobos bij Marknessen. Vanavond en morgen kun je los op de Deel in Emmeloord tijdens het tentfeest onder de toren. En ook in Noordoostpolder is het dit weekend weer tijd voor Uit je Tent. En dat betekent dat er dit weekend op allerlei plekken in de polder gekampeerd kan worden. En dat er ook nog eens van alles te doen is.
0: Ja, Elske Koekoelas is van de organisatie van Uit je Tent. En we hebben even contact met Elske. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, we hoorden net het weerbericht. Ja, ja, ja. Als je dit opzet, dan hoop je toch wel op droog weer. Hoe hou jij dat allemaal in de gaten?
2: Nou, ik kijk nu naar buiten en ik zie blauwe lucht. En natuurlijk houden we het weer in de gaten. Alleen het regent nooit de hele dag. En het weer, weet je, dus kijk, stel dat je thuis zit en je kijkt uit het raam en het regent, dan denk je, ja, dat is niet best. Maar weet je, als je op de camping zit, elk droog momentje ben je buiten, neem je deel aan activiteiten. Dus ja, het weer is het weer. Daar kunnen we niks aan doen, maar het komt vast goed.
0: Hey. Nou is het idee achter Uit je Tent dat je op allerlei ongebruikelijke plekken eigenlijk je tent op kan zetten en je caravan neer kan zetten. Je kan, volgens mij zijn alle plekken nu wel zo'n beetje bezet. Hè? Kun je zien hoeveel kampeerders er dit weekend meedoen?
2: Ja, we hebben ongeveer bijna 500 bezoekers. Dat zijn 250 overnachtingen. Op de ene locatie zijn er meer dan op de andere. Maar ja, het gaat hartstikke goed. We zijn heel erg tevreden over hoe het tot nu toe gaat. En we kijken heel erg uit naar dit weekend.
1: Ja, en er zitten dus geen kampeerders tussen die nu denken, ja, er kan nog wel eens een buitje vallen dit weekend. Ik blijf lekker thuis.
2: Nee, 2 jaar geleden hadden we ook echt heel slecht weer. Toen hadden we heel veel annuleringen. Alleen, weet je, ik kijk dan natuurlijk naar het weer. Het valt allemaal best wel mee. Kijk, vannacht heeft het geregend, maar nu is het weer schalend droog en dan komt er een bui en dan ga ik weer verder.
0: Ja, en als je een beetje kampeerder bent, dan kun je hier wel tegen, toch? Zijn niet van suiker gemaakt.
2: Nee, en weet je, als je nu naar buiten, het is, ik was gewoon zonder jas. Dus het is gewoon, ja, weet je, het is wat het is.
0: Ja, nou zijn er ook allerlei activiteiten te doen, hè? Want het is echt meer een soort kampeerfestival. Je kunt bijvoorbeeld naar de Streekfair bij Barbecue Village in Emmeloord. En er is ook een appeltaartwedstrijd. Wat gaat daar eigenlijk gebeuren?
2: Nou, je kan je nog aanmelden. Dus als je een speciaal recept hebt of een recept van je oma, ga naar gemaaktindenoordoostpolder.nl en meld je aan. Je taart kun je om 11 uur morgen brengen bij de jury. En dan is er een echte jury onder begeleiding van de burgemeester. En dan kun je echt hele gave prijzen winnen. Dus ik zou zeggen, bak hem maar.
1: En wie gaat die taarten dan allemaal opeten?
2: Ik denk dat ze daar gewoon door voor de bezoekers dat er een standje is. Weet je, want anders dat is waste. Dus dat is zonde. Dus dan kunt iedereen meeproeven.
0: Ja, even, we doen even hier een soort stemming. Dan vraag ik het eerst aan jou, Elske. Vind jij een goede appeltaart met of zonder krenten en rozijnen?
2: Nou, ik weet nooit zo goed het verschil tussen krenten en rozijnen. Maar die gele dingetjes, die vind ik wel lekker erin, maar die zwarte niet.
0: Oké, dat zijn de rozijnen zijn. Dat was maar zijn krenten wat meer dat gelige. En jij, Jordi? Okay.
1: Alles erop en eraan, maar zonder slagroom.
0: Oh ja, nee, ik moet wel slagroom. Want als die korst een beetje droog is, dan moet je natuurlijk wel een beetje.
1: Dat zijn extra calorietjes.
0: Nou, en nou, ieder pondje gaat door het mondje, moet je gewoon van genieten. Ja, Elske, ja, dan heb je al die activiteiten gehad, maar dan is er ook nog een klapstuk, hè, aan het eind.
2: Ja, ja, zeker. Ja, dat is het. Het is wel even wat anders, want het is niet op het strand. Dat heeft te maken met het weer natuurlijk. Maar we gaan afsluiten bij ons in de Wellewaard met een hapje en een drankje. Op het terras.
0: Wat gezellig. Dus er komen al die kampeerders daarheen.
2: Nou, iedereen die kan komen. En dat is ook het mooie van het Uit je Tent weekend. Kijk, het zijn activiteiten voor de kampeerders, maar zeker ook voor de bewoners. Je kan morgenochtend om 11 uur aansluiten bij de stadswandeling door Emmeloord. Wat ik heel erg leuk vind is het dorp Nagelen. Dat is toch wel heel erg interessant, want ik ben hier geboren, niet geboren, maar wel getogen. Dus ik vraag me altijd af, waarom zijn die daken plat? Nou, ik hoop daar morgen antwoord op te vinden. En ja, in het Kuinderenbos natuurlijk weer voor de kinderen van alles. En ja, het is gewoon een heel gezellig weekend.
1: Ja, en ik hoorde dat er ook nog een Hongaarse avond is.
2: Ja, ja, dat is ook in Nagelen. Bij de bierbrouwer Kasparis. kun je aansluiten voor een heerlijke Hongaarse goulash.
0: Oh.
2: En hij is natuurlijk bierbrouwer, dus ook met hele lekkere biertjes erbij.
0: Nou, er is van alles te doen. Wil je nou zien wat je dan allemaal kunt doen tijdens Uit Je Tent? Kijk dan op de site, dat is uit... middenstreepje, je tent aan elkaar.nl. En wil je weten wat er nog meer te doen is dit weekend in Noordoostpolder of ergens anders in de provincie, kijk dan op visitflevoland.nl. Elske Koekoelas van Uit Je Tent, dank je wel. Veel succes, veel plezier dit weekend en geniet ervan.

0: Toploader met Dancing in the Moonlight. En wij hebben hier al de oranje vlaggetjes opgehangen. Er liggen ballonnen, er zijn gekleurde ballen. En we hebben de officiële trainingsbal hier liggen van het WK. Alles is al een beetje, komt al een beetje in beweging richting dat WK. Volgende week gaan wij met Omroep Flevoland ook op zoek naar allemaal mensen die ja, hun hart sneller gaan kloppen van oranje. Die misschien wel met de hele straat de boel aan het versieren zijn.
1: Nou, er zijn heel veel mensen die dat doen, denk ik hoor.
0: Ja, nou, ik vind het nog tegenvallen een beetje.
1: Nou, in Noordoostpolder, waar was Raoul nou laatst? In Krachenburg, volgens mij.
0: Ja,
1: hè?
0: Maar dat was ook nog wel een beetje in het verlengde van het dorpsfeest.
1: Oh, daar hebben ze gewoon laten hangen. Ja, vlaggetjes. Ja.
0: Dus, maar je kan alvast wel contact met ons opnemen. Want wij zijn op zoek naar mensen die bevangen zijn door het oranje koorts. Dat kun je eventjes naar ons appen. 0320 28 50 50. Misschien is je overbuurman wel helemaal los aan het gaan met vlaggetjes. Dat kun je ook even doorgeven. 0320 28 50 50. Heb je nou een hekel aan die vlaggetjes? Daar kunnen we niks aan doen. We zijn alleen maar op zoek naar mensen die dat leuk vinden.
1: Wat heel veel mensen leuk vinden is het programma op de zondagmiddag bij Omroep Flevoland. Adres onbekend. We blikken nu alvast vooruit. Ron, goedemiddag.
2: Goedemiddag. Het programma met altijd oranje vlaggetjes.
1: En dat ook voorlopig nog even doorgaat, toch? Wanneer is de zomerstop?
2: Ja, we maken er nog de hele maand. Dus nu nog vier. En dan vanaf 28 juni is de laatste. En dan zijn we er weer uit mijn hoofd 6 september. Dus ja. De zomerstop duurt altijd 2 maanden.
0: Ron, ik heb toch even een vraag. Hè? Want jij volgt de kalender van Hilversum, zoals dat heet. Er zijn best wel veel programma's die dan een zomerstop hebben. Betekent dat dan ook dat jij gewoon zo lang vakantie hebt?
2: Dat is een hele goede vraag. En ik spreek nu niet namens de rest van Hilversum. Ik doe eigenlijk 43 uitzendingen achter elkaar. En dan is de deal dat ik inderdaad een week of 6 er tussenuit mag.
0: Oh, oké. Okay.
2: Maar dan stroom ik wel weer. Ik maak nog af begin juli normaal gesproken. En dan stroom ik half augustus wel weer in. Mm-hmm. En dan worden er weer de eerste podcasts gemaakt. En dan vervang ik soms bij andere programma's. En dan maken we ons langzaam weer op voor het nieuwe seizoen.
0: Okay.
2: Dus ik denk wel de laatste keer. Omdat we natuurlijk bedreigd worden door bezuinigingen. Ga ik volgend jaar in principe wat anders doen. En dan is dit wel de laatste keer dat ik zo'n lange sabbatical-achtige zomer heb.
0: Oké, okay. Dus je moet ervan genieten. Nou, dan zijn we nu bij aflevering 39, denk ik dan, van dit jaar.
2: Ja, dat klopt wel. Ja, en dan begin ik meteen met een verhaal dat niet groot is, maar dat laat zich zo anekdotisch vertellen. Ik vind dat wel bijzonder. Hij komt zondag naar de studio met zijn zoon. Hij heet Peter Vatels. En hij stond 8 mei op busstation Horen. Het was 11 uur 's avonds. Ze hadden samen wat gegeten, vader en zoon, als inleiding voor een vader en zoon weekend. En het is een beetje boomerachtig, tenminste dat zegt mijn jonge redactie, want Peter wilde inchecken met zijn telefoon. En toen was de telefoon leeg. En toen konden ze niet weg. En toen kwam er een hele aardige jongen, die noemde zich Noddy, als we het goed verstaan hebben. En die heeft gewoon gezegd, nou dat vind ik zo zielig, ik betaal voor jullie. Die heeft gewoon €15 gepind.
1: Mm.
2: En hij wilde er niks voor terug. Hij is een eindje met ze meegereden ook. En op een gegeven moment moest deze man er bij midden meer uit. Hij heet dus Noddy, had een donker uiterlijk. 1,60 meter, een jaar of 20, begin 20. En toen hebben ze ook telefoonnummers willen uitwisselen. En toen zei die Noddy, ja maar ik vind het goed zo. Ik gun het jullie. Ik zie dat jullie het goed hebben. En ik ga weer. Toen heeft hij zijn vouwfiets gepakt. En toen is die jongen uiteindelijk naar huis gefietst. En wij zijn al dagen bezig. Deze Peter is dagelijks bijna te vinden op station Horen. Om daar te kijken of daar zo'n hele aardige jongen aankomt. Om hem voor zondag al te bedanken. Ik hoop eigenlijk dat het pas zondag lukt. Als hij bij ons is in de uitzending. Maar goed. En ik zeg net tegen jou, Jordi. Ga ik dit vertellen of niet? Ja, ik vertel het wel. Wij waren zeer verheugd op een verhaal dat zich afspeelt hier midden in de regio. Het gaat om een Jeannette. Zij komt vanuit Meppel. Ze had het heel saai in Drenthe als meisje. En toen las ze in een boek dat er een meisje in dat boek een brief had gestuurd. Willekeurig naar een school in Nederland. Gewoon op de landkaart een school geprikt. Daar een brief naartoe gestuurd. En er kwamen allemaal brieven retour. Dat heeft zij ook geprobeerd. Mm-hmm. En toen kwam er ook een brief retour. Maar toen was er wel een meisje van 12. Het ging om een Marie-Louise kind uit Klingen. Dat ligt ergens in Zeeuws-Vlaanderen. En daar heeft ze jarenlang mee geschreven. En wij zijn gaan zoeken. En we zagen zelfs via Omroep Flevoland. Nou ja, zelfs. Daar staat een heleboel. Maar dat een mevrouw met deze naam een lintje heeft gekregen afgelopen periode. Mm. En dat ze ook iets doet voor een ziekenhuis. Voor Jansdal in de regio.
0: Sint-Jansdal, in Harderwijk. Sint-Jansdal.
2: En toen heeft ze dus vanmiddag. Normaal gesproken vind ik dat lastig om te vertellen. We hebben een reactie gekregen van deze mevrouw. En die zegt, ja. Ja, ik voel niet zoveel voor de radio en voor publiciteit en voor zoektochten. Dus ja,
1: je hoeft niet balen te zoeken, is dat, hè?
2: Maar, ja, dat is balen, maar dat was wel midden in deze regio. Ja, dus ik heb het nu toch verteld. We gaan haar niet horen zondag. Misschien wel alles over een taxichauffeur, die Joop Schwijnsbergen, schrijf je. Die zegt toch gewoon Schwijnsbergen. Taxicentrale Amsterdam, jaren 70, 80, overleden 2007. Er is een dochter via DNA net achtergekomen dat zij zijn dochter moet zijn. En ze zegt, ik wil verhalen horen over mijn vader. Ik zie een fotootje van hem staan dat hij in een vechtpartij is beland. Het zal misschien een ruwe bolster zijn geweest. Hij werd Lange Joop genoemd. En de vraag is, wie heeft deze Joop Schwijnsbergen gekend? En kan meer vertellen, dat zou voor Stella geweldig zijn.
0: Nou, dan moeten hier zoveel oud-medewerkers van de TCA wonen in deze regio. Dat kan niet anders.
2: Dat denk ik ook.
0: Ja.
2: En zeker omdat hij in de jaren 70 al actief was. En de taxioorlog was in de jaren 90.
0: Ja.
2: En toen is hij waarschijnlijk nog net. Hij is in 34 geboren, deze Joop. Toen moet hij nog bestaan hebben. Hij is geleefd tot 2007, als ik dat niet al gezegd heb. Dus ik hoop op heel veel reacties.
0: Heel goed. Waar kunnen mensen alvast naar bellen als ze nu al denken, hey, die ken ik?
2: Meteen. Dan gaan wij er ook meteen mee aan de haal. 0800 30 30 300.
1: En misschien belt die mevrouw die niet op de radio met jou wilde praten rond nu wel terug. Dat ze denkt, ja, hè? Ik wil het toch wel vertellen. Het zou maar zo kunnen.
2: Ja, dan mag ze zondag gewoon naar de studio komen. Ja,
1: dat is dan met deze afgesproken. Zondag vanaf 12 uur hier op de radio. Dankjewel, Ron. Veel plezier zondag.
2: Ja. Dankjewel. Doeg.
1: Kondig je dit liedje nog even aan?
2: Oeh, dat is een moeilijke dit.
0: America.
2: Oh, natuurlijk. Ventura Highway.
0: Nee, Sister Golden Hair.
2: Oh, zo jammer.
0: Het was bijna.
2: Ja, ook nog in die intro niet mooi, hè?
0: Ja, lekker. Dan kletsen we er nu gewoon helemaal doorheen.
2: Ja, het is nu toch al mislukt. Ja.
1: Weet je wat we doen,
0: Ron? Jordi,
1: dit kan natuurlijk niet. We beginnen gewoon opnieuw. Ron, 12 uur zondag, hè? Dan is het programma. En wil jij het liedje nog even aankondigen?
2: Ja, dit is de beroemde band America met Sister Golden Hair.
1: Oh, wat een muziekkennis heeft die man ook, hè? Ongelooflijk. Ron, dankjewel. Goed weekend.
2: Ja.
1: Doeg.

0: Dit is Flevoland.
1: Kan het nou zomaar een rechtszaak uitstellen? Maar het is natuurlijk wel noodzakelijk dat op het moment dat de rechter gaat oordelen, alles compleet is wat je nodig hebt om een oordeel te kunnen vellen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: De een is een beetje fanatieker als de ander.
3: Irritatie.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, het was een beetje bedompen hok eigenlijk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bogaert Keukens en Badkamers in Almere.
6: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
9: Het zwemverbod dat dinsdag ingesteld werd op het hondengedeelte op het Almeerderstrand is nu uitgebreid naar het gehele strand. En dat om onduidelijkheid te voorkomen. En het kruispunt van de Gooiseweg met de Ganzenweg tussen Lelystad en Harderwijk wordt komende nacht volledig afgesloten vanwege werkzaamheden. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit Flevoland krijg je om 16:30.
8: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706.
10: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Opnieuw is een Nederlands marineschip gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China is de marine en luchtmacht ingezet om het Nederlandse schip te volgen. Het gaat om het marineschip De Ruiter, dat onderweg is naar een oefening. Vorige week claimde het Chinese leger het fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd op deze nieuwste verklaring van China. Het gebeurt vaker dat China schepen in omliggende wateren intimideert. Vorig jaar overkwam het een marineschip uit de VS. Nederland is nog steeds niet goed voorbereid op een volgende crisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zegt hij dat er altijd al gewaarschuwd werd voor een wereldwijde pandemie. Maar de draaiboeken die klaar lagen voor de coronacrisis waren alleen maar gericht op een enkele besmettingshaard ergens in Nederland. Albersberg vindt ook dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen. De politie heeft een verdachte aangehouden voor brandstichting in een woning in Rotterdam. Het gaat om een 38-jarige Rotterdammer. Bij de brand kwam zondag een 44-jarige man uit Zwijndrecht om het leven. Het vuur ontstond rond 11:30 in een tuin en sloeg daarna snel over naar een woning. De brandweer had uren nodig om het onder controle te krijgen. 60 woningen werden ontruimd. Een vrouw uit Naaldwijk is veroordeeld voor een oorlogsmisdrijf, omdat ze haar zoon heeft laten recruteren door IS. In 2014 ging de vrouw met haar minderjarige zoon en dochter naar Syrië en sloot zich aan bij de terroristische organisatie. Ze heeft 7 jaar cel gekregen. Het weer. In het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag kans op wat regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: ANWB verkeersinformatie op de A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Afrit-Urk 7 minuten vertraging. Op de A6 Muiden-Lelystad tussen Almere-Regenboogbuurt en Afrit-Lelystad-Airport 5 minuten. A28 Utrecht-Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk 7 minuten. N303 Barneveld-Harderwijk tussen Putten-Oost en Ermelo 7 minuten. De N303 de andere kant op richting Barneveld tussen Industriegebied Veldzicht en Ermelo 6 minuten. En de N305 Dronten Almere tussen de N302 en afrit Harderwijk 7 minuten vertraging op dit moment. Geflitst wordt er op de Lasserdreef in Lelystad, maar ook een controle op de N707 als de Knardijk bij Zeewolde. En daar moet je eventjes op je snelheid letten bij hectometerpaaltje 2,3.
9: En Studio Flevoland gaat zo verder samen met Roxette en How Do You Do.
3: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
12: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
12: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
15: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
16: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
17: Peugeot.
18: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
19: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
18: Nu bij Dirk, Almhof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
19: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
20: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: bij Roxette. En How Do You Do?
1: Ja, we hadden het zojuist over de uitzending van Adres Onbekend. Hè, dat aankomende zondag tussen 12 en 2 wordt uitgezonden hier op deze zender. En naar aanleiding van wat Ron Kas vertelde over een zoektocht, daar heeft een luisteraar van ons dan weer een tip over gegeven.
0: Wordt lekker meegedacht dus.
1: Ja.
0: Nou ja, top. Ik ben een beetje in een rebelse bui vandaag. Ik denk dat het is omdat het vrijdag is.
1: Ja.
0: Maar wij maken nu 3 jaar samen radio.
1: Ja,
0: en ik ben er van de week pas achtergekomen dat wij een knop hier in de studio hebben. Dat het lijkt alsof je in de badkamer zit. Ik wil het toch eens een keer uittesten of dat ook echt
1: laten
0: werkt.
1: We doen. Ja.
0: Oké, moet ik heel even kijken waar die knop ook alweer zit. Die zit hier. En oh ja.
1: Oh, hallo.
0: Dat is leuk, hè?
1: Heb je misschien de tandpasta voor mij?

0: Nou, de tandpasta is gevonden. De echo kan weer uit.
1: Of we zijn weer de badkamer uit, moet ik dan zeggen natuurlijk. De Detroit Spinners hoorde je ondertussen met Cupid.
2: En morgen is het groot feest voor kinderen in het topsportcentrum in Almere Poort. Want dan wordt daarvoor het eerst het evenement Ali 036 gehouden. Of eigenlijk zijn het twee evenementen op dezelfde dag. 'S Middags het Next Jam evenement. En 's avonds het live event met allerlei topartiesten.
1: En hoe dat zit weet Carolina Riviolite. Zij is van het bedrijf Kalina Inc. De hoofdsponsor van het evenement. En mede-initiatiefnemer van Ali 036. En Carolina heeft even tijd vrijgemaakt om bij ons te komen. Goedemiddag.
3: Dankjewel.
1: Ja, hoe zit dat nou? Twee evenementen op één dag.
3: Op één dag. Wat een uitdaging is dat.
1: Nou.
3: Hoe hebben we het kunnen bedenken? Maar ja, we zijn ontzettend blij dat morgen de eerste editie gaat plaatsvinden van Ali 036 Next Jam. Is het dag-event en live-event in de avond.
2: Ja, hoe laat begint dat overdag?
3: Om 1:00. Tussen 1:30 en 3:30 zijn er hele mooie activiteiten. Van Formule 1 experiences tot dansclinics, kickbox, workshops, voetbalclinics. Over gezonde voeding gaan we het hebben. Want dat is ook ontzettend belangrijk voor de Flevolandse jeugd. En daarna gaat het dak eraf met Lesshow, Little Kleine, Bilal, Wahib. Sam van Dijk is de host en doet ook nog een liedje met Lesshow. En we gaan de Next Jam bekendmaken. En Luc. Luc is ook niet te vergeten.
2: Nee, maar Next Jam, dat is dus een sieraad, of noem je dat?
3: Exact.
2: Soort sieraad.
3: Ja,
2: dus
3: ja.
2: Het doet iets goeds.
3: Ja, eigenlijk wel. Kijk, weet je wat het is? Dat is voor de talentenshow natuurlijk bedrag. Ik doe dit vanuit de stichting Je Steentje Bijdragen. Dus dat is natuurlijk de link naar de jam. En de link naar de jam is dat ik geloof dat in elke kind een jam is. En eigenlijk moet je altijd alles polijsten. En dan komt de shiner zelf vandaan. En dat kan door vallen en opstaan. En juist dat is het verhaal dat we willen vertellen. En juist daarom hebben we deze artiesten uitgekozen. We hebben expres Little Klein uitgenodigd. Expres Bilal Wahib. Omdat wij denken, ze zijn van diepgaand nu weer naar bovenaan. Hij staat notabene weer op nummer 1.
2: En ik denk dat
3: je Little Kleine, exact. En ik denk dat jij meer aanneemt van je rolmodel. Als die eerlijk vertelt, ik heb echt verkeerde keuzes gemaakt. Ik had het anders moeten doen. Maar het succes is me naar mijn hoofd gestegen. Maar ik ben weer terug en ik ga het nu anders doen. Bilal, die wordt nu vader. Die gaat vertellen aan de jongeren, of wij gaan vertellen ook aan de jongeren, dat hij ontzettend veel geld is misgelopen nu op Instagram door die fout die hij heeft gemaakt, waar hij oprecht spijt van heeft. Nou, ik denk dat dat een mooi inspiratiepunt is voor de kinderen, dat je echt een verandering aan kan pakken. Want ik kan wel op het podium gaan staan en vertellen, jongens, dit moet jullie niet doen. Maar als de kinderen, de rolmodellen waar ze naartoe opkijken, het vertellen, ja, dan maken we pas echt met z'n allen impact.
2: Ja, je hebt het steeds over kinderen, maar welke kinderen zijn dat dan?
3: Het is de jeugd, want het zijn zeker niet alleen de kleine kinderen. Ze komen vanuit de voedselbank, vanuit de schuldhulpverlening. Ze mogen gratis komen vanuit Musikids, want daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Vind ik heel belangrijk om te vertellen. Musikids zit in de kinderkliniek. Die zorgt altijd voor een muzikale pleister voor de kinderen. Nou, ik ging met Jordan de Vos van Musikids, heb ik een benefiet georganiseerd voor een 10-jarig bestaan. En de Flevolandse Zakenvrouwen. En dat was zoiets moois wat daaruit voortkwam. En ik ben zelf heel ziek geweest. Daarom is het doel voor mij persoonlijk dat het me raakt. Ik heb zelf heel lang in het ziekenhuis gelegen, omdat ik geen bloedlichaampjes meer aanmaakte. En ja, als dat er was geweest in mijn tijd, dan had het alles gezegd. En toen kwam Jordan de Vos en die zei, ik wil dit groter aanpakken. Ik zei, topsportcentrum, wordt nog niks gedaan. Laten we dat dan doen, maar wel breder. Dus niet alleen voor de zieke kinderen, maar ook voor de jeugd die het nodig hebt. Want we hebben nou eenmaal jeugdcriminaliteit. We hebben meer beweging nodig. En vandaar dat alle jeugd mag komen gratis naar dit evenement.
2: Ja, Caroline, heel even ademhalen.
3: Ja.
2: Je hebt zoveel informatie.
3: Ja.
2: Ja, we moeten dat even laten landen.
3: Ja, snap ik.
2: Je doet dit omdat je zelf te maken hebt gehad met dat je niet helemaal goed in je vel zat en dat je gezondheid een beetje tegenstond. Je ziet kinderen die wat extra hulp nodig hebben. Je dacht, dat breng ik bij elkaar. Daarom kom ik met dit evenement. Dan kan je dat wel bedenken, maar hoe krijg je dat van de grond eigenlijk?
3: Ja, nou, ik heb natuurlijk gelukkig al 20 jaar marketing per adviesbureau, waarin ik natuurlijk evenementen ook organiseer, PR-lanceringen. Zelf ook nog een ander bedrijf heb waarin ik zelf grote events moet organiseren. Dus dat is natuurlijk ontzettend, dat helpt enorm. En Jordan de Vos is echt een, ongelooflijk wat hij allemaal doet. En zonder hem had ik het niet gekund. Hij is ook echt de organisator. En ik heb hem ondersteund waar ik kon. En we doen dit samen. En ja. We hopen op een heel mooi succes.
1: En daarom dus feest, hè? Morgen in Almere. Hoe werkt dat dan? Kunnen kinderen gewoon aankloppen bij de deur?
3: Ja, ze kunnen eigenlijk via de website kunnen ze zich aanmelden via Next Jam. Dan kunnen ze ook aangeven via wat ze bij ons zijn gekomen. Dat was tot en met vandaag 6 uur loopt dat. Want eerst die kinderen die via onze partners, het Nationaal Sportfonds, Voedselbank, de Schoort, nou, noem maar op, komen. Die hebben natuurlijk echt voorrang. Daarnaast alle kinderen die extra kunnen komen, dat gaan we vanavond bekendmaken. Want we hebben onze doelstelling van in ieder geval 500 kinderen die gratis mogen komen behaald. En daarnaast zijn er natuurlijk nog mensen die voor de avond kaartjes kopen. Want daarom is er een avondevent. Een feestje voor de andere mensen. Die naar André Hazes, Kimberly Fransen en Cheerio, die nummer 1 staat, komt zingen.
2: Ja, want dat hebben we nog niet eens benoemd, dat tweede evenement dus. Ja.
3: Die kopen daar een kaartje voor, ja. De volwassen mensen, waardoor de jeugd kan. Maar vanavond om 6 uur gaan we bekendmaken hoeveel andere kinderen nog kunnen komen, omdat er genoeg sponsoring en investering vanuit, vanuit de volwassenen kaartverkoop zijn gekomen.
2: Ja, even Carolina, want het is voor kinderen vanaf een bepaalde leeftijd. Moeten die een begeleider meenemen?
3: Nou, nee, het is eigenlijk voor iedereen. Dus het is natuurlijk wel de bedoeling, als je iemand van 8 meeneemt, dan kan dat natuurlijk niet. Hè. Volgens mij is begeleiding tot en met 14, vanaf 14 verplicht. Of tot 14 bedoel ik, is dat verplicht. Maar in principe is gewoon alles voor iedereen beschikbaar. Het is juist de bedoeling dat je met je ouders naar dit event
2: dus
3: kan gaan.
2: Dus papa en mama, opa en oma zouden eventueel ook gratis dus naar
3: binnen
2: mogen.
3: Zeker, maar ik weet nu al dat opa en oma niet meegaan.
2: Nee, die zitten niet op Bilal te wachten.
3: Die zitten niet op Bilal te wachten. En het is wel de bedoeling natuurlijk voor iedereen die het heeft, ja. Dat die natuurlijk wel een kaartje koopt. Maar voor de jeugd, daar is het inderdaad daar gratis voor.
1: Daar is het allemaal voor. Nou, er zijn dus nog wel wat tickets. Wil je erbij zijn, dan kun je een gratis ticket krijgen. Ga dan eventjes naar ali036.nl. En ik neem aan dat jij er morgen ook de hele dag bij bent en dat jij ook uit je bol gaat.
3: De hele dag. En Patty Brart, die heeft speciaal haar vakantie omgezet om dit in de avond te kunnen hosten. Dus dat is echt, echt fantastisch. En aanvraag voor gratis tickets kunnen via de gratis ticket via de website. En verder hoop op een leuk feestje. Jullie zijn welkom.
2: Ja, dus even nog even voor de duidelijkheid.
3: Ja.
2: Overdag is het gratis voor kinderen.
3: Ja.
2: Ja. In de avond met al die andere artiesten, daar moet je kaartje voor kopen. Maar als
3: de volwassenen.
2: De volwassenen. En als je dat doet, dan draag je dus ook bij dat die kinderen gratis overdag kunnen.
3: Exact. Want je moet je voorstellen, als we weer 50 kinderen extra toelaten, hebben we ook weer extra beveiligde EHBO nodig, faciliteiten. Dus dat kost geld. Dus zoveel mogelijk echt steunen, zodat we ook zoveel mogelijk kinderen toe kunnen laten.
1: Nou, heel bekend, Nederland is morgen in Almere te vinden. Ja, zo is het wel.
3: We hopen het, want als het wordt niet zo heel erg mooi weer. En bij ons is alles binnen. Nou, dat is tof.
1: Dat is goed over nagedacht. Carolina Rivioliete, dankjewel. Veel plezier morgen.
3: Dankjewel.
4: Nieuws, verkeer en jouw muziek. Dit is Flevoland.

0: stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
2: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen:
6: vakantie!
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Summer Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Dit is Flevoland met het regionieuws.
11: Een Almeerse man hoeft zijn zorgwoning niet uit nadat zijn zorgverlener het contract had opgezegd. Dat heeft de rechter bepaald. De man zou volgens de organisatie zorg weigeren en geen huur betalen. En ook zou hij een negatieve invloed hebben op de rest van de cliënten. Maar volgens de rechter kan dat de man niet aangerekend worden. De zorgverlener had meer moeten doen om hem hierbij te helpen. De Almeerder mag van de rechter in de woning blijven en hoeft zijn huurachterstand van €7000 niet terug te betalen. Het zwemverbod dat dinsdag ingesteld werd op het hondengedeelte op het Almeerderstrand is nu uitgebreid naar het gehele strand. En dat om onduidelijkheid te voorkomen. Aanleiding voor het verbod is een melding van dode en zieke honden die in het water gespeeld hadden. De Omgevingsdienst doet nog onderzoek naar de waterkwaliteit en volgende week moet daar meer over bekend worden. De organisatie van de Dutch Water Week laat weten dat op advies van de gemeente Almere alle kinderactiviteiten op het IJmeer zijn afgelast. En het kruispunt van de Gooiseweg met de Ganzenweg tussen Lelystad en Harderwijk wordt komende nacht volledig afgesloten vanwege werkzaamheden, dat zegt de provincie. Verkeer uit alle richtingen moet omrijden tussen 8 uur vanavond en 7 uur morgenochtend. En er was een waarschuwing voor volgend weekend, 13 en 14 juni, dan wordt die kruising het hele weekend afgesloten. Tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws, dat lees je op de website of in de app.
12: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het Chinese leger zegt het Nederlandse marineschip De Ruiter te hebben gevolgd. Het schip ging door de straat van Taiwan op weg naar een oefening. Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Voor de kunstroof bij het Drents Museum hebben 3 mannen een celstraf van bijna 4 jaar gekregen. De dieven namen een gouden helm en 3 armbanden mee. 1 armband is nog spoorloos. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. 2 passagiers gingen een stad zoeken om hulpdiensten te waarschuwen, maar 49 mensen zijn toch omgekomen van de dorst.
13: Goedemiddag, het weer in Flevoland. Vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog met geregeld zon. Het wordt 18 of 19 graden bij een matige westenwind. En ook vanavond is het droog en zijn er nog een tijd zonnige periode. De zon gaat vanavond pas om 21:55 onder. Ook de rest van de avond en komende nacht blijft het droog. De temperatuur zakt vannacht naar een graad of 10. Zaterdagochtend is het droog met eerst nog wat zonneschijn, maar geleidelijk neemt de bewolking toe. En in de middag gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt morgenmiddag 19 graden bij een matige zuidenwind. Zaterdagavond breekt de zon weer door, maar is er ook kans op enkele buien.
6: ANWB verkeersinformatie. Het is druk op de weg, want het is vrijdagmiddag. Iedereen die wil snel naar huis. Het langste sta je op dit moment stil op de A6. Emmeloord Lelystad tussen Emmeloord West en afrit Zwifterband. 20 minuten vertraging. Dan heb ik ook twee flitsers voor je. Eentje op de Lasserdreef in Lelystad. Is geen exacte locatie. Hou je gewoon aan de snelheid die op de bordje staat. En ook een controle op dit moment op de N306. De Harderdijk bij Biddinghuizen. Hectometerpaaltje 19,2.
11: En zometeen in Studio Flevoland. Aandacht voor de hoogste berg in Afrika, de Kilimanjaro. Hilda uit Lelystad die stond al 3 keer op de top en wil nu anderen inspireren om ook zo'n klim te maken. Hoe dat allemaal zit, dat vertellen we je zo.
14: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Dit vind ik nou een ideale plaat voor de vrijdagmiddag. Lekker lang, lekker meezingen met Bruce Hornsby en The Way It Is.
1: Dat staat misschien wel al een tijdje op je bucketlist, een hele hoge berg beklimmen. Alleen word je misschien nu wel tegengehouden door de gedachte, ja, die berg is wel heel erg hoog.
0: Ja, maar die droom is niet zo onbereikbaar als je denkt. Hilda Wouters uit Lelystad, die stond al 3 keer op de top van de hoogste berg in Afrika. Dat is de Kilimanjaro.
1: Ja, en samen met fysiotherapeut Jan-Gert Medendorp van Fysiocentrum Pauwendaal zetten zij een bijzonder traject op. En het doel is gewone Flevolanders stap voor stap klaarstomen voor een beklimming van die Kilimanjaro in 2027. En Hilda en Jan-Gert zijn bij ons hier in de studio. Hilda, jij bent dus inmiddels al 3 keer naar boven geweest, maar voordat de microfoon aanging, zei ja, ik heb wel een poging gedaan voor een vierde.
2: Ja, de 4e keer ging niet helemaal goed. Toen ben ik gevallen, ben ik uitgegleden en kon ik niet verder klimmen. Kwam ik tot het eerste kamp en toen heb ik besloten om weer terug te gaan, want ik had echt ontiegelijk last van mijn rug. Dus de 4e keer niet op de top gestaan, maar de andere 3 keren wel.
1: Neem ons eens mee in dat, ja, dat je daar onderaan die berg staat. Je kijkt naar boven, kan je dan top zien of niet?
2: Ja, als je bij je hotel, vaak alle hotels hebben wel uitzicht op de berg. De meeste hotels. En dan, ja, je ziet niet echt die top, je ziet een heel breed plateau. Maar dan krijg je toch al een beetje lekker van, oh geweldig, ik ga straks die klim daar naartoe maken. En daarbij een aantal dagen mee bezig. Ja. En je hebt verschillende routes. En ja, je kiest een route die bij jou past. En,
0: maar ja, ga je dan echt naar Afrika om alleen die berg te beklimmen?
2: Ja, nou ook wel voor de safari natuurlijk. Maar in eerste instantie wel voor de berg. Ja. En het is echt, als je het eenmaal hebt gedaan, wil je nog een keer. Van het zomer ga ik weer, maar dan ga ik met mijn zoon en mijn man. En dan volgt jou met Pauwendaal.
1: Ja, want Jan-Gert, als ik zeg Kilimanjaro, dan denken veel mensen meteen, ja, dat is niks voor mij, dat is veel te hoog, daar kan ik niks mee. Maar wat maakt jullie er nou zo van overtuigd dat dit eigenlijk wel voor een heel breed publiek misschien wel haalbaar is?
3: Kijk, de Kilimanjaro is eigenlijk het doel, het beeld. Is wel 6000
1: meter. Je mag iets dichter bij de microfoon komen zitten.
3: Ja. Is wel 6000 meter hoog natuurlijk. Alleen met een goede gedegen voorbereiding en ja, nauwgezette begeleiding. Daarom stappen wij als Pauwendaal zelf ook in. En proberen we met goede, zeg maar, intake. We noemen dat dan in dit kader een readiness check. Ben je er klaar voor, ja of nee? Zeg maar fysiek, mentaal, conditioneel, qua leefstijl. Past het allemaal een beetje bij je? En we zijn nog heel vroeg. We hebben nog 13 maanden voordat we beginnen. De officiële aftrap gaan we 12 juli geven. Dan staat Hilda zelf dit jaar op de berg. En dan willen we even in een contactlijntje, dat zij even een officiële aftrap geeft van ons traject. Dan hebben we een jaar lang de tijd om op te bouwen. We zijn al een beetje spelenderwijs al wel wat begonnen. Dus de eerste mensen, ook mensen die niet zo getraind zijn, stappen toch in dit traject. En die zijn al begonnen met hun training. En straks gaan we dat. Het programma gaat echt beginnen, zeg maar, vanaf 12 maand tot aan volgend jaar 12, 13 juli. En dan gaan we weg.
1: Ja, een berg beklimmen. Dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Zijn er wel gewone paden, Hilda? Wat tref je aan daar op die berg?
2: Nou, je loopt eigenlijk door 4 klimaatzones. Dus je loopt eerst door het tropisch regenwoud. En dan loop je weer door een andere klimaatzone. Soms zijn er wegen heel goed begaanbaar. Het is niet een technisch moeilijke berg. Dus iedereen kan het eigenlijk gewoon doen. Je moet wel fit zijn. Ik bedoel, als je een slechte conditie hebt, moet je daar wel wat aan doen.
1: Het is wel 25 tot 30 graden, denk ik. Misschien wel.
2: In tropisch regenwoud is het 30 graden, kan het zijn. En op de top kan het min 20 zijn. Dus je hebt ook heel veel verschillende soorten truien, jassen, broeken bij je. Omdat, ja, je moet elke keer in laagjes denken.
0: En kun je dan wel in 1 dag die berg op?
2: Nee, dat kan niet.
4: Nee, dan moet je wel heel veel lopen.
2: Nou, dan moet je, dat is wel heel
4: hard lopen bijna.
2: Want eigenlijk 1000 meter klimmen per dag is al heel veel. En is eigenlijk al niet goed voor je gezondheid natuurlijk. Want dan acclimatiseer je niet goed. Dus om dat in 1 dag te doen, dat is geen goed idee.
0: Maar wil je mij dat gevoel eens uitleggen wat er dan met je gebeurt als je bovenaan die berg staat?
2: Ja, dat is zoiets geweldigs. Dat is echt, dat denk je van, als je daar staat en je staat op de top en je bent bij dat punt dat je denkt van yes, dit heb ik gedaan. Dit kan ik. En dit, ja, ik heb het zelf de eerste keer in 2012 gedaan. Toen had ik een hele moeilijke tijd. En toen had ik een therapie en toen zei de therapeut tegen mij van wat is je doel voor 2012? En toen zei ik, ik ga de Kilimanjaro beklimmen. En ik wist eigenlijk helemaal niet wat voor berg dat was. Ik wist ook niet hoe hoog die was.
1: Het klonk wel leuk.
2: Het klonk heel leuk. En ja. Toen kwam ik thuis en toen zei ik tegen mijn man, ik zei, nou, ik weet eigenlijk niet wat ik bedacht heb, maar ik heb gezegd dat ik de Kilimanjaro ga beklimmen. En toen ging ik daarover lezen en toen dacht ik, ja, maar dit is echt een geweldige uitdaging en dit kan ik. En hier ga ik echt voor trainen. Dus dat heeft mij echt geholpen om weer erbovenop te komen. En toen ik op de top stond, toen dacht ik ook van, oh, zo gaaf, zo mooi. En het is, fysiek is die niet super, hij is wel zwaar als je niet getraind bent. Dus je moet natuurlijk wel goede conditie hebben. Maar mentaal doet het ook wat met je. Want als het regent en je moet 3 dagen in de regen lopen en je kan je spullen niet drogen. Of het is een hele zware tocht, want je moet die dag 22 kilometer lopen. Dat is afzien. Ja, dat doet ook wat met een mens.
1: Ja, want Jan-Gert, ik kan me voorstellen als fysiotherapeut dat je je op het fysieke misschien richt. Maar zit in dit traject ook dat mentale deel? Hoe je dat kan overwinnen, misschien jezelf? Want het is vooral jezelf overwinnen, denk ik dan.
3: Ja, dat is eigenlijk de tocht, die Kilimanjaro. Het is eigenlijk, als ik vanuit ons Pauwendaal perspectief kijk, is het ook, die Kilimanjaro beklimmen is natuurlijk prachtig. Maar als mensen nu beginnen en gaan meedoen in dit traject, dan is dat een duurzaam leefstijltraject. Dus ja, dan is eigenlijk het doel niet alleen dat je die bergen overwint en beklimt, maar dat je helemaal in dit hele traject jezelf overwint. Dus er zitten heel veel, ja, mooie aspecten aan deze tocht.
5: En je gaat zelf ook die berg op, hè?
3: Dat is zeker plan. Het is voor mijzelf ook weer een mooie aanzet om dat doel inspireert. En dat je denkt van ja, het is nu ook echt wel zaak dat ik zelf weer fit ben. En dat ik goed inspirerend omhoog kan, zeg maar.
1: Ja, maar toch even heel daar, want als jij zegt, ja, ik ben 3 keer naar boven geweest, dan kan dat ook zijn dat mensen nu denken, oh, dat doe je wel eventjes.
2: Nou, dat is niet, dat doe je niet zomaar even. Je moet er wel voor trainen. Ik train het hele jaar eigenlijk al en ik wandel heel veel. Je moet echt heel veel wandelkilometers in je benen hebben en je moet gewoon fit zijn. Want de grootste uitdaging is natuurlijk de hoogte.
1: Kan je daarop trainen hier?
3: Het gebrek aan zuurstof. Ja, uiteindelijk, hoe hoger je komt, hoe lager de zuurstof. Hoe noem je zoiets ook weer?
1: Ja, wordt eiler de lucht. Ja,
3: precies.
1: Ja.
3: En dat is de challenge. En dan moet je belastbaar zijn om dat aan te kunnen. En
1: ook, maar hoe train je daarop? Want
2: in Nederland kan je daar niet natuurlijk goed op trainen.
1: Moet je, dus, op de loopband met een zakje voor je mond of zo?
2: Ja, dat is een beetje lastig. Maar doordat je een goede conditie hebt, dan tackle je al heel veel natuurlijk. Als je op vakantie gaat naar Oostenrijk, kun je zeggen van, nou, dan kan ik al een beetje in de bergen wandelen of hoogtemeters maken in de Belgische Ardennen of iets dergelijks. Dat helpt natuurlijk al heel veel.
5: Oké, nou lijkt het je wat om zo'n uitdaging uit te gaan. En heb je geen hoogtevrees, dat is ook belangrijk. En wil je volgend jaar ook op die top staan van de Kilimanjaro in Afrika, dan is er meer informatie op de website fysiocentrumpauwendaal.nl. Dank jullie wel. En hopelijk gaan jullie met een grote groep Flevolanders richting Tanzania.
2: Ja, dat hopen we
3: super,
2: wel.
3: Dat zou heel mooi zijn.
2: Dus 11 juni hebben we de informatieavond.
3: 7 uur, doorgaan.

0: is een groot talent. En ze breekt nu toch echt door. Onder meer dankzij dit nummer, Shanna Spyro en Material Lover. Zometeen na 5 uur op de radio. Het nieuws uit onze provincie.
1: Ja, het is natuurlijk de Dutch Water Week. Maar ja, er gooit wat slecht water, gooit roet in het eten. Sommige activiteiten moesten worden afgelast op het IJmeer. Nou, daar hoor je zo direct meer over. We hebben het ook over Donutdag vandaag.
0: Ja. Lekker, ja. Ik heb er meteen zin in.
1: Ja, het is om mensen een beetje bij elkaar te brengen in Lelystad. En aandacht voor het bun in Urk, want dat gaat dicht in de zomer. Moet gemaakt worden. Dacht je, ik houd haar mond wel?
0: Ja, ik dacht, die stopt wel met praten.
1: Gewoon door. Het bun op Urk gaat dicht deze zomer, want er is wat met die tegelvloer aan de hand. Er zitten overal scheuren in. Hoor je straks meer over na Studio Flevoland. En nu dan, toch echt, hoe heet die ook alweer? De Beatles. Ballad of John and Yoko.

0: Dit is Flevoland.
1: Kan het nou zomaar een rechtszaak uitstellen? Maar het is natuurlijk wel noodzakelijk dat op het moment dat de rechter gaat oordelen, alles compleet is wat je nodig hebt om een oordeel te kunnen vellen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: De een is een beetje fanatieker als de ander.
0: En dit is ook Flevoland.
3: Ja, het was een beetje bedompen hok eigenlijk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
4: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
8: Een Almeerse man hoeft zijn zorgwoning niet uit nadat zijn zorgverlener het contract had opgezegd. Dat heeft de rechter bepaald. En het kruispunt van de Gooiseweg met de Ganzenweg tussen Lelystad en Harderwijk wordt komende nacht volledig afgesloten vanwege werkzaamheden. Dat is over de hoofdpunten uit het nieuws. Meer nieuws uit onze provincie, dat hoor je zo na het NOS-journaal.
7: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app.
9: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bemanning van het internationale ruimtestation heeft de opdracht gekregen om het station te verlaten en de ruimtecapsule op te zoeken die aan het ISS is gekoppeld. Ook moeten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. Volgens de NASA is er een lek in de luchttoevoer in het Russische deel van het ruimtelaboratorium. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten. In totaal zitten nu 4 mensen in het ISS. Naast de Rus zijn dat 2 Amerikanen en een Fransman. In Niger zijn tientallen mensen omgekomen nadat ze met een vrachtwagen pech hadden gekregen in de woestijn. De reizigers kwamen vast te zitten en ze zijn uiteindelijk omgekomen van de dorst. De inzittenden waren waarschijnlijk arbeidsmigranten die vanuit Mali onderweg waren naar hun familie in een stad in de Sahara. 2 passagiers die op zoek gingen naar een waterpunt wisten 50 kilometer verderop een stad te bereiken en schakelden de hulpdiensten in. In totaal waren er 49 slachtoffers. Zij zijn begraven in de woestijn. Bij het strand bij Ouddorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam vlakbij een andere watersporter om het leven. Bij Rokanje werd een kitesurfer de duinen ingeblazen waar hij hard terecht kwam. In Glanenbrug opent morgen een informatiepunt voor inwoners die schade hebben na de harde wind van gisteren. In het wijkcentrum van de plaats bij Enschede kunnen mensen terecht voor hulp en informatie. Door de wind zijn over een lengte van 500 meter bomen omgewaaid en raakten huizen, auto's en tuinen beschadigd. Bij 14 woningen kwam asbest uit een beschadigde schuur terecht. In het wijkcentrum kunnen ook inwoners terecht die geschrokken zijn en een praatje willen maken. Het weer: in het zuidoosten valt nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. En vanavond wordt dat overal zo. Vannacht is het een graad of 12. Morgen begint droog, maar in de middag is er kans op wat regen. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dan krijg je de verkeersinformatie op deze vrijdagmiddag. 3 korte vertragingen. 1 daarvan vind je op de M50. Zwolle-Emmeloord tussen Knoopend Hattemerbroek en Kampen. 5 minuten. De N302 Lelystad-Harderwijk tussen de afrit Dronten en de N305 5 minuten stilstaan. En op de N307 Lelystad-Kampen tussen Dronten en de N50 8 minuten oponthoud. En er is nog altijd een extra snelheidscontrole aan de Larserdreef in Lelystad. Zwemmen mag voorlopig niet op het Almeerder strand. En dat raakt ook de Dutch Water Week. Wat er allemaal is afgelast en wat er verandert, dat hoor je zo in Studio Flevoland.
10: Pas op hoor, deze is heet.
11: Oef, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
12: Ja,
11: lekker. Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
12: En voor mij, man?
11: En een frisje voor jou.
12: Dank je.
11: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
13: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
14: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
15: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
14: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
18: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
19: Goedemiddag. Je luistert naar Studio Flevoland.

0: voor een deel van het strand, maar vanwege het risico op ernstige gezondheidsklachten voor mens en dier is dat nu uitgebreid naar het hele strand. Afgelopen maandag werden meerdere honden ziek en ging er één dood nadat ze in het water gespeeld en gezwommen hadden. En het besluit van de Omgevingsdienst heeft ook gevolgen voor de Dutch Water Week. Eerder werd het onderdeel suppen al geannuleerd, maar nu mogen kinderen ook niet meer met zeilbootjes het water op. Ik heb erover contact met Simon Keizer van de Dutch Water Week. Goedemiddag, meneer Keizer. Hoe erg baalt u nu van dit besluit van de Omgevingsdienst?
1: Nou, dat is heel vervelend. Niet voor mij, maar voor al die kids die hier met dit prachtige weer hebben. Eindelijk mooi weer. Allerlei wateractiviteiten konden doen. Maar ja, dat hebben we. Er is een zwemverbod. Dus in overleg met de mensen die de vergunning verstrekt hebben. Hebben we op basis van het zwemverbod. Een aantal van die activiteiten voor die kinderen stopgezet. Ja.
0: Ja. Heeft u er lang over moeten nadenken om die activiteiten te annuleren?
1: Nee, het is ook een wens van de gemeente of een eis van de gemeente. Dat laat ik even in het midden. Maar het is in elk geval, een zwemverbod betekent ook dat wij met, dat heet de Optimist on Tour. Dat is een rondreizend circus. Dat is dit keer onderdeel van de Dutch Water Week. Maar dat reist eigenlijk heel Nederland door. Elk weekend is het wel ergens om watersport te stimuleren. En dat doen we heel vaak in samenwerking met scholen. Dus we hebben nu 300 kinderen via scholen moeten teleurstellen. En 150 die zich zelf aangemeld hadden, afgebeld. Maar ja, dat is heel begrijpelijk. Dit is natuurlijk dat is logisch. Ja.
0: Ja, iedereen zal het wel begrijpen, neem ik aan. Maar het is toch wel balen ook natuurlijk voor die kinderen. Gaat u het dan op een ander moment nog eens inhalen, denkt u?
1: Dat is niet zo heel makkelijk, maar het is in elk geval goed om te weten dat deze Optimist on Tour, maar dan niet in Almere, maar volgende week of over 2 weken is die in Gouda, even uit mijn hoofd. Hij komt net uit een andere, dus dat circus is er gewoon en het is gratis, dus wat dat betreft, maar in Almere is dat niet in te halen, nee, zeker niet.
0: Nee. Heeft dit nog verdere gevolgen voor de rest van de Dutch Water Week in Almere?
1: Wij gaan door met onze andere evenementen. Er zijn wedstrijden in Olympische zeilbootjes, boten. Dat heet de Dutch Water Week ook, maar dat is onderdeel van een internationaal circuit. Ja, dat gaat door. Dat zijn mensen die zitten op het water in een boot. En uit voorzorgsmaatregelen wassen die ook allemaal hun handen na afloop. Als je dan wel aan het zeilen bent of dan wel aan het kanoën bent wat doorgaat. Ja. Ja,
0: maar iedereen is dus nu extra voorzichtig.
1: Ja, zeker. Ja. Wij moeten als organisatie natuurlijk. Ik bedoel, het is goed dat de gemeente dit allemaal ook onderzoekt en test. Het is niet. Wij houden ons aan die regels natuurlijk heel verstandig. Ja. Ja,
0: het zekere voor het onzekere. Nou, Simon Keizer, dank u wel. En succes nog dit weekend. De Omgevingsdienst laat nog onderzoek doen naar of en wat er mis is met het water. En de resultaten daarvan die worden volgende week dan verwacht. En totdat dat duidelijk is wat nou die oorzaak is, blijft het zwemverbod bij het Almeerderstrand gelden.
2: Ja, er zijn wel allerlei activiteiten rondom die Dutch Water Week dit weekend. Er is een Uit Je Tent Festival in Noordoostpolder waar mensen van alles buiten willen gaan doen. Even goed om te vragen hoe het dan zit met het weer. Ik heb contact met Jeroen Elfrink in Houten bij Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Odeke.
2: Ja, wat wordt het vanavond? Blijft het droog of komt er toch ook weer een buitje voorbij?
3: Deze middag en ook nog de rest van de avond blijft helemaal droog. Het zonnetje is er aardig bijgekomen her en der. De temperatuur ligt nu rond de 19 graden. Dus op zich is het niet heel onaardig weer. Al ligt de temperatuur later vanavond wel rond een graad of 16. Dus het jasje kan dan wel weer even mee.
2: Ja, nou en morgen dan? We hopen een beetje op goed weer.
3: Nou, eerst nog komende nacht. Komende nacht kan het nog wegzakken naar een graad of 9. Lokaal kan ook wat mist voorkomen. In de ochtend morgen is het heel vriendelijk met ruimte voor de zon en droge condities. Maar in de middag wordt de bewolking snel dikker. En uiteindelijk volgt vanaf de tweede middaghelft regen. Dus dan moet de regenjas of de poncho toch wel weer mee. Temperatuur voor de regen uit een graad of 19. In de regen is het slechts 13 of 14 graden. Ja, dan is het zomergevoel toch wel weer even zoek.
0: Nou, ik heb een barbecue morgenmiddag van de schoonfamilie. Ik ben benieuwd of dat doorgaat.
2: Jeroen, ik hoor hier ook lichte hoop dat het morgen heel hard gaat regenen op dat moment. Maar goed.
3: Waar is de barbecue?
4: Op Urk.
3: Op Urk, nou dan is het denk ik wel nat.
4: Oh ja, er is wel een overkapping. Waarschijnlijk gaat het wel door.
2: Nee, het is natuurlijk super gezellig, maar laten we dat even voorop stellen. Jeroen, we moeten ons herstellen, want anders gaat het helemaal fout dit weekend. Dan zondag.

0: denk ik. Is dat beter?
1: Zondag is in het algemeen wel iets beter. In de ochtend nog een paar buien, in de middag droog. En dan kan de temperatuur oplopen naar 19 of plaatselijk 20 graden. Wel staat er een vlagige zuidwestenwind bij. Maar ja, kun je de barbecue nog verzetten? Dan zou ik hem toch naar zondagavond verzetten, want dan is het wel droog.
0: Oké. En de rest van de week. Ja, Jordi en ik hebben aankomende woensdag een locatieuitzending. We vragen het iedere keer. Dat is buiten. Moeten we paraplu's mee?
1: Ja, die mag wel mee. Want ook de rest van de week blijft het wisselvallig. Maandagochtend waarschijnlijk nog droog. Maar de rest van de week ja, is er komen en gaan van regen en buienmomenten. Temperatuur gaat ook nog wat verder naar beneden. Zo rond dinsdag, woensdag 17 graden. En dat is op het moment dat het droog is. Tijdens regen is het nog wat kouder. Dus ja, neem toch even een jas mee en een poncho of... Ja,
2: Nou, het is regen wat de klok slaat de komende tijd.
1: Nou ja, mijn moeder zal altijd zeggen, goed voor de natuur. Lekker cliché, maar het is wel waar.
0: Zo is het, zo is het. Jeroen, dankjewel weer en eet smakelijk zometeen.
1: Hetzelfde.
3: Jouw favoriete classics en de hits van nu. Dit is Flevoland.

0: Alright, give me the night. Gezongen door George Benson. Het is 6:10.
1: Zwembad Het Bun op Urk gaat deze zomer tijdelijk dicht omdat de tegelvloer rondom de baden moet worden vervangen. De laatste tijd komt de vloer spontaan omhoog en dat heeft allemaal te maken met spanningen in de ondergrond. En dat leidt tot kapotte en loszittende tegels. Dat zegt wethouder Freek Brouwer. Je hoort een verslag van Patrick van Heesik.
2: Het probleem speelt rondom het wedstrijdbad, het doelgroepenbad en delen van de kleedkamers. Het is met het blote oog moeilijk te zien, maar het cement onder de tegels krimpt en zet uit, waardoor het oppervlak begint te golven. Uiteindelijk leidt dit tot kapotte tegels.
3: Weet u ook wat de oorzaak is?
4: Het heeft te maken dat tijdens de coronaperiode, toen is het zwembad tijdelijk en is de temperatuur verlaagd, zoals dat in heel veel zwembaden volgens de richtlijnen gebeurd is. Toen is er veel meer vocht bijgekomen. Temperatuurwisselingen, dat heeft zijn invloeden gehad. Het heeft ook wat te maken met de manier waarop het aangebracht is. Van, is er voldoende waterbestendige lijm aangebracht? Het is een combinatie van factoren. En er is ook een onderzoek naar gedaan en dat maakt gewoon dat het nodig is om die herstelwerkzaamheden ook daadwerkelijk uit te voeren.
3: Ja, want in 2023 zijn hier ook renovatiewerkzaamheden geweest in het zwembad. Toen is het nog niet ontdekt?
4: Jazeker. En toen was er ook wel er sprake van, maar we dachten inderdaad dit is afdoende. Alleen nadien bleek dus toch dat er dingen waren die toch gerepareerd moeten worden.
2: Ondanks dat er verschillende noodreparaties zijn uitgevoerd, is een volledige renovatie nu noodzakelijk. Dit omdat de vloer op verschillende plekken onder spanning staat en tot verdere schade kan leiden.
4: Dat klopt. En je wil voorkomen dat het überhaupt veel meer gaat gebeuren. Want dat zou de veiligheid is dan in het geding. Je kan blessures oplopen, je kan uitglijden, nog veel meer gekkere dingen. Dus het is echt noodzakelijk dat we dit gaan uitvoeren. Het is niet leuk, maar het moet echt.
3: Er zullen heel veel mensen denken, nou ja, precies in de zomer. Jammer.
4: Ja, dat klopt. Ik heb die reacties ook wel gelezen van en weer in de zomer krijg je dan. Maar waarom moet je het wel doen? Je kan wel zeggen, ik ga het buiten de zomerperiode doen, maar dan vallen de zwemlessen vervallen dan. Nou, we weten inderdaad, er is zelfs een wachtlijst voor zwemlessen. Dus die zwemlessen moeten ook doorgaan. Ook dan sprak je over veiligheid. En in de zomerperiode is het vaak wat rustiger. We hebben gelukkig wat warmere zomers in Nederland ook. Dat is alweer het voordeel. En dan kunnen er van de buitenwater gebruik gemaakt kunnen worden. Maar inderdaad, als je een keer slecht weer hebt, dan is dat heel jammer. Maar we hebben gewoon een keuze moeten maken hierin.
2: Zwembad Het Bun heeft ook nog een peuterbad en een recreatiebad. Maar daar is volgens de gemeente niets aan de hand. Toch sluit op 20 juni het hele zwembad. Op 17 augustus moet de renovatie klaar zijn.
0: Hoor ik jou niet?
5: Nee.
0: Oh, ik hoor jou wel.
5: Ik heb gewoon een microfoon aan, maar ik weet niet wat er aan de hand is. Nou. Wil jij even afkondigen?
0: Ja, zal ik dat doen? Je hoort de verslaggever Patrick van Heesik met de wethouder van Urk, Freek Brouwer.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Dit is Flevoland met het regionieuws.
8: De Almeerse man hoeft zijn zorgwoning niet uit nadat zijn zorgverlener het contract had opgezegd. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. De man zou volgens de organisatie zorg weigeren en geen huur betalen, en ook zou hij een negatieve invloed hebben op de rest van de cliënten. Maar volgens de rechter kan dat de man niet aangerekend worden. De zorgverlener had meer moeten doen om hem hierbij te helpen. En daarom mag de Almeerder van de rechter in de woning blijven, en hij hoeft zijn huurachterstand van €7.000 niet terug te betalen. Het zwemverbod dat dinsdag ingesteld werd op het hondengedeelte van het Almeerderstrand is nu uitgebreid naar het gehele strand. Dit om onduidelijkheid te voorkomen. Aanleiding voor het verbod is een melding van dode en zieke honden die in het water hadden gespeeld. De Omgevingsdienst doet nog onderzoek naar de waterkwaliteit. Volgende week moet daar meer over bekend worden. De organisatie van de Dutch Water Week laat weten dat er op advies van de gemeente Almere alle kinderactiviteiten op het IJmeer zijn afgelast. En het kruispunt van de Gooiseweg met de Ganzenweg tussen Lelystad en Harderwijk wordt komende nacht volledig afgesloten vanwege werkzaamheden. Verkeer uit alle richtingen moet omrijden tussen 8 uur vanavond en 7 uur morgenochtend. En alvast de waarschuwing voor volgend weekend, 13 en 14 juni, dan wordt die kruising het hele weekend afgesloten. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze provincie, dat lees je het hele weekend op onze website of in de app.
9: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers zijn in Nederland die niet werken. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. Bij het strand bij Oudorp in Zuid-Holland is een surfer overleden. De persoon werd vanmiddag bewusteloos in het water gevonden, meldt Omroep Rijnmond. Reanimatie mocht niet meer baten. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Gisteren kwam bij Rokanje ook al een surfer om. De bemanning van het internationale ruimtestation ISS moet uit voorzorg de ruimtecapsule opzoeken die aan het ISS is gekoppeld. Mogelijk worden ze geëvacueerd na een luchtlek. Een Russische astronaut probeert dat nu te dichten.
10: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond wisselen veel zon en enkele wolkenvelden elkaar af. Het blijft in Flevoland droog en de temperatuur ligt zo halverwege de avond rond 16 graden. En bij het alles staat een meest zwakke tot matige westenwind. Komende nacht neemt de bewolking geleidelijk aan toe. In Noordoostpolder kan ook wat mist of nevel ontstaan. En de minima liggen zo rond 9 graden. En morgen beginnen we nog vriendelijk met af en toe ruimte voor de zon. Maar in de middag wordt de bewolking snel dikker. En uiteindelijk volgt vanaf de tweede middaghelft ook regen. Daarvoor uit wordt het nog 19 graden. Maar in de regen is het niet veel warmer dan 14 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
11: ANWB verkeersinformatie. Kwartier vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Diemen-Noord en knooppunt Muidenberg. Daar staat een auto met pannen. Die houdt de rechte rijstrook bezet. Dat betekent dat die rechte rijstrook ook is afgesloten. Moet je omheen. Dat levert je wat meer reistijd op. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Harderwijk-Zuid en Afrit Elspeet. 5 minuten. En de N50 Zwolle-Emmeloord tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen. 5 minuten. En al 562 keer gemeld via de Flitsmeister-app. Een controle op de Larserdreef in Lelystad in beide richtingen.
8: Het is 5 juni vandaag, vrijdag 5 juni. En dan denk je, ja, dat is toch gewoon een vrijdag zoals iedere vrijdag. Nee, zeker niet. Vandaag is het namelijk de Nationale Donutdag. En daarom werden die uitgedeeld op verschillende plekken in Flevoland door het Leger des Heils. En wij waren erbij. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
7: Goedemiddag, dit is Studio Flevoland.

0: Spando Ballet en Only When You Leave. Nou, ik heb goed nieuws voor je. Wij gaan voorlopig nog niet weg, hoor, want we hebben nog heel veel nieuws.
1: En vandaag is het Nationale Donutdag. Het leger des Heils gaat de wijk in om donuts uit te delen. Donutdag gaat terug tot de Eerste Wereldoorlog. Je verwacht het niet. Heilsoldaten bakten donuts om de frontsoldaten te steunen en ook om ze aan te moedigen. Zo werd de donut het symbool van aandacht en omzien naar elkaar. Zo ook in Lelystad. En verslaggever Marielle Bakker spreekt Martin Brand van het Leger des Heils en ook met inwoners van Lelystad.
2: Nou, zijn ze dan?
3: Oh, wat een mooie! Wat mooi!
4: Hoeveel donuts zijn er nou?
2: Nou, ik heb extra gekregen, dus ik denk wel bijna 600.
4: Het Leger des Heils wil met de donuts een moment van contact creëren.
2: Er zijn heel veel manieren om het leven door te komen. Maar alleen is gewoon niet zo fijn. En er zijn heel veel mensen wel alleen. Of die voelen zich in ieder geval alleen. Familie, vrienden, ver weg. Of net alleen komen te staan na een moeilijke gebeurtenis of zo. Dan is het heel fijn als je in je eigen omgeving, vlakbij waar je woont, gewoon een groep mensen hebt die je kennen. En die jij kent. En als je ziek bent, die een pannetje soep komen brengen. Het familiegevoel. En dat is super belangrijk. Ja, dat is ook de reden dat we dit doen. Goedemorgen, meneer. Het is vandaag donutdag. Dus we komen je een gratis heerlijke donut aanbieden. Heb je er zin in?
5: Oh.
4: Hoe is die?
5: Lekker. Hij is inderdaad goed. Zalig.
4: Hoe voelt u zich over deze actie?
5: Verrast. Dat gebeurt het nooit.
2: Dan heb ik nog iets voor u, als u dat wil. Wij zijn hier van het Leger des Heils in de wijk, hè? De buurthuiskamer.
5: Oh ja,
2: we hebben vandaag, ja, hier verder om de hoek. Bent u wel eens binnen geweest ook? Of niet?
5: Ja, het is toch nog geweest.
2: Oh, perfect.
5: Mijn vrouw is overleden, 2 jaar terug.
4: Ik hoorde u zeggen dat uw vrouw is overleden.
5: Ja.
4: Is dat al lang geleden?
5: 24. Op 28 december.
4: Dat is nog maar net.
5: Ja.
2: Vanmiddag hebben we een feestje om 3 uur. Voor mensen op donutdag met een bingo en we gaan lekker live muziek is erbij.
4: En u krijgt een uitnodiging voor vanmiddag?
5: Ja. Maar ik weet niet of ik daar naartoe ga.
4: Nee, waarom niet? Te veel verdriet nog?
5: Ja.
1: Ja. Stil verdriet achter de deuren van Lelystad. En met donuts komt het gesprek en het contact dan toch wel weer op gang. Een bijdrage van Marielle Bakker.

0: Davina Michel met Still Champagne.
1: Mensen met en zonder beperking leven vaak langs elkaar heen. En daarom kwamen zo'n 100 Lelystedelingen vandaag samen op het strand van Tom's Beach en Surf voor de jaarlijkse Prokkeldag. Tijdens de sportieve en creatieve activiteiten leerden deelnemers elkaar beter kennen. Onder hen zijn Wilco de Bakker en Brian de Vries. Zij ontmoeten elkaar vandaag voor het eerst.
2: Hoi, ik ben Brian, ik ben 17 jaar oud en ik ben leerlingsteward van Porteum.
3: Ik ben Wilco, 27 jaar, ik kom van de zorgboerderij.
4: Op papier hebben deze beide heren weinig gemeen. En tot vanochtend hadden Wilco en Brian elkaar nog nooit ontmoet. Maar tijdens het Prokkel Ontmoetingsfestival moeten juist mensen met en zonder beperking elkaar leren kennen. Iets wat normaal gesproken niet snel gebeurt.
5: Brian de Vries, kom je veel mensen met een beperking tegen in je dagelijks leven?
2: Nou, niet eigenlijk heel veel. Misschien tijdens de sport even een beetje een apart groepje dat je dan bij ziet zitten. Maar voor deze kom je eigenlijk bijna nooit zo vaak tegen.
4: Zo'n 100 mensen met en zonder beperking zijn op het strand in de weer. Ze doen aan touwtrekken, voetbolen en waterfietsen. Wilke en Brian kiezen ervoor om vuur te maken.
3: Ook leuk om te leren kennen de mensen. Heel de tijd naar uitgekeken.
2: Nou, heel gezellig. Een beetje goed elkaar leren kennen en kijken wat ze beide konden.
4: Volgens de organisatie is dat precies waarom deze dag bestaat. Mensen met en zonder beperking leven vaak langs elkaar heen.
5: Voorzitter Jan Gommer van Stichting GOL. Waarom hebben jullie dit georganiseerd?
6: Het is belangrijk om mee te kunnen doen. Dat zijn soms gescheiden werelden, terwijl het niet zo hoort. We horen ons met elkaar gewoon goed samen te leven. Niet op elkaar heen te lopen, maar elkaar te ontmoeten.
4: En dat lijkt te werken. Terwijl het vuur langzaam op gang komt, leren Wilco en Brian elkaar steeds beter kennen.
3: Altijd leuk. Ik doe gewoon mee.
2: Het is wel heel fijn ook, want dan kun je een beetje het gevoel krijgen dat mensen ook gezien worden. En dat je gewoon eigenlijk niet zoveel van elkaar verschilt. Het maakt niet uit wat je hebt, maar je kan met iedereen gewoon een leuke dag hebben.
1: Ja, dat waren Brian de Vries en Wilco Bakker op de jaarlijkse Prokkeldag. Volgens mij zijn ze dikke maatjes geworden. Je hoorde de bijdrage van verslaggever Tom Roggen.

0: Supertramp en Breakfast in America.
1: Tijd voor het nieuws van buiten de regio. Minister Van Weel noemt het schokkend dat medewerkers van de omstreden pornosite Motherless zelf kinderporno online plaatsten. Dat is strafbaar en hij gaat ervan uit dat het Openbaar Ministerie dit meeneemt in het lopende onderzoek naar de site.
2: Nou, ik heb allereerst kennis genomen van de schokkende feiten. Dus ik neem aan dat de OM daar ook serieus naar gaat kijken. Deze site was natuurlijk al in beeld, is ook offline gehaald. Toen ging het om drogeerporno. Om het zomaar te noemen, ja, nu weer aantijging van kinderporno. Ik denk dat het aantal feiten zich wel opstapelt.
1: Ja, Motherless werd dus eerder door justitie offline gehaald. Zoals de minister al zei, kwam dat omdat er video's op stonden van gedrogeerde vrouwen die werden verkracht.
0: De voormalige baas van het RIVM, Jaap van Dissel, was het destijds niet eens met de landelijke schoolsluiting. Dat zei hij tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. De schoolsluiting was een politieke keuze, zei hij. Het Outbreak Management Team was er tegen. Verder gaf Van Dissel toe dat er in het begin van de pandemie te weinig aandacht was voor de ouderen in de verpleeghuizen.
3: Het beeld van doodskisten letterlijk in de straat. U kunt het zich ongetwijfeld ook herinneren. Dat heeft in het begin zeker de focus bepaald. En ja, op dat moment was de focus dus minder, ook omdat dat niet meteen uit die rapportages naar voren kwam op de alleroudste in de samenleving.
0: Van Dissel is tegen het openbaar maken van de notulen. Van Dissel is tegen het openbaar maken van de notulen van het OMT. En daardoor blijft informatie welke expert op welk moment een bepaald advies gaf geheim voor het grote publiek.
1: Het is wel mooi dat jij bij zo'n COVID-onderwerp heel hard moet hoesten.
0: Ik ga nog even doorkuchen.
1: Ja. Is goed. Serieus nieuws over burgemeester Jack de Vries van Maassluis. Want hij heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. En dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Dat zei hij gisteravond in de gemeenteraad.
4: Tijdens de avondmaaltijd zeiden de kinderen tegen mij: papa, waarom doe je dit? Dit hadden we in Den Haag niet. Politieauto's voor ons huis en aangesproken worden op school. Was dit nou echt wat je gedacht had toen je burgemeester...
1: Ja, toen je burgemeester werd. De situatie heeft volgens Jack de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. En hij roept de nieuwe coalitie op om zich aan de wet te houden. Ook als deze, zoals bij de spreidingswet, niet bevalt.
0: En in Albanië gaan al dagenlang mensen de straat op om te protesteren tegen de komst van een groot toeristenresort. Het miljardenproject is van de schoonzoon van president Trump, Jared Kushner, en moet komen in een natuurgebied voor de kust. De Albanese laten het er niet bij zitten. Zo is er later deze maand een groot protest op de plek waar het resort moet komen. En ook de omwonenden ondernemen juridische stappen, zegt deze correspondent.
5: De bewoners van het dorp naast dat resort, waar dat resort moet komen, ja, die zijn woedend, want ja, hun land is gewoon onteigend. En zij zijn daarom naar de rechter gestapt en dus ook fel tegen de manier waarop dit project door Kushner wordt opgestart.
0: En tot zover een overzicht van het nieuws van buiten onze provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: Kan het nou zomaar een rechtszaak uitstellen? Maar het is natuurlijk wel noodzakelijk dat op het moment dat de rechter gaat oordelen, alles compleet is wat je nodig hebt om een oordeel te kunnen vellen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: De een is een beetje fanatieker als de ander.
3: Irritatie.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, het was een beetje een bedompen hok eigenlijk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Onderweg naar je werk of een afspraak? Hou je aan de snelheid. Zo zijn we samen veilig onderweg in Flevoland.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Welkom bij ons in de showroom bij Woontex Slaapkomfort op Woonboulevard Palazzo in Lelystad. Bij Woontex gaan we eerst aan tafel met een lekker bakje koffie om te analyseren wat de behoeften zijn, je lichtcomfort en wat wij vooral belangrijk vinden wat ook bij jouw portemonnee past. We zien u graag in onze showroom voor een goed advies.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Autohuis de Nijverheid in Emmeloord.
8: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires, komt u naar ACB. Kijk op onze website.
9: Welzijn Lelystad. Lang leven jou. Wij zijn er voor alle inwoners van Lelystad. Gewoon bij jou in de buurt. Ontdek je talenten. Of kom langs met jouw idee in het wijkcentrum. Meer weten? Kijk op welzijnlelystad.nl.
0: Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws uit Flevoland.
10: Een Almeerse man hoeft zijn zorgwoning niet uit nadat zijn zorgverlener het contract had opgezegd. Dat heeft de rechter bepaald. En het kruispunt van de Gooiseweg met de Ganzenweg tussen Lelystad en Harderwijk wordt komende nacht volledig afgesloten vanwege werkzaamheden. Dat is over de hoofdpunten. Meer nieuws, dat krijg je na het NOS-journaal.
11: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl.
12: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Dat schrijft minister Aartsen van Werk en Participatie in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. In tijden van grote personeelstekorten vindt de overheid dat niet uit te leggen. De komende 4 jaar moeten daarom 75.000 statushouders worden geholpen. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. In de coronacrisis duurde het te lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg. Tegen de corona-enquêtecommissie zei hij dat Nederland niet goed voorbereid was op de coronacrisis en dat nog steeds niet is. Volgende week zijn de verhoren van oud-premier Mark Rutte en oud-minister Koolmees. En ook moet Dick Schoof voor de commissie verschijnen. Hij was tijdens de coronapandemie secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. De bemanning van het ISS mag weer terug naar het ruimtestation in. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA de astronauten op om uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. Ook moesten ze hun ruimtepakken aandoen en zich voorbereiden op een eventuele evacuatie. In het Russische deel van het ISS waren 2 lekken in de luchttoevoer. Eén ervan is inmiddels gedicht en daarmee is het gevaar geweken. In totaal zitten nu 4 astronauten in het ISS. 2 Amerikanen, een Rus en een Française. Mathieu van der Poel doet dit jaar opnieuw mee aan de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg Alpecin Premier Tech bekendgemaakt. Het is de 6e keer dat Van der Poel aan de start verschijnt. Bij zijn vorige deelnames won hij 2 etappes en droeg hij 10 dagen de gele trui. De Tour begint over 4 weken. Het weer. In het zuidoosten nog een bui. Elders is het droog en vrij zonnig. Vannacht koelt het af tot een graad of 12. Morgen begint droog. In de middag kans op wat regen bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files lossen op. Het is nog wel druk op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, want bij knooppunt Muiderberg staat een pechgeval. De vertraging is een kwartier en de rechterrijstrook is dicht. Op de A12 Utrecht richting Duitse grens heb je 10 minuten oponthoud bij Zevenaar. Op de A27 staat ook een pechgeval. Van Utrecht naar Almere tussen Bilthoven en knooppunt Eemnes. Daar zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is 20 minuten. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht is de hoofdrijbaan dicht tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd. Er is een ongeluk gebeurd. Kost je zo'n 10 minuten extra. De parallelbaan is wel open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Zwemmen mag voorlopig niet op het Almeerder strand. En dat raakt ook de Dutch Water Week. Wat er allemaal is afgelast en wat er verandert, dat hoor je zo in Studio Flevoland.
3: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met Omroep Flevoland. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Het Almeers Caravanbedrijf. Al 27 jaar de kampeerwinkel met meer dan 8000 vierkante meter kampeerplezier in Almere. Voor caravans en campers en accessoires. Met trots kunnen we u vertellen dat we Knausdealer zijn geworden voor campers. En deze verhuren we ook. Voor onderhoud, reparatie, het monteren van accessoires komt u naar ACB. Kijk op onze website.
15: Maak impact in 2026. Kijk snel op regioimpact.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
21: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Eerder werd het onderdeel suppen al geannuleerd, maar nu mogen kinderen ook niet meer met zeilbootjes het water op. Ik heb erover contact met Simon Keizer van de Dutch Water Week. Goedemiddag, meneer Keizer. Hoe erg baalt u nu van dit besluit van de Omgevingsdienst?
1: Nou, het is heel vervelend. Niet voor mij, maar voor al die kids die met dit prachtige weer hebben eindelijk mooi weer allerlei wateractiviteiten konden doen. Maar ja, dat hebben we. Er is een zwemverbod. Dus in overleg met de mensen die de vergunning verstrekt hebben, hebben op basis van het zwemverbod voor die activiteiten voor die kinderen stopgezet. Ja.
0: Ja. Heeft u er lang over moeten nadenken om die activiteiten te annuleren?
1: Nee, het is ook een wens van de gemeente of een eis van de gemeente. Dat laat ik even in het midden. Maar het is in elk geval, een zwemverbod betekent ook dat wij met, dat heet de Optimist on Tour. Dat is een rondreizend circus. Dat is dit keer onderdeel van de Dutch Water Week. Maar dat reist eigenlijk heel Nederland door. Elk weekend is het wel ergens om watersport te stimuleren. En dat doen we heel vaak in samenwerking met scholen. Dus we hebben nu 300 kinderen via scholen moeten teleurstellen. En 150 die zich zelf aangemeld hadden, afgebeld. Maar ja, dat is heel begrijpelijk. Dit is natuurlijk dat is logisch. Ja.
0: Ja, iedereen zal het wel begrijpen, neem ik aan. Maar het is toch wel balen ook natuurlijk voor die kinderen. Gaat u het dan op een ander moment nog eens inhalen, denkt u?
1: Dat is niet zo heel makkelijk, maar het is in elk geval goed om te weten dat deze Optimist on Tour, maar dan niet in Almere, maar volgende week of over 2 weken is die in Gouda, even uit mijn hoofd. Hij komt net uit een andere, dus dat circus is er gewoon en het is gratis, dus wat dat betreft, maar in Almere is dat niet in te halen, nee, zeker niet.
0: Nee. Heeft dit nog verdere gevolgen voor de rest van de Dutch Water Week in Almere?
1: Wij gaan door met onze andere evenementen. Er zijn wedstrijden in Olympische zeilbootjes, boten. Dat heet de Dutch Water Week ook, maar dat is onderdeel van een internationaal circuit. Ja, dat gaat door. Dat zijn mensen die zitten op het water in een boot. En uit voorzorgsmaatregelen wassen die ook allemaal hun handen na afloop. Als je dan wel aan het zeilen bent of dan wel aan het kanoën bent wat doorgaat. Ja. Ja,
0: maar iedereen is dus nu extra voorzichtig.
1: Ja, zeker. Ja. Ja, wij moeten als organisatie natuurlijk. Ik bedoel, het is goed dat de gemeente dit allemaal ook onderzoekt en test. En het is nog niet. Wij houden ons aan die regels natuurlijk heel verstandig. Ja. Ja,
0: het zekere voor het onzekere. Nou, Simon Keizer, dank u wel. En succes nog dit weekend. De Omgevingsdienst laat nog onderzoek doen naar of en wat er mis is met het water. En de resultaten daarvan die worden volgende week dan verwacht. En totdat dat duidelijk is wat nou die oorzaak is, blijft het zwemverbod bij het Almeerder Strand gelden.
2: Nieuws en informatie uit je eigen regio. Dit is Flevoland.

0: Ja, er zijn wel allerlei activiteiten rondom die Dutch Water Week dit weekend. Er is een uitje tent festival in Noordoostpolder waar mensen van alles buiten willen gaan doen. Even goed om te vragen hoe het dan zit met het weer. Ik heb contact met Jeroen Elfrink in Houten bij Weerplaza. Jeroen, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Odeke.
0: Ja, wat wordt het vanavond? Blijft het droog of komt er toch ook weer een buitje voorbij?
1: Nou, deze middag en ook nog de rest van de avond blijft helemaal droog. Het zonnetje is er aardig bijgekomen her en der. De temperatuur ligt nu rond de 19 graden. Dus op zich is het niet heel onaardig weer. Al ligt de temperatuur later vanavond wel rond een graad of 16. Dus het jasje kan er wel weer even mee.
0: Ja, nou en morgen dan? We hopen een beetje op goed weer.
1: Nou, eerst nog komende nacht kan het nog wegzakken naar een graad of 9. Lokaal kan ook wat mist voorkomen. In de ochtend morgen is het heel vriendelijk met ruimte voor de zon en droge condities. Maar in de middag wordt de bewolking snel dikker. En uiteindelijk volgt vanaf de tweede middaghelft regen. Dus dan moet de regenjas of de poncho toch wel weer mee. Temperatuur voor de regen uit een graad of 19. In de regen is het slechts 13 of 14 graden. Ja, dan is het zomergevoel toch wel weer even zoek.
2: Nou, ik heb een barbecue morgenmiddag van de schoonfamilie. Ik ben benieuwd of dat doorgaat.
0: Jeroen, ik hoor hier ook lichte hoop dat het morgen heel hard gaat regenen op dat moment. Maar goed.
1: Waar is de barbecue?
3: Op Urk.
1: Op Urk, nou dan is het denk ik wel nat.
3: Oh ja, er is wel een overkapping. Waarschijnlijk gaat het wel door.
0: Nee, het is natuurlijk super gezellig met de schoonfamilie. Ja. Laten we dat even vooropstellen. Jeroen, we moeten ons herstellen, want anders gaat het helemaal fout dit weekend. Dan zondag, denk ik. Is dat beter?
1: Zondag is in het algemeen wel iets beter. In de ochtend nog een paar buien, in de middag droog. En dan kan de temperatuur oplopen naar 19 of plaatselijk 20 graden. Wel staat er een vlagige zuidwestenwind bij. Maar ja, kun je de barbecue nog verzetten? Dan zou ik hem toch naar zondagavond verzetten, want dan is het wel droog.
0: Oké. En de rest van de week. Ja, Jordi en ik hebben aankomende woensdag een locatieuitzending. We vragen het iedere keer. Dat is buiten. Moeten we paraplu's mee?
1: Ja, die mag wel mee, want ook de rest van de week blijft het wisselvallig. Maandagochtend waarschijnlijk nog droog, maar de rest van de week is er komen en gaan van regen- en buienmomenten. De temperatuur gaat ook nog wat verder naar beneden. Zo rond dinsdag, woensdag 17 graden. En dat is op het moment dat het droog is. Tijdens regen is het nog wat kouder, dus ja, neem toch even een jas mee en een poncho of... Ja,
2: nou, het is regen wat de klok slaat de komende tijd.
1: Nou ja, mijn moeder zal altijd zeggen, goed voor de natuur. Lekker cliché, maar het is wel waar.
0: Zo is het, zo is het. Jeroen, dankjewel weer en eet smakelijk zometeen.
1: Hetzelfde.
4: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: Zwembad De Bun op Urk gaat deze zomer tijdelijk dicht, omdat de tegelvloer rondom de baden moet worden vervangen. De laatste tijd komt de vloer spontaan omhoog en dat heeft allemaal te maken met spanningen in de ondergrond. En dat leidt tot kapotte en loszittende tegels. Dat zegt wethouder Freek Brouwer. Je hoort een verslag van Patrick van Heesik.
1: Het probleem speelt rondom het wedstrijdbad, het doelgroepenbad en delen van de kleedkamers. Het is met het blote oog moeilijk te zien, maar het cement onder de tegels krimpt en zet uit, waardoor het oppervlak begint te golven. Uiteindelijk leidt dit tot kapotte tegels.
2: Weet u ook wat de oorzaak is?
3: Het heeft te maken dat tijdens de coronaperiode, toen is het zwembad tijdelijk zijn, is de temperatuur verlaagd, zoals dat in heel veel zwembaden volgens de richtlijnen gebeurd is. Toen is er veel meer vocht bijgekomen, temperatuurwisselingen, dat heeft zijn invloeden gehad. Het heeft ook wat te maken met de manier waarop het aangebracht is, van is er voldoende waterbestendige lijm aangebracht. Het is een combinatie van factoren. En er is ook een onderzoek naar gedaan en dat maakt gewoon dat het nodig is om die herstelwerkzaamheden ook daadwerkelijk uit te voeren.
2: Ja, want in 2023 zijn hier ook renovatiewerkzaamheden geweest in het zwembad. Toen is het nog niet ontdekt?
3: Jazeker. En toen was er ook wel er sprake van, maar we dachten inderdaad dit is afdoende. Alleen nadien bleek dus toch dat er dingen waren die toch gerepareerd moeten worden.
1: Ondanks dat er verschillende noodreparaties zijn uitgevoerd, is een volledige renovatie nu noodzakelijk. Dit omdat de vloer op verschillende plekken onder spanning staat en tot verdere schade kan leiden.
3: Dat klopt. En je wil voorkomen dat het überhaupt veel meer gaat gebeuren, want dat zou de veiligheid is dan in het geding. Je kan blessures oplopen, je kan uitglijden, nog veel meer gekkere dingen. Dus het is echt noodzakelijk dat we dit gaan uitvoeren. Het is niet leuk, maar het moet echt.
2: Er zullen heel veel mensen denken, nou ja, precies in de zomer. Jammer.
3: Ja, dat klopt. Ik heb die reacties ook wel gelezen van en weer in de zomer krijg je dan. Maar waarom moet je het wel doen? Je kan wel zeggen, ik ga het buiten de zomerperiode doen, maar dan vallen de zwemlessen vervallen dan. Nou, we weten inderdaad, er is zelfs een wachtlijst voor zwemlessen. Dus die zwemlessen moeten ook doorgaan. Ook dan sprak je over veiligheid. En in de zomerperiode is het vaak wat rustiger. We hebben gelukkig wat warmere zomers in Nederland ook. Dat is alweer het voordeel. En dan kunnen er van de buitenwater gebruik gemaakt kunnen worden. Maar inderdaad, als je een keer slecht weer hebt, dan is dat heel jammer. Maar we hebben gewoon een keuze moeten maken hierin.
1: Zwembad Het Bun heeft ook nog een peuterbad en een recreatiebad. Maar daar is volgens de gemeente niets aan de hand. Toch sluit op 20 juni het hele zwembad. Op 17 augustus moet de renovatie klaar zijn.

0: Flevoland met het regionieuws.
1: Een Almeerse man hoeft zijn zorgwoning niet uit nadat zijn zorgverlener het contract had opgezegd. Dat heeft de rechter vandaag bepaald. De man zou volgens de organisatie zorg weigeren en geen huur betalen. En ook zou hij een negatieve invloed hebben op de rest van de cliënten. Maar volgens de rechter kan dat de man niet aangerekend worden. De zorgverlener had meer moeten doen om hem hierbij te helpen. En daarom mag de Almeerder van de rechter in de woning blijven en hij hoeft zijn huurachterstand van €7.000 niet terug te betalen. Het zwemverbod dat dinsdag ingesteld werd op het hondengedeelte van het Almeerderstrand is nu uitgebreid naar het gehele strand. Dit om onduidelijkheid te voorkomen. Aanleiding voor het verbod is een melding van dode en zieke honden die in het water hadden gespeeld. De Omgevingsdienst doet nog onderzoek naar de waterkwaliteit. Volgende week moet daar meer over bekend worden. De organisatie van de Dutch Water Week laat weten dat er op advies van de gemeente Almere alle kinderactiviteiten op het IJmeer zijn afgelast. En het kruispunt van de Gooiseweg met de Ganzenweg tussen Lelystad en Harderwijk wordt komende nacht volledig afgesloten vanwege werkzaamheden. Verkeer uit alle richtingen moet omrijden tussen 8 uur vanavond en 7 uur morgenochtend. En alvast de waarschuwing voor volgend weekend, 13 en 14 juni, dan wordt die kruising het hele weekend afgesloten. En tot zover een overzicht van het nieuws. Meer nieuws uit onze provincie, dat lees je het hele weekend op onze website of in de app.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland was en is niet goed voorbereid op een pandemie als de coronacrisis. Dat zegt de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Volgende week verschijnt onder andere oud-premier Mark Rutte voor die commissie. Het kabinet wil statushouders helpen aan werk. Het kabinet vindt dat er te veel nieuwkomers in Nederland zijn die niet werken. Zo moet het makkelijker worden voor mensen met relevante werkervaring om aan de slag te gaan in sectoren met tekorten. De bemanning van het ISS mag weer terug het ruimtestation in. Vanmiddag moesten ze zich voorbereiden op een eventuele evacuatie, toen in het Russische deel van het ISS twee lekken in de luchttoevoer waren ontstaan. Eén daarvan is inmiddels gedicht. Het weer, vanavond overal zonnig, morgen begint droog, maar in de middag wat regen bij 18 graden.
3: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond wisselen veel zon en enkele wolkenvelden elkaar af. Het blijft in Flevoland droog en de temperatuur ligt zo halverwege de avond rond 16 graden. Maar bij dit alles staat een meest zwakke tot matige westenwind. Komende nacht neemt de bewolking geleidelijk aan toe. In Noordoostpolder kan ook wat mist of nevel ontstaan. De minima liggen zo rond 9 graden. En morgen beginnen we nog vriendelijk met af en toe ruimte voor de zon. Maar in de middag wordt de bewolking snel dikker. En uiteindelijk volgt vanaf de tweede middaghelft ook regen. Daarvoor uit wordt het nog 19 graden. Maar in de regen is het niet veel warmer dan 14 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn nog een paar files over van de avondspits. Op de A27 van Utrecht naar Almere staat bij knooppunt Eemnes een pechgeval. Twee rijstroken zijn dicht. Vanaf Bilthoven is de vertraging een kwartier. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht zijn ze aan het bergen. Tussen Soesterberg en knooppunt Rijnsweerd kost dat je 10 minuten extra, want de hoofdrijbaan is dicht. Je kunt er wel langs via de parallelbaan. En op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens is bij knooppunt Velperbroek een ongeluk gebeurd. Ook daar is de hoofdrijbaan dicht en het verkeer kan er langs via de af- en oprit. Vertraging is nu 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is 5 juni vandaag, vrijdag 5 juni. En dan denk je, ja, dat is toch gewoon een vrijdag zoals iedere vrijdag. Nee, zeker niet. Vandaag is het namelijk de Nationale Donutdag. En daarom werden die uitgedeeld op verschillende plekken in Flevoland door het Leger des Heils. En wij waren erbij. Je hoort er zo meer over in Studio Flevoland.
0: Goedenavond. Dit is Studio Flevoland.

0: Vandaag is het Nationale Donutdag. Het leger des Heils gaat de wijk in om donuts uit te delen. Donutdag gaat terug tot de Eerste Wereldoorlog. Je verwacht het niet. Heilsoldaten bakten donuts om de frontsoldaten te steunen en ook om ze aan te moedigen. Zo werd de donut het symbool van aandacht en omzien naar elkaar. Zo ook in Lelystad. En verslaggever Marielle Bakker spreekt Martin Brand van het leger des Heils en ook met inwoners van Lelystad.
1: Nou, zijn ze dan?
2: Oh, wat een mooie. Wat mooi.
3: Hoeveel donuts zijn er nou?
1: Nou, ik heb extra gekregen, dus ik denk wel bijna 600.
3: Het leger des Heils wil met de donuts een moment van contact creëren.
1: Er zijn heel veel manieren om het leven door te komen. Maar alleen is gewoon niet zo fijn. En er zijn heel veel mensen wel alleen. Of die voelen zich in ieder geval alleen. Familie, vrienden, ver weg of... Net alleen komen te staan na een moeilijke gebeurtenis of zo. Dan is het heel fijn als je in je eigen omgeving, vlakbij waar je woont, gewoon een groep mensen hebt die je kennen en die jij kent. En als je ziek bent, die een pannetje soep komen brengen. Het familiegevoel. En dat is superbelangrijk. Ja, dat is ook de reden dat we dit doen. Goedemorgen meneer. Het is vandaag donutdag. Dus we komen je een gratis heerlijke donut aanbieden. Heb je er zin in?
4: Oh.
3: Hoe is die?
4: Lekker. Hij is inderdaad goed. Zalig.
3: Hoe voelt u zich over deze actie?
4: Verrast. Dat gebeurt het nooit.
1: Dan heb ik nog iets voor u, als u dat wil. Wij zijn hier van het leger des Heils in de wijk, hè? De buurthuiskamer.
4: Oh ja.
1: We hebben vandaag... Ja, hier verder om de hoek. Ja. Bent u wel eens binnen geweest ook?
4: Nee. Ja, ik heb stollen geweest.
1: Oh, perfect.
4: Mijn vrouw is overleden 2 jaar terug.
3: Ik hoorde u zeggen dat uw vrouw is overleden.
4: Ja.
3: Ja. Is dat al lang geleden?
4: 24 op 28 december.
3: Dat is nog maar net.
4: Ja.
1: Vanmiddag hebben we een feestje om 3 uur voor mensen op donutdag met een bingo. En we gaan lekker live muziek is erbij.
3: En u krijgt een uitnodiging voor vanmiddag?
4: Ja. Maar ik weet niet of ik daar naartoe ga.
3: Nee, waarom niet? Te veel verdriet nog?
4: Ja.
0: Ja, stil verdriet achter de deuren van Lelystad. En met donuts komt het gesprek en het contact dan toch wel weer op gang. Een bijdrage van Marielle Bakker.
5: Mensen met en zonder beperking leven vaak langs elkaar heen. En daarom kwamen zo'n 100 Lelystedelingen vandaag samen op het strand van Tom's Beach & Surf voor de jaarlijkse Prokkeldag. Tijdens de sportieve en creatieve activiteiten leerden deelnemers elkaar beter kennen. Onder hen zijn Wilco de Bakker en Brian de Vries. Zij ontmoeten elkaar vandaag voor het eerst.
6: Hoi, ik ben Brian. Ik ben 17 jaar oud en ik ben leerlingsteward van Porteum.
7: Ik ben Wilco, 27 jaar. Ik kom van de softwarerij.
8: Op papier hebben deze beide heren weinig gemeen. En tot vanochtend hadden Wilco en Brian elkaar nog nooit ontmoet. Maar tijdens het Prokkel Ontmoetingsfestival moeten juist mensen met en zonder beperking elkaar leren kennen. Iets wat normaal gesproken niet snel gebeurt.
9: Brian de Vries, kom je veel mensen met een beperking tegen in je dagelijks leven?
6: Nou, niet eigenlijk heel veel. Misschien tijdens de sport even een beetje een apart groepje dat je dan bij ziet zitten. Ja, maar voor deze kom je eigenlijk bijna nooit zo vaak tegen.
8: Zo'n 100 mensen met en zonder beperking zijn op het strand in de weer. Ze doen aan touwtrekken, voetbalen en waterfietsen. Wilke en Brian kiezen ervoor om vuur te maken.
7: Ook leuk om te leren kennen de mensen. Heel de tijd naar uitgekeken.
6: Nou, heel gezellig. Een beetje goed elkaar leren kennen en kijken wat ze beide konden.
8: Volgens de organisatie is dat precies waarom deze dag bestaat. Mensen met en zonder beperking leven vaak langs elkaar heen.
9: Voorzitter Jan Gommer van Stichting GOL. Waarom hebben jullie dit georganiseerd?
10: Het is belangrijk om mee te kunnen doen. Dat zijn soms gescheiden werelden, terwijl het niet zo hoort. We horen ons met elkaar gewoon goed samen te leven. Niet op elkaar heen te lopen, maar elkaar te ontmoeten.
8: En dat lijkt te werken. Terwijl het vuur langzaam op gang komt, leren Wilco en Brian elkaar steeds beter kennen.
7: Altijd leuk. Ik doe gewoon mee.
6: Het is wel heel fijn ook, want dan kun je een beetje het gevoel krijgen dat mensen ook gezien worden. En dat je gewoon eigenlijk niet zoveel van elkaar verschilt. Het maakt niet uit wat je hebt, maar je kan met iedereen gewoon een leuke dag hebben.
5: Ja, dat waren Brian de Vries en Wilco Bakker op de jaarlijkse Prokkeldag. Volgens mij zijn ze dikke maatjes geworden. Je hoorde de bijdrage van verslaggever Tom Roggen.

0: Tijd voor het nieuws van buiten de regio. Minister Van Weel noemt het schokkend dat medewerkers van de omstreden pornosite Motherless zelf kinderporno online plaatsten. Dat is strafbaar en hij gaat ervan uit dat het Openbaar Ministerie dit meeneemt in het lopende onderzoek naar de site.
1: Ja, ik heb allereerst kennis genomen van de schokkende feiten. Dus ik neem aan dat de OM daar ook serieus naar gaat kijken. Deze site was natuurlijk al in beeld, is ook offline gehaald. Toen ging het om drogeerporno. Om het zomaar te noemen, ja, nu weer aantijging van kinderporno. Ik denk dat het aantal feiten zich wel opstapelt.
0: Ja, Motherless werd dus eerder door justitie offline gehaald. Zoals de minister al zei, kwam dat omdat er video's op stonden van gedrogeerde vrouwen die werden verkracht.
2: De voormalige baas van het RIVM, Jaap van Dissel, was het destijds niet eens met de landelijke schoolsluiting. Dat zei hij tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. De schoolsluiting was een politieke keuze, zei hij. Het Outbreak Management Team was er tegen. Verder gaf Van Dissel toe dat er in het begin van de pandemie te weinig aandacht was voor de ouderen in de verpleeghuizen.
3: Het beeld van doodskisten letterlijk in de straat. U kunt het zich ongetwijfeld ook herinneren. Dat heeft in het begin zeker de focus bepaald. En ja, op dat moment was de focus dus minder, ook omdat dat niet meteen uit die rapportages naar voren kwam op de alleroudste in de samenleving.
2: Van Dissel is tegen het openbaar maken van de notulen. Sorry. Van Dissel is tegen het openbaar maken van de notulen van het OMT. En daardoor blijft informatie welke expert op welk moment een bepaald advies gaf geheim voor het grote publiek.
0: Het is wel mooi dat jij bij zo'n COVID-onderwerp heel hard moet hoesten.
2: Ik ga nog even doorkuchen.
0: Ja. Is goed. Serieus nieuws over burgemeester Jack de Vries van Maassluis. Want hij heeft de afgelopen dagen politiebescherming voor de deur gehad. En dat was omdat hij vindt dat de 140 asielzoekers in de stad niet meteen weg hoeven. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders vindt van wel en wil dat Maassluis helemaal geen asielzoekers meer opvangt. Berichten op sociale media waren aanleiding voor de extra beveiliging bij zijn huis. Dat zei hij gisteravond in de gemeenteraad.
4: Tijdens de avondmaaltijd zeiden de kinderen tegen mij: papa, waarom doe je dit? Dit hadden we in Den Haag niet. Politieauto's voor ons huis en aangesproken worden op school. Was dit nou echt wat je gedacht had toen je burgemeester...
0: Ja, toen je burgemeester werd. De situatie heeft volgens Jack de Vries veel impact gehad op hem en zijn gezin. En hij roept de nieuwe coalitie op om zich aan de wet te houden. Ook als deze, zoals bij de spreidingswet, niet bevalt.
2: En in Albanië gaan al dagenlang mensen de straat op om te protesteren tegen de komst van een groot toeristenresort. Het miljardenproject is van de schoonzoon van president Trump, Jared Kushner, en moet komen in een natuurgebied voor de kust. De Albanese laten het er niet bij zitten. Zo is er later deze maand een groot protest op de plek waar het resort moet komen. En ook de omwonenden ondernemen juridische stappen, zegt deze correspondent.
5: De bewoners van het dorp naast dat resort, waar dat resort moet komen, ja, die zijn woedend, want ja, hun land is gewoon onteigend. En zij zijn daarom naar de rechter gestapt en dus ook fel tegen de manier waarop dit project door Kushner wordt opgestart.
2: En tot zover een overzicht van het nieuws van buiten onze provincie.

0: Dit is Flevoland.
1: Kan het nou zomaar een rechtszaak uitstellen? Maar het is natuurlijk wel noodzakelijk dat op het moment dat de rechter gaat oordelen, alles compleet is wat je nodig hebt om een oordeel te kunnen vellen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: De een is een beetje fanatieker als de ander.
3: Irritatie.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, het was een beetje een bedompen hok eigenlijk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren.
5: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
11: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
0: Straks op de radio, het beste van Flevoland.
12: Dit is Flevoland, ook te volgen op Instagram. Nu het nieuws van 7 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet is van plan om het gebruik van staalslakken te verbieden, tenzij kan worden aangetoond dat het veilig kan worden gebruikt. Het verbod moet volgend jaar ingaan, schrijft staatssecretaris Bertram aan de Tweede Kamer. Staalslakken blijven over na het maken van staal en worden gebruikt als goedkoop bouwmateriaal in onder meer de wegenbouw. Maar het materiaal is milieuvervuilend als het nat wordt en gaat lekken. De bemanning van het ISS is weer terug in het ruimtestation. Een paar uur geleden riep de ruimtevaartorganisatie NASA 5 van de 7 astronauten op uit voorzorg naar een van de capsules te gaan die aan het station zijn gekoppeld. De twee andere bemanningsleden moesten 2 lekken in de luchttoevoer dichten, zegt astronaut André Kuipers.
14: Op zo'n moment kan het natuurlijk misgaan met zo'n reparatie, dat de lucht veel sneller ontsnapt. En dan moet je zorgen dat de mensen die veilig zijn. Vandaar dat ze moesten schuilen als het ware.
13: Er wordt uitgezocht waardoor de luchttoevoer kon gaan lekken. Opnieuw is het marineschip De Ruiter gevolgd door China. Dit keer gebeurde dat tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Volgens China zijn de marine en de luchtmacht ingezet om het Nederlandse fregat te volgen. Het schip is onderweg naar een oefening, zegt correspondent Laura van Meegen.
15: Het fregat zal nog aanmeren in Korea en daarna doorgaan naar Hawaii om daar met een grote internationale militaire oefening mee te doen dat geleid wordt door de Verenigde Staten en waar nog zo'n 30 andere landen aan deel zullen nemen.
13: Vorige week claimde het Chinese leger hetzelfde fregat al te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese Zee. De finale van Roland Garros gaat zondag tussen de Duitse tennisser Alexander Zverev en de Italiaan Flavio Cobolli. Zverev won vanmiddag van de Tsjech Mensik. En vanavond zou de andere halve finale bepalen wie zijn tegenstander wordt. Maar zijn tegenstander Matteo Arnaldi meldde zich kort voor de wedstrijd ziek vanwege een virusinfectie. En dus ging Cobolli automatisch door. Het weer vanavond is in het zuidoosten en oosten nog een bui mogelijk. Verder droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Bijna alle files zijn opgelost. Alleen op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens staat het vast tussen Arnhem en knooppunt Velperbroek. Door een ongeluk is de hoofdrijbaan dicht. Je kunt er langs via de af- en oprit, maar de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Onze advocaat Els Lucas is er ook weer deze vrijdagochtend. Els, goedemorgen.
2: Goedemorgen,
1: goedemorgen Els. Ja. We gaan naar de juwelier. Althans, het onderzoek is nog niet helemaal klaar. Het is een zaak, vertel het zelf. Het is een rechtszaak tegen een nu 19-jarige jongen, Sebastian K. En die is uitgesteld tot augustus. En die jongen Almere zou betrokken zijn geweest bij een gewapende overval op een filiaal van Siebel Juweliers in Bataviastad in Lelystad.
2: Ja. Ja, de vraag die kwam inderdaad op naar aanleiding van die zaak van... kan dat nou zomaar een rechtszaak uitstellen?
1: Ja.
2: Maar het is natuurlijk wel noodzakelijk dat op het moment dat de rechter gaat oordelen... alles compleet is wat je nodig hebt om een oordeel te kunnen vellen.
1: Ja.
2: En in deze kwestie was het zo dat er een rapportage niet klaar was van de reclassering. En mogelijk heeft dat te maken met het feit dat de jongen... ook nog, jongeman, ook nog onderzocht zou moeten worden... een psycholoog of psychiater, om te kijken van... wat is nou de achtergrond, hoe is hij tot dit gedrag kunnen komen? Want het is natuurlijk niet een leuke hobby om te bedenken... ik ga een juwelier gewapend overvallen.
1: Nee, zeker niet op de manier waarop. Want ik kan me nog herinneren, het was een heftig. Drukke zomerse dag.
2: Ja.
1: Een van onze collega's was er destijds bij.
3: Bij, ja.
1: Hij liep ook met een wapen rond, geloof ik. Of zo. Het zorgde in ieder geval voor enorm veel commotie... en een gevaarlijke omstandigheid.
2: Ja, ze waren toen gevlucht richting in de... uiteindelijk gepakt. Maar... het systeem van de strafrechtketen, daar lezen we natuurlijk vaker wat ook over in de krant, dat zit hier en daar behoorlijk verstopt.
1: Ja.
2: Omdat niet alles op orde is. En dat geldt eigenlijk ook voor wat betreft het doen van onderzoek in strafzaken. Als je naar een psychiater of psycholoog of naar Pieter Baan Centrum, waar ze dat soort mensen in huis hebben. Het gebeurt soms ook wel via het NIFP. Dat is een instantie waar deskundigen werken die dat soort rapporten kunnen uitbrengen. Dan kan het maar zo gebeuren dat je een jaar moet wachten voordat je aan de beurt bent. Voordat zij aan de bak kunnen met het uitbrengen van zo'n
1: onderzoek. Dus het is gebruikelijk dat er onderzoek wordt gedaan.
2: Dat is helemaal niet vreemd.
3: Maar ik lees dat er 's ochtends een 14-jarige jongen uit Harderwijk... die kwam die winkel ingelopen... Met een bedekt gezicht en een hamer. Die sloeg vitrines kapot. Griste sieraden uit en stopte die in een tas. Een lelystedeling van 15 die bleef buiten staan... en bedreigde meerdere omstanders met een vuurwapen. En deze rechtszaak gaat over 19-jarige Sebastian K.
2: Ja, maar wellicht zijn die twee routes uit elkaar gehaald. De jongste minderjarige... toch in een traject terecht zijn gekomen... waarbij sneller is afgehandeld. Mm-hmm. Of misschien op andere wijze is afgehandeld. Dat weet je niet. Vanwege het feit dat het als minderjarige zaken... In principe zo is dat dat buiten de openbaarheid wordt afgewikkeld. Dus eigenlijk weet je het dan niet.
3: Nee, snap ik.
2: Zo'n dossier komt niet in de krant staan, in ieder geval.
1: Het is gebruikelijk dat er onderzoek wordt gedaan. Goed natuurlijk, hè, voor beide partijen.
2: Ja.
1: Het mag dus...
2: Het mag, ja, maar... zeker. Maar kan dat dan eeuwig doorgaan? Nou, dat ook weer niet. Maar de wet stelt niet een harde grens van... nou, als het niet voor die datum is afgehandeld... dan is de zaak over, gebeurt er niks meer. Het is wel zo dat in de Nederlandse rechtspraak gebruikelijk is... om met het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens in de hand... artikel 6 staat vermeld dat iedereen recht heeft... op een redelijke termijn van vervolging... En in Nederland wordt wat dat betreft aangehouden een periode van 2 jaar. En dan begint dat te tellen op het moment dat je als verdachte het eerste gesprek verhoor met de politie hebt. Tot en met het moment dat de rechter in die instantie waarin je wordt vervolgd de einduitspraak heeft gedaan.
1: Ja.
2: Dat is voor volwassenen een periode van 24 maanden. En voor jeugdigen of mensen die in voorlopige hechtenis zitten is het 16 maanden.
1: Ja.
2: Maar het kan natuurlijk ook gebeuren dat mensen in beroep gaan... of de officier in beroep gaat en dan kom je bij de instantie het hof... en dan begint zo'n termijn...

0: moet zien.
1: Maar je zal toch eerst ook aan moeten geven dat je uitstel wil vanwege nog meer onderzoek dat er gedaan moet worden. En dan moet dan toch ook nog wel getoetst worden door iemand. Je kan niet zomaar zeggen, ik wil eerst even onderzocht hebben of ik nou witte of bruine veters om me.
0: Ja, maar dat is een andere manier. Dat is een andere aard van onderzoek dan.
1: Oké, okay. Mogen allebei de partijen kijken? Dat aanvragen dan?
0: In beginsel wordt een onderzoek van een psychiater, psycholoog aangevraagd door de officier van justitie. Of de rechtbank zegt wij achter ons onvoldoende voorgelicht en dan neemt het die afslag eventjes. De verdachte zelf kan er ook om vragen. Maar het feit dat. Dat zal niet zo vaak gebeuren, omdat het feit. Stel dat uit zo'n onderzoek zou komen dat je verminderd toerekeningsvatbaar bent, dat je onder een geestelijke stoornis hebt gewerkt, dan kan het maar zo zijn dat het strafrecht niet blijft op de route van je krijgt een jeugddetentie of een gevangenisstraf, maar je gaat bijvoorbeeld de pijmaatregel in voor jeugdigen. Mm-hmm. En dan wordt het een behandeltraject.
1: Oh, okay.
0: En daarvan weet je van tevoren nooit hoe lang dat gaat duren.
1: Nee.
0: Dat kan in principe 2 tot 3 jaar in eerste instantie worden opgelegd, maar daarna nog een aantal keren met 2 jaar worden verlengd als je het over jeugdigen hebt. En voor volwassenen kan dat uiteindelijk tot een levenslange insluiting leiden. Ja.
1: En daardoor moet er dus grondig onderzoek worden gedaan.
0: Heel goed onderzocht worden.
1: Oké, okay. Nou, dan is dat duidelijk. Dankjewel voor de uitleg, als Lucas.
2: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.

0: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag. Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
1: Ja, met vandaag zangeres Jasmine, die al een tijdje geleden ook hier was. En nu een nieuwe single heeft en daarom hebben we haar uitgenodigd. En ja, ook een icoon uit de media natuurlijk. Het is Tineke de Nooy. Onlangs verscheen haar biografie en ik kom er geregeld tegen als ik op bezoek ga bij mijn vrienden in het Rosa Spierhuis. Ik zeg, Tines, je moet eigenlijk gewoon... Het is Tines voor Intimie, hè? Dus dat mag ik nu ook zeggen.
2: Mag jij dat zeggen nu
1: dat
2: al?
1: Dat mag ik nu zeggen,
2: nu al?
1: Tines. Ja, kijk, ze schudt
3: dat
1: ja.
3: Dat mag jij zeggen.
1: Ja, oh, dat mag ik zeggen.
2: Ik hou het even bij mevrouw de Nooy.
1: Ja, dat mag ook, mevrouw de Nooy.
3: Nou, dat weet niemand wie ik ben, hoor.
2: Maar misschien kennen we haar beter met dit natuurlijk ook.
1: Wacht even, ja.

0: Nou, het tjoentje duurt nog 2 minuten hoor, dus ik kan de mond leeggeven. Zo begon het altijd.
1: Ja, koffietijd hè, was dit.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Welke zender was dat? Weet je dat, Arna?
0: Moet Veronica zijn geweest. Kan niet anders natuurlijk. Of 192 of op het schip. Ergens.
2: Nee, Veronica.
0: Ja, Veronica.
2: Je maar jullie moeten we geen vragen stellen en een broodje geven?
0: Jawel, dat doen we expres.
2: Mondvol mag je niet praten.
1: Nee, dat is waar. We gaan eerst even naar Jasmine. Jasmine,
0: ja.
1: Opkomende artiest, onlangs uitgeroepen tot Song van de Week... in het programma Dag Nacht op NPO Radio 2.
3: Ja, hoe vet.
1: Dat
3: ja.
1: is heel vet, gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
1: Doet dat dan ook, werkt dat...
3: Ja,
1: helpt dat je carrière?
3: Ja, ik merk wel inderdaad dat, dat daardoor gewoon... ja, ik heb gewoon veel meer media-aandacht daardoor gekregen. En ja, het is toch weer even een boost ook voor je Spotify, merk je.
1: Ja?
3: Dus je merkt wel dat, dat er inderdaad dan veel gechazamd wordt. Of dat er even wat... kijk, het zijn niet duizenden mensen of zo. Maar inderdaad, ja, het is wel goed voor je algoritme.
1: Je ziet als een stijging.
3: Ja, je ziet wel stijgende lijn. Dus ja, dat is wel echt lekker.
0: Je moet er echt de hele dag mee bezig zijn, hè?
3: Ja, echt. Ik zit de hele tijd zo te kijken hoeveel mensen... Nee, maar het is wel altijd spannend weer, die update inderdaad. En ja, als independent artist, ja, ik ben hartstikke tevreden. Ik zit nu boven de 21.000 streams in een paar weken.
0: Wat betekent dat, independent artist?
3: Ja, dat is zeg maar zonder label. Dus gewoon independent. Dus je doet het eigenlijk zelf allemaal.
0: Je hebt geen budget van 20.000 euro per single?
3: Dat, ja. Dus promotie, alles, weet je wel. Dat
0: is er dan nog niemand geweest die zegt van... nou, misschien moeten wij toch eens praten? Of hebben zij verkeerde voorwaarden? Of jij misschien?
3: Nou, ik weet niet. Ik vind dat wel een beetje een risico. Dus als je nog niet zo groot bent. Want dan, ja, dat is natuurlijk anders dan dat je al een naam hebt. Dan kun je, heb je wat meer om onderhandelen, zeg maar.
0: Ja. Ja.
2: Maar weet je dat het helemaal niet zo slecht is om alles in eigen hand te nemen?
3: Nee, ja, ik vind dat ook wel fijn.
2: En een goede adviseur erbij te hebben.
3: Ja.
2: Want hou het maar even in eigen hand. Want op het moment dat je succes krijgt... zijn er zoveel mensen die van je willen profiteren.
3: Ja,
2: dus hou dat in de gaten.
3: Ja. Nee, ja, goeie
1: tip van de meester.
3: Ja.
0: Nou, ze kan het weten. Ze heeft meerdere mensen ontdekt natuurlijk ook.
3: Ja.
0: Ooit zag je iemand op de markt staan met een grote bos krullen. Dan dacht je van, die jongen die kan zingen, daar moet wat meer mee gebeuren, toch?
2: Ja, nee, hij kwam binnen met een hele grote, zware, 200 kilo wegende mevrouw. En dat was zijn manager. En we hebben het over Gordon.
0: Ja.
2: Een enig jong, plat Amsterdams. En zij zei, hij heeft een plaatje gemaakt voor de kinderen van Tsjernobyl. Want je had de ramp van Tsjernobyl in Rusland gehad... En ik ging geld inzamelen om 300 kinderen uit Tsjernobyl... uit het plaatsje dus naar Nederland te krijgen voor een gezonde vakantie. Nou, en hij kwam aan met een plaatje. Nou, ik denk, jongens, dat kan ook wel over een kist bananen gaan. Dat slaat er nog eens nergens op. Maar diezelfde avond en nacht is hij met zijn producer de studio ingedoken. En hebben ze totaal de tekst veranderd, een leuk arrangement erbij gemaakt. En de volgende dag stonden ze op de stoep om 10 uur... met een geweldig plaatje. En toen zei ik, ja, kom jij zaterdag maar bij me in de uitzending.
0: En was dat, kon ik maar even bij je zijn?
2: Ja, nee, dat was nummer 2. Nee,
0: oh,
2: nee.
0: Wat was de eerste dan? Weten we dat nog?
2: Nee, dat weet ik niet meer. Maar het was een heel klein hitje, maar het was wel een hitje. Niet ik hou van jou.
1: Nee, ik bel je zomaar even op.
0: Nee, dat was later. Dat was van het album.
2: Dat is van het album, ja.
1: Ja, dat is van het album, ja.
2: Nou, het was zo belangrijk dat ik het nou niet meer weet.
1: Was het Genie?
2: Nee.
1: Nee, want dat had hij voor het Nationaal Software. Nou, het maakt het niet uit.
0: Ja.
1: Mensen die nu de radio aan hebben, want tegenwoordig is radio natuurlijk ook op televisie, Tienes. Wat vind je daarvan eigenlijk, van die ontwikkeling?
2: Nou, heel gek. Ik denk, weet je, ik moet lippenstift op.
1: Ja, is dat het enige wat je denkt?
2: Ja, dat is het enige wat ik bedenk als ik in beeld moest. Ja. Oh, lippenstift op.
1: Ja, ja, ja.
2: Maar
1: vind je dat leuk? Of zeg je van, nou, radio had gewoon radio moeten zijn?
2: Radio moet radio blijven.
0: Ja.
1: Ja?
2: Ja? Ja, absoluut. Radio moet... Iedereen moet zijn eigen voorstelling hebben van degene die daar zit.
1: Ja.
2: Die moet niet altijd in beeld. Nou zien jullie er allemaal leuk uit, dus dat scheelt ook
1: dan
2: weer.
1: Dank je wel.
2: Maar je hebt er figuren met prachtige stemmen... waarvan je dus denkt 3 slagen in rond eerst.
1: Noem eens wat nader.
0: Dat zeg je ook tegen van, jij bent echt radiohoofd, hè?
1: Toch? Ja. Ja. Ja. Nou, dat is natuurlijk wel het leuke. Ik weet nog als kind dat je denkt, oh, die stem is prachtig. Wie zou daarachter zitten? En dan deed hij wel eens een keer mee aan een spelletjesprogramma of zo. En dacht ik, hè? Die stem die klopt helemaal niet bij haar gezicht.
2: Ja, precies.
1: Ah,
2: ja,
1: en dat was juist
2: nou, maar dat is het leuke van radio.
1: Ja, ja, dat vond ik ook.
2: Ja. Ja.
1: Sinds 1960 ben je een vertrouwd geluid in de Nederlandse huiskamers. Nou, als we even snel rekenen, 87, 90, 2020.
2: 85. Net geworden.
1: Ja, ik weet het.
3: Nou, zou je echt niet zeggen. Weet je.
1: Maar sinds 1960.
3: Ja, dat heb ik wel eens eruit willen zien, hoor, mijn 85.
2: Ja. Ja. Nou, fijn, dankjewel.
3: Ja, leuk om te slijmen, maar
2: hartstikke
3: leuk. Ja, ja.
2: Maar je merkt het wel, hoor. Ik loop achter een rollator en dan ben ik aan het klagen. En dan denk ik, zeur niet als ik andere mensen zie van mijn leeftijd.
3: Ja.
2: Dus,
0: ja. Hoe kwam je erachter dat je dacht, ik heb iets met radio? Of kwam iemand achter jou?
2: Nee joh, ik kom uit Hilversum. Ja. Uit een laan waar iedereen bij de omroep werkte. En mijn vader werkte ook bij de omroep. Maar mijn oom was sportverslaggever. De overkant was een omroeper van de VARA. Ja, ik wist niet beter dan dat ik bij de radio ging werken. Vanaf mijn 8e weet ik, ik word de omroepster.
3: Hmm.
2: En toen heb ik 12 of 13 was ik. Toen zat ik bij de kabouters. Die zijn van de padvinderij, weet je wel. Die bruine uniformen. Waar overigens mijn moeder zo de pest aan had. Omdat de NSB'ers ook een bruine uniform hadden.
0: Ja. Ja.
2: Dit even terzijde. Maar daar ben ik dus uit 600 kabouters gekozen als stem.
0: Oh.
2: En toen mocht ik alleen maar zeggen, dit is Hoort, zegt het Voort. Een programma voor Scouting Nederland of zo. Maar dat ook was er hartstikke trots op. Nee, ik heb altijd geweten dat ik bij de radio ging werken.
0: Ja.
2: En ik kan ook niks anders.
0: Nou ja, goed.
2: Ik ben nu 85 en ik heb iedere zaterdagochtend nog steeds voor Radio Laren doe ik mijn uitzending. En dan denk ik, ja, ik kan niks anders.
0: Ja, maar waarom zou je ook iets anders doen? Als je iets goed kan, moet je dat gewoon blijven doen.
2: Ja, dat is waar. Nee, maar je moet wel de gelegenheid krijgen. Daar gaat het dus.
0: Ja, dat klopt.
2: Als jij een leuke verkoopster bent in de winkel, dan heb je wat meer kans dan als je radio wil hebben. Dus dan ben ik blij met Radio Laren, hoor.
0: Ja. En je hebt wel de gouden jaren meegemaakt natuurlijk ook, hè?
2: Ach, ook, uniek.
0: Ook het schip gedaan? Ook
2: juist,
0: nog?
2: Ja, zeker.
0: De Noordenij?
2: Uniek, ja. Zeker, beide.
0: Vervelend dat dat nou ergens ligt weg te roesten, gewoon in een achterafhaventje in Amsterdam.
2: Ze hebben hem wel mooi gemaakt, moet ik zeggen, gerestaureerd. En ik ben er 2 jaar terug nog geweest. Maar ja, kijk, Scheveningen en Den Haag hebben ook iets laten liggen. Dat schip, dat had daar moeten liggen. En een
0: museum.
2: Grote hal. Had,
0: ja?
2: Want je hebt het Pop Art Museum.
0: Ja.
2: Rock Art Museum. Is het nou Rock Art of Pop Art? In Hoek van Holland.
0: Ja.
2: Daar staan de oude studio's van Veronica. Nou, als Scheveningen de grote vishal had afgehuurd en daar al die studio's in had gezet en het schip ligt daar, dan heb je een attractie. Dan heb ik jou daar.
0: Ja, dat denk ik ook.
2: Nou,
0: ja.
2: Dus was me even zo een idee.
1: Ja. Maar er wordt niet naar geluisterd.
2: Ja, dat weet ik niet. Het is al 10 jaar geleden, dus dat het schip.
1: Wanneer dacht je, Tineke, van mijn levensverhaal moet in een boekvorm verschijnen? Hoe is
2: dat
1: gegaan?
2: Bedacht ik niet.
1: Nee, wie dacht dat wel?
2: Nee. De uitgevers. Ik heb geloof ik de afgelopen jaren wel zeker 6, 7 keer het aanbod gekregen van Tineke, wil je niet je biografie schrijven? En nee, en ik weet niet, ik schrijf artikelen, ik heb columns geschreven jarenlang, maar ik wist bij mezelf niet waar te beginnen.
3: Mm-hmm.
2: En Gideon van Aerts, die het boek heeft geschreven, is ten eerste een vriend, al 40 jaar, maar is journalist. En zo hebben we elkaar ook ontmoet, hebben mij in de redactie destijds ook nog een tijdje gezeten. En Gideon is met een uitgever aan de slag gegaan. En ja, dit is het resultaat. En dan, ik zit het zelf nu ook weer te lezen, want het zijn verhalen die ik 2 jaar geleden, 3 jaar geleden aan hem heb verteld. Dat heb ik allemaal gezegd, joh.
1: Maar hoe werkt dat? Want hoe spreek je dan eens in de week met elkaar af?
2: Nee, eens in de 2 maanden. Omdat Gideon die ging verhuizen van Hollandse Rading. En ik woonde dus in Hilversum of in Baren.
1: Ja.
2: En Gideon ging naar, weet ik veel, daar ergens onder Rotterdam, Vlaardingen of zo, weet ik.
1: Ja, ja.
2: En dan kom je niet elke dag in Hilversum.
1: Nee.
2: Dus dan ging er weer 2, 3 maanden overheen.
1: Dus dat is een heel proces van jaren.
2: Ja, eigenlijk, ja, voor hem is het zeker 2 of 3 jaar geweest.
1: En dan is dat moment eindelijk daar, dan wordt dat boek gepresenteerd. Jij zit daar in het Rosa Spier Theater.
2: Ja.
1: Op dat podium, Jan Slachter, die is daar om een woordje te doen. En nou, dat
2: vond ik zo aardig.
1: Door je dochter.
2: Ja.
1: En dan is dat boek daar. Heb je het al helemaal uit?
2: Ja, ik heb het uit.
1: Hoe was het? Hoe is het om in je eigen leven te lezen?
2: Ja, ik denk, hoe had ik dat wel moeten zeggen? Of ik vind ook, als je toch over je leven praat, dan moet je niet alleen maar de leuke dingen eruit halen. De mooie dingen. En,
1: maar wat had je dan bijvoorbeeld niet moeten zeggen, vind je?
2: Oh, niks.
1: Oh, oké. Okay.
2: Nee hoor, ik vind dat het goed is wat erin staat. Absoluut.
1: Ja.
2: En daar ben ik blij om.
0: Wat is een van de hoogtepunten die in het boek staan, waarvan je zegt van,
2: geen idee.
0: Dat vind ik zo leuk dat dat erin staat?
2: Nee, geen idee. Dat vraagt zoveel mijn journalisten altijd. Ik moet me eens een keer een paar punten in mijn hoofd halen die ik kan opnoemen. Maar iedereen vraagt, wat is de leukste periode uit je leven?
0: Ja.
2: Oh, geen idee.
0: En het leukste uit je carrière? Een van de dingen die je hebt gedaan ooit?
2: Ik heb alles gedaan.
0: Maar
2: en dat is het leuke. Ik ben gewoon op 18-jarige leeftijd ontevreden met mijn lot als telefoniste in het dorp in Hilversum beland. Op de Zeedijk, notabene. En daar waren mensen stickertjes aan het plakken op de ramen van een studio. En met een schip erop. En ik heb aangebeld en ik heb gezegd... Ah, ik wilde weten, jullie gaan uitzenden op een schip. En ik kan omroepen. En ik kan teksten schrijven. Toen zeiden ze, nou, we hebben je nodig. 250 gulden in de maand.
1: In de maand?
2: In de maand.
1: Ja. Ja, en was dat toen een salaris waar je goed van rond kon komen?
2: 1960, ja.
1: Ja, ja, oké. Okay. Dat was toen een mooi salaris eigenlijk.
2: Ja, nou, ik ben wel binnen een half jaar kreeg ik 400.
1: Nou, gelukkig.
2: Ja, ja, ja,
0: dat is dat hadden ze al snel
2: toen kwamen de eerste reclames natuurlijk.
1: Ja, die zong je zelf in, toch? Of die sprak je zelf
2: ja,
1: in?
2: Ja, daar spraken ze zelf in.
1: Je hebt een mooi verhaal over een reclame met Kees van Kooten samen.
2: Willem van Kooten.
1: En weet je nog welke dat was?
2: De Hollebollen. Tijdens de bolkwekerij. Daar lieten we ons... stonden we dus bovenaan de trap. Dat is was een kleine kosterswoning. En er stond de technicus, Karel van der Woerts. Die stond met een bandrecordertje. Nagra.
1: Ja.
2: Zo'n mooi merk. Wij trots met die Nagra. En de microfoon. Die stond onderaan die trap. En dan stond Willem van Kooten. En ik en nog twee meiden uit de discotheek stonden bovenaan die trap. En dan riep Willem, holle, bolle, Theo Nijsens, bollekwekerij. En dan lieten we ons met z'n vieren van die trappen van onderen.
0: Zo ging dat vroeger, ja.
2: Ja.
0: €250, daar kan je tegenwoordig een foto voor laten maken. Op
3: Yes Man. Daar kan je helemaal niks meer mee.
1: Daar kun je niks mee.
3: Daar kun je net boodschappen van doen.
0: Ja, ik zeg €250, want €250 is 120 euro ja, of zoiets. €115.
2: Ja, maar het was wel een goed salaris, hoor.
0: Ja, in die tijd.
2: 400 gulden, jongens.
1: Maar even, Tineke, nou zit Jasmine hier, hè, een opkomend talent. Hoe ging dat vroeger als nou zo'n meisje als Jasmine, laten we zeggen, in 1965, 1970 bij jou langskwam? Van ik heb een liedje uitgebracht. Ging dat toen makkelijker dan nu, denk ik?
2: Wel, nee, maar zo ging dat niet, hoor.
1: Nee?
2: Oh, nee, er kwam een delegatie van de platenmaatschappij vooraf.
1: Ja.
2: En die kwam dan een plugger, Jaap Stamer, legendarische naam. En die zei, dit is Anneke Greundel.
1: Ja.
2: En wij hebben een paar plaatjes met haar gemaakt. En wij voorzien een grote carrière voor haar. Wil je hier eens even naar luisteren?
1: Ja.
2: En dan luisterde hij daarna, deskundig. En dan zei je, ja, jullie hebben gelijk. Ze heeft inderdaad talent en ze zingt goed. En, maar ze moet commerciëlere liedjes zingen als jullie er op de markt willen hebben. Hmm. Nou, toen hebben wij Surabaya en zo.
1: En Brandend Zand
3: ja.
1: En zo.
3: Ja, het ging gewoon toen heel anders dan nu, natuurlijk.
2: Oh, kind, het ging zo anders.
0: Ja.
3: Ja.
0: Alleen al de pluggersvergaderingen en dergelijke. En
2: ja.
0: Ook de dealtjes die natuurlijk ja. wel gesloten werden.
2: Nou, dat valt wel mee, hoor.
0: Want nee, maar voor een fles wijn werd er wel genoeg
2: ja,
0: gedaan.
2: Ja, wat ik net zeggen. En
0: pontje
2: een
0: paling.
2: Wacht even, de paling sound. Die kets hebben wij wat gedraaid, joh.
0: Oh, en er is wat vis naar heel veel zo'n
2: toegedaan. De gebroedersbuis met een pomp paling. Nou.
0: Ja.
2: Allemaal met een vette bek.
0: Leuk.
1: Jasmine, jij hebt een nieuwe single uit, Feathers. En ja. Je gaat die ook zo meteen zingen. Welke wil je eerst zingen eigenlijk? Wil je eerst Feathers doen? Of wil
3: ja,
1: je
3: eerst een rustige
1: doen?
3: Inderdaad, Feathers. Ja, en dan lekker afsluiten doen? Met die knaller. Ja.
1: Ja, dat doen we zo meteen in 2,5 uur.
3: Ja.
1: Wil je iets vertellen over Feathers, hoe dat tot stand is gekomen?
3: Ja, Feathers, dat heb ik geschreven met Tony Cornelissen. Dat hebben we toen met z'n tweeën geschreven. En nou ja, Tony Cornelissen, die is ook van Chips. Die heeft ook 1001 Nights, Arabian Nights.
1: Commerciële
3: ja.
1: rakkers.
3: Ja. En alles van Direct heeft hij ook geschreven. Ja, Cascada, van alles. Maar ja, super tof dat ik hem ben tegengekomen. Dat ik met hem zo'n klik had met schrijven eigenlijk.
1: Ja.
3: Second Hero heb ik ook met hem geschreven. Niet mijn vorige, maar die daarvoor, die single. En verder hebben we dus... we hadden eigenlijk een schrijfsessie daarvoor gehad. En dat kwam eigenlijk niet zoveel uit. En toen hadden we spontaan zoiets van... Nou, dan gaan we nog even met z'n tweeën, bleven we over.
1: Mm-hmm.
3: Dus dan gingen we nog een beetje pingelen op de gitaar. En toen in één keer kwamen we met die melodie en de tekst erbij. En toen dachten we van wow, dit is eigenlijk wel... wat, zeg maar. Mm-hmm. Ik vond het echt een heel vet sfeertje, vijpje. En toen, kwam ik thuis en toen zei ik, ja, hier moeten we echt iets mee doen.
1: Ja,
3: en toen is hij eigenlijk gaan produceren daarna. En
1: Nou, je hebt de microfoon, weet je waar die staat. Het podium ken je inmiddels ook, dus ik wil je vragen om naar het podium te gaan en het nummer te zingen.
3: Superleuk, ja.
1: Tineke, wat voor muziek is jou, waar hou jij van, Tineke? Wat vind je
2: van alles.
1: Leuk? Jij vindt alles leuk wel,
2: oh,
1: hè?
2: Ja.
1: Ja.
2: Echt alles. Klassiek, jazz, pop, alles.
1: Oké.
2: Okay. Oh, zeker.
1: En ken je Jasmine?
2: Ja, nee, ik ken de naam.
1: Ja, oké. Okay.
2: Ja, ik heb hem gezien op tv in ieder geval. Maar niet van Kerker. Nee, maar ik ben vol belangstelling. En Justin, wil ik even zeggen... Het is heel verstandig dat je je eigen liedjes schrijft.
3: Ja?
2: Want je kan nog zoveel platen verkopen als zangeres.
3: Ja.
2: Het meeste verdien je dus als componist en tekstdichter.
1: Ja, dat is absoluut waar, ja. Ja, dat is waar. Ja, ja zeker, ja. Goed, laten we ervan gaan genieten, Tineke. Ja. Dan maak je ook live nu kennis met Jasmine, net als de rest van Flevoland dat nog een keertje doet. Haar nieuwe single heet Feathers. En hier is ze live in de herberg, Jasmine.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond wisselen veel zon en enkele wolkenvelden elkaar af. Het blijft in Flevoland droog en de temperatuur ligt zo halverwege de avond rond 16 graden. Maar met alles staat een meest zwakke tot matige westenwind. Komende nacht neemt de bewolking geleidelijk aan toe. In Noordoostpolder kan ook wat mist of nevel ontstaan. De minima liggen zo rond 9 graden. En morgen beginnen we nog vriendelijk met af en toe ruimte voor de zon. Maar in de middag wordt de bewolking snel dikker. En uiteindelijk volgt vanaf de tweede middaghelft ook regen. Naar vooruit wordt het nog 19 graden. Maar in de regen is het niet veel warmer dan 14 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
1: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
2: Thanks.
1: Gastvrij Flevoland. Met vandaag...
2: We hebben het net al gehoord met haar nieuwe single Feather. Zometeen gaat ze nog een nummer voor ons zingen. Zangeres Jasmin. Heb je gelijk al goede sociale media berichten binnengekregen?
3: Ja joh, al mijn fans gelijk...
2: Mooi. Ja, nou nee, goed. Iedereen.
3: Oma, nou, het grappige is dus... Mijn fans zitten dus vooral in Zuid-Amerika en Japan.
2: Oh, nou.
3: Heel veel Brazilië, Mexico en Japan.
2: Toertje daarheen, helemaal goed.
3: Ik wou het zeggen, dus daar ben ik mee bezig.
2: Ja.
3: Dus binnenkort tour in Japan.
4: Je zou maar een hit hebben in Japan.
3: Ja, zo. Vet.
4: En in Brazilië, Pot Shandozi.
3: Ja. Nou ja,
2: no. Gerard Joling, die is te slapend rijk mee geworden met al zijn hits in Azië, toch?
5: Ja, wat denk je van Laura Fiji? Ja. Laura Fiji vliegt soms nog voor één hit even naar Azië toe.
4: Ja, ja, zeker.
2: Dan is ze even Fuji.
3: Nou, dat is toch cool, ja. Nou ja, dat is wel leuk om te zien inderdaad. Waar je meeste fans zitten ook op Spotify. En ja, krijg ook vaak berichten op Instagram.
2: Dat is dan weer het voordeel aan zo'n internet, hè?
3: Ja, streaming. Je kan overal zien waar alles vandaan komt, inderdaad.
2: Wat moest je vroeger wel niet doen om een plaatje gepromoot te krijgen in Brazilië of zo, ja, toch, Tineke?
3: Ja?
4: Geen idee.
2: Dat ging niet, volgens
4: mij. Nee, joh, dat ging niet.
2: Dan moest je mazzel hebben dat iemand het als een soort vakantieliefde plaatje meenam.
4: Ja, zeker.
3: Ja.
2: He, dat deed je dan ook. Ja. Ging je op vakantie en dan nam je het plaatje, het hitje van dat land, nam je mee. Dan had je iets bijzonders.
4: Ja. Maar zo hebben we wel hits gemaakt ook, hoor.
2: Zeker.
4: Door, zeker in de Europese landen, dat iemand die naar Spanje met vakantie was geweest, dan terugkwam. En dan gingen wij met z'n allen dat draaien.
2: Ja, Hands Up van Ottoman is zo'n voorbeeld. Dat was nergens bekend. Totdat het uit Spanje mee werd genomen naar Nederland toe. En Nederland heeft het eigenlijk een wereldhit gemaakt.
4: Ja, nou, en ik was van de Italiaanse hits.
2: Ja.
3: Oh ja.
2: Tarzan Boy?
4: Ja, dat, nee.
3: Oh. Maar Marco Borsato, die had toch ook...
4: Dat is veel later.
2: Ja.
4: Ik had Rita Pavone, Mio Cuore. Nee, ik heb het nu over de jaren 60.
2: Ja, dat is een dat is wel iets anders, ja.
4: Het is natuurlijk wel... Dat is mijn jeugd.
5: Jij was natuurlijk de koningin van de radio. Maar op een gegeven moment in de jaren 80, 1982 als ik het wel heb... werd je gevraagd om iets voor televisie. Want Hilversum kreeg een middagtelevisie, was nieuw.
4: Ja.
5: En jij zou dat eigenlijk willen regisseren. En je had nooit de ambitie om in beeld te komen, hè?
4: Nee, en Veronica had dus de mogelijkheid gekregen... om een aantal mensen op de regieopleiding te doen.
5: Ja.
4: En Leo van der Goots, mijn collega, en ik... die kregen de kans om 9 maanden op de academie te zijn.
5: Ja.
4: En we werden televisieregisseur. Nou, ik keek naar alles wat bewoog. Ik vond het iets geweldigs. Want er bestond alleen maar voor mij radio voor die tijd.
5: Ja.
4: Maar omdat er geen radio was... werd ik televisie.
5: Ja.
4: En toen vond ik het geweldig. Dat is zo leuk ineens.
2: Maar deed het ook iets met jou persoonlijk? Want je werd in één keer herkend natuurlijk. In één keer was die stem bekend en het zat een gezicht bij.
4: Ja, maar toch, wij waren ook wel bekend door de krantenartikelen en zo. Want Veronica was loeipopulair, hoor.
2: Ja.
4: In de jaren 60, 70.
3: Ja.
4: Dus ik was die herkenbaarheid wel gewend. En ja, ik heb ook een manier van wandelen over straat toen... en een beetje naar beneden kijken en zo. Want kijk je iemand aan, dan ben ik los.
5: Is dat leuk of niet, om herkend te worden?
4: Oh, ja, natuurlijk.
5: Ja?
4: Is dat, natuurlijk, daar doe je het voor.
2: Is toch een graadmeter van je succes?
4: Ik kan iemand de hersens inslaan, die roept... die bekend is geworden, kan tegen die bekendheid niet ophoren, denk ik, hou jij mond.
2: Heb je dan Gordon ook wel eens teruggeroepen?
4: Nee.
2: Ongeleid projectiel.
4: Dat was net zeggen, die laat zich niet terugroepen.
2: Want dat is nou iemand waarvan je zegt van... als Tineke zijnde dan, van dat je zegt van... jongen, kom op, dat nou niet.
4: Nou nee, hou eens een keer je mond.
2: Ja.
4: Zei ik wel.
2: Leer eens je mond te houden in plaats van gelijk.
4: Maar, kijk, Gordon is namelijk een ontzettend lief kind.
2: Ja, zeker.
3: Dat geloof ik best,
2: ja.
4: Ja, echt. Echt waar. En de mensen denken dat hij slecht is en dat hij... Nee. Het is een man met een gouden hart.
2: Nou, maar met name voor Jasmin, of Jasmin natuurlijk. Bekendheid doet iets met je, hè? Kan rare dingen doen met je.
4: Ja, maar kijk, Jasmin, die komt uit de onbekendheid. Die heeft dan een plaat en die krijgt de publiciteit. En laat die plaat nou een hit worden. Bom, dan is ze ineens bekend.
2: Maar dan wil iedereen wat van jou.
4: Natuurlijk. En dat kan je niet zomaar aanleren in een paar maanden. Bij mij is daar 40 jaar aan vooraf gegaan.
2: Mm-hmm.
4: Nou, nee, is overdreven. Toen ik televisie
2: 39 jaar.
4: Nee, ik was in de jaren 70 ging ik op televisie. Maar toen had je nog niet die hysterische toestanden van nu.
2: Maar begrijp je dan dat mensen wel eens... Nou ja, hoe moet dat... Laat ik het even... Ik zeg
4: zing
2: dat,
4: het maar.
2: Dat ze het soms een beetje vreemd aanpakken.
4: Nee hoor.
2: Zing het dan.
4: Ja.
2: Ja.
4: Nee, dat...
2: Dat is te begrijpen dus.
4: Ja, ja. Ik kreeg van de week ook weer... Waar ik zit, waar ik woon in Laren. Dan ligt er ineens een pakje in het halletje. En dan maak ik dat open. En dan stuurt iemand mij bonbons op of zo. Wat ik dan moeilijk vind. Want dan vind ik, straks zit er iets in.
5: Ja, dat durf je niet op te eten.
3: Ja, dat
4: durf je niet op te eten. Maar ik stuur wel een briefje terug. Hartelijk dank dat je aan me gedacht hebt. En
5: de bonbons ga je weg.
4: Ja.
3: Ja,
4: dat zeg ik
3: niet.
5: Nee, dat zeg
4: die geef ik aan de behoeftigen.
5: Oh ja, ja. Die ging er
2: wel. Kijk je nu dan ook nog wel eens televisie of luister je radio? En zit je dan ook nog wel eens van... Dat moet je niet zo doen. Ik zou zo graag nog iemand les willen geven.
4: Nee, ik heb constant commentaar. Ik zou niks anders willen doen dan daar eens eventjes wat over zeggen. Nee, ik luister niet naar de radio. Ik vind het alleen maar zelf leuk wat ik doe.
2: Ja. Luister je ook nog naar jezelf? Want ze hebben ons altijd geleerd. Nee. Je moet altijd naar jezelf luisteren, ja, want dan moet je beter worden.
5: Ja, dat snap ik, ja.
4: Ja, maar dat weet ik nou zo langzamerhand wel.
2: Ja, toch wel. Ook wat je valkuilen zijn.
4: Oh ja, ja, ik weet het niet of de valkuilen zijn.
2: Ik ook niet. Maar...
4: Nee, misschien je hebt het niet hoor.
2: Nee?
4: Nee, omdat... Ik hoef er niet over na te denken.
2: Hm.
4: Het is voor mij zo'n natuurlijke zaak.
2: Ja, ja.
4: Dat ik ben niet anders achter de microfoon dan ik normaal ben.
2: Ja.
4: Nee, maar ik kan het bijvoorbeeld.
5: Ja, dat is waar. Nee, dat heb je gelijk. Hè?
2: Nou ja, ik deed het ook niet beter. Ja, dat was jouw kracht.
4: Ja.
2: Je was gewoon de mens.
4: Ja,
2: er kwam een mevrouw binnen in de huiskamers.
4: Ja. Het is niet zoals bij Agda en de Munich. Ik ben mezelf niet in al die jaren nooit geweest.
2: Nee.
4: Ik wel.
2: Ja.
5: Is het nu dan echt met pensioen bent, hè, dat Rosa Spierhuis. Is het leven leuk nu?
4: Ik ben natuurlijk al heel lang met pensioen. Hè?
5: Jawel, maar je maakt natuurlijk nog wel echt... Je hebt natuurlijk wel heel lang nog radio gemaakt, ook bij Max. Hè,
4: ja,
5: bij
4: maar 5. Ik maak nog steeds radio.
5: Nog steeds radio Laren,
4: iedere zaterdagochtend.
5: Maar het is toch... In plaats van, kijk, dagelijks is het natuurlijk een andere routine dan vanuit huis één keer in de week.
4: Ja, nou, dat is moeilijk.
5: Ja, vind je dat moeilijk?
4: In de week. Oh ja. Je moet een energie erin stoppen. En dan zit je dagelijks. Ik kan niks anders, dus ik vind het heerlijk.
5: Maar zou je dat nog willen dan?
4: Eigenlijk wel.
5: Echt waar?
4: Ja hoor. Ik zou dagelijks best een programma willen hebben.
2: En mis je dat?
4: Ik wilde niet mijn huis vooruit, dat is het probleem.
5: Oh, dat is het, ja.
2: En mis je dat pionieren ook niet? Dat een beetje rebelse zijn en zo?
4: Natuurlijk.
2: Ja, hè?
4: Ja, wij waren uniek hoor. Ik vind het zo'n leuke tijd die we hebben meegemaakt.
5: Ja.
4: Dat is ook de reden voor mij dat ik af en toe nog wel eens een boek van vroeger erover lees. Er komen heel veel beelden naar voren. Dat is erg leuk.
5: Je begint ook meteen te stralen als je het erover hebt.
2: Doet
4: ja,
2: dat met je.
4: Het is ook zo.
3: En oogjes, ja.
4: Nou, maar ik heb een uniek werkzaam leven gehad, hoor, jongens.
5: Ja.
4: Met een vak wat ik alleen maar kan. Mm-hmm. En wat ik heerlijk vind om te doen. Mm-hmm. Muziek is voor mij nummer één.
3: Mm-hmm.
4: Dus zelf muziek draaien is het allerleukste wat ik, wat ik kan.
5: En je luistert nu geen radio meer, zei je. Maar je kijkt wel veel televisie.
4: Ja, ook niet veel.
5: Nee, niet meer?
4: Nee.
5: Maar wat kijk je nog wel?
4: Nou, noem eens wat.
5: Ik weet niet. Nee,
2: actualiteitenprogramma?
5: Sowieso
4: actualiteitenprogramma's. Maar er is op het ogenblik niet zoveel... Af en toe denk ik, ik moet het eens opschrijven. Want iedere journalist vraagt het altijd naar mij. En dan weet ik het niet.
5: Nee. Oké.
4: Maar soms zijn er programma's die ik erg goed vind.
5: En zijn
3: geen
5: er mensen...
3: muziekprogramma's?
4: Wat?
3: Muziekprogramma's zoals Beste Zangers of The Voice?
4: Oh ja, maar dat sla ik niet over.
3: Nee, dat kijk je
4: wel. Nee, dat kijk ik allemaal hoor, de Beste Zangers. Ja. Oh ja, zeker.
5: En de talenten van nu op televisie, zijn dat mensen van je zegt... Oh, dat zijn echt unieke, leuke presentatoren.
4: Er zitten ertussen.
5: Ja, van wie ben je fan? Wie vind je goed?
4: Van de jonge generatie... Nou, ik heb bijvoorbeeld Tooske heel lang gevolgd.
5: Tooske, ja, van de Shownieuws.
4: Ja, precies.
5: Ja.
4: En dat doet ze goed.
5: Ja.
4: Die heb ik zien groeien.
5: Ja, daarin. Die is ook al een hele tijd op televisie natuurlijk.
4: Ja, nu wel.
5: Ja.
4: Maar,
2: zij heeft ook het voordeel gehad dat ze mocht leren
4: met
2: om te groeien.
4: Ja,
2: tegenwoordig moet het gelijk moet het iets zijn.
4: Maar dat kan niet.
2: Binnen 2 weken is er niks, wegwezen.
4: Ja, maar dat is niet goed.
2: Nee, hè?
4: Nee, mensen moeten ervaring kunnen opdoen.
2: Ja.
4: Of we zijn toch ook altijd op ons snuit gevallen, hoor.
2: Ja.
4: Mijn generatie, wat dacht je?
2: Maar daar leer je dus van om beter te worden.
4: Ja, absoluut.
2: Ja.
5: En heb je nog veel contact met mensen uit die tijd van wat er nog leeft dan? Hè? Want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen overleden.
4: Dat wou ik net zeggen. Ik overleef ze allemaal op tijd.
2: Maar Lex Harding is er nog. Leo van der Groot.
4: Ja, gelukkig wel.
2: Adje Bouwman.
4: Ja.
5: Bert van der Veer.
4: Dan noem je ze.
3: Ja. Jens heeft er ook meegemaakt.
4: Ja, natuurlijk. Maar Jens was niet een echte collega van me.
3: Nee?
4: Nee, die zat op bij een andere omroep.
2: Ja.
3: Welke omroep zat hij ook weer?
2: Hij was wel de VARA, toch?
4: Ja, en Noordzee, dacht ik.
5: Ja, Noordzee. Ja.
3: Want die is overleden laatst, inderdaad.
4: Ja.
5: Maar hij was
4: mijn buurman in het bos.
3: Ah.
4: Waar ik woonde.
3: Ja.
4: Nee, maar het was niet echt een vriend van me. Nee.
2: Maar dat praten met de oude collega's, de Adje Bouwman bijvoorbeeld.
4: Oh ja, die heb ik nog steeds contact mee.
2: En een Leo van der Groot.
4: Ja. Zeker, als we elkaar zien, dan hoor.
2: Worden er dan nog wel eens oude verhalen opgehaald? Dat ze zeggen, Tunis, weet je nog dat jij dit en dit en dit...
4: Nee,
2: en dat
4: er
2: dit
4: begint niemand mee, maar weet je nog. Maar van, drink je nog steeds dat? Oh ja, weet je nog dat?
2: Geniet van het leven nog.
4: Ja, zeker.
2: Ja. Komt er nog een tweede boek ook? Dat je zegt van, maar nu ik dit heb gelezen... dan heb ik er nog wel een paar verhalen.
4: Nou, ja, iemand zei, wat is dit, een dik boek? Ja. Ik zei, het is pas deel 1. Ja. Nee, er zijn natuurlijk duizenden verhalen... maar één keer is wel het verhaal dan verteld, hoor.
2: Dan
4: moet je niet te lang meer zitten. En bovendien... Ja, ik begin ook tot de vergetenachtige te behoren. Ik moet ook... alhoewel, van vroeger weet ik nog alles.
5: Maar het zeggen zo, kom je niet echt over.
4: Nee, dat is ook zo. Nee, ik zeg, denk ik, je moet je niet aanstellen.
5: Kijk, het is lichamelijk misschien, hè, qua lopen. Ja. Of met de, maar ik denk, het kan beter zo zijn dan andersom, vind je niet? Dus lichamelijk heel goed en niks meer hier weten.
4: Ja.
5: Dat lijkt me vreselijk.
4: Nou, dan is het afgelopen voor mij, hoor. Ja. Als ik, je weet in wat voor thuis ik zit.
2: Hmm.
4: Er zit een afdeling in waar mensen zitten... Die, kijk, Rosa Spier staat voor kunstenaars en wetenschappers... die daar zo lang mogelijk hun vak en hun hobby's moeten kunnen uitoefenen.
2: Ja.
4: En worden ze slechter, dan kunnen ze naar een bepaalde afdeling.
2: Ja.
4: Ik noem altijd een gesloten afdeling, maar ze lopen allemaal los, hoor. Dus dat scheelt ook weer. Maar dat kan dan.
2: Ja.
4: Maar daar heb ik geen zin in. In die fase, en daar ben ik nou oud genoeg voor om dat te bepalen...
2: Ja.
4: Jongens, tot hier en niet verder... Mijn kinderen riepen ook en mijn vrienden op een gegeven ogenblik... Tinus, kan je ergens anders over praten op een verjaardag? Over de euthanasie.
5: Ja. Ja, maar dan moet je toch een beetje... hoe je het ook bent of keer.
4: Ja.
2: Je moet het geregeld hebben.
5: Daarom?
4: Je moet het geregeld hebben. En meer dan ooit, maar ik dacht dat iedereen het maar weet.
2: Ja. Maar heb jij het helemaal geregeld?
4: Ja. Nou en of.
2: Is er een bepaald punt dat je zegt van... als dat aanbreekt, dan hoeft het niet meer?
4: Ja, zeker. Is dat er... Dat is als ik kwijlend in een rolstoel zit en niemand meer herken. Wat moet ik dan daar?
2: En dan moet iemand
4: dan kom jij langs en die zegt, weet je wie dat is? Oh ja, is dat Tineke de Nooi? Nou, dan is voor mij het einde daar, hoor.
2: Ja. We hebben trouwens eventjes... Bastiaan Boog die reageerde. Daar heb jij ooit ook nog programma's mee gemaakt, ook in een ver verleden. Die zegt, volgens mij was de eerste single van Gordon... There's a Whole Lot to Do.
4: Ja.
2: Dat was hem, hè?
4: Ja, volgens mij wel.
2: Ja.
4: Ja.
2: En daarna kwam Genie, inderdaad.
5: Ja, van het Songfestival.
2: Toen kreeg hij van de Flevolandse jury 10 punten.
5: Ja, dat weet ik nog, ja.
2: En toch wilde hij hier niet komen.
5: Nee. Goed.
2: Nou goed, dan weten we dat ook weer. Dankjewel.
4: Wilde hij niet komen?
5: Ja.
4: Zal ik hem toespreken?
2: Doe ze
4: eens een keer. Gek geworden.
2: Eens in de zoveel tijd moet je hem gewoon even toespreken. Ja. En zeggen van, je moet weer een keer daarheen.
4: Nou, wat net zeggen.
2: Hij is ooit getrouwd met hem geweest. Dus,
5: ja, ik ben ook met Borden getrouwd geweest.
4: Was jij dat?
5: Ja, ik heb de foto's nog. Ja, het was in een talkshow. Het was voor de grap.
4: Dat weet ik, voor de grap.
5: Ik speelde George Clooney.
4: Ah.
5: Dus ja, dan kom je natuurlijk bij mij uit als je die zoekt.
2: Toen hadden ze nog geen AI.
5: Nee. Er was in Goor draait door of zo in de talkshow die we toen hadden. Dus sindsdien wilde hij hier ook niet meer komen. Nee hoor, dat is een grapje. Jasmin, jij gaat nog een nummer doen.
3: Mm-hmm.
5: Niet je single Feathers, want die heb je al gedaan.
3: Ja.
5: Nou, zeg zelf maar wat je gaat zingen.
3: Ja, ik ga mijn vorige single doen. En die heet You're So Good.
5: Ja.
3: Dat is wat meer echt een beetje een pop-punky, meer Avril Lavigne vibe. Zoals we gewend zijn van mij.
5: Ja, ik zei net dat tegen Arna toen je dit even aan het soundchecken was. Dat was zo heet.
3: Ja.
5: Ik zeg, nou, er staat gewoon Avril Lavigne. Staat hier een
2: beetje Alanis Morissette.
3: Het is echt een beetje oldschool pop-rock, pop-punk vibe van de Zero's.
5: Ja.
2: En waarom dan deze ommekeer nu? Want dit is een heel andere sound.
3: Ja, klopt. Nou, ik ben ook dus heel erg fan van die electropop sound. En Ja, ik ben echt heel erg fan van een Franse singer-songwriter. Die heet Okilou.
5: Je hebt ook in Frankrijk gewoond, toch?
3: Ja, klopt inderdaad. Ja. Maar ja, dus ik wilde ook een keer zoiets proberen. En ik sta nog zo natuurlijk aan het begin van mijn carrière. Dat ik ook nog een beetje zoekende ben naar mijn sound. En ik wil zeg maar niet een Avril Lavigne, tweede Avril Lavigne of zo zijn, weet je wel. Dus ik kreeg de laatste tijd alleen maar Avril Lavigne, Avril Lavigne.
5: Maar je lijkt er ook een beetje op.
3: Ja, en super toffe vergelijking natuurlijk. Ja. Don't get me wrong. Maar ja, ik wil ook een beetje mijn eigen sound ontdekken, weet je wel. Dus ik
5: ben nog zoekende.
3: Ik ben nog een beetje zoekende van misschien dat ik een beetje een kruising maak tussen dat elektronische en dat poppunk, weet je wel. Dus ik ben ook een beetje aan het uitproberen.
5: Probeer lekker uit.
2: Je hebt nog tijd genoeg, toch, Tineke?
3: Daarom.
2: Tot die tijd gewoon lekker overal van blijven snoepen.
3: Ja, zeker.
2: Over de muziek dan, hè?
5: Jasmin, je mag weer naar het podium gaan. Dank je wel dat je hier was vandaag. En tot de volgende keer maar weer, zou ik zeggen. En Tinus, geniet jij nog even lekker van die plaat van Jasmin. Ik vond het wij vonden het, denk ik, als ik
2: over
5: jou mag spreken, een eer dat je hier wilde zijn vandaag.
4: Nou, ik vond het ook leuk.
5: Vond je het wel leuk?
4: De rit hier naartoe is al een uitje voor je als je in Laren woont.
5: Het valt
4: een wereldreis, joh.
5: Ja, maar je werd opgehaald met een bus, je kwam er niet in, hè?
4: Nee,
5: je moest
4: een kratje.
5: Op een kratje ook, ja.
4: Ja, maar het is te hoog.
5: Ja, ik weet het. Maar je wordt met een lage...
4: Ik loop achter een rollator en er komt een bus voorbij van hier tot mede blik.
2: Nou ja, het is beter dat je nog moeite moet doen om erin te stappen dan dat ze erin schuiven.
4: Ja,
2: toch?
5: Ja, dat is inderdaad waar, ja. Is je mobiele telefoon al gemaakt?
4: Nee.
5: Nog steeds niet?
4: Nee, hij is wel gemaakt.
5: Oh.
4: Maar ik had hem, nou je het zegt, ik schrik me kapot. Ik had hem gisteren moeten ophalen.
5: Oh? Nou, misschien wil onze producer even met je meerijden gelijk.
4: Ja, maar ik weet niet waar.
5: Oh, dat is wel
4: lastig. Mijn dochter heeft hem.
5: Duffy heeft het gedaan.
4: Ja, oké. Dus die moet hem ook maar ophalen voor me.
5: Nou, dan ben je tenminste weer bereikbaar. Want heel veel mensen klagen over Tineke is niet te bereiken.
4: Ja, dat klopt.
5: Goed. Tineke, heel erg bedankt. Wij zien elkaar ongetwijfeld binnenkort weer in het Rosa Spieren.
4: Ja, jongens, ik vond het erg gezellig. Ik vind het trouwens altijd leuk, hoor. Radio, studio.
5: Ja.
4: Ik geniet ervan.
5: Dankjewel. Fijn weekend allemaal. Volgende week zijn we er ook. Dan hebben we hier Mick Harre. Die heeft een single uitgebracht met de kleindochter van Danny Huisman. Die is hier ook. En nog een nieuw talent. Die naam gaan we nog niet noemen. Dat houden we nog als verrassing. Jasmin is hier nog een keertje met You're So Good. Fijn weekend allemaal. Tot maandag.

0: Dit is Flevoland.
1: Kan het nou zomaar een rechtszaak uitstellen? Maar het is natuurlijk wel noodzakelijk dat op het moment dat de rechter gaat oordelen, alles compleet is wat je nodig hebt om een oordeel te kunnen vellen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: De een is een beetje fanatieker als de ander.
3: Irritatie.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, het was een beetje bedompen hok eigenlijk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks. Het vervolg van Het Pesten van Flevoland.
5: Dit is Flevoland op Access for All kanaal 505. Nu het nieuws van 8 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het lichaam van het kind dat gisteren werd gevonden in een silo in Zuid-Frankrijk is de vermiste Liana, meldt het Franse OM. Het meisje van 11 werd sinds vorige week vrijdag vermist. Eerder deze week werd al een man van 41 opgepakt. Het gaat om de vader van een goede vriendin van Liana. Hij is eerder aangeklaagd voor verkrachting van een minderjarige, maar werd daar nooit voor veroordeeld. Hoe het meisje om het leven is gekomen is nog niet duidelijk. De leiders van de EU-landen zijn bij elkaar in Montenegro om te praten over de toetreding van 6 Balkanlanden. Er wordt al jaren over onderhandeld, maar het verloopt moeizaam. Montenegro hoopt dat het in 2028 kan toetreden, maar dat land moet dan nog wel wat doen, zegt correspondent Thijs Kettenis.
7: Bijvoorbeeld de rechtsstaat te verbeteren, corruptie aan te pakken. Ja, en uiteindelijk gaat Montenegro er natuurlijk niet over wanneer ze toetreden. Dat zijn de EU-regeringsleiders.
6: De EU hoopt te voorkomen dat de Balkanlanden afhaken en hun heil zoeken bij bijvoorbeeld Rusland en China. In de coronacrisis duurde het lang voordat er bij het ministerie van Volksgezondheid een crisisorganisatie was opgezet. Dat zei de oud-coördinator terrorismebestrijding Pieter-Jaap Albersberg tegen de corona-enquêtecommissie. Hij zei verder dat ministers in tijden van crisis meer macht moeten krijgen om beslissingen te nemen.
8: Bij zo'n stelseldepartement dan toch een crisis komt, moeten zittende mensen opeens en beleid maken en andere dingen doen. En dat zet een enorme druk op de mensen. Ik heb wel eens in mijn taalgebruik gezegd, sommigen raakten bijna uitgewoond. Uitgeput, uitgewoond.
6: Volgende week zijn de verhoren van onder andere oud-premier Rutte en oud-minister Koolmees. Het kabinet wil de komende 4 jaar 75.000 statushouders aan het werk helpen. Dat schrijft minister Aerts in een brief aan de Tweede Kamer. Statushouders met relevante werkervaring moeten makkelijker aan de slag kunnen in sectoren waar een tekort is. Het weer. In het oosten nog een paar buien. Verder is het droog met opklaringen en weinig wind. Vannacht koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen eerst droog. In de loop van de middag kans op regen bij een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de beste fragmenten van de dag. Dit is Het Beste van Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante fragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Wat is er allemaal te doen in jouw buurt en hoe kom je daarachter? Nou, in Almere hebben ze daarvoor iets bedacht en het heet Hoi Buur Almere. Loes Kievitsbos is gedragsstratege en een van de bedenkers van Hoi Buur Almere. Loes, goedemiddag. Legt de intonatie eigenlijk goed of hoe moet ik het uitspreken?
2: Fantastisch, ja. Hoi Buur, je mag ervan maken wat je wil. Hi Buur, hey Buuf, yo Buur.
1: Ja, wat is het precies? Wat is het voor nieuw initiatief?
2: Het is een initiatief om Almeerders te verbinden. We zien namelijk dat de eenzaamheid enorm toeneemt. Meer dan de helft van Almeerders voelt zich eenzaam en heeft behoefte aan verbinding. En met dit initiatief willen we mensen het makkelijker maken om elkaar te ontmoeten.
1: Ja, het gaat wel digitaal, hè? Hoe werkt het?
2: Ja, het is eigenlijk een digitaal prikbord waar alle activiteiten worden verzameld. Vanuit initiatiefnemers, organisaties, maar ook bottom-up, dus vanuit de inwoners zelf. En dan kan je heel makkelijk door intuïtief doorheen scrollen, net als een social media platform, om te kijken wat jij leuk vindt, wat bij jou past.
3: En wat zijn dan een paar voorbeelden die er voorbij komen in die app?
2: Hele leuke dingen. Dus bijvoorbeeld een hondencafé. Daar kan je voor koffie en kwispels naartoe gaan, hondjes knuffelen. Je kan karaoke jammen, dus je kan met je vrienden gaan zingen. Of je het nou goed kan of niet, maakt niet zoveel uit. Wat hebben we nog meer? Freerunnen, jam sessie, wat je nu op de achtergrond ziet. Heel veel, van groot naar klein eigenlijk. Een koffiemomentje tot heel ingewikkeld iets gaan bouwen. Kan allemaal.
3: En ik hoor al een beetje aan je, het zijn allemaal activiteiten voor de wat jongere mensen, maar ook wel voor de wat ouderen en daartussenin, hè?
2: Eigenlijk alles. De hoofddoelgroep is 18 tot 65 ongeveer. Juist omdat die groep vaak een beetje vergeten wordt als het gaat over eenzaamheid. En dat we daar juist de behoefte zien stijgen. En daarom zetten we met name op die groep in. Maar eigenlijk is iedereen welkom, dus alle activiteiten kunnen erop.
1: En hoe werkt dat dan precies? Is er nog een moderator tussen? Dus dat je iets instuurt en die gaat dan bepalen of dat op dat prikbord mag?
2: Ja, zeker. Dus iedereen kan wat insturen. Maar voordat het ook daadwerkelijk wordt geplaatst, zit er iemand achter die een vinkje zet of die zegt, nou, dit is niet de bedoeling om het hufterproof te maken.
1: Is het dan ook bijvoorbeeld als voorwaarde, er moeten meer dan 2 personen aan mee kunnen doen of zo? Omdat het echt om groepen gaat die je bij elkaar wil brengen?
2: Het zijn activiteiten die sociaal ingebed zijn. Dus dat is inderdaad eigenlijk de enige voorwaarde om het te plaatsen. Los van dat het ook een gepaste activiteit moet zijn natuurlijk.
3: Ja. Was zoiets er eigenlijk nog niet in de stad?
2: Goeie vraag. Nou, wij zagen in het vooronderzoek, hebben een hele analyse gedaan waar de behoefte lag en wat er was, dat er heel veel aanbod was, maar heel versnipperd. Dus heel veel organisaties die op hun eigen website iets aanbieden, ook inwoners die zelf assertief zich opstellen en iets willen aanbieden. Maar dat op zoveel plekken stond dat eigenlijk niemand het kon vinden. 85% van de Almeerders die weet niet wat er in zijn of haar buurt te doen is, blijkt uit ons onderzoek. En daarom hebben we iets bedacht dat automatisch activiteiten inlaat uit andere websites. Elke nacht wordt het dan ingeladen. En ook dus losse initiatieven van mensen erop zetten als mensen dat willen.
1: Ja, en nou stel je voor, straks staan er 100 activiteiten op. Moet je dan alles doorscrollen om iets te vinden? Of kan ik een beetje selecteren?
2: Er zitten filters in. Dus je kan, het is heel erg de bedoeling dat het laagdrempelig is. Dus je kan selecteren op jouw wijk. Ook op jouw leeftijd, op jouw interesse. Of het nou cultuur is of sport of iets anders. En op basis daarvan rolt er dan een resultaat uit. En nu zitten er al meer dan 600 activiteiten op.
1: Ja, en maar weten mensen dat inmiddels dan te vinden?
2: Goeie vraag. Daarom hebben wij een activatiecampagne, moet ik zeggen, opgezet om het zichtbaar te maken in de stad. En we hebben net de eerste cijfers terug van week 1 en 2. Zitten nu week 3 van de 12 weken. En er zijn al 400 unieke bezoekers geweest.
1: Okay.
2: Dus het lijkt redelijk goed.
1: Ja, maar weet je dan ook al of er doorgeklikt wordt en dat mensen daadwerkelijk meedoen? Of is het een beetje een soort uit nieuwsgierigheid kijken wat het is?
2: Hele goede vraag. Nou, je hebt per activiteit een knop en de knop zegt ik doe mee. En dat is eigenlijk ook om te kijken of mensen inderdaad er daadwerkelijk iets mee gaan doen. En die is al 210 keer uit mijn hoofd ingeklikt de eerste 2 weken.
1: Ja.
2: Dus het lijkt veelbelovend. Maar of het daadwerkelijk ook het gedrag verandert, wat het doel is van deze campagne en interventie, dat gaan we zien vanuit de 1 meting. Want we hebben dus een 0 meting gedaan voor de lancering. En straks na de 12 weken doen we nog een meting.
3: Ja, en dan kun je echt duidelijk zien of het zin heeft, hè, die app. Of er echt meer mensen naar activiteiten toe gaan. Maar toch kan ik me voorstellen dat het voor sommige mensen wel spannend blijft om dan in één keer naar een activiteit te gaan waar ze helemaal niemand kennen misschien wel.
2: Ja, zeker. Daar hebben we ook rekening mee gehouden. Is een van de bevindingen die wij uit ons vooronderzoek ook zagen, dat veel mensen mee willen doen, maar niet zo goed durven. Mm-hmm. En daarom hebben we ook een deel van de campagne, de tweede fase, die volgende week ingaat, ingezet op verhalen van mensen die het zelf hebben ervaren. Dus die de stap hebben gezet na twijfel om naar een activiteit te gaan. En eigenlijk vertellen wat ze heeft opgeleverd. En vanuit de gedragswetenschap weten we, als jij mensen zoals jezelf ziet, die iets doen, wat jij herkent, wat ze spannend vinden en het dan overkomen, dat

0: hebt uit de eerste versie, zeg maar. Dus die gaan we herhalen om de zichtbaarheid te blijven pushen, zeg maar. Mm-hmm. Maar daarnaast is het ook heel belangrijk dat het van Almeerder zelf is en wordt. Dus het idee is dat wij het nu laten vliegen, maar dat het overgenomen wordt van Almeerder zelf. En dat juist in de wijk mensen het eigenaarschap voelen om zelf de boer op te gaan, om activiteiten te verzamelen. En dat is een van de redenen waarom we ook met een fysiek prikbord, we noemen de app een digitaal prikbord, met een fysiek prikbord ook de wijk ingaan. Elk stadsdeel gaan we af. En dan gaan we mensen aanspreken en vragen om hun activiteit daar op te hangen aan een waslijn. Mm-hmm. En zo ook die activiteit te verzamelen.
1: En komt dat dan in het centrum te staan of zo, zo'n prikbord?
0: Ja, onder andere op de markt in het centrum, maar ook in Almere buiten. Dit weekend staan we bij een vrijwilligersfestival in een park. En zo hopen we op verschillende plekken steeds meer mensen te bereiken. En ook offline, dus niet iedereen is natuurlijk online.
1: Ja, nou, je wilt toch altijd een beetje een soort cijfertjes uiteindelijk weten. Hè? Wat is nou jullie doel? Hoeveel mensen wil je bereiken met dit?
0: Ja, een hele goede vraag. Nou, het liefst willen we natuurlijk iedereen bereiken. Nou, met de eerste social media hebben we ook veel campagne gevoerd tot nu toe al. En daar zien we dat veel mensen het zien. Mm-hmm. Dat is natuurlijk een eerste stap. De tweede stap is dat ze naar het platform gaan. En de derde stap is dat ze daadwerkelijk activiteiten gaan doen. En dat willen we meten met die effectmeting die we dus aan het einde van de flight ook gaan doen. Dus
1: ja, aan het einde van die campagne weet je hoeveel mensen er meedoen. Maar het is niet zo dat je nu tot doel hebt gesteld, oh, dan moeten er zeker 2000 zijn of zo.
0: We willen in ieder geval een significant verschil aantonen. Dus een verschil tussen het aantal mensen dat aangeeft wel eens mee te doen aan de activiteit in de buurt. Dat moet verschillen in de 1-meting ten opzichte van de 0-meting.
2: Oké, nou, alle activiteiten uit Almere nu dus in 1 app en op een website. En kom je zelf uit Almere en heb je dus zin om iets leuks te doen, of organiseer je zelf een evenement in de stad dat je wilt delen, dan kan dat nu via hoibuuralmere.nl. Odeke, wat ga jij organiseren voor je buurt?
1: Nee, ik ga niks organiseren, maar ik ga er wel even op kijken of er iets bij mij in de buurt. Want ik denk altijd, er wordt bij mij in de buurt nooit wat georganiseerd. Maar dat zal dus waarschijnlijk toch wel gebeuren, maar dan weet ik dat niet.
0: Nou, perfect. Ga het gebruiken. Ja. En zet er zelf ook wat leuks op.
1: Hoibuuralmere.nl.
2: Loes Kiewietsbos, dankjewel.
3: Je luistert naar het beste van Flevoland. Met de mooiste fragmenten van de dag. Early morning.

0: say goodbye.
1: Je luistert naar het beste van Flevoland met de mooiste radiofragmenten van de dag.
2: Ja, het weer laat misschien te wensen over dit weekend. Maar als je wel zin hebt om erop uit te gaan, dan hebben wij nog wel een paar tips voor je. Vanavond bijvoorbeeld, dan kun je nog naar de vertelvoorstelling Verhalen van de Polder vanaf 7 uur in het Waterloobos bij Marknessen. Vanavond en morgen kun je los op de Deel in Emmeloord tijdens het tentfeest onder de toren. En ook in Noordoostpolder is het dit weekend weer tijd voor Uit je Tent. En dat betekent dat er dit weekend op allerlei plekken in de polder gekampeerd kan worden. En dat er ook nog eens van alles te doen is.
3: Ja, Elske Koekoelas is van de organisatie van Uit je Tent. En we hebben even contact met Elske. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
3: Ja, we hoorden net het weerbericht. Ja. Als je dit opzet, dan hoop je toch wel op droog weer. Hoe hou jij dat allemaal in de gaten?
4: Nou, ik kijk nu naar buiten en ik zie blauwe lucht. En natuurlijk houden we het weer in de gaten. Alleen het regent nooit de hele dag. En het weer, weet je, dus kijk, stel dat je thuis zit en je kijkt tussen het raam en het regent. Dan denk je, ja, dat is niet best. Maar weet je, als je op de camping zit, elk droog momentje ben je buiten. Neem je deel aan activiteiten. Dus ja, het weer is het weer. Daar kunnen we niks aan doen, maar het komt vast goed.
3: Hey. Nou is het idee achter Uit je Tent dat je op allerlei ongebruikelijke plekken eigenlijk je tent op kan zetten en je caravan neer kan zetten. Volgens mij zijn alle plekken nu wel zo'n beetje bezet. Hè? Kun je zien hoeveel kampeerders er dit weekend meedoen?
4: Ja, we hebben ongeveer bijna 500 bezoekers. Dat zijn 250 overnachtingen. Op de ene locatie zijn er meer dan op de andere. Maar ja, het gaat hartstikke goed. We zijn heel erg tevreden over hoe het tot nu toe gaat. En we kijken heel erg uit naar dit weekend.
2: Ja, en er zitten dus geen kampeerders tussen die nu denken, ja, er kan nog wel eens een buitje vallen dit weekend. Ik blijf lekker thuis.
4: Nee, 2 jaar geleden hadden we ook echt heel slecht weer. Toen hadden we heel veel annuleringen. Alleen, weet je, ik kijk dan natuurlijk naar het weer. Het valt allemaal best wel mee. Kijk, vannacht heeft het geregend, maar nu is het weer schalend droog en dan komt er een bui en dan ga ik weer verder.
3: Ja, en als je een beetje kampeerder bent, dan kun je hier wel tegen, toch? Zijn niet van suiker gemaakt.
4: Nee, en weet je, als je nu naar buiten, het is, ik was gewoon zonder jas. Dus het is gewoon, ja, weet je, het is wat het is.
3: Ja, nou zijn er ook allerlei activiteiten te doen, hè? Want het is echt meer een soort kampeerfestival. Je kunt bijvoorbeeld naar de Streekfair bij Barbecue Village in Emmeloord. En er is ook een appeltaartwedstrijd. Wat gaat daar eigenlijk gebeuren?
4: Nou, je kan je nog aanmelden. Dus als je een speciaal recept hebt of een recept van je oma, ga naar gemaakt.noordoostpolder.nl en meld je aan. Je taart kun je om 11 uur morgen brengen bij de jury. En dan is er een echte jury onder begeleiding van de burgemeester. En dan kun je echt hele gave prijzen winnen. Dus ik zou zeggen, bak hem maar.
2: En wie gaat die taarten dan allemaal opeten?
4: Ik denk dat ze daar gewoon door voor de bezoekers dat er een steentje is. Weet je, want anders dat is waste. Dus dat is zonde. Dus je kunt iedereen meeproeven.
3: Ja, even, we doen even hier een soort stemming. Dan vraag ik het eerst aan jou, Elske. Vind jij een goede appeltaart met of zonder krenten en rozijnen?
4: Nou, ik weet nooit zo goed het verschil tussen krenten en rozijnen. Maar die gele dingetjes, die vind ik wel lekker erin. Maar die zwarte niet.
3: Oké, dat zijn dan rozijnen zijn. Volgens mij zijn krenten wat meer dat gelige. En jij, Jordi? Okay.
2: Alles erop en eraan, maar zonder slagroom.
3: Oh ja, nee, ik moet wel slagroom. Want als die korst een beetje droog is, dan moet je natuurlijk wel een beetje.
2: Dat zijn extra calorietjes.
3: Ieder pondje gaat door het mondje. Moet je gewoon van genieten. Elske, dan heb je al die activiteiten gehad. Maar dan is er ook nog een klapstuk, hè, aan het eind.
4: Ja, zeker. Ja, dat is het. Het is wel even wat anders, want het is niet op het strand. Dat heeft te maken met het weer natuurlijk. Maar we gaan afsluiten bij ons in de Wellewaard met een hapje en een drankje. Op het terras.
3: Wat gezellig. Dus er komen al die kampeerders daarheen.
4: Nou, iedereen die kan komen. En dat is ook het mooie van het Uit je Tent weekend. Kijk, het zijn activiteiten voor de kampeerders. Maar zeker ook voor de bewoners. Je kan morgenochtend om 11 uur aansluiten bij de stadswandeling door Emmeloord. Wat ik heel erg leuk vind is het dorp Nagelen. Dat is toch wel heel erg interessant. Want ik ben hier niet geboren, maar wel getogen. Dus ik vraag me altijd af, waarom zijn die daken plat? Nou, ik hoop daar morgen antwoord op te vinden. En in het Kuinderen Bos natuurlijk weer voor de kinderen van alles. En het is gewoon een heel gezellig weekend.
2: En ik hoorde dat er ook nog een Hongaarse avond is.
4: Ja, Ja, dat is ook in Nagelen. Bij de bierbrouwer Casparis kun je aansluiten voor een heerlijke Hongaarse goulash.
3: Oh.
4: En hij is natuurlijk bierbrouwer, dus ook met hele lekkere biertjes erbij.
3: Nou, er is van alles te doen. Wil je nou zien wat je dan allemaal kunt doen tijdens Uit je Tent? Kijk dan op de site, dat is uit-je-tent-aan-elkaar.nl. En wil je weten wat er nog meer te doen is dit weekend in Noordoostpolder of ergens anders in de provincie, kijk dan op visitflevoland.nl. Elske Kukulas van Uit je Tent, dank je wel. Veel succes, veel plezier dit weekend en geniet ervan.
1: Dit is Flevoland met de meest interessante onderwerpen van de dag op een rij.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond wisselen veel zon en enkele wolkenvelden elkaar af. Het blijft in Flevoland droog en de temperatuur ligt zo halverwege de avond rond 16 graden. En bij dit alles staat een meest zwakke tot matige westenwind. Komende nacht neemt de bewolking geleidelijk aan toe. In de Noordoostpolder kan ook wat mist of nevel ontstaan. En de minima liggen zo rond 9 graden. En morgen beginnen we nog vriendelijk met af en toe ruimte voor de zon. Maar in de middag wordt de bewolking snel dikker. En uiteindelijk volgt vanaf de tweede middaghelft ook regen. Daarvoor uit wordt het nog 19 graden, maar in de regen is het niet veel warmer dan 14 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
1: Dit is Flevoland met de leukste fragmenten van de dag.
2: En morgen is het groot feest voor kinderen in het topsportcentrum in Almere Poort. Want dan wordt daarvoor het eerst het evenement Ally 036 gehouden. Of eigenlijk zijn er twee evenementen op dezelfde dag. 'S Middags het Next Jam evenement. En 's avonds het live event met allerlei topartiesten.
3: En hoe dat zit weet Carolina Riviolite. Zij is van het bedrijf Kalina Inc. De hoofdsponsor van het evenement. En mede-initiatiefnemer van Ally 036. En Carolina heeft even tijd vrijgemaakt om bij ons te komen. Goedemiddag.
4: Dankjewel.
3: Ja, hoe zit dat nou? Twee evenementen op één dag.
4: Op één dag. Wat een uitdaging is dat.
3: Nou.
4: Hoe hebben we het kunnen bedenken? Maar ja, we zijn ontzettend blij dat morgen de eerste editie gaat plaatsvinden van Ally 036 Next Jam. Is het dag-event en live-event in de avond.
2: Ja, hoe laat begint dat overdag?
4: Om 1 uur. Tussen 1:30 en 3 zijn er hele mooie activiteiten. Van Formule 1 experiences tot dans, clinics, kickbox, workshops, voetbalclinics. Over gezonde voeding gaan we het hebben. Want dat is ook ontzettend belangrijk voor de Flevolandse jeugd. En daarna gaat het dak eraf met Lesshow, Little Kleine, Bilal, Wahib. Sam van Dijk is de host en doet ook nog een liedje met Lesshow. En we gaan de Next Jam bekendmaken. En Luc. Luc is ook niet te vergeten.
2: Nee, maar Next Jam, dat is dus een sieraad, of noem je dat?
4: Exact.
2: Soort sieraad.
4: Ja,
2: dus het doet iets goeds.
4: Ja, eigenlijk wel. Kijk, weet je, dat is voor de talentenshow natuurlijk bedacht. Ik doe dit vanuit de Stichting Je Steentje Bijdragen. Dus dat is natuurlijk de link naar de jam. En de link naar de jam is dat ik geloof dat in elke kind een jam is. En eigenlijk moet je altijd alles polijsten. En dan komt de shiner zelf vandaan. En dat kan door vallen en opstaan. En juist dat is het verhaal dat we willen vertellen. En juist daarom hebben we deze artiesten uitgekozen. We hebben expres Little Kleine uitgenodigd. Expres Bilal Wahib. Omdat wij denken, ze zijn van diepgaand nu weer naar bovenaan. Hij staat notabene weer op nummer 1.
2: En ik denk dat je
4: Little Kleine, exact. En ik denk dat jij meer aanneemt van je rolmodel. Als die eerlijk vertelt, ik heb echt verkeerde keuzes gemaakt. Ik had het anders moeten doen. Maar het succes is me naar mijn hoofd gestegen. Maar ik ben weer terug en ik ga het nu anders doen. Bilal die wordt nu vader. Die gaat vertellen aan de jongeren, of wij gaan vertellen ook aan de jongeren, dat hij ontzettend veel geld is misgelopen nu op Instagram door die fout die hij heeft gemaakt, waar hij oprecht spijt van heeft. Nou, ik denk dat dat een mooi inspiratiepunt is voor de kinderen. Dat je echt een verandering aan kan pakken. Want ik kan wel op het podium gaan staan en vertellen, jongens, dit moeten jullie niet doen. Maar als de kinderen, de rolmodellen waar ze naartoe opkijken, het vertellen, ja, dan maken we pas echt met z'n allen impact.
2: Ja, je hebt het steeds over kinderen, maar welke kinderen zijn dat dan?
4: Het is de jeugd, want het zijn zeker niet alleen de kleine kinderen. Ze komen vanuit de voedselbank, vanuit de schuldhulpverlening. Ze mogen gratis komen vanuit Musikids, want daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen. Vind ik heel belangrijk om te vertellen. Musikids zit in de kinderkliniek. Die zorgt altijd voor een muzikale pleister voor de kinderen. Nou, ik ging met Jordan de Vos van Musikids, heb ik een benefiet georganiseerd voor een 10-jarig bestaan. En de Flevolandse Zakenvrouwen. En dat was zoiets moois wat daaruit voortkwam. En ik ben zelf heel ziek geweest. Daarom is het doel voor mij persoonlijk dat het me raakt. Ik heb zelf heel lang in het ziekenhuis gelegen, omdat ik geen bloedlichaampjes meer aanmaakte. En ja, als dat er was geweest in mijn tijd, dan had het alles gezegd. En toen kwam Jordan de Vos en die zei, ik wil dit groter aanpakken. Ik zei, topsportcentrum, wordt nog niks gedaan. Laten we dat dan doen, maar wel breder. Dus niet alleen voor de zieke kinderen, maar ook voor de jeugd die het nodig hebt. Want we hebben nou eenmaal jeugdcriminaliteit. We hebben meer beweging nodig. En vandaar dat alle jeugd mag komen gratis naar dit evenement.
2: Ja, Caroline, heel even ademhalen.
4: Ja.
2: Je hebt zoveel informatie.
4: Ja.
2: Ja, we moeten dat even laten landen.
4: Ja, snap ik.
2: Je doet dit omdat je zelf te maken hebt gehad met dat je niet helemaal goed in je vel zat en dat je gezondheid een beetje tegenstond. Je ziet kinderen die wat extra hulp nodig hebben. Je dacht, dat breng ik bij elkaar. Daarom kom ik met dit evenement. Dan kan je dat wel bedenken, maar hoe krijg je dat van de grond eigenlijk?
4: Ja, nou, ik heb natuurlijk gelukkig al 20 jaar marketing per adviesbureau, waarin ik natuurlijk evenementen ook organiseer, PR-lanceringen. Zelf ook nog een ander bedrijf heb waarin ik zelf grote events moet organiseren. Dus dat is natuurlijk ontzettend, dat helpt enorm. En Jordan de Vos is echt een, ongelooflijk wat hij allemaal doet. En zonder hem had ik het niet gekund. Hij is ook echt de organisator. En ik heb hem ondersteund waar ik kon. En we doen dit samen. En we hopen op een heel mooi succes.
3: En daarom dus feest, hè? Morgen in Almere. Hoe werkt dat dan? Kunnen kinderen gewoon aankloppen bij de deur?
4: Ja, ze kunnen eigenlijk via de website kunnen ze zich aanmelden via NextJam. Dan kunnen ze ook aangeven via wat ze bij ons zijn gekomen. Dat was tot en met vandaag 6 uur loopt dat. Want eerst die kinderen die via onze partners, het Nationaal Sportfonds, Voedselbank, de Schoor, nou, noem maar op, komen. Die hebben natuurlijk echt voorrang. Daarnaast alle kinderen die extra kunnen komen, dat gaan we vanavond bekendmaken. Want we hebben onze doelstelling van in ieder geval 500 kinderen die gratis mogen komen behaald. En daarnaast zijn er natuurlijk nog mensen die voor de avond kaartjes kopen. Want daarom is er een avondevent. Een feestje voor de andere mensen. Die André Hazes, Kimberly Fransen en Cheerio die nummer 1 staat komt zingen.
2: Ja, want dat hebben we nog niet eens benoemd. Dat tweede evenement dus. Ja.
4: Die kopen daar een kaartje voor, ja. Volwassen mensen, waardoor de jeugd kan. Maar vanavond om 6 uur gaan we bekendmaken hoeveel andere kinderen nog kunnen komen. Omdat er genoeg sponsoring en investering vanuit, vanuit de volwassenen kaartverkoop zijn gekomen.
2: Ja, even Carolina, want het is voor kinderen vanaf een bepaalde leeftijd. Moeten die een begeleider meenemen?
4: Nou, nee, het is eigenlijk voor iedereen. Dus het is natuurlijk wel de bedoeling, als je iemand van 8 meeneemt, dan kan dat natuurlijk niet. Hè. Volgens mij is begeleiding tot en met 14, vanaf 14 verplicht. Of tot 14 bedoel ik, is het verplicht. Maar in principe is gewoon alles voor iedereen beschikbaar. Het is juist de bedoeling dat je met je ouders naar dit event
2: dus
4: kan gaan.
2: Dus papa en mama, opa en oma zouden eventueel ook gratis dus naar
4: Zeker, maar ik weet nu al dat opa en oma niet meegaan.
2: Nee, die zitten niet op Bilal te wachten.
4: En het is wel de bedoeling natuurlijk voor iedereen die het heeft, ja. Dat die natuurlijk wel een kaartje koopt. Maar voor de jeugd, daar is het inderdaad daar gratis voor.
3: Daar is het allemaal voor. Nou, er zijn dus nog wel wat tickets. Wil je erbij zijn, dan kun je een gratis ticket krijgen. Ga dan eventjes naar ali036.nl. En ik neem aan dat jij er morgen ook de hele dag bij bent. En dat jij ook uit je bol gaat.
4: De hele dag. En Patty Brart, die heeft speciaal haar vakantie omgezet. Om dit in de avond te kunnen hosten. Dus dat is echt, echt fantastisch. En aanvraag voor gratis tickets kunnen via de gratis ticket via de website. En verder hoop op een leuk feestje. Jullie zijn welkom.
2: Ja, dus even nog even voor de duidelijkheid. Ja. Overdag is het gratis voor kinderen.
4: Ja.
2: Ja. In de avond met al die andere artiesten, daar moet je kaartje voor kopen. Maar als
4: de volwassenen.
2: De volwassenen. En als je dat doet, dan draag je dus ook bij dat die kinderen gratis overdag kunnen.
4: Exact. Want je moet je voorstellen, als we weer 50 kinderen extra toelaten, hebben we ook weer extra beveiliger EHBO nodig, faciliteiten. Dus dat kost geld. Dus zoveel mogelijk echt steunen, zodat we ook zoveel mogelijk kinderen toe kunnen laten.
3: Nou, heel bekend, Nederland is morgen in Almere te vinden. Ja, zo is het wel.
4: We hopen het, want als het wordt niet zo heel erg mooi weer. En bij ons is alles binnen. Nou, dat is top.
3: Dat is goed over nagedacht. Carolina Rivioliten, dankjewel, veel plezier morgen.
4: Dankjewel.
1: Je luistert naar Flevoland.

0: De leukste, mooiste en meest interessante radiofragmenten van de dag. Dit is het beste van Flevoland.
1: Dat staat misschien wel al een tijdje op je bucketlist, een hele hoge berg beklimmen. Alleen word je misschien nu wel tegengehouden door de gedachte, ja, die berg is wel heel erg hoog.
2: Ja, maar die droom is niet zo onbereikbaar als je denkt. Hilda Wouters uit Lelystad, die stond al 3 keer op de top van de hoogste berg in Afrika. Dat is de Kilimanjaro.
1: Ja, en samen met fysiotherapeut Jan-Gert Medendorp van Fysiocentrum Pauwendaal zetten zij een bijzonder traject op. En het doel is gewone Flevolanders stap voor stap klaarstomen voor een beklimming van die Kilimanjaro in 2027. En Hilda en Jan-Gert zijn bij ons hier in de studio. Hilda, jij bent dus inmiddels al 3 keer naar boven geweest, maar voordat de microfoon aanging, zei ja, ik heb wel een poging gedaan voor een vierde.
3: Ja, de 4e keer ging niet helemaal goed. Toen ben ik gevallen, ben ik uitgegleden en kon ik niet verder klimmen. Kwam ik tot het eerste kamp en toen heb ik besloten om weer terug te gaan, want ik had echt ontiegelijk last van mijn rug. Dus de 4e keer niet op de top gestaan, maar de andere 3 keren wel.
1: Neem ons dus mee in dat, ja, dat je daar onderaan die berg staat. Je kijkt naar boven, kan je dan top zien of niet?
3: Ja, als je bij je hotel, vaak alle hotels hebben wel uitzicht op de berg. De meeste hotels. En dan, ja, je ziet niet echt die top, je ziet een heel breed plateau. Maar dan krijg je toch al een beetje lekker van, oh geweldig, ik ga straks die klim daar naartoe maken. En daarbij een aantal dagen mee bezig. Ja. En je hebt verschillende routes. En ja, je kiest een route die bij jou past. En,
2: maar ga je dan echt naar Afrika om alleen die berg te beklimmen?
3: Ja, nou ook wel voor de safari natuurlijk, maar in eerste instantie wel voor de berg. Ja. En het is echt, als je het eenmaal hebt gedaan, wil je nog een keer. Van het zomer ga ik weer, maar dan ga ik met mijn zoon en mijn man. En dan volgt jou met Pauwendaal.
1: Ja, want Jan-Gert, als ik zeg Kilimanjaro, dan denken veel mensen meteen, ja, dat is niks voor mij, dat is veel te hoog, daar kan ik niks mee. Maar wat maakt jullie er nou zo van overtuigd dat dit eigenlijk wel voor een heel breed publiek misschien wel haalbaar is?
4: Kijk, de Kilimanjaro is eigenlijk het doel, het beeld. Is wel 6000
1: meter. Je mag iets dichter bij de microfoon komen zitten. Ja.
4: Is wel 6000 meter hoog natuurlijk. Alleen met een goede gedegen voorbereiding en ja, nauwgezette begeleiding. Daarom stappen wij als Pauwendaal zelf ook in. En proberen we met goede, zeg maar, intake. We noemen dat dan in dit kader een readiness check. Ben je er klaar voor, ja of nee? Zeg maar fysiek, mentaal, conditioneel, qua leefstijl, past het allemaal een beetje bij je. En we zijn nog heel vroeg. We hebben nog 13 maanden voordat we beginnen. De officiële aftrap gaan we 12 juli geven. Dan staat Hilda zelf dit jaar op de berg. En dan willen we even in een contactlijntje, dat zij even een officiële aftrap geeft voor ons traject. Dan hebben we een jaar lang de tijd om op te bouwen. We zijn al een beetje spelenderwijs al wel wat begonnen. Dus de eerste mensen, ook mensen die niet zo getraind zijn, stappen toch in dit traject. En die zijn al begonnen met hun training. En straks gaan we dat. Het programma gaat echt beginnen, zeg maar, vanaf 12 maand tot aan volgend jaar 12, 13 juli. En dan gaan we weg.
1: Ja, een berg beklimmen. Dat kun je natuurlijk op verschillende manieren doen. Zijn er wel gewone paden, Hilda? Wat tref je aan daar op die berg?
3: Nou, je loopt eigenlijk door 4 klimaatzones. Dus je loopt eerst door het tropisch regenwoud. En dan loop je weer door een andere klimaatzone. Soms zijn er wegen heel goed begaanbaar. Het is niet een technisch moeilijke berg. Dus iedereen kan het eigenlijk gewoon doen. Je moet wel fit zijn. Ik bedoel, als je een slechte conditie hebt, moet je daar wel wat aan doen.
1: Het is wel 25 tot 30 graden, denk ik. Misschien wel.
3: In tropisch regenwoud is het 30 graden, kan het zijn. En op de top kan het min 20 zijn. Dus je hebt ook heel veel verschillende soorten truien, jassen, broeken bij je. Omdat, ja, je moet elke keer in laagjes denken.
2: En kun je dan wel in 1 dag die berg op?
3: Nee, dat kan niet.
5: Nee, dan moet je wel heel veel lopen.
3: Nou, dan moet je, dat is wel heel
5: hard lopen bijna.
3: Want eigenlijk 1000 meter klimmen per dag is al heel veel. En is eigenlijk al niet goed voor je gezondheid natuurlijk. Want dan acclimatiseer je niet goed. Dus om dat in 1 dag te doen, dat is geen goed idee.
2: Maar wil je mij dat gevoel eens uitleggen wat er dan met je gebeurt als je bovenaan die berg staat?
3: Ja, dat. Dat is zoiets geweldigs. Dat is echt, dan denk je van, als je daar staat en je staat op de top en je bent bij dat punt dat je denkt van, yes, dit heb ik gedaan. Dit kan ik. En dit, ja, ik heb het zelf de eerste keer in 2012 gedaan. Toen had ik een hele moeilijke tijd. En toen was ik had ik een therapie en toen zei de therapeut tegen mij van wat is je doel voor 2012? En toen zei ik, ik ga de Kilimanjaro beklimmen. En ik wist eigenlijk helemaal niet wat voor berg dat was. Ik wist ook niet hoe hoog die was.
1: Het klonk wel leuk.
3: Het klonk heel leuk. En ja. Toen kwam ik thuis en toen zei ik tegen mijn man, ik zei, nou, ik weet eigenlijk niet wat ik bedacht heb, maar ik heb gezegd dat ik de Kilimanjaro ga beklimmen. En toen ging ik daarover lezen en toen dacht ik, ja, maar dit is echt een geweldige uitdaging en dit kan ik. En hier ga ik echt voor trainen. Dus dat heeft mij echt geholpen om weer erbovenop te komen. En ja, en toen ik op de top stond, toen dacht ik ook van, oh, zo gaaf, zo mooi. En het is, fysiek is die niet super, ja, hij is wel zwaar als je niet getraind bent. Dus je moet natuurlijk wel goede conditie hebben. Maar mentaal doet het ook wat met je. Want ja, als het regent en je moet 3 dagen in de regen lopen en je kan je spullen niet drogen. Of het is een hele zware tocht, want je moet die dag 22 kilometer lopen. Dat is afzien. Ja, dat doet ook wat met een mens.
1: Ja, want Jan-Gert, ik kan me voorstellen dat als fysiotherapeut dat je je op het fysieke misschien richt. Maar is dit in dit traject ook dat mentale deel?
4: Nou,
1: hoe je dat kan overwinnen, misschien jezelf? Want het is vooral jezelf overwinnen, denk ik dan.
4: Ja, dat is eigenlijk de tocht, die Kilimanjaro. Het is eigenlijk, als ik vanuit ons Pauwendaal perspectief kijk, is het ook, die Kilimanjaro beklimmen is natuurlijk prachtig. Maar als mensen nu beginnen en gaan meedoen in dit traject, dan is dat een duurzaam leefstijltraject. Dus ja, dan is eigenlijk het doel niet alleen dat je die bergen overwint en beklimt, maar dat je helemaal in dit hele traject jezelf overwint. Dus er zitten heel veel, ja, mooie aspecten aan deze tocht.
6: En je gaat zelf ook die bergen op, hè?
4: Dat is zeker een plan. Ja. Het is voor mij zelf ook weer een mooie aanzet om dat doel inspireert. En dat je denkt van ja, het is nu ook echt wel zaak dat ik zelf weer fit ben. En dat ik goed inspirerend omhoog kan, zeg maar.
1: Ja, maar toch even Hilda, want als jij zegt, ja, ik ben 3 keer naar boven geweest, dan kan dat ook zijn dat mensen nu denken, oh, dat doe je wel eventjes.
3: Nou, dat is niet, dat doe je niet zomaar even. Je moet er wel voor trainen. Ik train het hele jaar eigenlijk al en ik wandel heel veel. Je moet echt heel veel wandelkilometers in je benen hebben. En je moet gewoon fit zijn. Want de grootste uitdaging is natuurlijk de hoogte. En, ja.
1: Kan je daarop trainen hier?
4: Het gebrek aan zuurstof. Hè. Uiteindelijk, hoe hoger je komt, hoe lager de zuurstof. Hoe noem je zoiets ook weer?
1: Ja, wordt eiler de lucht. Hè? Ja.
4: Precies.
1: Ja.
4: En dat is de challenge. En dan moet je belastbaar zijn om dat aan te kunnen. En
1: maar hoe train je daarop? Want je kan
3: In Nederland kan je daar niet natuurlijk goed op trainen.
1: Moet je dus op de loopband met een zakje voor je mond of zo?
3: Ja, dat is een beetje lastig. Maar doordat je een goede conditie hebt, dan tackle je al heel veel natuurlijk. Als je op vakantie gaat naar Oostenrijk, kun je zeggen van, nou, dan kan ik al een beetje in de bergen wandelen of hoogtemeters maken in de Belgische Ardennen of iets dergelijks. Dat helpt natuurlijk al heel veel.
6: Oké, nou lijkt het je wat om zo'n uitdaging uit te gaan. Dan heb je geen hoogtevrees, dat is ook belangrijk. En wil je volgend jaar ook op die top staan van de Kilimanjaro in Afrika, dan is er meer informatie op de website fysiocentrumpauwendaal.nl. Dank jullie wel. En hopelijk gaan jullie met een grote groep Flevolanders richting Tanzania.
3: Ja, dat hopen we
4: super,
3: wel.
4: Dat zou heel mooi zijn.

0: Dit is Flevoland.
1: Kan het nou zomaar een rechtszaak uitstellen? Maar het is natuurlijk wel noodzakelijk dat op het moment dat de rechter gaat oordelen, alles compleet is wat je nodig hebt om een oordeel te kunnen vellen.
0: Ook dit is Flevoland.
2: De een is een beetje fanatieker als de ander.
3: Irritaties.
0: En dit is ook Flevoland.
4: Ja, het was een beetje een bedompen hok eigenlijk.
0: Dit is Flevoland. Je blijft kijken en luisteren. Straks op de radio, de lekkerste muziek.
5: Dit is Flevoland, ook te volgen op X. Nu het nieuws van 9 uur.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïense president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin gisteren in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt daar het nut niet van in te zien en vindt ook de toon van de brief onbeleefd. Volgens Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Steeds meer influencers maken reclame voor online winkels die namaakmerkkleding verkopen. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. In ruil voor producten of tegen betaling moeten de influencers video's plaatsen op platforms als TikTok, waarin ze de producten bespreken en de verkoper benoemen. Ook deze influencer werd benaderd door namaakverkopers.
7: Je denkt natuurlijk, ik wil die kleding, ik wil die gratis schoenen, ik wil die gratis tas. En dan, ja, dan denk je niet erover na van, oh, ze gebruiken je eigenlijk een soort van een beetje.
6: Het verkopen en aanprijzen van namaakkleding is strafbaar. De politie heeft een jongen van 16 opgepakt vanwege de explosie in maart bij een bedrijf op de Amsterdamse Zuidas. Er ontstond een kleine brand die snel kon worden geblust. Eerder werd ook al een jongen van 17 opgepakt. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door dezelfde groep die eerder achter aanslagen op onder meer een Joodse school in Amsterdam en een synagoge in Rotterdam zei te zitten. Een van de daders die vandaag is veroordeeld voor de kunstroof in het Drents Museum verkoopt kleding waarop hij verwijst naar de roof. Er zijn onder meer shirts te koop met daarop de Roemeense gouden helm die werd buitgemaakt bij de roof in Assen. Hij droeg het shirt ook bij de uitspraak vandaag en dat was opmerkelijk, zegt verslaggever Matthijs van der Wiel.
8: Want in de rechtszaal heeft hij bijna niks gezegd en hij was boos dat zijn naam en afbeelding door het OM werden verspreid. Maar op de site plaatste hij onder meer een rechtbanktekening van zichzelf.
6: De drie verdachten zijn veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. Het weer vannacht droog, het koelt af naar 12 graden. Morgen eerst droog, later regen bij 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Een mooie zonsondergang? Een mistige ochtend? Een wit sneeuwdek? Flitsend onweer of juist een strak blauwe lucht? Heb jij een bijzonder weermoment vastgelegd? Deel jouw mooiste weerfoto met ons. En wie weet zie je jouw eigen foto terug bij ons op radio, tv, internet of op de sociale media. Dit kan via onze website. Ga naar omroepflevoland.nl/weer of app hem naar 0320 28 50 50. Zo beleven we het weer samen door jouw ogen.

0: Elke zaterdagmorgen om 8 uur is het zover. Over Flevoland gesproken.
1: De gevolgen van wateroverlast en watertekorten worden steeds duidelijker merkbaar.
0: Dit tv-programma neemt je mee in de wereld van het Flevolandse nieuws.
2: De codenaam. Ja, dat is een goeie. Ik weet niet of ik die al mag zeggen.
0: Altijd de laatste nieuwtjes en ontwikkelingen. Presentator Jeroen van der Laan stelt kritische vragen en zorgt ervoor dat je geen moment wilt missen.
3: Is daar toch in de communicatie niet iets fout gegaan?
0: De aflevering wordt de hele dag herhaald, zodat je het op een moment dat het jou uitkomt kunt bekijken. Over Flevoland gesproken. Elk weekend op tv bij Flevoland.
4: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond wisselen veel zon en enkele wolkenvelden elkaar af. Het blijft in Flevoland droog en de temperatuur ligt zo halverwege de avond rond 16 graden. En bij dit alles staat een meest zwakke tot matige westenwind. Komende nacht neemt de bewolking geleidelijk aan toe. In Noordoostpolder kan ook wat mist of nevel ontstaan. En de minima liggen zo rond 9 graden. En morgen beginnen we nog vriendelijk met af en toe ruimte voor de zon. Maar in de middag wordt de bewolking snel dikker. En uiteindelijk volgt vanaf de tweede middaghelft ook regen. Daarvoor uit wordt het nog 19 graden. Maar in de regen is het niet veel warmer dan 14 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
6: Goedenavond.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op de werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Ook in de avond de mooiste muziek. Dit is Flevoland op 89.8.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Harry Styles ook zo leuk? Of Golden Earring? Of misschien toch liever Frans Bauer? Heb je eten voor... Wil jij een verzoekje aanvragen? Laat dan van je horen. Stuur ons een WhatsAppje via 0320 28 50 50. Of ga naar omroepflevoland.nl en dien daar je verzoek in. Misschien hoor jij jouw favoriete nummer zometeen al op de radio. Vanavond bij
1: mij. Je blijft luisteren. Dit is de avond van Flevoland met de beste muziekmix.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op omroepflevoland.nl. Nu het nieuws van 10 uur.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor twee zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting in 2003. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf, maar werd 3 jaar geleden vrijgesproken na nieuw DNA-bewijs, vertelt deze verslaggever van de BBC.
3: Another man, the wrong man, Andrew Malkinson, went down for the crime for 17 years. 3 years ago, his conviction was overturned because DNA evidence linked to Quinn, not him.
2: De nu veroordeelde man, Paul Quinn, is vader van 6 kinderen. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. Het Chinese leger zegt het Nederlandse fregat De Ruiter te hebben gevolgd. Dat gebeurde tijdens de doorvaart door de straat van Taiwan. Die route ligt erg gevoelig voor China, zegt correspondent Laura van Meegen.
4: Peking ziet Taiwan als een onlosmakelijk onderdeel van China en daar valt de straat van Taiwan onder. De Chinese strijdkrachten zeiden niet dat Nederland er niet had mogen varen, maar wel dat ze in hoge staat van paraatheid stonden.
2: Vorige week claimde China al het fregat te hebben verdreven uit de Zuid-Chinese zee. Het Nederlandse ministerie van Defensie heeft nog niet gereageerd. Het Nederlands elftal heeft voorafgaand aan de eerste training in de VS een minuut stilte gehouden voor Hans Joritsma. De oud-teammanager van Oranje overleed gisteren na een kort ziekbed. Bij de training in New York verschenen alle 26 spelers op het veld. Alleen assistent-trainer Ruud van Nistelrooy is nog niet aanwezig. Het weer vannacht is het droog en koelt het af naar 10 tot 13 graden. Morgen begint droog, in de loop van de middag kans op wat regen bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

0: Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Dit is Flevoland. 24 uur per dag nieuws, informatie en muziek.

0: er een dag.
1: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
2: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
1: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
3: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
4: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
3: Ja?
4: Ja, echt waar.
1: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland. Oh ja.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.
4: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond wisselen veel zon en enkele wolkenvelden elkaar af. Het blijft in Flevoland droog en de temperatuur ligt zo halverwege de avond rond 16 graden. En bij dit alles staat een meest zwakke tot matige westenwind. Komende nacht neemt de bewolking geleidelijk aan toe. In de Noordoostpolder kan ook wat mist of nevel ontstaan. En de minima liggen zo rond 9 graden. En morgen beginnen we nog vriendelijk met af en toe ruimte voor de zon. Maar de middag wordt de bewolking snel dikker. En uiteindelijk volgt vanaf de tweede middaghelft ook regen. Daarvoor uit wordt het nog 19 graden. Maar in de regen is het niet veel warmer dan 14 graden. En ook de dagen daarna blijft het wisselvallig.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Flevoland.
6: Goedenavond.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.
1: Jouw favoriete classics en de hits van nu.
0: Dit is Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook via DAB+. Nu het nieuws van 11 uur.
2: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Poetin van Rusland heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een eind aan de oorlog. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen op een Joodse school en een synagoge zei te zitten. Asielminister Van der Brink denkt dat de langere wachttijd voor asielzoekers beperkt wordt tot 3 jaar. Critici vrezen dat door de nieuwe regels sommige asielzoekers wel 10 jaar moeten wachten op duidelijkheid. Dat komt doordat het kabinet vanaf volgende week nieuwe asielzoekers voorrang geeft bij hun asielaanvraag. Asieladvocaten hebben weinig vertrouwen in de nieuwe aanpak. Een van de daders die vandaag werden veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden vandaag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranjevrouwen hebben rechtstreeks een kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder vanavond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Nederland moet dinsdagavond winnen van Polen en hopen dat Frankrijk en Ierland gelijk spelen. Anders moet Oranje in het najaar play-off spelen. Het weer op de meeste plaatsen droog, minima vannacht tussen 10 en 14 graden. Morgen overdag eerst droog, maar vanuit het zuidwesten neemt al vrij snel de bewolking toe en volgt regen. En vooral in het oosten zijn er lokaal wat stevige buien. Het wordt 19 à 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.

0: Goedenavond, het weer in Flevoland. Vanavond wisselen veel zon en enkele wolkenvelden elkaar af. Het blijft in Flevoland droog en de temperatuur ligt zo halverwege de avond rond 16 graden. En bij dit alles staat een meest zwakke tot matige westenwind. Komende nacht neemt de bewolking geleidelijk aan toe. In de Noordoostpolder kan ook wat mist of nevel ontstaan. De minima liggen zo rond 9 graden. En morgen beginnen we nog vriendelijk met af en toe ruimte voor de zon. Maar in de middag wordt de bewolking snel dikker. En uiteindelijk volgt vanaf de tweede middaghelft ook regen. Daarvoor uit wordt het nog 19 graden, maar in de regen is het niet veel warmer dan 14 graden. Elke dag daarna blijft het wisselvallig.
1: Dit is Flevoland.
2: Goedenavond.

0: Ben jij een beeldend kunstenaar of creatieve hobbyist?
1: Nee, ik fotografeer het in volle bloei.
0: Heb je iets moois gemaakt dat Flevoland moet zien?
2: Nou, hier zit van alles. Een blikje, rietjes, patatbakje.
0: Dit is je moment. Wij zetten elke maand regionale kunst in de schijnwerpers. En misschien is jouw werk straks bij ons te zien. Laat heel Flevoland meegenieten van jouw schilderij, sculptuur of ander kunstwerk. Een maand lang prominent in beeld in onze studio.
3: Dus heb ik eerst de bouwstelling die daar op het werf staat. Die heb ik getekend.
0: Twijfel niet, dit is jouw kans om te schitteren. Meld je vandaag nog aan via mijnkunst@omroepflevoland.nl. En wie weet bewondert straks heel Flevoland jouw kunst.

Word deel van onze online familie. Volg Omroep Flevoland op Facebook en mis niets van wat er leeft in jouw provincie. Reageer op het laatste nieuws, stel vragen en win toffe prijzen bij onze acties. Samen weten we meer. Samen zijn we Flevoland.

0: We beloven geen kattenvideo's. Nou ja, niet alleen maar. Volg Omroep Flevoland op Facebook en blijf lachen, meedenken en meedoen met wat er speelt in onze provincie. Klets gezellig mee over het nieuws of score een leuke prijs bij een winactie. Omroep Flevoland op Facebook. Serieus leuk.
1: Je luistert naar de leukste muziek. Je luistert naar Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook op onze superhandige app. Nu het nieuws van 12 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief ook onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. Een Britse man van 52 is veroordeeld tot 21 jaar cel voor een verkrachting 23 jaar geleden. Een andere man zat 17 jaar ten onrechte vast voor het misdrijf. De zaak geldt als een van de grootste gerechtelijke dwalingen in het Verenigd Koninkrijk. De nu veroordeelde man is een vader van 6 kinderen. De politie kwam hem 3 jaar geleden op het spoor na nieuw DNA-onderzoek. Het slachtoffer werd in de zomer van 2003 mishandeld, gewurgd en verkracht. De rechter noemde het een wonder dat ze het geweld overleefde. Een van de daders die gisteren werd veroordeeld voor de kunstroof in Assen blijkt een webshop te hebben waarop hij kleding verkoopt die met de roof te maken heeft. Er is onder meer een shirt te koop met erop het gouden masker dat hij heeft buitgemaakt. Hij en 2 anderen werden de afgelopen dag veroordeeld tot bijna 4 jaar cel. De Oranje Vrouwen hebben rechtstreekse kwalificatie voor het WK volgend jaar niet meer in eigen hand. In Cork ging het Nederlands elftal onderuit tegen Ierland. Het werd 3-2. Omdat Frankrijk eerder de afgelopen avond met 2-0 won van Polen, zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats in de pool. Dan het weer, veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend is het eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. En tussendoor ook wat zon, het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur, de lekkerste muziek.

Dat kan via Facebook. Like ons en je weet precies wat er speelt. Discussieer mee over het nieuws of ontdek leuke winacties. Omroep Flevoland op Facebook. Dat is leuk!

Gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Wil jij wereldberoemd worden in heel Flevoland? Kun jij goed zingen, een instrument bespelen of krijg jij iedereen moeiteloos aan het lachen met jouw moppen of cabaret? Dit is Flevoland geeft jou de kans om maximaal 5 minuten te schitteren in onze studio. Stuur een korte omschrijving van je act en wie weet ziet de hele provincie jou schitteren op radio, tv en internet. Mail naar openpodium@omroepflevoland.nl.
1: I want to dedicate this song, Gone Till November, to all you ladies out there crying all alone in your room, and all you fellas going down south, not making it back. May the Lord bless you so. I love you, girl.

0: Wat weet jij over Flevoland? Test je kennis met onze quizzen op Instagram. En je blijft ook nog eens op de hoogte van het laatste nieuws en bijzondere verhalen uit de provincie. Volg ons op Instagram via @omroepflevoland.
1: De leukste muziek. Dit is Flevoland in het weekend.

Zie je iets gebeuren? Heb je nieuws? Wil je een verzoekje aanvragen? Laat het ons weten. Stuur een appje. Dit is ons nummer. 0320 28 50 50. Jouw contact met Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland op Ziggo Kanaal 706. Nu het nieuws van 1 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien of ze zich kunnen melden. Voor de explosie bij een kantoor op de Amsterdamse Zuidas in maart is een jongen van 16 opgepakt. Eerder hield de politie al een jongen van 17 aan. De explosie op de Zuidas werd opgeëist door de groep die ook achter de aanslagen zei te zitten op een Joodse school en een synagoge. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in de VS. Voor die training in New York werd een minuut stilte gehouden voor de overleden oud-teammanager Hans Joritsma. Die overleed donderdag en was 77 jaar. Dan het weer. Op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien en tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.

Blijf elke dag moeiteloos op de hoogte van alles wat er speelt in Flevoland. Van het laatste nieuws tot bijzondere verhalen uit jouw provincie. Overzichtelijk en direct in je inbox. Mis niets en meld je vandaag nog aan voor onze nieuwsbrief. Ga naar omroepflevoland.nl en schrijf je in.

Gemist op TV? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Droom jij er wel eens van om die oude jeugdliefde weer terug te vinden? Misschien zoek je wel naar een familielid dat je nooit hebt gekend.
1: Ik denk dat mijn moeder iets gedaan heeft met een personeelslid daar.
0: In Adres Onbekend van Omroep Flevoland gaan we samen met jou op zoek. Elke zondagmiddag tussen 12 en 2 uur helpen we luisteraars hun persoonlijke speurtocht te starten.
2: Jij ook gefeliciteerd met je broer.
3: Dankjewel. Ja, ik ben ook hartstikke blij mee.
2: Ja?
3: Ja, echt waar.
0: Adres Onbekend. Elke zondag van 12 tot 2 bij Omroep Flevoland.

0: Dan weet je, er is iets aan de hand. Schakel direct over naar Omroep Flevoland, de calamiteitenzender van de regio. Bij rampen of noodsituaties hoor je bij ons als eerste wat er speelt. Wat je moet doen en waar je veilig bent. Blijf op de hoogte met Omroep Flevoland. Stem meteen af of check alle luistermogelijkheden op omroepflevoland.nl.
1: Alles wat je wil horen, hoor je hier. Dit is Flevoland.

gemist op tv? Of wil je kijken wanneer het jou uitkomt? Alle programma's van Omroep Flevoland zijn te zien op de website en de Omroep Flevoland app. Download voor programma's kijken de gratis app van Omroep Flevoland.

0: Straks op de radio, de lekkerste muziek.
1: Dit is Flevoland, ook te volgen via Facebook. Nu het nieuws van 2 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van 1 van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonden Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Flevoland.
0: Het komende uur de lekkerste muziek.